0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar...

de schepping. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 7. In den beginne schiep God hemel en aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel, en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide, dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien

en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide, dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide, dat de wateren wemelen van levende wezens en dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen naar hun aard en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zeide, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte wordt talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hoofdstuk 2. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten,

Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Vers 8 tot en met 25. Het paradijs. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof. Benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gavila, waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsemhars en de steen Chrysopraas. De naam van de tweede rivier is de Gihon. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal Manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich voor elkander. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 24. De eerste zonde. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: gij zult ervan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot vrouw: gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren. Ze hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem:

Waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen, en gij zult het de hiel vermorselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen, en bekleedde hen daarmede. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onzer een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaren. Vers 1 tot en met 26. Kain en Abel. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En zij zeide, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kain landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijn schapen van hun vet. En de Heeren sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kain tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling.

vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem: geenszins. Ieder die Kain doodt, zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kain dat niemand die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. Toen ging Kain weg van het aangezicht des Heeren en ging wonen in het land Not, ten oosten van Eden. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad, en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Irad geboren. En Irad verwekte Meguiael. En Meguiael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De ene heette Ada en de andere Zila. En Ada baarde Jabal. Hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die citer en fluit bespelen. En Zila baarde eveneens, namelijk Tubal-Kain, de vader van de smeden, allen die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kain was Naama. En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Zila, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 77 maal. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw, en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want, zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van...

met Abraham medeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond het iets. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: ...1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de MADI-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. MADI helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.

0: Tussen presenteert, jawel, op zaterdag 28 september aanstaande, de White Edition Party. De twee specialisten uitgenodigd voor de muziek zijn DJ Royce en DJ Valley. We beginnen om 10 uur 's avonds tot bababam. Dresscode is white, maar is niet verplicht. Catering van chef-kok Robbie is aanwezig, evenals de beveiliging die up-to-date is. Voor meer informatie en reserveringen 06-43-580-225. Het gebeurt allemaal in Club Roda, Willinklaan nummer 4, 1067 Simon Leo in Amsterdam. De White Edition Party op zaterdag 28 september. Heren, de dames willen graag dansen.
1: B&D Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert B&D Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Salankondre. B&D Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-2170.

0: Luistert. Mijn naam is John Cameron, samen met Norman van Gom in het programma Positieve Zaken. Eetjen is nog even afwezig, dus vandaag heb ik dus Norman die samen met mij dit programma zal doen. Vanmiddag gaan we praten, beste luisteraars, over een relatie, man-vrouw relatie die verworden zij tot broer en zus. Norman, goedemiddag en natuurlijk hartelijk welkom in het
1: programma. Ja, ik groet ook deze regenachtige donderdag.
0: Ja.
1: Middag, maar goed. Broer- en zusrelaties.
0: Ja, de man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
1: Zo.
0: Ja, het, natuurlijk heel herkenbaar natuurlijk. Kijk, het probleem is namelijk als je lange relaties hebt, en dat zijn nogal vaak, soms heel lang, omdat iedereen op een eigen eiland gaat zitten. Dus het wordt als het ware wordt het broer en zus. Het is niet meer zo spannend zoals het in het begin was. Ja, iedere dag is iedere dag. Er gebeurt helemaal niks meer. En op den duur, dan is de kans groot dat dus de mensen dus uit elkaar gaan. Om goed te kunnen begrijpen hoe ernstig een broer- en zusrelatie voor je liefdesleven is, is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de dynamiek van een normale broer- en zusverhouding. Een normale broer- en zusverhouding is dus, ja, zijn vriendelijk, broer en zus zijn vriendelijk naar elkaar, tegen elkaar. Hebben een familieband, maar geen relatieband. Raken elkaar niet aan en zijn behulpzaam naar elkaar. Nommen. Ja, dus broer en zus, we weten allemaal broer en zus. Als je broer nodig hebt of je zus nodig hebt, dan bel je die even. Of af en toe komen we bij elkaar enzovoort. Maar voor de rest slapen we niet bij elkaar enzovoort. We strelen elkaar niet en we aaien elkaar niet. We geven elkaar een, misschien bij de ontmoeting een omhelzing, een brasa of een hand en daar blijft het bij. Ja, het fenomeen is dus dat als, nogmaals, bij lange relaties, en zeker relaties na 10 jaar, dan zie je dat de mensen dus een beetje, ja, uit elkaar drijven. Het grote probleem is dat men dus daar niet verder over praat. Iedereen doet wat hij doet enzovoorts. En ja, het wordt dus steeds erger. Op een gegeven moment is het zo dat de mensen bijvoorbeeld, ja, wat heel belangrijk is in een relatie, seksueel contact, dat als het ware helemaal niet meer voorkomt. En ja, en op een gegeven moment drijven ze zo ver uit elkaar dat, ja, uiteindelijk het einde van de relatie in zicht is. Norman, broer-zusrelatie, het is, ja, ons aller bekende. Ja,
1: ik heb het al eerder gehoord.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, persoonlijk heb ik het niet zodanig meegemaakt. Ik heb wel lange relaties gehad van 15 jaar en zo. Maar dat het broer en zus wordt, het wordt minder. Ja, dus die hechtere relatie van het begin af.
0: Ja, het is niet meer spannend.
1: Nee, het wordt een sleur, saai.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn mensen die wel weten hoe je dat een injectie moet geven.
0: Ja, nee, precies, daar gaat het om, ja, natuurlijk. Hè. Dus kijk, wanneer het een saai begint te worden, dan is het moment om het, zoals je zelf zegt, een injectie te geven. Maar vaak lukt het de mensen dus niet om het een injectie te geven, en dan drijft het steeds verder uit elkaar. Ja, en het, kijk, het hoeft nog niet helemaal over te zijn, want je tegenwoordig heb je relatieconsulenten, daar kan je naartoe gaan enzovoorts gaan praten. Ja. Maar ik zie onze Kolderemans niet zo snel naar therapeuten toe gaan om te gaan praten over relaties. Kijk, het punt is namelijk dat men die gewenning die er ontstaat, hè, men raakt aan elkaar gewend enzovoorts. En ja, men maakt zich niet zo meer druk. En het praten over bepaalde dingen die minder gaan, dat lukt ook niet. Het communiceren, daar zijn wij niet zo goed in vertegenwoordigd, weet je wel, met elkaar dingen praten. Vaak als er over bepaalde dingen gepraat moet worden, als je niet oppast, dan haalt die ene torie, haalt die andere torie aan, waardoor het gesprek als het ware bijna niet meer mogelijk wordt. Nou, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, de man heeft weinig aandacht voor zijn vrouw. Die is, ja, en omgekeerd ook. Vaak vindt bijvoorbeeld de man dat, ja, ze ziet er anders uit. Ze doet iets meer ander uiterlijk, weet je wel. Wordt is een beetje te dik geworden. Vroeger gebruikte ze een lekkere parfum of eau de toilette. Tegenwoordig maakt het haar niet meer uit, weet je wel. En omgekeerd heeft de vrouw naar de man toe. Kijk hoe hij erbij loopt. Vroeger kwam hij altijd leuk gekleed. En nu moet ik hem zelfs af en toe tegen hem zeggen vanaf je dan niet naar de kapper moet. Want ja, weet je, dat zijn van dingen. Mensen gaan een beetje meer op elkaar zitten fitten. Ja, en het is niet meer zo van vroeger kon ze gelijk gezellig naar een, ja, naar een film zitten kijken en lachen. Maar dat is er niet meer bij, fitten, op elkaar letten enzovoorts. En ja, binnen de kortste keren ontstaan er onnodige joegoejoegoes.

0: allemaal herkenbaar.
1: Oké. Okay. True, maar ja, ja ik persoonlijk, ik wil dat mensen aanhoren. Want ik ga, ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet het meemaken voordat je erover kan praten. Dus
0: Oké, inderdaad, je moet het meemaken. Ja. Maar tegenwoordig kun je over heel veel dingen heel veel lezen natuurlijk. Hoor. Je hoeft dus niet alles er per se mee te maken om te weten hoe het voelt als je een beetje geïnteresseerd bent en dingen hoort van anderen. Want vaak praten de mensen daar niet zo makkelijk over. Zijdelings kun je dus wat horen hierover horen.
1: Ja.
0: Maar je zou iets horen wanneer het echt een beetje alle kanten is uitgegaan.
1: Wanneer ze aan de kaart zijn.
0: Ja, of niet direct. Of wanneer het als het ware... Ja, stel de man is bijvoorbeeld gewend. De man is bijvoorbeeld gewend met zijn vrouw vroeger overal aanwezig te zijn. En plotseling komt de man alleen of de vrouw alleen. En men zegt van ja, heb je er nu meegenomen? Ja, ja, ja, ze heeft de druk.
1: Ja.
0: Of om dat soort van dingen, weet je wel. En dan merk je van dat het... het een beetje turbulent geworden is. Ja, maar goed...
1: Die spanning is eruit. Okay.
0: Die spanning is eruit.
2: Goed.
0: En zijn er natuurlijk ook weer andere zaken die ervoor gezorgd hebben... vandaag in de dag dat het als het ware... de mensen sneller uit elkaar zijn geraakt. Bijvoorbeeld het grote fenomeen de social media.
1: Hmm.
0: Ja, we zien dat we inmiddels al een beller hebben. Zal ik even aannemen. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Cameron.
0: Dag. Kreten, hè?
3: Ja,
0: Kreten. Dag, meneer Kreten.
3: Ik heb aandachtig naar u geluisterd.
0: En u herkent dat?
3: Het thema relatie van vriendschap en dat soort.
0: Broerzus.
3: Ja, broerzus.
0: Ja.
3: Vele mensen, vooral, ik bedoel, ik zal niet zeggen Surinamers, mannen algemeen in de hele wereld, zal het altijd wantrouwend blijven. Kijk, stel je voor, we zijn uit elkaar, maar we blijven zogenaamd broeder en zus.
0: Ja.
3: De nieuwe relatie zou niet graag willen dat je dat woord broeder en zus en je kat naar elkaar over de vloer.
0: Ja.
3: Dan komt het weer een soort spanning. Broeder en zus op straat, dag, dag, dat is wat anders.
0: Ja.
3: Maar zodra je in een nieuwe relatie gaat, dan kan je tegen een jongen die abi of omgekeerd tegen een jonge vrouw die abi taki, jonge vrouw naar broeder en zus. Vooral op prachtig van je bedoel naar dat die. Kijk, uit is uit.
0: Ja, ja.
3: En we moeten uit elkaar. Je kan goed op elkaar blijven. Tomiti, die odi, utakwantori. Maar aan of go uit met elkaar, we gaan eten uit aan de soos van dat dan. Ja, bij onze nieuwe relatie. Daarmee kom ik dat traman in onze dombrek en schrijf ik wel zijn broers en zus. Ik denk het niet hoor.
0: Nee, dat werkt niet.
3: Het gaat niet om Surinamers speciaal, maar mensen in het algemeen.
0: Ja, ja.
3: Het is niet prettig voor de anderen die nu in het relatie stapt.
0: Ja, ja.
3: Ja toch?
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Maar altijd een gedachte is aan tako de wantrouwend te pakken. Dat hoeft niet wantrouwend te zijn, maar toch. Het roept wantrouwend op. En als je een stevige relatie, de eerste relatie is stuk gegaan, dan moet je toch zorgen van dit soort dingen niet tevoorschijn komen. Dan gaan dit soort praatjes, dat is het is je broer en dat is je zus en dat soort van dat. Dat kan wel, maar dag op straat, dan is al genoeg.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Want die andere wil zekerheid hebben toch, die in een nieuwe leven stapt.
0: Ja, ja, ja.
3: Of niet?
0: Ja. Nee, dat is zo, maar in feite als ze uit elkaar gaan, dan is het al heel ver natuurlijk. Het gaat er meer om van de mensen zijn nog bij elkaar, hebben een relatie. En, maar ja, ze hebben in feite niets meer met elkaar. Soms gebeurt het zelf dat ze...
3: Dan moeten ze zo blijven.
0: Nee, ze moeten het...
3: Als de ene of de andere een nieuwe relatie in het leven heeft, dan hoef je niet meer te praten dat je een vriendschap hebt met de ex van je.
0: Ja.
3: Omdat zijn broeder en zus en zo, dan die andere nieuwe relatie moet dat kan geloven.
0: Ja, ja.
3: Nee, denk het niet.
0: Nee, maar broeder en zus, meneer Kreton, is meer bedoeld als de mensen nog bij elkaar zijn. En
3: okay,
0: dan leven ze met
3: elkaar. Ze hebben geen bedrelatie meer met elkaar.
0: Ze leven als broeder en zus met elkaar.
3: Ja, en zo, dan zijn alle twee vrij van elkaar.
0: Ja.
3: En dan moet die andere kind een nieuwe relatie nemen, een kind van beiden.
0: Nee.
3: Als jij een nieuwe relatie gaat bekennen, moet je dat daarmee stoppen.
0: Ja, nee, maar ze hebben nog een relatie met elkaar. Alleen gebeurt er helemaal niks meer.
3: Ja, dat
0: ja,
3: kan.
0: Ja, ja.
3: Ze dat hebben, kan. Ja. Maar als de ene of wat dan ook iets nieuws wil gaan bekennen, dan moet hij dat systeem kan stoppen.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja, dan moet je de
3: dat
0: relatie...
3: Samen zijn in een huis, dan noemen we zelf broeder en zus.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja. Nee, maar
3: dat is mijn mening.
0: Ja. Dus uiteindelijk, als de ene een relatie buiten begint... Dat kan gebeuren natuurlijk, omdat ze thuis helemaal niets met elkaar hebben. Dan gaat die echte relatie die ze hebben, die gaat uiteindelijk dan toch kapot.
3: Ja, toch?
0: Ja, die gaat kapot. Hè.
3: Ja, dan is een stuk uit is uit.
0: Ja.
3: Ja, oké.
0: Oké, bedankt meneer Creton. Ja, meneer Creton had een andere invalshoek, maar oké, dat kan natuurlijk ook. Maar oké, waar we het zo een beetje meer over hebben is dat de mensen thuis helemaal niks meer met elkaar gemeen hebben. Vroeger konden ze met elkaar leuke dingen ondernemen enzovoort, leuke dingen doen enzovoort, maar dat gebeurt helemaal dus niet meer. En wat ik er net voor over had voordat gebeld werd, is dat ze meer elkaar gaan irriteren. Hè? Het is elkaar voor de voeten lopen. Ja. En met heel vervelende gevolgen. En kijk nou, als we kijken naar als de mensen beide werkend zijn, zou je zeggen, oké, ze zitten niet de hele dag met elkaar. Maar als ze dus beide gepensioneerd zijn, dan wordt het nog lastiger. Ja. Dan is het vanaf 's ochtends tot 's avonds, weet je wel, het is op elkaar te fitten. Mm. En vaak zijn het mensen die een hele lange relatie met elkaar hebben, ook misschien wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Maar op een of andere manier is die vlam is uit, of het is zo'n beetje aan het uitdoven. En dat komt omdat mensen in een relatie heel veel dingen als vanzelfsprekend zien en er niet stil blijven staan dat je aan de relatie moet werken. Je moet van alles doen om die relatie goed te houden.
1: Wat bijvoorbeeld? Zijn er luisteraars thuis misschien, of jij, die dat kunnen aangeven? Wat kan je doen om zo'n relatie levendig te houden? Om niet te vervallen in een broer-zusrelatie.
0: Kijk, raak elkaar vaker aan om de aantrekkingskracht weer op gang te kunnen brengen. En dat heeft ook te maken met het herleven van de seksuele aantrekkingskracht. Hmm. Als we even terugkomen naar bij ons, dan zijn we niet zo aanrakerig.
1: Als die vrouw of die meneer zegt, man, ja, jongen.
0: Precies, want aanraken heeft direct een andere betekenis. Als de man plotseling de vrouw aanraakt, dan denkt de vrouw, oh god, hij wil wat. Dat komt me niet uit, dat gaat niet gebeuren. Dus aanraken hoeft dan natuurlijk niet altijd niet gelijk uit te monden in seksualiteit. Maar een striltje, een kusje op de wang of een eitje over de bol.
1: Complimentjes blijven maken.
0: Complimenten, weet je wel, dat soort van dingen. Dat zijn dingen die het het spannend houden. Neem regelmatig afstand. En met regelmatig afstand wordt niet bedoeld
1: alleen op vakantie gaan.
0: Ja. Dat je echt afstand van elkaar neemt. Waar die afstand is eigenlijk nodig om het, als het ware, het verlangen terug te brengen. Hmm. Want als je bijvoorbeeld als man je continu loopt te bemoeien met dingen van de vrouw of omgekeerd, dan is het storend. Hmm. Dat je steeds of commentaar loopt te geven op dit of dat, weet je wel. Dat zijn van die dingen die heel irritant kunnen zijn. Dus als je daar een beetje afstand van neemt, zij is daarmee bezig, ze vindt dat leuk, laat haar, weet je wel. De man zit op voetballen, hij vindt voetballen prettig, de vrouw zit, weet je, laat haar en niet steeds moet je alweer en dit, weet je wel, een beetje elkaar proberen te blokkeren in die vrijheid. Ja. En ga weer voor jezelf zorgen, weet je wel. En sta iets langer voor de spiegel. Mm-hmm. Een beetje, probeer je wat leuker te kleden. Of maak je als vrouw, ga jezelf weer opmaken. Gebruik weer die lekkere parfum of eau de toilette die je ooit eens gebruikt had toen je
1: vooral die eerste.
0: En dat zijn van die dingen, weet je, die kunnen doen herleven. En onderneem nieuwe dingen. Proberen ergens naartoe te gaan en leuke dingen te doen. Werk vooral aan je seksleven en doe het vooral vaker.
1: Ja. Maar dat wordt lastig op hogere leeftijd. Het wordt minder. Van verhaal bij de man, zeggen ze. Impotentieverschijnselen. Die spirit is niet zo meer zoals 20 jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: Dat ding gaat achteruit. Maar die vrouw heeft daar een belangrijke rol. Want zij wil wel. Maar die man die zegt van, nee, ik kan niet meer. Volgende week, uitstel. Uitstel van, steeds weer uitstel.
0: Ja, dat krijg je afstel.
1: Dat krijg je.
0: Maar dat gebeurt natuurlijk van beide kanten. Precies wat je zegt, op latere leeftijd, dan neemt het enigszins af. Sommige mensen hebben een libido-probleem.
1: Ja.
0: Wat je vaak dus ook hoort, is dat het gebruik van bepaalde tabletten tegen de bloeddruk die kunnen dan die libido afremmen.
1: Vooral dat, ja.
0: En bij mannen kan het leiden tot een wat impotentie.
1: Ja.
0: Dat ze dan ook precies wat je zegt, de lust wat minder wordt. Maar goed, daar kun je over praten. Want als je naar de huisdokter stapt, dan heb je die middelen tegen, weet je wel, die als het ware. Die lust die is weggezakt, als het ware weer een boost kunnen geven. En ja. Voor mannen ook. Je hebt Viagra, weet je wel, en dat soort van dingen. Maar precies wat je zegt, hier van belanden de mensen pullen dat ze geen eens meer weten wanneer ze voor het laatst seksueel contact met elkaar hebben gehad. En seksueel contact is heel erg belangrijk in een relatie.
1: Ja.
0: Het is trouwens ook gezond. Want een

0: veel prettiger bij. Een man heeft trouwens veel meer seks nodig dan een vrouw. Een vrouw kan heel lang zonder seks.
1: Oh.
0: Ja, maar een man zo zit die man even. Dan kan de man heeft dus andere hormonen.

0: gaat. En ja, het is een, dat is natuurlijk jammer, want dat zijn hele belangrijke dingen in het leven waar je toch even met elkaar over zou moeten praten. En als er enigszins over gepraat zou worden, dan zie je dat de ene, men ontwijkt het. Men durft daar niet echt daar dieper over te praten. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, en dan wordt het weggeschoven, dan gebeurt er niks. En als dus die seksualiteit helemaal begint weg te blijven, uit te blijven, dan is de kans groot natuurlijk dat er andere dingen gaan gebeuren. Omdat dus
1: omdat er een derde in het spel komt.
0: Juist, want je weet niet wat de behoefte bij de vrouw is, je weet niet wat de behoefte bij de man is. Omdat men nergens over praat. Als de vrouw bijvoorbeeld niet erover kan praten dat ze als het ware die man haar dus daar niet in tegemoet kan komen.
1: Okay.
0: Of omgekeerd, ja.
1: Er zijn mensen die zeggen, elkaar minder zien kan leiden tot een bepaalde spanning weer, aantrekkelijkheid. Je hebt die vrouw of een man een week lang niet gezien. Ze is gaan logeren bij haar vriendin, ja, of bij die kinderen. Of op vakantie. Alleen. En dan zie je er weer. Of hij, je ziet hem weer. Dan kan dat ook werken, ja, tot een hernieuwde inspiratie.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Als mensen, precies wat je zegt, even elkaar dan even niet meer zien. En dan kan het inderdaad weer, die aantrekkingskracht kan een beetje weer een
1: gemis.
0: Ze kunnen weer zich tot elkaar aangetrokken voelen.
1: Ja. Maar hoe vaak ga je dat per jaar doen?
0: Ja.
1: Om weg te gaan en weer te komen.
0: Precies, juist. Dat kan je niet steeds blijven doen. Mm-hmm. En het punt is natuurlijk, alles valt in staat bij praten natuurlijk. Als je met elkaar hierover kan praten, dan heb je het grootste gedeelte opgelost.
1: Okay. Ik vind je op telefoon opvallend stil. En dat wil zeggen dat we een gevoelige snaar hebben geraakt vandaag. Jij tenminste met het onderwerp. Jij hebt het voorbereid, maar ik raak er ook mee geconfronteerd. Waarvan ik denk van, hey, het leek een beetje op. Ik zie herkenningspunten hierin. Dus zo komt het over bij u thuis, luisteraars. Maar de bedoeling is, dat we erover praten.
0: Ja.
1: En zoeken naar mogelijke oplossingen. Toch? Daar gaat het
0: om. Ja, zonder meer. Ja. Oplossingen, ja. Want er zijn heel veel mensen die hiermee kampen, maar die er nooit over praten. Ja. En dat is natuurlijk een goed moment om deze regenachtige dag, om daar even over te gaan praten, even aandacht aan te besteden.
1: Winter komt eraan.
0: Je winter komt eraan.
1: Dus we gaan elkaar opzoeken.
0: Ja. De warmte in het bed is weer nodig, precies. Weet je wel. Dus vandaar dus een... men zegt bijvoorbeeld ook, ga terug in de tijd naar de machtige mooie dingen van het prille begin van de relatie. Ga een beetje praten over wat we toen we elkaar leren kennen, hoe het goed gegaan is, weet je wel.
1: Werkt dat?
0: Een beetje. Kijk, want als je elkaar leert kennen, dan is het natuurlijk altijd een heel mooi begin geweest, weet je wel. Je raakt verliefd.
1: Oudere herinneringen weer ophalen.
0: Oude herinneringen, weet je wel. Okay. En dus het zijn van die methodes.
1: Maar dan kom je weer met die orutories van je. Kan het een verwijt zijn dat die vrouw of man gaat zeggen, maar ik heb het al gehoord, man. Je hebt het al 10 keer verteld.
0: Ja, maar dat is
1: het begin
0: dat
1: van
0: is
1: onze relatie.
0: Maar dat is eigenlijk niet goed natuurlijk. Want de ene probeert hiermee dus een opening te zoeken. Want in feite zit alles vast. En als de vrouw zegt, nou, orutori, het is al gebeurd. Dan rem je dat. Dan sta je niet open voor een oplossing.
1: Dus, advies, openstaan.
0: Openstaan.

0: wel. En waar herinneringen van vroeger, weet je nog. En,
1: oude foto's bekeken.
0: Oude foto's. En die mooie jurk die je aan had. Of dat mooie pak die je aan had. Dat stond je, weet je wel. En, een paar leuke dingen. En breng de spontaniteit weer terug. Vraag jezelf af wanneer je voor het laatst iets spontaans hebt gedaan. Voor je vrouw of de vrouw voor de man. Gewoon spontaan. Weet je wel. En dat soort van dingen. Spontaan iets doen. En dat zijn van die dingen die helemaal wegzakken, wegvallen. Waardoor het dan is zoals het is.
1: Maar speelt aantrekkelijkheid ook niet een belangrijke rol hierin? Want als die man zodanig is verworden tot een soort Biggie Berenman, ik noem maar wat, hè? En die vrouw hier en daar wat plooitjes en ze kan niet meer

0: sporten, gezond blijven, proberen dan. Dat is ook van belang.
1: Ja, maar kijk, bij
0: aantrekkingskracht.
1: Ja, maar kijk, bij het ouder worden gewoon er allemaal anders uitzien. Dus daar ga je niet veel aan kunnen veranderen. Want in feite houden de mensen van elkaar.
0: Ja,
1: de
0: liefde. Ze kunnen niet zonder elkaar
1: blijven. Nee, kijk, ze houden van elkaar, maar alleen gebeurt er helemaal niks meer.
0: Nee.
1: En omdat er niks meer gebeurt, is de kans dat het zo door blijft gaan als het niet wordt aangepakt, dat plotseling de ene iemand anders tegenkomt die wel komt met leuke complimenten en een bepaalde, hoe zeg je dat, de andere weet te benaderen, leuke dingen tegen de andere zegt en die de andere fijn vindt. En dat is het hek van de dam natuurlijk. Ja. Hè? Dus nogmaals, zien dat we een beller binnen hebben.
0: Ja, ik heb eens een verhaal gehoord van Tori in dit geval.
1: Ja.
0: Van een vrouw die voelde aan dat die man een beetje inderdaad niet meer actief is. Maar die man hield van pap. Pap allerlei papsoorten. Ja, ja. Karpapa, kwekeroos, noem maar op. En stiekemtjes zetten zij pilletjes in dat ding. Om die man te activeren. En op een gegeven moment heeft die man het doorgehad.
1: Ja.
0: Trobi. In een relatie.
1: Daar komen we zo op terug.
0: Je bent erin, welkom. Goeiedag.
2: Een zeer goedemiddag hier in de studio. Meneer Norbert, meneer Cameron. Met Carlo.
1: Dag Carlo.
2: Goedemiddag, heel mooi onderwerp waar jullie het hebben. Over hebben, dat zie je. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je het van alle kanten. En maar het is geen makkelijk onderwerp.
1: Nee. Heel delicaat, ja.
2: Er zijn heel mooie dingen gezegd en heel mooie dingen aangegeven.
1: Ja.
2: Maar ik zie het op mijn manier en dat zijn fases in het leven.
1: Ja.
2: Want er ging over, dus op een gegeven moment ga terugkijken naar de foto's van je verkeringtijd.
1: Ja.
2: En al deze soort van de opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet of je dus op een gegeven moment, zeg maar, als je 20 jaar getrouwd bent, 25 of ouder getrouwd bent, en je gaat kijken naar foto's van toen je tiener was, en verkeren met elkaar kreeg, of voor de vorige de tijd, dat je dus dat het nog heel veel zegt. Omdat, het is gewoon een andere tijd. Je moet het leven, zo zie ik het hoor, verdelen in fases.
1: Ja.
2: Je hebt dus op een gegeven moment verkering, tijd, dat is een fase. En dan kom je dus zit libiditeit, dus op een gegeven moment zeg maar trouwen, kinderen krijgen, weet ik veel, maar nog meer. Is ook alweer een fase, maar dan komen heel andere dingen bij kijken als in jouw verkeringstijd.
1: Mm-hmm.
2: En dan kom je dus op een gegeven moment op taiori en weet ik veel, maar een stabiliteit. Dat is dus op een gegeven moment als kinderen tiener worden en kinderen dus op een gegeven moment zeg maar. En dit heeft allemaal mee te maken, dus op een gegeven moment hoe het maar de beste therapie, dus medicijn voor deze soort van toestanden, als je er niet meer uitkomt, is je daar niet voor te schamen, maar op therapie gaan.
1: Ja.
2: Want er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben en zichzelf dus op een gegeven moment verdiept hebben in wat er nou allemaal zo 1, 2, 3 gebeurt.
1: Ja.
2: En die kunnen jou dus op een gegeven moment opwijzen hoe je het in die andere tijd moest aanpakken, hoe je dus op een gegeven moment het spannend houdt, hoe je ermee om moet gaan.
1: Ja.
2: En ik denk dat daar de laten we zo zeggen, dat je daar verder mee komt, als dat je dus met gaat experimenteren en die stakkie, dat takkie, en weet je gaat er niet uitkomen.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in, Carlo. Maar het punt is dat de ene zal het wel nodig vinden om naar de therapeut te gaan en de andere vindt het niet nodig. Dan wordt het dan een stukje lastiger, omdat over het algemeen de mensen voelen aan wat er aan de hand is, maar ze praten er niet over. Dat is dat.
2: Nou, als jij dus niet vertikt naar therapie te gaan, want deze dingen zijn wat, kijk, heel wat mensen die vinden dingen schande en weet ik veel, allemaal nog meer. Ja, vuile was buiten hangen. En
1: klopt,
2: kijk, je hoeft het ook niet in de Telegraaf te zetten of dus op een gegeven moment te bezuinkoren.
1: Ja.
2: Dat hoef je. Maar ga naar professionals toe.
1: Ja.
2: Die mensen hebben ervoor gestudeerd. Die mensen hebben zich erop gefocust. En als je dat niet doet, dan ga je ook niet slagen. Want zelfs ga je er niet uitkomen.
1: Nee.
2: Omdat je die handvatten daarvoor niet hebt.
1: Mm-hmm.
2: En dat geldt voor alles in het leven.
1: Ja.
2: Dat is mijn mening.
1: Bedankt, Carlo. Het is helemaal waar wat je zegt.
2: Oké.
1: Ja, nou. Ja, Norman.
0: Ik wil niet te ver gaan hoor, want ik zie hier berichten binnenkomen van ja, wat kan helpen? Een parenclub kan helpen. Kijk, Surinamers, daar moet je niet mee beginnen. Dat negora uno.
1: Nee.
0: Sommige bij uno, want er zijn sommige mensen die het wel doen. Maar ze zeggen, om je relatie weer op te peppen, moet er soms een derde in het spel komen.
1: Hoe
0: ga je ermee om?
1: Als we kijken naar onze Surinaamse cultuur, dat denk ik niet dat dat zal gaan werken. Misschien bij de Nederlanders wel of anderen, maar Surinaamse niet. Want kijk,
0: vooral wanneer oudere kinderen hebben.
1: Ja. En
0: ze merken het ook.
1: Ja, precies. En het punt is namelijk jaloezie. Het feit dat er thuis al weinig gebeurt en dat de ander bijvoorbeeld zegt van ik blijf met mijn behoeften zitten.
0: Ja.
1: Dat is al iets dat de ander al heel wrevelig kan maken. Dan praat ik dan bijvoorbeeld over de man. En als je op een gegeven moment merkt dat zijn vrouw bijvoorbeeld met de buurman wat langer staat te praten, dan hoeft er helemaal niets aan de hand te zijn.
0: Zo.
1: Dan is het al zo.
0: Ja.
1: Ze moet me niet meer.
0: Ja, klopt.
1: Weet je wel? En dat het totaal andere kant uitgaat.
0: True. Je hebt de term gebruikt. Jaloezie.
1: Ja.
0: Maar denk erom dat er ook een andere bij komt kijken. Hè? Verdriet. Dat die man gaat slapen en niet meer wakker wordt van verdriet. Hij weet dat die vrouw iets buiten de relatie doet.
1: Ja.
0: Dat zorgt ook voor verdriet. Ik was Ribi naar Wikimoro van verdriet. Dus laten we dat niet open, maar praat erover. Inderdaad, ervaringsdeskundigen zijn er. Konrad is leider. Voor alles hebben ze specialisten hier die ervoor hebben gestudeerd. Dus, dat is een kwestie van praten. Maar eigenlijk, ik heb Carlo ook iets horen zeggen. Fases in het leven. Eigenlijk moet je vanaf het begin je aan op voorbereiden. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dan door fase 4, dan weet je van oké, hier moet ik me aan gaan aanpassen, anders gaan gedragen. Dus eigenlijk is het vanaf het begin al voorbereiden op je latere relatie.
1: Ja, oké, precies. Klopt wat Carlo aanhaalde. Je hebt diverse fases in het leven. En het punt is dat bijvoorbeeld sommige mensen wel en anderen niet bepaalde ervaring hebben. Iemand die een lange relatie heeft gehad en die uiteindelijk stuk zijn gegaan en die zal erachter zijn gekomen van dat het in een sleur kan belanden. Iemand die nooit lange relaties heeft gehad, korte relaties en een gegeven moment een lange relatie, heeft geen idee. Die weet het niet dat het gegeven moment in een sleur kan gaan belanden. Die maakt zich nergens om druk. En die kan zich ook niets voorstellen. Dat is nog het punt. En aangezien mensen nergens over praten met anderen, hebben ze ook vaak geen idee wat er allemaal kan gebeuren. Omdat nogmaals, mensen hangen hun vuile was niet buiten. Als je ze ziet, dan lijkt het alsof alles pais en vrede is enzovoort. Niets aan de hand. Maar nogmaals, van binnen thuis gebeurt er helemaal niks meer. En bij anderen is het al zover dat ze zich zo mateloos aan elkaar gaan irriteren. Dat ze besluiten dan in twee aparte kamers te slapen. En er is helemaal geen credit meer naar elkaar toe. De vrouw vindt dat de man irritant hard snurkt. Of omgekeerd, weet je wel. Dat zijn.
0: Gaat op elkaar fitten nu, ja.
1: Ja, je gaat dus op elkaar letten, weet je wel. En wat ons bij elkaar heeft gebracht, drijft op allerlei manieren, drijven dus nu uit elkaar. Maar goed, ze houden nog van elkaar, maar wat er dan op een gegeven moment gebeurt.

0: gebeurde is dat, dat die belangstelling naar buiten toe natuurlijk groter wordt. Omdat ze dus niet aan een trekken komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar voordat het zover kon, want dat kan op een gegeven moment gaan gebeuren. En dan is, wordt het natuurlijk moeilijk. Hè? En dat zal enorm veel pijn doen. Omdat die relatie die ze hebben al heel lang is, loopt. En ze ook natuurlijk kinderen hebben enzovoorts.
1: Ja.
0: En het moment dat die man bijvoorbeeld verliefd raakt op mevrouw buiten of omgekeerd. En de andere thuis.

0: moeilijk over uiten.
1: Nou, ik weet dat u thuis zit en u denkt van, jee, dit is ook Maart. Ja, ja, dit is Maart. We bespreken bijna van alles. Tenminste, alles bespreken we hier. Alleen maar om u eventjes een prik te geven, zodat u zegt van, hey, dit herken ik. Ja, laat mij anders mee omgaan, want ik heb weer wat van geleerd. En als u kennis en ervaring hebt, u zit thuis te luisteren en u zegt van, wat ik daar hoor klopt niet, want ik weet dat mijn relatie al bijna 60 jaar duurt. En we doen het uitstekend. We zijn nog steeds verliefd op elkaar. Alles loopt vlekkeloos. Geeft u ons wat tipjes door, graag. 020-358-6871. Want als je om je heen kijkt, zie je steeds meer oudere mensen alleen door het leven gaan.
2: Ja, ja, ja,
1: eenzaamheid, zowel de witte Nederlander als de... Maar wij letten meer op onze eigen mensen. Dus in dit geval zeggen we van de Surinaamse groep, daar letten we ook op van, kijk, hé, werkelijk, ik zie die mevrouw alleen of die meneer alleen door het leven gaan. Hij is bijna 70, ik weet niemand om zich heen. Hij wil het ook niet hebben. Maar...
2: Ja.
1: Lastig.
2: Heel lastig, ja. En wat tegenwoordig ook een boosdoener is, is dat namelijk WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Dat zijn van die dingen, kijk, waardoor mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben. Omdat ze de hele dag met dit soort zaken bezig zijn. Social media. Mm. De man komt thuis of de vrouw komt thuis en pakt de telefoon en is alleen maar met de telefoon bezig. Mm. Snap je? Dus die aandacht die ze normaal voor elkaar zouden hebben, even ergens over praten. Een Tori, wat heb je vandaag meegemaakt? Dat is er niet meer. Het is heel druk met social media bezig zijn. En nogmaals, dan heb je dan vrienden op Facebook. Maar dat zijn geen echte vrienden natuurlijk. Hè? Want als er problemen ontstaan, gaan die vrienden die op afstand zijn je niet direct kunnen helpen. Ze zullen allicht dan iets opschrijven, weet je wel. Om je te poweren, maar voor de rest weinig natuurlijk. Het zijn de mensen die direct om je heen zijn, die van belang zijn natuurlijk. Hè? En nogmaals, dat WhatsApp, Facebook, Instagram, dat is ook iets dat de mensen een beetje... Ja, het zijn mooie uitvindingen, maar... De mensen zijn daardoor verder uit elkaar gedreven.
1: Dus te veel is weer niet goed.
2: Juist, te veel. Want
1: te vaak op.
2: Juist, de mensen raken aan verslaafd en zijn de hele dag met een telefoon bezig. Mm. Dat zijn van dingen die tegenwoordig overal waar je komt, zie je, ook als je op visite gaat, zie je de mensen met hun telefoon. Zelf op een feest waar er gedanst wordt, zie je mensen continu met hun telefoon. Klopt, en dat zijn van die dingen die in een relatie die in een sleur is beland, ook een rol spelen. Dat in plaats dat ze bij elkaar komen, nog op twee verschillende eilanden gaan zitten. En nogmaals, ja, de enige manier om hier vanaf te komen is gewoon met elkaar te praten en te communiceren. Dat is dan helaas voor heel veel mensen niet weggelegd. Gewoon met elkaar rustig praten over wat er nou precies zit. Dat lukt op een of andere manier niet. En als je nu met elkaar kunt communiceren en je kunt praten, dan geldt het gegeven moment op. En dat is natuurlijk jammer.
1: Is het einde in zicht?
2: Is het einde in zicht, ja. En het einde zal gepaard gaan met heel veel verdriet. En nogmaals, sommige mensen komen dat verdriet gewoon niet meer te boven. En daarom is het zaak, voordat het zo ver komt en men merkt van hey, we houden nog van elkaar, maar het gaat niet meer zoals het ging. Het gaat erover praten. En nogmaals, wat Carlo zei, er zijn genoeg, je haalde het ook aan, genoeg professionals die hiermee kunnen helpen. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten niet bij, die kunnen je precies de tools aangeven om weer, als het ware, je te kunnen laten herbloeien. Maar nogmaals, vaak denken mensen van, ik zie me al, daar gaan die afspraak maken, weet je wel. En wat gaat die van me denken? En die hoeft het niet te weten. Zoiets van Smanov Sabmitori, weet je wel. En als je komt, ja, wat voor vraag gaat die dokter... Weet je wel, dus als de man moet dan de vrouw zover krijgen, dat ze gaat toch omgekeerd. En dat de ene zegt van, nou ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb er geen behoefte aan. En kijk, en als... Ja, en
1: ja, als ik geen behoefte meer aan heb om hierover te praten, dan ga je...

0: anders in heeft. Het is gewoon die aantrekking is helemaal weg. En wat doen sommigen? Nou, je wel eens verhalen, die stap bijvoorbeeld naar een of waar zeggen.
1: Oh, die keer al.
0: Die waarzegger zal niet zo gewoon zeggen van luister, kijk, er is niets aan de hand. Die zegt inderdaad, ik zie het, ja.
1: In mijn spiegeltje.
0: Ja. Ik zie het. Ja. Die heeft sinds kort heeft die, iets met die en die. En die probeert het vermoeden van de anderen dan te bevestigen. Oh, oh, oh. En daar is natuurlijk helemaal een probleem. Dan ben je helemaal van huis. Ja. Dus iets dat we onderling met elkaar hadden kunnen oplossen, omdat die aantrekking weg is. Maar omdat we niet met elkaar praten of kunnen communiceren, dan wordt er voor een weg gekozen die alleen maar ellendiger zal maken. Want heel veel mensen, sommige mensen gaan ervan uit dat wat die waarzegger zegt, het waar is, want hij ziet het. Ja. En die waarzegger die weet het met een bepaalde bevestiging te brengen. Dus dan zal het zo zijn. En daar is het hek van de dam, want die waarzegger die geeft ook bepaalde tools mee wat de ene moet doen om de andere weer terug te winnen.
1: Zo.
0: Ja, weet je wel.
1: Nog gevaarlijker.
0: En dan wordt het nog gevaarlijker. Ja.
1: Begrepen. Volgens mij is het tijd voor een pokoe.
0: Ja, we gaan even naar een pokoe luisteren.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 17. Abrams overwinning op de koningen van het oosten. Het gebeurde nu in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Elazar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken, dat deze oorlog voerde tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Zinab, de koning van Atma, Zemeber, de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Zidim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, en in het 13e jaar waren zij in opstand gekomen. En in het 14e jaar kwam Kedorlaomer met de koningen die bij hem waren, en ze sloegen de Refaïten te Astro-Kanaim, de Suzieten te Ham, de Emieten te Zaweh-Kirjataim en de Gorieten op hun gebergte Zeir tot El Paran, dat aan de rand der woestijn ligt. Daarna keerden zij terug en kwamen te En-Mispat, dat is Kades,

en sloegen het gehele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die te Gazezon Tamar woonden. Toen rukte de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar, uit en ze stelden zich tegen hen in slagorde in het dal Zidim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, Amrafel, de koning van Zinear en Arjok, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. Het dal Zidim nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchtten, vielen zij daarin. En de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra. Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven, en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abram. Hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrams bondgenoten waren. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man, en achtervolgde hen tot dan toe. En zij verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug, en ook zijn broeder Lot, en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren naar het dal Zawe, dat is het koningsdal. Vers 18 tot en met 24. Abrams ontmoeting met Melchizedek. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: Geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb Abraham rijk gemaakt. Geen zins, alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 21. Belofte en teken. Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram. Ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zeide: Heren, heren, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn? En Abraham zeide: Zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem: Ik ben de Heere die u uit Oer der Galdeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide: Heere, Heere,
Waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat ze hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, 400 jaar. Doch ook het volk dat ze zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Refaïte, de Amoriet, de Kanaaniet, de Gergaziet en de Jebuziet. Hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 16. Hagars vlucht voor Sarai. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sara zeide tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en ze vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Zuur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts, zeide de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

Ja, voor de mensen die misschien hun radio net hebben aangezet. U bent beland in het programma Positieve Zaken vandaag met Norman van Gong. En we hebben het over man-vrouw relaties die verworden zijn tot broeder en zus. En ja, dat is iets dat natuurlijk heel vaak voorkomt. En men praat er heel erg weinig over. En wat te doen om dat niet zo ver te laten komen. Dat een hele spannende relatie die je ooit hebt gehad nu weinig voorstelt. En dat we met elkaar omgaan, man-vrouw, alsof ze broer en zussen van elkaar zijn. Ja, dat is natuurlijk jammer. Het is altijd de kunst om het zo spannend mogelijk te houden. Maar heel veel mensen hebben geen idee hoe je een relatie spannend houdt. En waardoor, ja, gegeven moment, hoe zal ik het zeggen, iedere dag is iedere dag. We kennen elkaar nou eenmaal door en door. Dus waarom zouden wij nog enige moeite ondernemen of zo? Dus kortom, men laat de boel, om het maar even zo uit te drukken. En ja, zo'n relatie drijft op een gegeven moment uit elkaar. En het grote gevolg is dat de andere, dat men iemand anders leert kennen die wel die aandacht op een of andere manier geeft, waardoor dan de relatie een einde komt aan deze relatie en natuurlijk heel veel pijn doet. Want aan de ene kant houden de mensen nog van elkaar, maar die aandacht die ze niet meer van elkaar krijgen, ze hebben geen tijd meer voor elkaar enzovoorts. Vroeger zaten ze nog met elkaar even op de bank naar een film te kijken. Dat komt niet zoveel meer voor. Ze zijn de hele dag bijvoorbeeld met een telefoon bezig. Op een moment staat de vrouw op en zegt: ga naar bed, punt, uit, afgelopen. En de man zegt: ja, ik ga later. Of, snap je? Dus het is niet meer wat het was. Ja. Men doet er weinig aan om het weer op gang te brengen. En daar komt ook nog bij kijken dat de mensen niet in staat zijn met elkaar hierover te praten. En hopen dat op een of andere manier het weer voor elkaar komt. Dat die vlam weer komt. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet voor alles moet je moeite doen. En als je dus merkt dat op een of andere manier die vlam niet meer wappert. Of laat me zeggen, die vlam niet meer gaat zoals het ging. Hij dreigt uitgedoofd te worden. Hij gaat als een kaars uit, dan is het natuurlijk tijd om voordat hij uit is iets te ondernemen. Want het is natuurlijk heel mooi om een hele lange relatie met elkaar te hebben, maar ook een hele fijne en prettige relatie. Trouwens, het is ook goed voor je gezondheid als je dus een relatie hebt waar je goed met elkaar overweg kan. Waar die warmte en waar die liefde steeds aanwezig is. Want kijk, vroeg of laat, alles valt natuurlijk en staat bij gezondheid, met gezondheid. Wanneer dingen niet meer gaan zoals ze gaan, wanneer we mensen een relatie met elkaar hebben, maar op een of andere manier het niet meer lekker loopt en ze daar niet over durven te praten, dan is de kans natuurlijk groot dat ze daar lichamelijke klachten aan gaan overhouden. En het grote punt is natuurlijk weer, praat je er niet over, dan is plotseling de kans groot dat je opstaat en een dagje opstaat en daar pijn hebt en daar pijn hebt en je gaat naar de dokter toe, de dokter onderzoekt, maar die kan nergens een oorzaak vinden, want die diepe oorzaak ligt helemaal geestelijk, die zit van binnen. En als je daar niet over praat, dan wordt het natuurlijk moeilijker. En dat is de bedoeling dat we met dit soort programma's komen om met de luisteraars hierover te praten en

0: vindt het natuurlijk prettig als u dan uw eigen ervaring heeft. Het hoeft dan niet uw specifieke ervaring te krijgen. Maar er gebeurt zoveel om u heen. Waarvan u kan zeggen van ja, dat zijn dingen die wij ja, moeten bespreken. Norman, dan komen we even weer terug op wat er even met u kan gebeuren. Dat is dan wanneer als de man dan of omgekeerd denkt van weet je wat, volgens mij heeft hij of heeft zij iemand anders. En dan gaan ze richting de waarzegger waar we het over hadden, weet je wel. En ja, is het hek van de dam natuurlijk. Hè? En die waarzegger dan, die is natuurlijk blij. En die zal een bepaald tools meegeven. Die gaat het dan bevestigen dat er iets aan de hand is. Waardoor het probleem dus natuurlijk nog groter wordt. Omdat men helemaal niet meer bij stilstaat van kijk, op een of andere manier zijn we in een sleur beland. Maar men gaat zich puur focussen op het feit dus dat iemand anders in het spel is. En op het andere in het spel is. Dan daardoor zijn we hier in deze toestand beland. En natuurlijk heel erg jammer, hè?
1: Gevaarlijke situatie.
0: Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie, ja. Want het feit dus dat de mensen in een sleur zijn beland... en dat roept natuurlijk ook veel achterdocht met zich mee, weet je wel. Mensen worden dan achterdochtig. En die gaan denken van... ja, ze houdt niet meer van mij, ze zal wel een andere hebben. Maar dat hoeft echt het geval niet te zijn. Het is gewoon omdat die aantrekking die ze hadden minder is geworden. En nogmaals, men praat er niet over. Dus er hoeft echt geen derde in het spel te zijn. Maar heel snel gaan mensen dan denken van, het moet iemand anders zijn. Want ze gaan zich anders gedragen. En vroeger dit, vroeger dat, weet je, enzovoort. En dan begint het. En dat is het grote probleem. Maar ja.
1: 020-358-6871 is het telefoonnummer. Alhoewel er ook mensen zijn die zeggen van, ja, na verloop van tijd moeten we niet meer aan seks denken. Dat is niet het meest belangrijke in de relatie. Gewoon leuke spelletjes gaan doen. Mensen erger je niet. En dammen en allerlei andere dingen. Die kunnen wel de hersenen zodanig stimuleren. Dus, en dat je dat kan vergeten. Eigenlijk moeten we het na verloop van tijd stopzetten. Zeggen anderen weer. Na zoveel jaren mooi gevreden te hebben. Komt er ook een eind daaraan in een relatie. Stoppen. Andere dingen doen. Vakantie. Uitgaan. Maar dan niet meer focussen daarop. Kan dat kloppen bij u thuis? Denkt u er ook zo over? Kan hoor. 020-358-6871.
0: Maar goed wat je zegt. Je zullen misschien uit... Wel, mensen zijn die daar ook zo over denken. Maar...
1: De boel op slot doen.
0: Ja.
1: Denken niet meer.
0: Maar ik denk dan... Dat ze dan genoegen nemen met broer en zus. Dan ben je helemaal volledig
1: broer en zus geworden.
0: Ja, kijk, het is een... ik kan me dat niet voorstellen dat mensen in een broer en zus situatie willen blijven leven met elkaar. Want een kus, een ei over je bol, leuke dingen zeggen, noem maar op. En lief zijn voor elkaar, dat geeft altijd een veel prettiger gevoel. Dan elkaar als het ware niet meer aankijken en alleen maar... Jury's maken voor elkaar, weet je wel. En op elkaar fitten. Ja. Dat kan natuurlijk nooit werken. Het is natuurlijk de kunst om een goede relatie goed te houden. Maar nogmaals, dan moet je daaraan werken. En nogmaals, broer en zus, dat komt overal voor. Maar men heeft het vaak niet in de gaten dat ze daar helemaal erin vastgeroest zijn. En nogmaals... Men durft daar niet echt over te praten, want het gaat vanzelf wel over. Het komt voor, dus ja, we zijn oud geworden en dat soort van toestanden. Nee.
1: We hebben een mooie tijd gehad.
0: Precies. Je bent nooit oud genoeg. Je bent nergens oud genoeg voor. Dus als de anderen tot op hoge leeftijd, zoals je net ook aangaf, nog verliefd kunnen zijn op elkaar, waarom zou je relatie niet lekker kunnen laten bloeien? Dat de dood jullie u scheidt. Ja, toch? Waarom zou je dan vroegtijdig van op twee verschillende eilanden moeten gaan zitten? Van die dingen. We zijn zo'n beetje gekomen aan het eind van het programma. We zijn bijna 2 uur. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren, want we weten zeker dat er mensen geluisterd hebben, maar ja, ze dachten van ja...
1: Ze gaan het met elkaar bespreken.
0: Ze gaan het met elkaar bespreken. Ja,
1: en met vriendinnen, mannen onder elkaar, door een takkie.
0: Ja, we komen er zeker een vervolg hierop. Ja. Nogmaals bedankt voor het luisteren en de mensen die er gebeld hebben natuurlijk ook bedankt. Zijn er weer over 2 weken. Een hele fijne middag verder en tot dan. Dag.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de Zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een criminele bende opgerold die al 3 jaar handelde in eicellen en illegale adopties. Ook maakte de bende zich schuldig aan witwassen. Het criminele netwerk bracht vanuit Bulgarije zwangere, kwetsbare vrouwen naar Griekenland, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden voor 25.000 tot 28.000 euro verkocht en een klein deel daarvan ging naar de biologische moeders. De 66 mensen in het netwerk verdienden zo'n 500.000 euro. In de afgelopen 5 jaar steeg het museumbezoek in ons land met 37%. En bijna een derde van het aantal mensen dat vorig jaar een museum bezocht komt uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de Museumvereniging. Vorig jaar kwamen er zo'n 32 miljoen mensen naar de Nederlandse musea, 1 miljoen meer dan in 2017. Behalve aan buitenlanders zijn er ook meer kaarten verkocht aan scholen die vaker musea in een excursie bezochten. Het aantal museumkaarthouders steeg naar 1,4 miljoen. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar het idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Zegelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst en samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmer Park Theater.

0: informatie, ga naar www.belmeparktheater.nl.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Goto e bari pingelang pangalang, dat na eer ting ting. Wilt u uw goud verkopen, dan is dit het moment. Juwelier Wiering, laat weten dat a goto koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden, is dat de one die pot onder een matrasie, die libi don drape, go luku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden.

0: In Sinangago, Juwelier Wieren is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwieren.nl. Hallo, doe eens snel.
1: Jean-Philippe Martelly, pour Mars Radio.
2: Pour Mars Radio, ben, plein de bonnes choses. Je souhaite à tout le monde une bonne année. Et puis, je vous embrasse très fort. Jocelyne de Cassav.
3: Ladies and gentlemen, Live in Europe and Lost Productions present. Op vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam. Het jubileumconcert van het jaar. 40 jaar Kassav. Live. Live. Mis deze exotische spektakel niet. En koop heel snel je entreekaart via liveineurope.nl. Voor meer informatie belt u met 06-104-159-15.
4: Bonjour, c'est Jacob Desvarieux de Kassav pour Mars Radio.
3: Het is een feit. Kassav is nog steeds de meest populaire en ongeëvenaarde Frans-Caribische groep van deze tijd. Vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box.

Zorg dat je erbij bent. Super! Vanaf nu kunt u op elke maandag en woensdag vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds komen genieten van het buurtkeuken- en huiskamerproject van Stichting Krakti. Waar? In het gebouw van Kordaan in Rijksbos aan de Soestdijkstraat nummer 4. Bij Stichting Krakti staan samenwerken en verbinden centraal. Waarbij de zorg, ontwikkeling en welzijn van

Senioro. Vooraf bestellen kan ook, maar dan moet u bellen met 06-381-408-39.

0: Johnny Duku Di Nero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madizo.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten De Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Salankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u alle sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-2170.

0: Oscar de Leon, baila usted. Groetjes, luisteraars. We zijn beland in het programma 50 minuten Zuidoost. Maar helaas, collega Peggy, die het allemaal heeft voorbereid en een studiogast ook had uitgenodigd, die kan niet. Een studiogast heb ik ook niet gezien. Dus, u en ik kunnen het hebben over Zuidoost, als u wilt. Als u belangrijke informatie heeft betreffende Zuidoost. U woont hier, u maakt het een en ander mee, u heeft iets gezien. Dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Want het gaat uiteindelijk over u als buurtbewoner van Zuidoost. Wat zijn de leuke dingen die gebeuren hier in Zuidoost? En misschien ook minder leuke dingen. Kunnen we bespreken. Wij zijn geheel en al oor. Buurt en bewoners, mensen die het leuk hebben hier. Of misschien is er iets aan de hand waarvan u zegt van dat moet besproken worden. Dat kan nu. Maar als er niets anders is, gaan we gewoon de zaak veralgemeniseren en kijken naar de toestand in de wereld, waaronder ook Suriname en de rest van Europa beweegt ook, maar ook Afrika. Alatori, Ugantaki. Dan weet u dat. Een onderwerp kunt u gewoon aansnijden als u weet wat er zich afspeelt binnen de gemeenschap, binnen de samenleving. Dan wachten u. 020-358-6871. Radio voor Dora met u, de luisteraar. Wij kunnen ook natuurlijk gaan kijken wat er zich afspeelt nu op dit moment. Joe, Sasabi, komt u maar in. Zo niet moeten we het gaan doen met veel muziek. En dat hebben we zeker weten in huis. En ook, even kijken hoor, ik moet nog wat hebben van Zuidoost. Ja, want we hebben een vergadering gehad. Dus ik kan verder straks. En ik ga kijken wat de heer Cameron doet, want hij is nog in de studio. Hij is belezen, hij volgt de situatie, vooral in Suriname, ook op de voet, maar ook hier in Europa. Hoe gaat het met ons hier in Europa? Wat gaat er goed? En wat kan beter? Daarnaast heb ik een onderwerp toegestuurd gekregen. En dat moet ik eerlijk toegeven, dat je soms denkt van, hé, wacht even. We komen verkeerd in de media. Hier en daar wordt gezegd dat wij haat zaaien. Een jonge dame, zwarte moeder, witte vader. Die luistert ook via haar moeder naar Maart Radio en heeft een documentaire gemaakt. Ze is ook in de media en heeft een keuze gemaakt. Ze heeft gezegd, nee, ik kies meer voor de andere kant. Ik zie niet alles als racisme of zwart-wit. Soms ligt het aan ons. Dus ze heeft haar zegje gedaan in de Volkskrant. Alleen zijn wij betiteld als haatzaaiers. En dat is niet de bedoeling. En ik weet ook dat Mart de grote klappen verdient op Caribbean FM. Want wanneer mensen luisteren, weten ze soms niet eens naar waar ze luisteren. Dat ik tak, hey, nou is ja, naar Bia de Wang. Is Mart, ja. Ja, naar Mart. Zo lees je, we kies Porning. We kies Boenengjonsutu, Boening. Maar zo lees je, we kies Porning. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Maar die dame, ene Amanda, moeten we nog eens een keer gaan uitnodigen. Laat ze haar verhaal komen doen. En misschien kan ze het bevestigen. Ja of nee. Wie daar? Welkom in de uitzending. Wie? Goedemiddag.
1: Meneer Nauman. Yeah. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Bullison.
1: Ja. Meneer Nauman, minister Voeru voor Zuidoost. Ja, daar begaan meneer Libidep. Meneer Amtjimboudou Dorpo, meneer. Ma an adama se gina adama sa impa be play a adambord no
0: impa be play adambord
1: sien frag
0: oh sumina sabes
1: adama sa skrifa article emma jes mi impa be big road na en
0: nou mina de zeker zijn paar misschien dat ik een paar ingenieur maar dat nou Martman en Jeppie op de achtergrond heeft.
1: Oh nee dan. Oké, okay, want als hem dan die zei plein en adama zijn publiek gaat, nee maar je is zo maar goed. Dat de gemeenteraad voor Amsterdam.
0: Nee, ja, nou dat ja.
1: Nee.
0: Nee, ja, nou één. Die zou een trouw aan bakken.
1: Maar bijna asematica, maar je nee. Maar u mag terug gewoon terugzetten, hoor.
0: Ja, zeker weten.
1: Je zegt dat je nog Oscar de Leon vernaat. Ah. Maar u had je un kind apogosa idraino isapadi apokura na beni morea.
0: Yes, that is hard, that miss Abi.
1: Okay. And isa so drag as and that is amazing it though.
0: Name.
1: A much thing isabi in the con de lek fasana and the lefon de aikare biscobis yabi kas bisi mus isi araso bisi krema bragama doga. And the Mark Abi Castellano and Castellian. The Mark Benny Morris Singapore is also a 1958. The Mark Singh, when Castellian, it does like one black up king, a beneficial no day. A Castellian can win a while out there. And Castellanas, Netsu Kudatisha film. Di amam zinga pogo lek es da esiren kasteyan uma pejo poga taba podium. Des da tonda gasani is an uitspraak. An kasteyan on wa do gai da se komblava kinto era. So alang. Alamala mai budul. Amat da mai singe gomoro. Da generoso that na amase blowa trombone generoso ke trombo uste e trombo le ka benfu benimure that na pogo
0: okay mi bleti la ite in certain fi dis year on mi no sabe me traen on mi lo va poco ma no ye era bata pisi fe
1: and ku benimure non eso amane Bartolomeo madi Amagura, Mexico, da hati problema met verifurgunning. Da de mota mana fine dan yo want ina makulo gosoma. Da de man kana ma beni more, e more wata suat beni. Ja? Suat beni.
0: Suat beni. Kan je moest voor de luisteraars ook, toen zijn er beni more, suma be de beni more.
1: Hey, Benny Morena, more biggie man, I say, vroeg overleden, en is de innovator geboren, Amandere in 1963. Er een 1 miljoen koban gobera, man, om plagama, I sing him on Alamala. Alamansa is in Muska Benny Morena, want Benny Morena is the closer. Alleen hij zei op jonge leeftijd overleden. Hij is overleden aan longontsteking en zo. Maar Benny Morey bedoel een mooi blag aan mijn bezingen. Ten de maatakje abeschriftje bedoel. Hij was geweldig. Maar je kan gaan googlen. Ja,
0: klopt.
1: Aan opname DC. Je moet go Google. Die aan mij zingen op Google DC. For a movie Benny More. That you Google the actually for a film Benny More, Casiana Kebuena Balause. That the magic one clip. Benny Kuba loud a sing up a good easy.
0: Okay, this Benny More, but they want black a Cuban.
1: Yeah, most black a Cuban man. For a love, yeah, man. Benny More. Benny Morel, que a master for very across. I don't think Biggie Black Amount for a piece and a bit of a man named Pedro Amadero. A master of chocolate. Here for chocolate.
0: Chocolate, but they want trompetes, yeah?
1: I'm a master for celebrous.
0: Oh, okay. No. Boy, informatie, Giga.
1: Not chocolate. Ja, de man bijnaam toch. Dus. Ja, je hebt chocolade. Amane Pedro Amateiro. Maar man bijnaam na al de Cubaan, de wit Cubaan, de man amane chocolade. En abe blo, ki beter. Misschien chocolade in Azilia Groes. Sibiri. Dus ja, ik heb Google chocolade, daar is het niet. Nou, maar ze heeft veel een kruis. Maar goed, met wat er man.
0: Mooie informatie, ja, mooie informatie. Gratangi. Ja, DC. Zo zie je dat de Surinamers op alle fronten informatief bezig zijn. En ik ben bekend direct dat we respecti en Gigrani ook toen papi klein zijn de moro nou minder hoe je Libi. Hij heeft het leven verlaten voor het andere. En dat bij de man voor UNO toe, Club Caribbean Ting, dat we dan hebben een bon understanding. Want dat betekent me altijd dat keer en om je loopt den soul pokus hij draaien en dat soul man toe. Maar dan heb een salsa spoiti. Sabetaki, spoit me even, spoit me. Dan ben ik draaien op een en hij was als geen ander op de dansvloer. T.I. draaien salsa. En deze draaien we ook natuurlijk ter nagedachtenis van Papi Plein. Juliano.
2: Juliana. Tu mensaje.
0: Kukuk.

0: geld. Dus dat zou kunnen. Laten wij ook aandacht besteden aan Papi Klein. Bij deze. Dus voor draaien zo salsa, tropical poko, sabe lobby. Ongeveer, misap wantuma, misap alamala. Ik heb hem gekend als gezellig. Danslustig. Een showman op zijn manier. De Tori Feng Samiere zaten bij Fateri. Hij was een sailor. Hij was een botoman. Hij was een chasol poko konseri. Die soul brothers en soul sisters. Fateri was lazy. Maar later, op de latere leeftijd, had hij een spraakprobleem. En dan ben ik aan tak moren. Dus hij, maar hij was een gezellige man. Loptori, lobby dregi, lobby alles wat sani. Hij was een gezellige man. Hij hield van gezelligheid. Wie kent hem als geen ander? Ik weet dat Kenzie hem kent. Die woont in Cuba nu. Harrison, de man dat Sabeng, de bewakkananging. Maar u ook, misschien kent u hem. Wat is zijn echte naam? Want volgens mij behoort hij tot de familie Tolloway. If me abembong. Maar u kunt corrigeren. En daar gaat het uiteindelijk om. We voelen met elkaar een Papi Klein. Hij was al jep die salsa of fesija in Europa. Hij was vaak te zien in Iboya. En aan een TNTP salsa bij play. Daar had hij een hoofdrol. En wanneer hij op de vloer kwam, dan is hij automatisch naar het publiek. Bedriebgue, want hij gaf een show weg. Dat heb ik meegemaakt, vaak gezien in Caribbean, omdat ze gingen kijken van hoe doet hij het, hoe kan dat? Een man op leeftijd die nog aardig schijnbewegingen kan maken op een dusdanige manier dat je ook geïnspireerd raakt. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Jeref Amaneng. Mm-hmm. Amaneng Frank Klein.
0: Frank Klein.
1: Ja, Amaneng Klein. De BD Moro Brada, Amas de Uber, Natarakana. De Steka Holland, de jongboy, de Steka Holland, voer Nobende. Je moest daar para, de Machaiga Parabar. Parabar, de Uber.
0: Okay. Ja, dat is meer dan duidelijk.
1: Ja, en Teikon, de mensen doen respect. Of eigenlijk in vrede, man. En hij vindt me gewoon brutaliteit. André, hij is een afkom, schorsje, de massa schorsje. Maar tijd aan gere, hij deed dat op een heel eigen manier. Gere, mpa. Voorlopig in mijn kolja, man. Kan hij doen brutaliteit? Yo, man, bikitagi, bijna trobi. Dan. Mijn tijd te geren, voorlopig in een konja, om mooi naar mijn konja.
0: En I was you in dat beduidelijk nog.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 27. God verbond met Abraham. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u, en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan,

een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht, dat bij u al wat mannelijk is besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is, en wie door u voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei de God tot Abraham: Wat uw vrouw Sarai betreft, gij zult haar niet Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn. En ik zal haar zegenen. En ook zal ik u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara, een 90-jarige, baren? En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zeide: Nee, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren. En gij zult hem Isaak noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord. Zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaak, die Sara u op dezezelfde tijd in het volgend jaar baren zal. Toen God geëindigd had met hem te spreken, voer hij van Abraham op. Daarop nam Abraham zijn zoon Ismaël en allen die in zijn huis geboren waren, ook allen die door hem voor geld gekocht waren, al wat mannelijk was onder Abrahams huisgenoten. En hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. En Abraham was 99 jaar oud toen hij het vlees van zijn voorhuid liet besnijden. En zijn zoon Ismaël was 13 jaar oud toen hij het vlees van zijn voorhuid liet besnijden. Op diezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. En al zijn huisgenoten, zowel die in zijn huis geboren als die van een vreemdeling voor geld gekocht waren, werden met hem besneden. Hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 15. God belooft Abraham opnieuw een zoon. En de Heere verscheen aan hem bij de tere binte van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag. En zie, 3 mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide: Mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik een bete broods gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En ze zeiden: Doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide: Haast u. 3 maten fijn meel. Kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed, en gaf het aan een knecht. En deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had
en zette het hun voor. En hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zeide, daar, in de tent. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoog bejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Toen zeide de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Te bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen loochende Sara het. Ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Doch hij zeide, nee, gij hebt wel gelachen. Vers 16 tot en met 33. Abrahams voorbeden voor Sodom. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heren aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zeiden de Heren, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is, of niet. Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. En Abraham trad nader en zeide, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u, aldus te handelen, de rechtvaardigen te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddelozen. Verre, zij het van u. U zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En de Heere zeide, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult gij dan om die 5 de gehele stad verwoesten? En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En hij sprak verder tot hem en zeide, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen terwille van de 40. En hij zeide, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eens spreek? 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020-67-99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Denk je dat het vroeger makkelijk was in Nederland? Je bent gehoorzaam. En vooral direct, jongen. Je zou om me niet begonnen als minnaar vroeger.
3: Zo.
2: En nou, daarna en dan moet je me...
3: Maar nee, maar nee, dat is gemakkelijk toe.
2: Dat begon je begint, de want hij is en de want je, en if je takkie, dat is mijn want nakkie.
3: En je bent takkie.
2: Mij opereren we ook zo.
3: Oh.
2: Mij opereren toe, zonder verdoving.
3: Zo.
2: Je moet rekenen, als je jong toen tegen je jongen, je gaat daar een melk op. De jongen was nog een mama overleefd, maar tegen jongen, dan in je bion, want ik zo'n zelfstandig hier om 19. Dat de bion, je want doen, is dat de one hier, de want hij hier, big taggy, en dan in een machtagbaka. In een machtagbaka, want dat is de nas, en dat is Abdul en Samnaki. Ja. Dat is ook geen vroeger aan toe.
3: Nee, maar zo zijn we opgevoed in Suriname door onze ouders, vaders. Zie, dan mag takbak even takkie, ook is naki.
2: Dus... En de dominant bij Konanga is naar Holland, maar die

0: ubijin kon ya kan on dang dang yo break tu so on the fedofen dali lei tis kazak
1: ma ya no datra feka operer dan ya no datra
0: ine fustas
1: ni fustan bom bom ni fustan bom fuma na na beti o kaseta
0: nei
1: oh
0: nei mina so no twas anat mina so no fudes anat
1: oh okay okay Lebe don, ya, un specialist. El
0: comité no hace un asistente de las condellas. Y es de yet, y es de neuroco, de requiere, es que más neuroco yo, más de neuroco. De requiere el gudo de fingers, comité yo. De neuroco. Ik werk in Rotterdam. De machiemas hebben de kamers everywhere de jong. Dat betekent dat er nog een meer wil is, maar met Rotterdam.
1: Oké.
0: Dit is mijn broer. Maar papi klein, wanneer ik kwam in een Atarakan. Maar ik ben te full bikkel, jongen, bikkel. In elkaar renning. Weet je wat het met die jonge jongens deed? Ik dat ben je als een beetje onze de man zeker deze leefje. De stego jong, ik was als een lang. Ik ga parabar, dan van bikkel ben de nekarene. Dan maar je schietori dat de new boys en hangen aan mijn lip. Maar in a tori sa amagi, dan mijn bargi, me blaf je blak. Am I by my brother black? Madam, you know, no sabi at all, want you think it again. So yes, again, I. Dama, Ebestelos, and a partner, na grain of Tarragon. That they opine, you know what, you go past in a full money. That they opine, you think, three beaters or down. Yeah, actually, and Sana had awakening. The planet I give for that hollow. They tell me, Frank, ma abon trabal, abe Jesse Belitorov. Isam taket na deka Belitorov.
1: Ne, yvina sabi, yvina sabadati.
0: This is spoke only bomal, only bomal. Ok, isam this.
1: Ya, ya.
0: This spoke is buku fuka isi yana.
1: Ya.
0: So, abon fra, libi da bina, rain stra. But, taket, no, let's go me go luku box. Now, what they feel you want to go to someone over there and fight D-Mac. The son of a group, they fight D-Mac and box up TV. The fight D-Mac and box and our rich man. That my job, everybody. Now with my kitty. Don't want to come out and say, you want to belly turn of you. Go to the third gate. You want to belly turn of you.
1: Oké, okay. Tori, burgers online naar Tori. Graag dat je jouw bijdrage dit jaar. Hè? Ja, zo ziet u, u hoort ook hoe het vroeger aan toe ging hier in Amsterdam. Hij zegt dat vroeger leuker was dan nu. Ik heb het niet meegemaakt, maar misschien meneer Cameron wel. Vond je vroeger leuker dan nu in Amsterdam?
2: Dat praat over wanneer? Ik praat over de 70er jaren. Ja, ben je ook vanuit de 70er jaren was het inderdaad een stukje ontspanner. Ja.
1: Leuker, gezelliger.
2: Leuker, gezelliger. Hadden we toen een... Zeedijk was toen echt een... had je daar Casablanca en Ponderosa. Ponderosa, dat raden veel Amerikanen.

0: groepen ook op, heb je ook wel gekend hebben. En je had Krasnapolski, waar de Twinkle Stars ook vaak optrad. Je had aan de, hoe heet het, de Rozengracht.
1: Rotanhuis.
0: Rotanhuis, ja. Daar werden ook vaak feesten georganiseerd. Het is, ja, het is allemaal levendig. En ja, het was best wel een hele leuke tijd. En heel veel mensen kennen de tijd nog van vroeger. En ik denk meneer Kreton is een van de mensen die dacht de tijd van de 70e jaren. Die, ja, heeft daar wel eens,
1: terwijl je doorpraat, ja, moet ik die deur gaan openen. Dus dan blijf je doorpraten, want je kan dat.
0: Ja, beste luisteraars, we hebben het even over de 70e jaren. Ik ben nog even in de studio. Want het programma van de Belmer, Amsterdam Zuidoost, ging dus niet door. Dus Norman en ik zijn nog even in de studio. Meneer Bullesson haalde net aan de 70e jaren. Dat was inderdaad een hele mooie tijd in Nederland geweest voor de mensen die er toen nog waren. Ik zie dat er gebeld wordt, maar we kunnen heel even de telefoon niet opnemen. Als u dan even kijken met een Norman is even naar beneden om de deur te openen. Dus als u straks even weer terugbelt, dan kan het wel. Want ik zit aan de andere kant, dus ik kan de telefoon dus niet opnemen. Ja, de 70e jaren, hele mooie tijd geweest. Heel veel mensen kunnen zich dat na goed herinneren. Wat we dus nu meemaken aan criminaliteit en toestanden, die had je dus niet. En hier en daar gebeurde wel wat, maar niet de toestand dus nu die we dus nu hebben in Amsterdam. Degene die net gebeld heeft, ik zou zeggen, probeer weer te bellen, want Norman is er weer om de telefoon dus aan te nemen. Een mooie tijd, de 70er jaren. Heel veel mensen kijken met weemoed naar de tijd terug. Die ellende die we dus nu hebben.
1: Mm-hmm.
0: En men schiet partijen, noem maar op, zo, die hadden we dus toen niet. Je had heroïne had je toen, maar dan ook niet van die aard dat er heel veel mensen waren die met dealen bezig waren en toestand. Op de CD-dek had je een paar jongens die daar stonden, die verslaafd waren en weet ik veel. Maar het was niet zo zoals die cocaïne nu in wijd en zijd verspreid is.
1: Oké, okay, en die nieuwsgierige Hollandse meisjes die kwamen ook op bezoek in die cafeetjes.
0: Ja, die
1: nieuwsgierige Hollandse meisjes.
0: Ja, die waren.
1: Die werden weer naar huis gestuurd.
0: Ik denk dat in de 70 jaren de meeste halfbloedjes zijn geboren.
1: Zo.
0: Kun je zeggen. Die kwamen erop af op de mooie muziek.
1: Exotische
0: muziek. Ik kan me herinneren, je had ook Centuurbaan had je ook een of andere club. Ik weet niet of je dat ook gekend hebt.
1: Centuurbaan.
0: Ja, en iets match. Iets met match, geloof ik, of zo. Maar er was ook een club, daar kwamen ook veel Antillianen. En zie je de beller binnen hebben?
1: De beller is binnen, ja.
0: Dubois. Oh, Dubois, juist. Ja,
1: maar die stap. Maar ze weer Holland, jongen.
0: Ja. Dubois, ja, inderdaad. En, die meisjes kwamen ook nog op exclusies de muziek af. En die hadden natuurlijk gegeven moment relaties met die Surinaamse jongens en Antilliaanse jongens. Maar toen had je een scheiding tussen Antillianen en Surinamers.
1: Scheiding?
0: Ja. Het is een beetje een soort concurrentiestrijd. Tussen de Surinaamse jongens en de Antilliaanse jongens. Ja. Antilliaanse jongens, die konden niet met elkaar door één deur. Hmm. En ja, we kwamen wel eens natuurlijk vechtpartijen wanneer dus een Surinaamse jongen een relatie had met een Nederlands meisje en die Antilliaanse jongen vond dat hij eerst dat meisje versierd had. Weet je wel, dat soort van toestanden.
1: Ja, maar klopt dat Surinamers, of misschien moet ik de nadruk niet op Surinamers zetten, maar het is gebleken dat ze niet gewoon mengen met andere groepen zomaar. Niet met Afrikanen, niet met Antillianen, ook niet met Chinezen ook niet. Want wie waren de groepen toen hier? Turken, Marokkanen? Gingen wij met die mensen om?
0: Nee, maar die Turken,
1: behalve de Nederlanders.
0: Ja, dus die Turken en die Marokkanen waren veel verder op de achtergrond. Het waren wat oudere mensen die hier kwamen om wat werk te doen in de fabrieken.
1: Oké. Okay.
0: En die woonden voornamelijk in pensions. En was er nog geen sprake van die grote groep jongeren, Marokkanen en Turken die je nu hebt. Het waren voornamelijk oudere mensen die hun gezinnen nog in het buitenland hadden.
1: Oké, maar het klopt niet dat Surinamers niet gewoon mengen met andere groepen dan Nederlanders.
0: Nee.
1: Maar Nederlanders zeggen wel.
0: Ja, nee, maar Surinamers mengen zich.
1: juist. Gewoon. Of wel?
0: Ja, die hebben er eigenlijk moeite mee. Maar met wie je dan tegenkomt natuurlijk. Hè. En die anderen leefden meer een beetje in de gesloten cultuur, om het maar even zo uit te drukken.
1: Oké, u bent erin, welkom.
2: Je bent mobiel, die weet je niet als het veel is.
1: Ja.
2: Meneer Cameron.
0: Ja.
2: Frank, is dat jouw broer?
0: Van de Twinkle Stars.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oké. Dan meneer Sabo, denk je, want je hebt je dag daarna. Manade, bedele este empresario Pongo, grupo, alleen de Frankamen van de Drinkenstaar.
0: Ja, ja.
2: De maat die we hebben afgezet, de feest in eigen beheer.
0: Dat klopt, ja.
1: In eigen beheer?
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Eigen beheer, ja.
0: Ja.
2: En de maat die neem, die waren, die hadden zo'n goede naam, dat ze overal terecht konden. De Masie bij Giffey is naar Krasapolski in de zaal. Dat is over dansen.
0: Ja, ja.
2: Dat is een TV Brazilic. No. Lido, let's play. Lido. Zeg wat rap in Casino Kono, maar Casino de Bende. Dat
0: is
2: over dansen. Dus de Masie neem, die waren zo hoog aangeschreven dat. Je kon ze niet weigeren.
0: Ja. Maar meneer Birrenson schiet me net iets te binnen. Heb je een zekere Tigri gekend die bij Krasnapolski vaak een beetje met vechtpartijen begon?
2: Ja, die ging vechten toch?
0: Tigri, ja.
1: Ah, nee, en dingen tegen niet genoeg.
2: Ja, weet hij.
0: Ja.
2: Ja. Maar je weet niet. Je weet niet, Abara, weet je dat?
0: Ja, ja.
2: Long moet er dat.
1: Tigri, aan de zomerak is daar mee.
0: Ja. Dat was. Ja,
2: ja. Maar Abara, weet je dat? Wees goed te gaan, mijn vrienden, woep.
0: Ja.
2: De vadong.
0: Ja, dat klopt.
2: Mijn kreeg, mijn jangrasie.
0: Ja.
2: Mijn vrouw, gapen, breed.
1: Zo. Ja. Maar Tigri deed het?
0: Nee, dat was in de 70e jaren.
1: Ade.
0: Krasnapolski stond onbekend, plotseling Fitty.
2: Mijn god, Fitty. Zijn niet Sanja. Mijn man belt, ik ben Sanja. Familie kan er aan.
1: No, Carmen.
2: No. Want I'm a big team.
1: Oké.
2: I'm a big team.
1: Maar toch waren het leuke tijden, samen hier, ja, van zo'n tijd.
2: Nee, we waren een paar mensen, zo lezen, de mabas daarna de zien, zo lezen, tamma, de rustig, als en de rustig, is een feest, plots een allemaal bar op je rapen, dus, maar voor de rest, ik ben, als dat de aanleiding is, dus de toemaat aan begiefjes, maar. Frank Cameron natuurlijk gestaan, die hadden de eigen beheer. Dai Babi, ons Suriname.
1: Dat ook.
2: Ons Suriname gaf ook in Krasnapolski. 1 juli, met name altijd 1 juli, gaf hun een feest en dan kwam de Drinkenstaar.
0: Mm.
2: Dus, maar voor de rest was alles. In beheer van Frank Cameron en de Drinkenstaar.
1: Ja, mooi om te horen.
2: Dat hadden we ook niet zoveel, dus dan aan de Brekka, maar ik moet door heel Holland komen. Ja. Alle de man, ze kwamen over, want we hadden niet zoveel. Dus ze kwamen overal vandaan.
1: Ja, lijkt me een goed idee om een soort reunie te organiseren, om Lacey in een mooi biggie te impressie. Ik zei dat aan een chef impressie. Zou
2: nee,
1: leuk zijn.
2: Nee, aan de hoogte dan zei chef impressie, maar op vooral. En als al voor de Turko. Ik kan gewoon aan de hoogte, de Turko naar de Marokkaan. De man dat die, je ziet de man, als jullie maanden, dat de Garoko, ik heb het niet meer in het sociaal.
1: Oh.
2: In het sociaal van de B.A.B.I. Van de maand de Kizamoni. De kadent heb ik kaboedrie met mij naar mijn gang aan Marokkaan. Maar toen dat ik weet dat niet. Ik had het drie met mij naar mijn gang aan Marokkaan. Dan rijd ik langer daarbij. Maar ik wacht even.
1: Zo
2: in beginning of de pension bron naar Rembrandtplein, de Toanga bron naar Rembrandtplein. Voor dat zinkinis, dan doe mee.
1: Okay.
2: Dan doe mee net zo meneer Cameron et Aki.
1: Oké, nou, Sabi, dat
2: waren de liefste mensen die de mat waren, ouderen.
1: Oké, dat waren de Surinamers, waren de gangmakers dus.
2: in de
1: Oké, mooi.

0: Tangi. Ga bijdragen die stoel. Mooi, luisteraars, u mag ook doorgeven. Hè. Dat zei Yusabi, als het waar is of vroeger leuker was dan nu. Want u kunt het verschil zien, u kunt het meemaken. Minna Saptumsi voeren, want ik kwam volgens mij aan de late kant. Met dat 79, 80 ding. Dan ben je Lati. Want dan was het al andere tijd. En die Nederlandse meisjes, die Hollandse meisjes, ook niet Surinamers. Waren ze losser toen? Losser?
1: Ja, zeker. Het was allemaal veel spontaner ook. Ze waren natuurlijk nieuwsgierig naar die Surinaamse jongens, naar die donkere jongens. Mm. En dan praten we over die Afro-tijd ook. Toen was Afro in de mode, weet je. En die jongens vonden ze heel aantrekkelijk. En natuurlijk de muziek.
0: Ja.
1: En als je voornamelijk naar de feesten ging...
0: En kleding.
1: Kleding, ja. Had je de broeken met de wijenpijpen toen, weet je wel. Die waren toen in de mode. En strakke getailleerde hemden. Weet je wel, het was de mode toen van toen. En het is een prachtige tijd geweest. En menig een die vanaf die tijd in Nederland... of misschien daarvoor, die kan zich daar heel goed herinneren. Ja.
0: Geen schietpartijen als nu?
1: Nee, absoluut niet. Hier en daar misschien een messentrekker. Daar bleef het bij. Okay. En zoals we het net over Tigri hadden, weet je wel... die man die maakte stampijen. En daar bleef het bij. Een paar glazen kapot, krukken omver gooien. Ja. En dan kwam de politie. En voor de rest niks. Ja.
0: Wie daar? Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Meneer Kreton.
2: Hi.
0: Welkom.
2: Maar iedere keer voor de eerste keer van mijn takka doen, nou hier hebben we de papa klein de moro.
0: Ja, hoe takken. Maar dat hoe begin, ja.
2: Oké, maar de periode toen ik start ben de ongeveer minder dan 65. Want voorheen, dat we vaak moxie ben, pichi. Want bijvoorbeeld 1963, de waka processie. Ik moet naar een wetere circuit, een kandrape. Dat we dat Suriname ben tap 100 jaar man spasie. Dat we moeten drapen processie, lange weet feestelstraat, gaan naar Krasapos, die ora bij die feest. En dat ben de 1963. En dan nog ben de voorwaan, ben de wel die. Voor bekaring, en ik heb een exception op bekaring, voor Twinkelstar, dat had ik in 63, kom ik in 64. Dan draap ik op een cohortfeest, en het is Satra, dat de Marokkaan Sanaman allemaal naar Parij, want je gaat batteries go als krote bat, wat de osso nog bij awas osso, de nog bij adus. Then ibe ook napo je bij een pisso po kan de tinsiensi denk na parrei voor dit een camera vrij wan dus vrij daar go dus den bad kamer dit te nowet want to den al den presi ab den oost abia fa plein ab waite ma den de control café en sa sam ben de na ngat want to be o ben den de oso de sana umasma. Then it's my was in a tail in a kukru. That way masma yet we carasa half a bat to get teki you batanchi the 300 under nichi bakanichi ondro and sanso. Malatro beko finuasa dobe arn motona kaiser once slang gonina toilet. What did that so drofa tapa hospita? Mada toi u ara slango drapedo and mekwang wang so to salde kis spruyer so. Dat je dus, dat je dus nou dat je weer een mooi potilek not sa, zo ben je soms.
0: Wat een ellende.
2: Ik begrijp wat ik bedoel.
0: Zo.
2: Dus dat je net bent, het was een goede tijd bijvoorbeeld, en het man die het over Tigri, zodra je dan een café aan telefoon go. A man go na telefoon kan af en takje, hallo, met teker. Alleen voor banaan zijn met kasani. A man ben lo basani toch? Wat jouw het is, maar actie dat ik mag ik de teker hebben. Daarbij kon daarbij karen en toe demonstratief. Ja, u spreekt met teker. Ik begrijp je. Samen met de. Aman knap pas ik mijn kara, aman vis de arm. Alleen van trabantak, nee, kraman bakanen. Was om een manchara en dat die. Aan man die tekis kermes, dat man kot kot is refa fes wat die karen boer de patapsie. Eerst zei ik bij je lood, dat dan een wet silence aan dat die.

0: Go.
1: Yeah, yeah. The man be long and the sanso. Let's see, I bet the one could take the attendative at Salaman Ube in a jazz on a house refi, the one because Koti Viri, na tap solder, naimati, of one copper bende, tap new and dake, then of commit pay parabar bende, na tap tapping up cheese steak pay, Ronnie Ben Abbey, one sort boutique.
0: Okay,
1: tap na ukudra.
0: Are a packer steak.
1: Mois, that tap na ukudra patroon drunk winkle ni.
0: Yeah, yeah.
1: Let that be the eldest couple for here Amsterdam, Pisa, Namabego, Lequasot Clinic, a forte satramanting. Once a trainer, Rocco, Alaman goes down that penet, Lequasot Wak Cabre, a Wak Tembert. They bought two Kele Koti Viri, one Mangri one, Nangwan Fatuan. No one, no Asparan go that Fatuan. What am I blow heavy? I tapu. It came over. It alamai walked in this, my Wakta Mangri one. Fuko kotla mangri wa datore taki politik fusar lang ala so sambe taki. Awan tle sim se tak moro fara wat wat juan trawa wan kan.
0: Mooi, ara mooi bijdrage en liever, ja. Mooi zo. Nee, camera je schudt. Ja, nee.
2: Ik ben vanaf de 70er jaren, maar wat meneer Creton zegt, die dingen waren er toen nog. Hmm. Weet je wel, het is...
0: Geen douche.
2: Nee, in huis. Nee, je had een badhuis.
0: Hmm.
2: Ja, je woonde toen ook op kamers, hè? Je woonde dus op kamers. Mm. En ja, niet zoals nu een appartement kan huren, gewoon een kamer. Vaak een hele kleine kamer ook. En een toilet op de gang en dat soort van toestanden. De douche was er niet, dan moest je naar het badhuis enzovoorts. En dan had je de hospita. Zo hebben heel veel Surinamers toen de tijd gewoond in Nederland.
0: Ik vind het lastig als ik hoor van badhuizen. Iedereen staat te wachten, dan ga je na die ene in een badhuis. Moest je eerst dweilen, schoonmaken, badslippers meenemen?
2: Nou, alles. Ik heb geen badhuis meegemaakt, want waar ik toen woonde hadden ze dus een badkamer, een douchecel. Mm. Weet je wel, dus maar ik hoorde het wel. En in diverse plaatsen had je inderdaad, wat meneer Creton zei, had je dus die huizen die hadden geen badkamer, gewoon een wasbak. Met alleen één kraan koud water, dus geen warm en koud. Alleen koud water had je dus toen, begreep je. En daar moest je dus alles mee doen.
0: Zo.
2: En pas veel later had je de huizen douches. En ja. je had ook geen verwarming zoals we nu hebben. Het was gewoon een gaskachel. Gas. Die had een hout. Hmm. Hout en gas.
0: U daar, welkom. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Met Mevies. Heer, een goedemiddag.
0: Dan mevrouw Mevies.
3: Wat een leuke uitzending.
0: Hmm.
3: Ik heb genoten van meneer, hoe heet die meneer? Had die beetje de oude door die verdwinkels.
2: Creton of Bullison.
3: Meneer Bullison.
2: Ja.
3: Hij heeft het precies verteld zoals het gegaan was.
0: Maar
3: Krasnapolski, meneer, hoe heet die Cameron?
2: Ja.
3: Was de enige Surinaamse band die in Krasnapolski toen de tijd optrad.
2: De Twinkelstaars, ja, dat klopt. Ja,
3: de Twinkelstaars.
2: Ja.
3: Echt waar. En het was altijd feestelijk. Ja, feestelijk.
2: Ja, die feesten die werden door twee broers van mij georganiseerd. Henry,
3: okay.
2: Henry en Frank.
3: Oh, juist.
2: Die organiseerden die feesten.
3: Was echt de gekste tijd, toen die tijd.
2: Ja.
3: En naderhand kwamen ze in Rood aan Huis.
2: Juist, klopt ook, ja.
3: Rood aan Huis ook. Nee, ik heb echt leuke tijden met ze meegemaakt, hoor.
2: Ja.
3: En over de kamers gesproken. Ik heb zelf ook op kamers gezeten. Maar dat, ik had wel het geluk dat ik kamers had waar er op zolder dan badgelegenheid was, hè?
2: Ja.
3: Een kleine bad en toilet.
2: Een douchecel, ja.
3: Ja, en ik had een witaankachel.
2: Ja.
3: Geen witaan, zo'n Aladdin-kachel. Dus ik kon op mijn kachel koken.
2: Ja, dat had je toen ook, inderdaad, dat klopt, ja.
3: Ik kon op mijn kachel koken en op mijn drinken en zo zette ik op de vensterbank.
2: Ja.
3: Vooral 's winter, dus ik had geen koelkast nodig.
2: Ja.
3: Maar het waren leuke tijden.
2: Ja. Nee, dat zonder meer. En in de winter waren die toiletten heel erg koud natuurlijk. Hè? Heel erg koud, zeker als ik voor. Het waren toen echte winters, niet zoals het nu zijn. Toen was winter echt winter.
3: Het waren echte winters, ja.
2: Ja.
3: Dat klopt. Ja. Maar je kan ervan meepraten. Ik was ook camera dat in de buurt van het Roepen Museum.
2: Ja.
3: En mijn rijfiets. Eén sneeuwberg. Die sneeuw kwam helemaal in die laar. Koude voeten dat die met door de vakkamer, dat was die kamer verhuurd. Ik was zo boos nog.
2: Ja.
3: maar het waren toch leuke tijden. Je moet echt ervaren, hè?
2: Ja.
0: Ja.
3: Maar het waren leuke tijden.
0: Mooi zo, maar toch zeg ik van Suriname.

0: Oké, ten nagedachtenis van de heer Frank Papi Klein draai ik ook deze. Johnny Ventura was dit, Patacong. Ik zag hem ook erop bewegen. Dit is geen salsa, maar toch hebben we bewegen. Als het maar Latijns-Amerikaans was, Caribisch, tropisch, dan kleine coin beweging. Ook op Biggie Poco Solis hebben we bewegingen, maar daar hebben we dansen salsa-stijl. Dat is inderdaad Klein. Papi Klein, Frank is er niet meer en hij rust in vrede. De telefoon rinkelt en Cameron zit nog bij mij hier als gast vandaag. Dat is mooi. U bent in de uitzending. Welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En
0: u bent?
1: Henna.
0: Dag Henna.
1: Jullie zijn Tuf Tuf vergeten.
0: Wie?
1: Tuf Tuf en Witte Paard.
0: Tuf Tuf Witte Paard, die was in de Kinkerstraat volgens mij.
1: En Prins of Bills.
0: Zo, u bent een eentje geweest. Die...
1: Dag meneer Norman.
0: Maar wie bent u? Kunt u naam noemen?
1: Nee, nee.
0: Tuf Tuf.
1: Tuf Tuf was op de Damrak. In de buurt van de Randstad.
0: Over, over welke periode praat u? Jaren?
1: 69, 70, 71.
0: Oké. Okay.
1: Tuf Tuf was in de zijstraat van de... Kalverstraat, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: En Witte Paard kennen jullie toch wel, van Freddy?
0: Ja, Witte Paard heb ik gekend, ja.
2: Dat is een café, ja.
1: Prins of Wales was op de Damrak.
0: Ja.
1: In de buurt van de Randstad. Als je gewerkt had, kon je vrijdag dan bij Randstad daar je werkbrief inleveren.
0: Oh, maar ik hoor u...
1: En daarnaast was Prins of Wales.
0: Ja, ik hoor u Bami eten, hoor. Is dat zo? Bami?
1: Nee, meneer Norman.
0: Oh, oké. Okay. Maar ik hoor u eet wat.
1: Wat zegt u?
0: U at wat, toch, net?
1: Nee, ik had niks.
0: Oh, zo. Maar u heeft de tijd ook gekend. U bent ook uitgegaan en u vond het ook gezellig.
1: Ja, ik ging vaak bij naar Prins of Wales. Hoe heette die ene op de Centurbaan? Dugwa. Ja, Dugwa ging ik nog niet. Nee. Mijn zusters gingen daar.
0: Ja.
1: En mijn broers.
0: Oh, toch hoor ik u smakken, hoor. Ik hoor het hier. We hebben goede oren hier in de studio.
1: Oké.
0: Aboom. Maar bedankt voor je bijdrage, sowieso.
1: Graag gedaan.
0: Oké,
1: okay,
0: dag.
1: Doei.
0: Cameron.
2: Ja, Witte Paard was een café in de Utrechtse straat, dacht ik, hoor.
0: Utrechtse straat?
2: Ja, café. En in de Amsterdamse straat had je ook een andere café. Daar kan ik even niet aan de naam komen.
0: Was het Zwarte Paard? Iets met een paard had ik ook gekend in de Kinkerstraat daar. Richting Bilderdijk. Nou, nog geen Bilderdijk. Kinkerstraat, Hoek. Let dat bij Abrasevo. Ik kan er niet op komen, maar Kinkerstraat sowieso. Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Jenny.
0: Dag meneer Jenny.
3: Witte Paard was van Freddy.
0: Freddy, en waar was dat?
3: Utrechtse straat.
0: Ja, oké. Okay.
3: En het was een café van een 9-3. Gaat 9 uur open en gaat 3 uur s'avonds zitten. Want de meeste café ging 12 uur dicht, hè.
0: Ja, ja.
3: Maar Witte Paard was speciaal... Meneer Cameron, heb je Nani daar gekend?
2: Wie?
3: Nani.
2: Nee.
3: Oh, die heer die altijd die dameskleding droeg.
2: Wat? Ja, nee.
3: En zo.
2: Nee. Ik kwam af en toe langs als ik had opgetreden na een optreding.
3: Ik had een vraag. Heb je broer voor de Twinkelstaan? Hoor ik net.
2: Ja, Frank was de manager van de Twinkelstaan.
3: Ja, ik heb samen met die broer gevoetbald in Suriname.
2: Ja.
3: Hercules,
2: klopt, ja.
3: Ja, hij ik was... heb samen met hem gevoetbald. Ja, waren we nog kleine jongens, 18, 19 jaar.
2: Ja.
3: Dus, maar Ponderosa, ging je vaak naar Ponderosa?
2: Ponderosa, ja, die dorst.
3: Ja, ik heb nog een paar herinneringen van Ponderosa, ja. Omdat een paar Amerikanen kwamen daar, hè.
2: Gypsy heette die groep, dacht ik. Gypsy, zoiets.
3: Ja, nee, maar een paar Amerikanen...
2: Ja, Amerikanen kwamen daar. En het ook een Amerikaanse groep die daar verder optrad.
3: Nee, maar gewoon Amerikaanse, kwamen daar dansen.
2: Ja.
3: Dus wat gebeurt er? De jongens komen hier oefenen uit Düsseldorf en dan gingen ze vechten in een. Toen Amerika vecht, nou, weet je wel.
2: Ja.
3: En dan kwamen ze hier. En wanneer ze weggingen, gingen ze huilend weg.
2: Ja.
0: Die Amerikanen.
3: Ze van Düsseldorf gaan vechten, Cambodja, overal. En ik heb nog zo'n lange jas van ze over. Ik heb ze nog steeds in de kast hangen.
0: Oh ja.
3: Je kent die lange jas, hè, tot met je enkel.
2: Ja, het hele lange jassen waren toen in de mode. Ook ja, van die lange leren jassen had je toen.
3: Toen de jongen wegging, had hij me ingegeven als cadeau. En weet je nog die jongens die zo goed kon dansen daar?
2: Nee.
3: Rosie.
0: Rosie. Nee.
3: Oh. Ja, die jongen die kon heel goed Michael Jackson nadoen.
0: Zo.
3: Ja. Maar ja, toen die tijd was een leuke tijd.
2: Ja, zeker.
3: Ik blijf luisteren.
0: Abouane, okay. Ja. Dankjewel. Nieuws uit Suriname, want ik wil dat jij de zaak ook volgt daar hoe het gaat met onze geliefde Suriname.

0: er wat?
1: Ja, ik heb net even een bericht binnen. Er zijn twee mensen vermist in Suriname. Namelijk een Hindustaanse en een Creoolse man. En die worden gelinkt met een even ander rib deal.
0: Hmm.
1: Even kijken. Ja, dubbele vermissing Suriname. Mogelijk gelinkt aan een geripte 400 kilo coke. De 400 kilo cocaïne die eerder al het leven kostte aan Gerna Veller en Kelvin Meynaert heeft mogelijk nog twee mensen het leven gekost. In Suriname zijn twee mannen vermist.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 29. De verwoesting van Sodom. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom, en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht der aarde en zeide: Zie toch, mijn heren, neem toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgen vroeg uw weegs gaan. Maar ze zeiden: Nee, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis. En hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en zij aten. Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe en hij zeide: Mijn broeders, doet toch geen kwaad? Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar zoals goed is in uw ogen. Alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. Maar zij zeiden: Ga opzij. En ze zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen. Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten. Want groot is het geroep over haar voor de Heere. Daarom heeft de Heere ons gezonden om haar te verwoesten. Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons die met zijn dochters zouden trouwen en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de Heere gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de Heere hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad. En zodra ze hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uw levens wil. Zie niet om en sta nergens in de streek stil. Vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt. En Lot zeide tot hen: Neem toch, mijn heer, zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden. Maar ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf. Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen. Zij is maar klein. Laat mij toch daarheen vluchten. Zij is immers klein. Dan zal ik in het leven blijven. Toen zeide hij tot hem, zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad waarvan gij gesproken hebt niet zal omkeren. Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen voordat gij daar aangekomen zijt. Daarom noemt men die stad Zoar. De zon was over de aarde opgegaan toen Lot te Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Heere uit de hemel. En hij keerde die steden om, benevens de gehele streek met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. Maar zijn vrouw die achter hem liep, zag om en werd een zoutpilaar. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de streek, zag hij en zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven. Toen God de steden der streek verwoestte, gedacht God Abraham en hij leidde Lot uit het midden der omkering toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. Vers 30 tot en met 38. Lot en zijn dochters. En Lot trok op uit Zoar en vestigde zich met zijn beide dochters op het gebergte, want hij durfde niet in Zoar te blijven. En hij ging wonen in Spelonk, hij met zijn beide dochters. En de eerstgeborenen zeiden tot de jongste, onze vader is oud en daar is geen man in het land om tot ons te komen, naar de gewoonte der gehele aarde. Kom, laten we onze vader wijn te drinken geven en bij hem nederliggen, opdat wij door onze vader Anakroost het leven geven. Toen gaven zij in die nacht haar vader wijn te drinken. En de eerstgeborene ging naar binnen en legde zich bij haar vader neder, zonder dat hij er iets van merkte toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. En de volgende morgen zeide de eerstgeborene tot de jongste, zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen. Wij zullen hem ook deze nacht wijn te drinken geven, en ga gij dan naar binnen en leg u bij hem neder, opdat wij door onze vader...
4: Zo gaven zij haar vader ook die nacht wijn te drinken.
3: En de jongste stond op, legde zich bij hem neder, zonder dat hij er iets van merkte toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. En de beide dochters van Lot werden zwanger van haar vader. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde hem Moab. Hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ammi. Hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten. Hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 18. Abraham en Abimelech van Gerar. Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Zuur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sara weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zeide tot hem, zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd en hij zeide, Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij niet zelf tot mij gezegd, zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd, hij is mijn broeder. In onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu, breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. De volgende morgen vroeg riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Ook zeide Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij beoogd dat gij dit deed? Toen zeide Abraham: Ik dacht, wellicht is er geen vreze gods in deze plaats. Zij zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar: Dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zeg van mij op elke plaats waar wij komen: Hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zeide: Zie, mijn land staat voor u open. Vestig u waar het u goed dunkt. En tot Sara zeide hij: Zie, ik geef aan uw broeder 1000 zilverstukken. Zie, dat zal voor u de ogen bedekken van allen die bij u zijn. En rechtvaardig zijn, ja, in elk opzicht. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. De Heere had namelijk elke moeder gebaard.
5: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Markt Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Harry Bies, nu Persat. En Roy Harry, ook Roy Harry genoemd, en Romeo Donk. Van deze twee mannen is sinds 17 september niets meer vernomen. Een week geleden was er ook al een tip binnengekomen over de vermissing van beide mannen. De auto van Roy Harry zou zijn uitgebrand en teruggevonden aan de zesde rijweg in Suriname. En hij zou samen met Romeo Donk zijn vermist. En dit wordt in verband gebracht met betrokkenheid van 400 kilo cocaïne. Ja.
1: 400 kilo. Wauw.
0: Ja, dus niet, kijk, hier in de Bijlmer was toch niet zo erg lang geleden ook toch ook iemand doodgeschoten. Ja. Bij de brandweer.
1: Ja, klopt.
0: En dat heeft schijnt ook met een ribdeal gemaakt te hebben. Hmm. Van hoe je die man ook alweer een...
1: Ik hoor een naam vallen, Wortel.
0: Wortel, Piet, ja. Wortel, klopt, Piet
1: maar
0: Wortel.
1: Is dat zo? Is
0: ja, ja, nee, dat is het, men zegt dat het... althans bewering, men met geld van Wortel van Doris gaan niet met kook te maken zou hebben. Hmm. Dat wordt dus beweerd. En ja, kijk, je zit... korte metten natuurlijk, hè. In deze wereld van... worden de mensen gewoon dus allemaal gewoon doodgeschoten. Dus ja. Men zegt, mensen die zich met dit soort zaken bezighouden... ben je gewoon een one-day millionaire.
1: Ja.
0: Je hebt veel geld, maar de volgende dag kan het ineens afgelopen zijn.
1: Creton is aan de telefoon. Meneer Creton, welkom.
2: Ja, maak ik even voor het laatste keer.
1: Ja, ja, ja.
2: Luister even. Maak mij in mijn tijd... bijvoorbeeld een centraal station piano ben daar. A ook drapen ben de een boekenwinkel. Maar voor een boekenwinkel, die heb ik niet centraal station hoofdingang. Dat ben de een bureau. Daar heb ik 7,50 bij kiezen een 5-stuk adressen. Die kan gelukkig besikten van een camera voor jouw camera. Aten dat een camera naar 25 gulden. Ik ben jouw woon. En want tramkarta ben de 35 cent. Samen taki na boomfruko ano baka bijna 61 jaar. Dan twee ubeko ube van jouw camera. Dat kan de i hospita potrekel die tak luister als jonge jongens. Je bent 18 of 19 jaar, mag je niet met meisjes op kamer komen. Als maar bij de locatorie dat hij nog met komt op die camera. Dat hij bij Awansa direct kan spionnen. Spionnen, in Lukudin, ook Awansa te spiegelen naar zijn raam.

0: πεις, ας μας τον Ασία Ραμελκού Γαστράτη, να μας πει, λέει, κουάνσο το ακτρόιτ κέικ σπίγκελ.
1: Ja, dat hebben ze, meneer Kreton C. Dijk, bij die hoerenkasten hebben ze vaak. Dat
0: ja, ja, mooi zo. Maar denk ook gewoon als af en toe, de karre spionnen. Dan, toch moet je dat er net komen naar ons. Dan kan je van gewoon wat boeren mee, de kjaras maar komen kwaad zijn. Dan kan je sting naar CC van straat, naar ons sting. Je loopt maar dat is meest door, je net een loopt drapen naar spionnen. Dan je meek apure en susu. De kare tapi baka gweda wa stap no me na tapa trapu tok when that you was stop there what that e kare tapi baka gwa tapa sotro chato i bende over de café gesproken den café samiere den trawan ta café si den taken boom met respect maar enkelijk Freddy no begin drape na Utrechtse straat Freddy ben begin na cycloop en cycloop na a pis pe matelas krak na nga nieuwe dijk. De a cycloop die jere drape, pen be tako voor a barbier. Dape ben de a Surinamse café. Fos para barbe opo. Dape Freddy be roko. Cycloop na kade neko brek ane a woordboom ma mi tongval. Dis ma se very chic. I begrijp je? Cyclooper. I begrijp je?
2: Ja.
0: Dan drapen nou, dan Freddy be roko drapen. Want dat de tata be ka drapen, so on dat sernama be dap tap nou ku drapen, lektirik na pasar nang, atapuke tak toraga, mamma dwintra ma wirop blaka so sonne bril, dat is my tak de cycloper. Dat de mamek dap drapen. Dat, dan, via drapen nou Freddy go opo witte paard. Dan atrawan drapen na Kenke straat, dat de wa matif mi Erwin, trustful open. Net even naar rooie. Net van dat dat ding was het keldersysteem.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben
1: een soort apart bij elkaar, of niet?
0: Ik kan, ik kan. Maar dan, dat ik ben op cycloop. Dat alle oudste die komedia's die me staan bij de oudste. Dat bij de Paramaribo bar. En Paramaribo de bar ben de tapo. Kattenburg.
1: Ja.
0: Schul bij Abeng. Als er Kattenburg. Na Seemans buurt, na Seemans buurt. Kom ik Kadijkplein, daar heb Seemans huis. Bij de Seemans ben ik gebroken voetjes doen na Seemans huis. En alle de meeste afbroeden voor Amsterdam, na van Awijk drapen, Katamborgo. Wat dat bij de afbroeden op tjik. Dat bij de tjik geboren zodanig. Ik ben reed hier.
1: Maar meneer Kreton.
0: Als hij met wat heel gwasse, go varen.
1: Ja.
0: De go drape a shuri te kwam voor Scott a shul len moni tok te ko ejen ngap direkte fu bible scopu fu te gwase fu dream of so les fomu da te ko da pe beta od mut expressi i begrijp je wat u lobe taki katember ko beta katamborgu on da tu beta fu de tata lo verstaan
1: oké
0: se man oso so beta ki
1: meneer Kreton hebt u een Amsterstraat café Carlos ook gekend?
0: Ja, toch, ja, ja. Carlos dan de oudste toen Carlos met de voorzitter voor in Nieuwendijk. Ja. Aan Nieuwendijk, dat ben aan Zeedijk, de bekaring Pasjassen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat ben daar agopo, dat Carlos naar Boldewijn.
1: Ja.
0: Dat agopo drapa café drapa tapu Amstelstraat.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dat to ben moto ukoiri erfoto lontu mindrineti, ja. Dat ego broko chidina Carlos verder.
1: Ja, ja.
0: Carlos is ook. Dan, ja. Je teka wakak mota Carlos go na Freddy.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo
1: ja.
0: Als aan bende.
1: En die waren heel laat open, ja. Ja, ja.
0: Ja e mooi zo.
1: Ja.
0: Dus zo als aan niet meer in een kondre, ja, zo. A big winter die kon 63, kon in 62 en 63. Ben big zodanig dat auto weer rijdt over de ei, go naar a noord, pak een centraal station.
1: Zo.
0: Dat was tak traman, dede tap kamera, die rest van mijn dede. Want hier ben abi elektriciteitskamer, abi kolenkakel. Je moet kring assisi tegen wat daar ook, kring assisi. Fupoti, le voor mevrouw taki ala den kakel. Also, te op voor komato, at her kabra dan awa ijskasi. Maar je sribanga dobro deken, wat je noemt, sribanga san go kisi, go steekt.
1: Nee.
0: Je want, ik begrijp je.
1: Kool
0: de op vroeko. De letter kakkel naar Aladdin kakkel, met een blauwe zo blauwe comfort die niet, dat hij dat kan die zeggen, dat logo dat raad ik, maar ik ga dat je die hem gaat roken. Dat hij ook nog, werkelijk dat als je abina a temperatuur zijn hebt nodig, dan was je daar zo bakken, is geen probleem. Je begrijp je? Als zo als hij begon in dat kondre ja zo dat die als te wat tremmen kon, den trem ik kan zien den trem te noemen te dan dat de wakon, en wat trem dat je wakon na heet trem langa langa de wakon ben de langa aga asma de stempel die abakas je wat dat ben dek ba, al later de ma voering in kon bakken, voor de karing conducteur, dan de bani ben de udubani leg fai abi de toeristische tram. Udubani, te aratte prengren je bel aratte. Dat is dan zo dan een winterjas daar heet tram voerang als nu, want die voetjaar is nu kon je zee. Ik begrijp je. Dat de ja bist nu rijmer. Dat tram je je wacht dat tram, doe al te verder. Dat kan bijna een half uur langer je wacht die want tram en dat feest dat tram, ik krab is nu puur van tram kapsa.
1: Oh ja.
0: Dus voor dat tram moet je drapen kan die feest fris fasie. Ik begrijp je. Adesa dat die Alessandri dat bijna bij IB Poer wat ratak bij Bigado Sam kopot misref ja.
1: Bang.
0: Mi gon na trem zo, mi wan poer amon if pai, mi anu krok kwin stap zo le kokobe.
1: Ja.
0: Dat teka tra anu fu opo de finga, dat tra adu kwin stap utu.
1: Zo.
0: Ala mi ay poer amon ratak bij Bigado Sam kopot pam set sam suja, sam kondu ja zo.
1: Mooi Tori. Grantangi. Ay, grantangi ja bijdragen via, hè. En zo zie je oude herinneringen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Komen dus, weer bovenaan. Ja, een fotografisch geheugen.
2: Die komen boven water, want ja. In feite wordt...
1: Zo, hoe krijg je die dingen liggen? Maar Surinamers, en niet alleen Surinamers, over het algemeen, alles maar, hoe loopt voor stentories? Tories van vroeger, oude herinneringen.
2: Ja, die komen en, die, bij tijd en wel komen die naar boven. En, ja, okay.
1: En die schijnen altijd leuker te zijn. Ja, ja. Wie daar? Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Mevies nogmaals.
1: Dag Mevies.
3: Het cafeetje van de Kinkerstraat, die Norman bedoelt. Is een zwarte ruiter.
1: Zwarte ruiter, ja, klopt.
3: Wat zo'n keltertje naar beneden,
1: ja, die was het, ja, klopt. Zwarte ruiter. Ja, iets met paarden. En ik denk dat oké, zwarte ruiter is de naam. Klopt, helemaal goed. Maar komt u uit Coroni, mevrouw?
3: Wie?
1: U.
3: Nee.
1: Bent u niet geboren in Coroni?
3: Nee.
1: Oh, uw stem komt mij bekend voor als iemand die ik ken op straat. Nee. Maar goed, dan leuk hoor om u weer te horen. Dank u wel.
3: Ik spreek ik Norman.
1: Met Norman, ja?
3: Ja, Norman, je kent mij meisjes wel.
1: Oh, dat
3: is leuk. Ik ben niet van Coroni.
1: Oh,
3: nee. Dus ik kwam vroeger bij jou dingen brengen, weet je
1: wel. Ja, dan ben je dat.
3: Het is ook al jaren terug, hoor.
1: Man, waar gaat de tijd? Dank u wel voor uw bijdrage, hoor.
3: Atamboe.
1: Oké. Kamer, is er nog wat? Nieuws van Tori?
2: Sorry, heel even nog even verder.
1: Wat je moet weg, hè?
2: Nee, even nog verder borduren op wat meneer Creton zei. Ik ben vanaf de 70er jaren. Maar inderdaad, die kamers, die kolen en later had je gaskachels. En vaak tochten de kamers ook enorm. En dan moet je met kranten, weet je wel, die naden. Want het was erg koud en je kon die kameren nauwelijks echt goed verwarmen. En het tochten van alle kanten. Sorry. Dus kun je nagaan, dus veel echt ontberingen meegemaakt. Het is een, zeker in de winter, die winters waren echt niet mals.
1: Dus ze zijn zacht geworden.
2: En de mensen waren ook vaak alleen. Dus je kun je voorstellen, je bent in je land, je kent niemand. Je bent door familie, ben je, sorry. Je wordt opgevangen door familie en daarna is het afgelopen. En dan ga je dus ook zo'n kamer huren. Dan kom je op zo'n kamer terecht. Maar voor de rest ken je niemand. Totaal niemand. Je kent het gedrag van de Nederlanders ken je ook niet. Je kent ze. Je kent ze voor de rest niet. We spreken Nederlands in Suriname, maar hier spreken ze weer een ander soort Nederlands. Ja, begrijp je?
1: Ja, ja.
2: En ook totaal andere uitdrukkingen. En je zat gewoon gevangen op een kamer. En voor de rest kende je niemand. En toen kwamen dus die feesten die broers van mij organiseerden. En de Surinamers trokken massaal daar naartoe. Het was een soort ontmoeting van Surinamers in Nederland. Want veel was er niet. Veel was er dus niet.
1: Ja. U bent erin. Welkom.
4: Hoi. Dag meneer Norman Feitaan. Dag meneer
1: Cameron.
2: Ja, goedemiddag.
4: Luister nou, mis door Artu van Wittak de Vostentoren. Maar je kon een kamer huren in Zuid. En dan had je centrale verwarming. En dan had je warm water om te baden in een wafgabathuis.
1: Maar dat was voor de rijke mensen bedoeld.
4: Ah, nou, rijke mensen, want voor 60 gulden per maand kon je kamer huren.
1: Nou, als ik hoor 25 en 60, nou, heb ik je verschil. Toen.
4: Nou. Maar als je go bij casino is ook waar hij aan de gabbatoe staat, om na te leven, moet je komen bijna.
1: Ja, maar je bent
5: de morofu na den gudu wansi ides di kom.
4: Ah, no gudu. Ma mi belo ba wara ante mi kmota uroko ka mi opom dorom gwenen si.
5: You no gonna batters ja in Holland?
4: Mi go well ya later.
5: Okay.
4: Later mi ga batters. And mi lo bende sa mo moro nam gwe. Mi go go live apart. Dan mi be avon kamara na oost. En de rapen batters no bende man be fene for feri.
5: Ja. Toch
4: maar hier no.
5: Ja.
4: Tu presi be dan si ja era na Amsterdam. I be apkras na Polski na nga artist. Tu presi de be dansi. En in de jaren 50 dan had je wat je man be Paramarera.
5: Sonora Paramarera.
4: Paramarera in de jaren 50.
5: Okay.
4: Had je man dat be pre pokuto en later Twinkle Star kon.
5: Ja. Oké, okay, mooie bijdrage. Graag aan je, ja, die
4: ja, oké. Okay, okay, goed hoor.
5: Ja, okay, dank je. 2D. Camille, jij hebt veel gereisd hier in Nederland. Ook als muzikant, hè? Boro Boro hier in Holland.
6: Ja, ja, ja,
5: is,
6: ja, ja.
5: Is er een verschil? Heb je nooit gekozen voor een andere stad dan Amsterdam?
6: Nou, ik kwam eerst in Den Haag. Toen ik in Nederland kwam, werd ik dus in Den Haag opgevangen door de familie. En toen ben ik later verhuisd naar Amersfoort. En van Amersfoort ben ik op een moment verhuisd naar Amsterdam.
5: En toch zeg je van Gim Amsterdam.
6: Nee, ja, oké. Okay. Je raakt aan Amsterdam gewend enzovoort. Dus ja, grote stad.
5: Mm.
6: Maar die andere steden waren ook prettig. Den Haag ook.
5: Okay.
6: Ik woonde niet ver van de Laan van Medervoort. En Amersfoort trouwens ook. Je had daar een grote discotheek, Pax heette die. Dat ook druk bezocht. Ik heb daar in Amersfoort heb ik toen een, weet u weer, iemand die heel goed kon dammen, Laurens Neder, leren kennen, weet je wel, die zit bij
5: Laurens Neder?
6: Ja, ja, ja.
5: Bekende?
6: Nee, ja, die was toen militair op Soesterberg,
5: ja, ja,
6: in Nederland.
5: Okay.
6: En die kwam dus veel naar Amersfoort, Soesterberg, Amersfoort is bij elkaar, dus hebben we daar hebben we dus een café in, waar we kwamen en waar er veel gedampt werd enzovoorts. Dus in Amersfoort en, had je ook een dancing club 33. En werd ook druk bezocht. Surinamers en Antillianen.
5: Oh, die,
6: ja,
5: kwamen,
6: ja,
5: ook,
6: ja, ja, die kwamen, ja, ja. Want het waren Surinaamse en Antilliaanse jonge mannen. Die naar de dancers toe gingen. En die, de Nederlandse meisjes die stonden daar te wachten op die, die Surinaamse en die Antilliaanse jonge mannen. Mm. En dat was niet die tijd dat je dus muziek van. Mijn vader was een Rolling Stone, weet je wel? Dat nummer,
5: oh,
6: weet je wel?
5: Temptations,
6: ja. Dat was toen erg in, weet je wel? Mm. Het is het, die mooie disco-tijd van toen.
5: Mm.
6: En ja, het dansen. Hebben ze van die jongens min of meer geleerd, weet je wel. Want die maakten hele mooie danspasjes enzovoorts. Dus
5: en daar vielen de meisjes voor.
6: Ja, ja, ja. Mooie danspasjes enzovoorts. En welke jassen waren toen in de mode? Wat meneer, hoe heet je weer, Roekhoff had van hele lange winterjassen.
5: Hmm.
6: Die waren toen ook in de mode. En die auto's die je had, van die Amerikaanse type wagens, weet je wel. Die grote wagens, een soort Cadillacs. Die had je dus ook. Die had je dus ook. En daar werd dus ook in gereden. En die Surinamers hier in Nederland, sommige althans, die wilden zich een beetje gaan gedragen als de Amerikanen.
5: Ja,
6: weet je wel.
5: Ja, ja.
6: En daar ging het veel op leken. En
5: dat gebeurt nog steeds.
6: Ja, ja.
5: Die jongens die nu bezig zijn in criminaliteit en zo, ze kijken ook veel naar die videoclips van die Amerikanen. Ja, ja. Dus altijd hebben we hun gevolgd. Mode, afro.
6: Ja.
5: En nu zie je het ook, hip-hop. Die jongen willen snel rijk worden.
6: Ja.
5: Omdat ze ook zich willen gedragen zoals die bekende rappers en zo. Met noodlottig gevolg, zeer zeker.
6: Ja.
5: Dus dat speelt nog steeds. Het willen doen als een ander.
6: Ja, die Amerikanen, die zwarte Amerikanen werden altijd als voorbeeldfiguren gezien. Hè? En dat kun je goed duidelijk in Nederland ook zien. Dat alles wat in Amerika gebeurde, waaide heel snel over. En de donkere jongens, voornamelijk Surinamers en Antillianen, die gingen zich echt zo ook op die manier kleden en gedragen gewoon.
5: Ja.
6: Weet je wel, dat ze de Amerikanen na te hapen. En je had inderdaad wat een. Hoe heet het weer? Een van die bellers ook zei: je had ook veel Amerikaanse militairen hier.
5: Mm.
6: En die zaten ook in Duitsland, hè? Soesterberg is Nederland, maar je had ook in Duitsland een basis.
5: Oh,
6: hè? Een basis waar ze dus ook op zaten. En die kwamen dus ook naar Amsterdam toe. Ja.
5: Hmm.
6: Dus het waren echt een. Ik denk dat de meeste mensen die tijd hebben meegemaakt nu eind 60, 70 zijn.
5: Ja.
6: Richting 80 zelf.
5: toch wil ik een programma maken waar ik bij wil vragen van... ja, oké, je hebt een leuk jong Nederlands meisje ontmoet... en die gaat jou meenemen naar papa en mama thuis. Wat gebeurt er dan? Huh, je hebt haar ontmoet in een discotheek. Leuk, lekker, gezellig, gedanst, mooi. Nou, ik wil mama, ik kom vanavond met mijn vriend thuis. En hij heet Cameron. Hoe? Weet hij? En... wat zijn de gevolgen? Wat zijn de reacties daarop? De volgende keer hoor. Die doen we nog te gaan doen. Die bent erin. Welkom. Goeiedag.
7: Hier, de Tony Voer. Meneer Cameron, laat me u dit vertellen. Op basis ben ik in Frankfurt.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Frankfurt, ja, ja, ja.
7: Dat ben ik weg. Want mijn broer ben de Black Panther. Dus... vroeg mijn moeder naar de Amerika. Die Soesterberg en die Frankfurt. Dat heb je een partij met dat jongen. Ik ben een zeer afro-zaling. Dat is maar dat jaar voor wie. Dat mij naar de eerste zoon, de eerste die begon met afro-zien. Al de mooie moesten. De stedje wie afro. Die ding kon je op de Amerikaanse basis kopen.
1: Mm.
7: Dat was een namelijk hij dame ook toe in Libanon Zuid, betroningen van Amerikaan. En die toen aan Amerikaan, toen we op Vietnam, dat je op je toegang tot een winkel, dus een mens, en mijn karre een mens. En daarom had hij onherkening. Ik ben Jamigo naar Soesterberg bij de Sani. Ja? Maar op een gegeven moment, de Hindustan, kon zien wat alle Iraans aan dat.
1: Ja.
7: En de Avengri. En ik deed Venter in mijn alternatief weekend met José Sanji Blakaman. En natuurlijk Uber McMoney. Maar die zijn in de stand niet gezegd. Dat is een boga. Toen ben ik ermee gestopt.
1: Ja.
7: En je weet ook, venten naar een brakkerman. Een probleem, want dan moet je op de pof. Je wakker je 20 golu, bijna 100 lees. Je wakker je 20 golu. Maar, op basis ben ik in Soesterberg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Okay.
1: Maar meneer...
7: Frankfurt, en ja. Frankfurt.
1: Ja. Maar meneer Bullison had u ook zo'n Cadillac die er veel gereden werd toen?
7: Nee, nee, nee. Ik was in mijn BCMD. In de BCMD.
1: Oké.
7: Je wist wat ik daarmee bedoel.
5: In de BCMD?
7: Nee.
1: Dat waren pooiers, hè, die dat... Dat moet meneer Buddelson...
7: Ik werk daar gewoon. Dus. Ik had ook heel vroeg, hoor, in 1969... Na een jaar had ik mijn eerste nieuwe auto al.
1: Ja.
7: Je weet niet. Maar de mensen zijn met die... de maatbeleid en de autoriteit.
1: Ja, ja.
5: Cadillac. Oké.
7: Cadillac, Grand Prix, Mustang, je hebt gewoon allemaal bijna van autodatie, alles. Die verhalen zijn zo fijn, we moeten een keer uitzenden, maar.
5: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar...
7: Ja, en Adensi is daar maar bedankt, natuurlijk, na Damla, maar je had ook later een trobbeling, een dansing voor als whisky.
1: Ja, Leidseplein, hè?
7: Ja, ja. Leidse Kruisstraat. En daar ging je uit op niveau.
5: Op een ander niveau weer.
7: Ja,
5: dat ben een pak, driedelig.
7: En dan zei die de imam, ik weet het niet mooi, ja.
5: Oké. Dankjewel. Wat ik net hoorde, en met foto's, beeldmateriaal erbij. Ja, dank je.
7: Ja, ja.
5: Ja. Luisteraars, misschien heeft u foto's uit de tijd van toen, waarvan u zegt van luister, ik maak een kopie ervan met mijn telefoon. Dat zijn ik naar info@radiomart.nl. Dan kunnen we toch de sfeer van vroeger zien. De dancings, misschien werd u gefotografeerd ergens, u was jong. En maak een foto ervan. Stuur het naar info@radiomart.nl. En wat muziek betreft, was dit het, Cameron? Was
1: ja.
5: Dit?
1: Ja.
5: Deze eentje?
1: Ja, voor de luisteraars.
5: Even kijken hoor, ik kom er aan deze.
1: Ja, die her.
5: Het is veel afgedraaid dus.
1: Juist, Krasnapolski, noem maar op, Rotenhuis. Ja, tijd van Oscar Harris en de Twinkelstar.
5: We gaan ernaar luisteren en zijn zo bij u terug.
8: Now I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

0: ik zie die rillingen, die tranen nog, de gevoelens van vroeger, die komen weer bovenop. Alsof dit gisteren is opgenomen, maar het blijft even mooi. Try a little love.
1: Prachtige muziek uit vervlogen tijden. En als ik dan even denk aan Rotenhuis en Krasnapolski, dan was geen plek meer vrij op de dansvloer. Hè? Ik zie nog wat de heren massaal opstaan naar de dames toe. Ja. Om zeker dit nummer van Os Canaris, die heel lang een groot succes is geweest. Ja. En een van de weinige groepen waar dus de nummers ook op de radio werden gedraaid. Hè? De Twinkle Stars, wat dat betreft. Al die hits die Twinkle Stars scoorden, werden dus ook op de radio gedraaid.
0: Heel veel simpels.
1: Juist. En Billy Jones heeft ook een hele mooie tijd gekend. Die kan ook heel erg mooi zingen. Misschien kunnen we straks even een nummertje van Billy Jones opzetten.
0: Bellers hebben zich aangemeld. Dit is ook aansluitend op het eerste gedeelte van, het programma.
1: Dus
0: waar je het had over...
1: man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
0: Zo, ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en zegt van... oh, toen de tijd hebben we elkaar ontmoet. En je luistert naar Mart Radio nu en je hoort dit en je zegt van... hé, werkelijk jong, ik moet wat gaan doen om mijn leven, mijn relatie weer een injectie te geven. Ja. Wie daar, welkom.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
0: Dan mevrouw Carla.
2: Dat nummer wat u net heeft afgedraaid, dat is echt waar. Top tijd. Net wat meneer Cameron zei, Krasnapolski.
1: Ja.
2: Ik zeg het je, Amasitja in Den Haag.
1: Ja, klopt, Amasitja ook,
2: dat was de tijd van de Twinkelstaart.
1: Ja.
2: Rotenhuis,
1: ja.
2: Toen het nog goed ging.
1: Ja.
2: Want daarna werd het minder.
1: Maar dat is minder,
2: maar meneer Norman, bedankt voor dit nummer.
1: Ja,
2: geweldig, net wat u zegt.
1: Ja.
2: Memories.
1: Nee, het is echt een...
2: Heftig.
1: Ja.
2: Heftig.
1: Ja.
2: Oké, bedankt.
1: Doei. Ja, bedankt je voor het nummer natuurlijk, want het brengt de mensen helemaal in de
0: tijd. Het is jouw keuze, hoor. Je wist precies van, hier ga je een snaar maken.
1: Ja. En zo meteen, we zijn druk bezig. Een van Billy Jones heeft het tevoorschijn gehad, want die heeft ook een heel veel gedaan enzovoort. Een knappe man en die ook heel mooi kon zingen. Die twee waren de zangers van de Twinkle Stars. U bent eruit, Zanik. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Henna. Graag ook een nummer alsjeblieft van een Weilen Billy.
1: Ja, die komt eraan. Daar is heel druk mee. Die komt eraan, ja. Oké.
3: Dank u.
1: Dag. Beste luisteraars, je kunt dan nog bellen. We zijn er nog heel even tot. Even kijken, tot we hebben nog een kwartier te gaan. Om nog wat herinneringen de revue te laten passeren. Uit de jaren, eind jaren 60, 70 enzovoorts. Hebben we Billy Jones met ook een prachtig nummer.

0: de gevoelens weer omhoog komen. Maar dat is de bedoeling trouwens ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat wil je hierbij zeggen?
1: Ja, wij zouden graag willen weten hoeveel van die relaties die toen zijn ontstaan. Terugkomend op het eerste item waarmee we vanmiddag om 2 uur begonnen. Die relaties die verworden zijn tot broeders. Dus hoeveel van deze relaties die toen ontstaan zijn. Want vaak op de dansvloer leren mensen dus elkaar kennen. Of die spanning er nog in zit. Of het nog vol vuur en vlam is. Mm. En hoe ze dat levendig hebben gehouden. Want ze praten vanaf de 70er jaren. Nou, dat is behoorlijk lang. Even kijken, langer dan 30 jaar. Ja, ja. Of ze die spanning nog. En hoe ze die spanning erin gehouden hebben. We horen het graag.
0: Mooi. U bent erin, welkom. Goeiedag. Hallo, radio staat te luid. Maar welkom in de uitzending.
2: Ik heb hem helemaal gedecimeerd, Norman.
0: Heel goed, man. Heel goed.
2: Ja. Goedemiddag, Kamito.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, hier, Banansi. Die tijd rende je van de ene tent naar de andere tent. En dan raakte je daar zo in contact. En zo had je je vriendinnetjes. Bijvoorbeeld, als ik aan Kami vraag, hij zegt... Misschien Norman kwam later. Lucky Star. Zeg dat jou wat, Kami?
1: Ja, vaag wel eens van gehoord, maar niet zozeer meer.
2: Oh, dat
1: ja.
2: Je weet niet waar dat ook zit.
1: Ja, het zegt me wel
2: dat
1: wat. Nee. Die naam zegt me wel wat, maar precies weet ik het even
2: Lucky
1: niet.
2: Star zat precies naast City Theater op het Leidseplein. Dus dan kwam eigenlijk dan... Je had de andere tent... Aan de overkant van Vondelpark, als je de Vondelpark naar de straat, Willemstraat, toe boven kwam, dan had je downstairs. En als je van downstairs kwam, dan ging je naar Lucky Stars. En als je van Lucky Stars ging, heb jij Casablanca gekend?
1: Ja, daar hebben we het over gehad. Ja, Zeedijk, ja.
2: Ja, Casablanca.
1: Ja, ja, ja.
2: Daar kwam je niet zomaar naar binnen, hoor. Ja.
0: Nee, hoezo?
2: Er was portier. Je moest goed aangekleed zijn. En je moest de fooi kunnen geven aan de portier als je wegging. Want als je dat niet deed, de volgende keer had je dan probleem, ruzie. Dus je moest eigenlijk mattie worden met de portier.
0: Mm.
2: Maar daar kwamen high class mensen naar binnen.
0: Oké.
2: Heb jij ook gekend op de Nieuwe Markt, Cotton's Club?
1: Ik niet. Nou, daar heb ik wel van gehoord. Ik ben er niet geweest, maar wel van gehoord.
2: Ja. Maar al dat soort tenten, daar ging Banansi langs.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en dan kwam hij uiteindelijk in Ponderosa. Want Ponderosa was van 12 uur 's avonds tot... De volgende ochtend, 5 uur, 6 uur, en dan ging je de bus weer halen.
0: Wow.
2: Metro was er niet, alleen maar bus gedoe. Toentertijd. En daar, dat was het einde van alle plekken die je naartoe was gegaan, was Ponderosa het laatste.
0: Oké, maar je hebt nooit een Cadillac gereden hier in Nederland?
2: No. Ik heb wel erin gezeten, ja. maar ik was geen bezitter.
0: Oké.
2: No.
0: Mooi.
2: Safara Minodoro.
0: Oké. Maar goed, je vond het ook een mooie tijd.
2: Ja, nostalgie noemt men dat. Nostalgie.
0: Ja, klopt.
2: En dan probeerde je jezelf ook te bewegen.
0: Mm-hmm.
2: Op een of andere manier. Traumatie. En dan zag je hoe noemen ze dat nu? BN'ers, no? Bekende Nederlanders. Movement maakte.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Banner.
2: Geen dank, hoor, Norman. Ja,
0: mooi zo.
2: Hoi.
0: Goed, en de vraag staat nog...
1: Ja. Of hoeveel relaties van toen nog in stand zijn gebleven... en of hoe ze dat een vol vuur en een vlam hebben gehouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien zit u in Suriname nu, hè. Misschien, het kan zijn dat u inmiddels bent geremigreerd met z'n tweeën. U kunt alsnog bellen, hoor. 020-358-6871. Want sommige mensen zeggen van oké, we hebben het hier gedaan.
1: Ja.
0: Na verloop van tijd, na 30, 40 jaar, we gaan richting Suriname terug en we libidapen rustig. Maar we Arkimaat gewoon alleen zitten. En ik ga ze even bellen om te vertellen van nou, dat van ons zou ook nog staan hoor.
1: Ja,
0: hoe dit hè?

0: die zaterdagavond of die zondag toen zondag was meer rood aan huis.
1: Ja.
0: Toen we elkaar hebben leren kennen en we zijn daar 3 kinderen uit voortgekomen, weet je wel. En we wonen nu gelukkig in Suriname. En we weten nog dat nummer van Billy Jones of van Oscar Harris, weet je wel.
1: Ja. Of in Nijmegen.
0: Dat van toen, ja.
1: Gewoon in Groningen nu.
0: Ja.
1: Met z'n tweeën daar, lekker rustig. Maar mm-hmm. Stel me voor dat ik nog of de Nori staan. Ik ga niet waar zijn.
0: Nee.
1: Alleen wilt u nog niet bellen misschien?
0: Ja.
1: Oh, moet kunnen. U bent erin, welkom, goeiedag.
2: Hi, met vrouw Overman weer. Jij er nog. Vroeger, hè, toen die radiostation van jullie was aan de Schwelingstraat.
1: Ja.
2: En toen was de strijk nog daar, hè.
1: Klopt.
2: Dan had ik mijn nicht en ik zaterdagavond, zaterdagmorgen programma. Dat was verteerd voor Stintori. Die mensen vonden het zo mooi, maar... ja, het is toen opgehouden.
1: Nou, nu doen we het ook. Nu naar Fosnetori. We verteren ook te wel, hè?
2: Ja, weet ik. Weet ik. Maar daarom herinner ik je aan.
1: Misschien moeten we het vaker doen.
2: Ieder zaterdagmorgen moet ik. Maar toen vroeg ik al zo, man. Dan ben ik ons doen, drapas, wil ik ze. Dan ben ik verteren voor Fosnetori. Dat was echt geslaagd toen, hoor.
1: Oké, we gaan het weer proberen misschien.
2: Is goed.
1: Dank u.
2: Okay.
1: Benny Jones, hè? Die was een Amerikaan.
0: Ja.
1: Tussen
0: de
1: Surinamers hier.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is hij apart gegaan, of niet?
0: Nee. Hij is bij de Twinkelstaats gebleven tot hij kwam te overlijden aan een hartaanval op een basketbalveld.
1: Oké.
0: Okay. Dat is een hele aardige, spontane man. Groot gebouwd enzovoort.
1: Leuk. Leuke man in de omgang.
0: Ja. Heel leuk in de omgang,
1: U bent erin, welkom. Goeiedag.
3: Ja, hey, goedemiddag. Ik spreek met Hoeding. Even snel.
1: Ja.
3: Stranamang, bakading witmang, na stranamang betra economiera. Vergeet je niet, maar bij Chamoni.
1: Hoezo? Waar?
3: Elke straat die bij Abwang gelegenheid, bij Moni, bij Mekki, voor stranamang. Maar bij de man dat die
1: Maar van je bedoelde man bij McMoney?
3: Voor wat economie betreft.
1: Mm-hmm.
3: Die mannen hadden zaken, hotels. De hele zeedijk naar Stranamang bij Abdesak dat op de kop van de zeedijk. Om man bij Abwang Hotel dat 2-3 panden naast elkaar.
1: Hotel?
3: Oh. Zeker van gehoord, hè?
1: Nee, meneer. Dat is Stranamang bij Abhotel.
3: Ja, man. Dat is ook dat bij de man. Laat die gemeente Amsterdam kopen maar af.
1: Maar bij Abwang Hotel dat
3: ja, 3 panty, bakamar, CMAC.
1: Je bedoelt allemaal bij Abde Panty, maar een hotel?
3: Ja, een hotel bij de dappe, een hotel was er allemaal bij drijven, een hotel dappe.
1: Oh, okay.
3: Nu een dijk, de man bij Abde Panty, mijn boutique, chef, restaurant, en dan plek als er allemaal.
1: Ja.
3: En zo man bij, en hoe dat ik net voedde, en wallen. De man bij Afofeef, vrouw dat ik kapo. Dat de man bij Kassanan, de man bij de hij had een soep om, wakker naar Kras naar Polski dappe.
1: Oké.
3: Ja, dat is even dat ik de man bij Kassel nam.
1: Maar je bent geniet toe apisten dat je bent in Alibija toe?
3: No. Je bent in Turku lang aan de Marokkaans, van de man dat Nederlands.
1: Oké. Je komt aan de periode.
3: Ik heb een vijfde gezin. Apisten dat de Marokkaan lang aan de Turku, ik kan niet weten.
1: Ja.
3: De man kiest brieven, de man begrijpt de briefie.
1: Daar ben je op ding.
3: Dat is onbij je op de man.
1: Mooi.
3: Maar de man zou nog wel nou.
1: Oké.
3: Want de chief, de man, daarom de ouders, hoe de man zijn in de lolo, de man waardeer hoe ze naar maar. Want dat hoe je denkt.
1: Oké.
3: Okay. Op elk gebied, politiek.
1: Abou, rondaf. Dankjewel, die bijdrage, JDC. Meneer Cameron, hoe gaan we afronden?
0: Ja, we zijn op tijd gekomen van het programma. Het is toch best wel heel leuk geworden. het is begon heel spontaan net, geloof ik, naar aanleiding van die salsa-nummers die afdraaiden, geloof ik. En toen belanden we op een gegeven moment in Nederland van toen.
1: Ja.
0: Ik vond het heel leuk. Beste luisteraars, wat mij betreft vond ik het een aangenaam om met u weer bezig te zijn samen met Norman. Ik zou zeggen tot de volgende keer, want zoiets moet zeker herhaald worden, dan misschien iets breder enzovoorts. Mm. En
1: studiogasten.
0: Met studiogasten, ja. En mensen die veel van te weten, zoals meneer Creton, meneer Bullison enzovoorts. Nogmaals bedankt voor het willen luisteren. En een hele fijne middag verder.
1: Oké. Okay. Luisteraars, ook u. Bedankt voor uw bijdrage inderdaad. En graag tot vanavond 10:00 zijn we er weer. Olly. En je kunt foto's sturen, hè, uit de tijd van toen. Groepsfoto's, maar ook van uzelf. Info@radio.nl

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 7. Geboorte van Isaak. De Heere bezocht Sara zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger. En zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemde tijd waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaak. En Abraham besneed zijn zoon Isaak toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. En Sara zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal onmijdend weer lachen. En ze zeide, wie had een Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Vers 8 tot en met 21. Abraham verdrijft Hagar en Ismaël. En het kind groeide op en werd gespeend. En Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaak gespeend werd. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spotte. En ze zeide tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaak. Dit nu mishaagde Abraham zeer terwille van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaak zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon der slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Beerseba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt. Want zij zeiden, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar, wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Daar waar hij is, sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. Vers 22 tot en met 34. Abraham en Abimelech. In die tijd zeide Abimelech, als ook zijn legeroverste Pikol, tot Abraham, God is met u in alles wat gij doet. Nu dan, zweer mij toch hier bij God dat gij niet bedriegelijk met mij zult handelen, noch met mijn kroost, noch met mijn nageslacht. Naar de vriendschap die ik u heb betoond, zult gij mij in het land waarin gij als gast vertoeft, behandelen. En Abraham zeide, ik zweer het. Maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Daarop zeide Abimelech, ik weet niet wie dat gedaan heeft. Ook hebt gij het mij niet meegedeeld, en ik heb het ook niet vernomen voor vandaag. Toen nam Abraham schapen en runderen en gaf ze aan Abimelech. En die beiden sloten een verbond. Maar Abraham zette 7 lammeren van de schapen afzonderlijk. Toen zeide Abimelech tot Abraham: wat betekenen die 7 lammeren hier, die gij afzonderlijk gezet hebt? En hij zeide: voorzeker moet gij 7 lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Berseba, want die beiden hebben daar gezworen. Toen zij te Berseba het verbond gesloten hadden, gingen Abimelech en zijn leger over heen en keerden naar het land der Filistijnen terug. En Abraham plantte te Berseba een tamarisk en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En Abraham vertoefde vele dagen als koning.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Dat de Heere God u zegen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart van het programma Hoop en Leven. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om nogmaals het woord van God tot u te brengen. Een woord van God, het woord van geloof, van vrede, van kracht, samen met een levensverhaal. Nou, vandaag ook met het levensverhaal dat wij u zullen laten horen. Is een hele interessante verhaal. Een mevrouw die zoveel dingen heeft gemaakt. Zij heeft zelf 4 jaar gezeten in de gevangenis. Zo erg was haar leven, was zo moeilijk. Maar zometeen gaan we meer horen haar verhaal. Maar welkom u die bent aan het luisteren via Radio Mart of via FM. Via Caribbean FM Salto Ether 107.9 FM. Van waar u ook bent aan het luisteren. Misschien bent u aan het luisteren via of in het ziekenhuis. Misschien bent u aan het luisteren in uw auto. U bent onderweg. U bent aan het luisteren. Het gewoon lekker thuis met een bakje koffie in uw hand. Of u bent net wakker aan het worden. En u wil die morning blessing hebben. En die ochtendzegen hebben. Heel goed. Blijf zeker luisteren. Want en zet alvast uw glas water klaar. Dat zo'n 7:55 zullen wij dit speciaal gebed opzeggen samen met het water om het te zegenen. Zodat we nu zo drinken u de kracht van God, de vrede en de blijdschap van God zal ontvangen. En vandaag gaan we ook praten over 2 punten. Over de vrede. We zijn aan het praten deze dagen over de vruchten van de Heilige Geest. Van de Geest zoals de Bijbel zegt. Omdat aanstaande zondag is het Pinksteren. Ah, wat wordt het een gezegende dag, een mooie dag. Een dag van herstel, een dag van kracht, een dag van vernieuwing. Omdat op de dag van Pinksteren kwam de Heilige Geest over diegenen die daar waren. En zij kregen de kracht van God, omdat God begon in hun te zijn. Niet alleen maar aan de buitenkant, maar ook in hun binnenste. En daarvoor zijn we ons aan het voorbereiden deze week. En aanstaande zondag om 10:00 morgens aan de Borneostraat nummer 40 zullen wij deze grote aanroeping doen. Vragen aan God voor zijn geest, zoals hij het heeft beloofd in de tijd van Pinksteren. Goed, maar voordat we daar meer over zullen praten, luister naar dit hele mooie lied. En dan komen wij hier terug op Radio Mart.

Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester.

0: 40911. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En zoals we zeiden, we zijn ons aan het voorbereiden voor de dag van Pinksteren. Aanstaande zondag, een moment om God te zoeken. Omdat toen Jezus, voordat hij wegging, hemelvaart, zei hij dat zij moesten blijven wachten. Zodat zij vervuld zouden worden met de Heilige Geest. Om daar een getuige te zijn van hem. Waarom? Omdat wat de Heilige Geest zou geven in een ieder, zouden hem de capaciteit geven van de eigenschappen van de Vader. En daarna, deze week spraken wij er ook over. De vruchten van de Geest is echt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat staat in Galaten hoofdstuk 5, vers 22. Deze dag zijn we aan het praten over bepaalde vruchten. Maar ik wilde praten vandaag over de vrede en geduld. Voordat wij gaan naar het levensverhaal. De vrede, wanneer we praten over vrede. Wat zegt Gods woord eigenlijk over deze vrede? Hij zegt zo: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. De vrede die wij als mensen soms ook willen in deze wereld, deze wereldvrede, dat is niet de vrede dat God hierover praat. Jezus over praat. Hij praat de interne vrede. Dus er kunnen moeilijkheden zijn aan de buitenkant, maar er is een rust en vrede. Die vrede zorgt ervoor dat wij zullen weten en denken, het gaat goed komen. Maakt niet uit hoe moeilijk de situatie is, maar wanneer we die vrede hebben, dan hebben we altijd die gedachte van, nee, het gaat goed komen, want u bent diegene die mij deze vrede heeft gegeven. En wij merken ook die vrede, ook die rust in ons binnenste. Dus wanneer hij zegt dat een van de vruchten zullen zijn, de vrede, dan praat hij over dingen die wij in ons binnenste zullen hebben, die onze capaciteit zal geven om door te kunnen gaan. Zometeen ga ik even praten over de vrucht van geduld. Maar voordat wij daar over zullen praten, luister nu naar het verhaal van mevrouw Chanelle, die nu na al haar strijden nu eindelijk deze rust en vrede heeft kunnen ontvangen. Luister naar het verhaal en we komen zo terug bij jullie.
2: Goeiedag, ik ben mevrouw Chanelle Mathilde. Mijn leven was vernietigd, verdwaald en verloren. Ik was helemaal kapot. Ik ben in de verslaving. Ik gebruik cocaïne, sigaret, alcohol. Ik heb ook vastgezeten in gevangenis. Daarna, na 4 jaar, ik kwam uit. Ik kan niks bepalen van mezelf. Mijn familie bepaalt van mijn leven. En zo begin ik een verkeerde kant te gaan. Ik heb met mijn drugs naar Nederland gekomen, vastgezeten. Na 4 jaar uit de gevangenis. Daarna, ik loop bij de markt. Ik heb ze was aan de evangeliseren. Ik kom, iemand heeft me uitgenodigd. Ze kwam hier gebracht naar de kerk. Daarna, ik kom, maar ik heb een tijdje weg. Want ik wil gewoon blijven gebruiken. Maar die tweede keer, ik heb haar uitgenodigd. Ik kwam naar de kerk, ik heb gebleven. Ik zeg, mijn God, ik wil stoppen. Het was echt moeilijk voor mij. Daarna, ik heb God gezegd, je moet me helpen. Ik wil geholpen worden, ik wil stoppen. Ik wil echt stoppen, ik kan niet meer. Daarna, ik kwam naar de kerk op vrijdag. Ik kwam vrijdagochtend, middag en avond. avond. Ik kom elke avond als ik kom met mijn

0: drugs en mijn cocaïne in mijn tas. Ik zeg, na de tijd ga ik naar huis, ik gebruik het. Ik heb die cocaïne gepakt en ik zeg, ik ga het nu gebruiken. Mijn neus begint te bloeden. Ik zeg, oh mijn god, wat is dit? Wat is dit? Is een bevestiging, ik moet stoppen. Sinds die tijd, ik heb nooit meer die drugs gebruikt. Ik heb er helemaal gestopt. Daarna, ik blijf naar de kerk te komen. Sinds die dag, mijn leven is helemaal veranderd. Helemaal veranderd. Ik ben een nieuwe Chanel van binnen. Van buiten, ik ben dezelfde. Maar van binnen, ik ben echt nieuw. Die vreugde, die blijdschap, die rust. Want door mijn kinderen, ik kan gewoon niet goed slapen. Want ik word echt bezorgd. Maar nu, ik heb geen bezorg meer van mijn kinderen. Niet van mezelf, voor niemand. Ik slaap, ik ga nergens zijn. Elke dag, ik vraag God, geef me je lef, kracht en moed. Want ik wil hier blijven. Ik heb hem hier leren kennen, ik wil hier blijven. Ik wil nergens heen.
1: Heb je gevonden waar zij het herstel kon vinden door het geloof? Een persoon die zoveel dingen mee heeft meegemaakt, afhankelijk was van zelf van bepaalde dingen, waardoor zij zelf verslaafd aanraakte. Zoveel moeilijkheden, maar ondanks al haar moeilijkheden en al de dingen dat ze heeft gedaan, heeft God niet haar gezegd, nee, jij kan niet gezegend worden. Nee, zij werd gezegend. Zij werd ondersteund. Zij werd hersteld. En misschien zegt hij, maar ik heb zoveel dingen gedaan dat niet goed is. Is het dat God mij wil helpen? Is het dat hij mijn leven wil herstellen? Jazeker. Maar het gaat niet om wat God wil op dit moment. Het is wat wij doen. En soms houden wij onszelf tegen, zodat God kan werken. Want God gaat ons niet verplichten om te nee, je moet komen of dit, je moet dat doen. Nee, hij laat het aan ons over. En als wij geloven en als wij het begrijpen, dan zullen wij onze stappen ondernemen en zullen gezegend worden. Maar we zijn u aan laten horen wat ook kan gebeuren met u. En de mensen die aan het komen zijn, die merken dat verschil. Die merken die kracht, die merken die versterking. En het is niet één, het is niet twee. Het zijn soms zelfs honderden mensen die deze macht kunnen bevestigen. Van Gods macht in zijn of haar leven. Dus wat wij aanstaande zondag zullen hebben, Pinksteren, hè? Is een speciaal moment dat wij God zullen zoeken. En waar hij zijn belofte, dat hij zegt, dat hij zijn geest zal geven aan een ieder die dit in hem zoeken. Hè? Want natuurlijk, waarom zou ik de Heilige Geest ontvangen als ik de geest van God, de kracht, de vrede, de blijdschap, zoals we deze dagen aan het praten zijn, hoe zou ik hem hebben als ik hem niet wil? Hè? Ik moet hem wel willen. Misschien zegt hij, ja, ik wil, maar ik weet niet precies wat het is. Dan probeer deze dagen langs te komen, zodat u meer zou kunnen weten. Of wilt u meer weten, kunt u gewoon ons eventjes een bericht sturen. Dan proberen wij het u zo snel mogelijk of zo veel mogelijk uit te leggen. Onze telefoon, ons WhatsApp-nummer is 06 82 90 6638. Ik herhaal 06 82 90 6638. Daar kunt u uw vraag stellen. Of als u ook natuurlijk gewoon het gebed wilt, zodat wij u kunnen ondersteunen. Maar natuurlijk, de Heilige Geest ontvangen wij niet zomaar door een gebed. Het is een beslissing die wij nemen tussen ons en hem. En de tweede Bijbelvers, of de Bijbelvers die ook refereert, naar iets refereert dat hij aan ons zal geven, is geduld. Maar dit geduld hier is niet het geduld, oh ja, ik heb geduld nodig, hè? Het geduld dat wij kennen, nee. De geduld dat hier zegt dat de geest van God zal geven aan ons, is het de geduld dat wij hebben om goed te doen vandaag, door strijden heen te gaan en nog steeds goed te doen. En niet dat geduld te verliezen om te doen wat juist is. Want sommige

mensen hebben dat, hè? Of wij als mensen hebben dat soms. Wij doen iets goeds en we blijven dat vasthouden. Maar wanneer wij geen resultaat zien, dan soms gaan we de andere kant op. Dan zeggen we, weet je wat, ik heb zo vaak geprobeerd om op een goede manier te doen en het lukt niet, weet je wat, ik ga het zo doen. En dan doen we het soms op een verkeerde manier. Dus dat geduld dat het hier leert en wij zullen hebben wanneer Gods geest over ons is, is het geduld. Het geduld om te doen wat juist is, ondanks de andere mensen het verkeerd doen, te doen wat juist is en dat te blijven aanhouden. Goed, en dat en nog meer, maar dat ga ik daarna tot u brengen deze dagen. Goed, ja, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Ik wil u vragen om uw glas water te nemen daar waar u bent, als het mogelijk is. Als het niet mogelijk is om een glas water voor te bereiden, dan maakt u geen zorgen, wij zullen bidden. En Gods geest zal u aanraken, vernieuwen en versterken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

God en onze Vader. Samen met deze luisteraars komen wij hier nogmaals, zoals we elke ochtend, tot u bidden. Om u te vragen voor uw sterke hand. Dat redt, bevrijdt, ondersteunt. Zodat u iets groots komt doen. In het leven van deze persoon. En dat ze mij Heer de vrede, zoals uw woord zegt. Niet de vrede die de wereld geeft. Of wat de wereld vraagt. Maar de vrede die u geeft. De kracht dat u geeft. De rust dat u geeft. Geef het tot deze mensen. Deze persoon die streeft naar deze speciale dag van Pinksteren. Zodat wanneer deze mensen in uw huis zullen zijn, dat u deze vrede in hun zal brengen. U zult het bevestigen. Uw vrede, het geduld, datgene van wat wij als mens nodig hebben. Wij hebben dit nodig, mijn Vader. Maar het is natuurlijk het licht aan ons om deze stap te ondernemen. En ik wil u vragen, Heer, dat u deze persoon komt versterken. Misschien gaat deze persoon door een moeilijke moment heen. Een moment van strijd. Misschien heeft deze persoon een slecht nieuws gehoord. Of de persoon gaat met het leven elke keer op en neer. Maar het gaat niet vooruit. Heer, help deze persoon. Ondersteun met uw macht. Maar Heer, deze persoon, zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat deze persoon vervuld zal worden met deze kracht en versterking om door te kunnen gaan. Zegen deze dag, zegen deze week en mijn Heer, zegen ook de Pinkster. Geef deze persoon kracht om samen met ons in één geloof te zijn. Om u te zoeken en u te vinden. Mijn Heer, meer dan al wat wij nodig hebben. In Jezus' naam, daar waar u bent, mijn vriend en vriendin. Het maakt niet uit hoe uw situatie is. God, Hij helpt u en Hij zegent uw water. In de naam van de Heer Jezus Christus, wees gezegend. God zegent uw werk, studie, met wat u bezig bent. Hij geeft u zijn ondersteuning in Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink het water met geloof.

goed, mijn vrienden en vriendinnen. Ik geloof dat God u heeft gezegend. En wij gaan door. Wilt u meer informatie over wat er zal aanstaande zondag gebeuren? Of wat er gebeurt in de Universele Kerk, de UKGR? Dan kunt u ons gewoon een bericht sturen naar 0682-906638. Misschien heeft u de telefoonnummer niet nodig, maar sla het op als Universele Kerk. Of Kerk Radio Mart, 7 uur. U kunt het, wat u zult onthouden. En dan zet u de nummer, zodat wanneer u het nodig heeft, of informatie nodig heeft, of vragen, dan kunt u het gewoon een bericht sturen. Ook al is het alleen maar info, zodat wij u de info van de kerk zullen sturen. Van wat wij hebben, natuurlijk de dagelijkse diensten die we hebben. En ook andere dingen die u zou kunnen ondersteunen. Goed, we zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40. Het is de voormalige Babelhuis, de plek waar de meeste mensen het ook kennen. Was een feestzaal. Nou, het is nu geen feestzaal meer, het is nu een kerk. En er gebeuren herstelling. Er is nog steeds een plek waar mensen samenkomen, maar nu om te vragen voor herstelling, voor vrede, voor kracht. En waar vele levens worden opgebouwd en opgericht. Hè? Dus het is een hele andere plek nu. Goed, wilt u een keer langskomen? U bent van harte welkom. U bent onze speciale gast. Mijn speciale gast om aanstaande zondag met de Pinkster bij te zijn. Om deze innerlijke kracht te hebben om door te kunnen gaan in alles wat wij nodig hebben. En zoals wij spraken vandaag over deze vrede en geduld. Misschien heeft u dat nodig. Dan mis aanstaande zondag niet. Om 10 uur 's morgens aan de Borneestraat nummer 40. Het is vlakbij Javaplein. Daar kunt u bus 22 of uitstappen met bus 65. Of bij station Muiderpoort kunt u daar stoppen. Of tram 14 of 7 bij de Zeeburgerdijk aan de voorkant van de kerk. En dan kunt u ook langskomen. Goed, dat God u zegene. Ik wens iedereen een hele gezegende dag verder. En morgen zullen we weer hier zijn om naar het nieuws van 7 hier op Radio Mar. Dat God u zegene en tot dan.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

dat was natuurlijk Chinees. En goedemorgen, beste luisteraars. Dit is Start met Mart tot rond de klok van 9 uur hier. En vanaf 9 uur neemt Glenn Gottfried het stokje van mij weer over met zijn programma Tijd van de Waarheid. We zullen doordinderen met de volgende hit van Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Je kent ze natuurlijk wel, hè? Back to the 60s.

Ja, natuurlijk Nancy Sinatra. Er was heel wat in het nieuws gekomen natuurlijk ook over asielzoekers, maar ook over jongeren die in wapenbezit zijn. En we moeten daar ons zorgen om maken. Zometeen ga ik daar ook wat headlines doornemen met u. Natuurlijk uiteraard omtrent om de zaak van jongeren die dus een wapen hebben. Is het natuurlijk de generatie ouders van nu, want vroeger was het heel anders inderdaad. Maar goed, daar zullen we zo meteen over hebben. Hier zijn ze allemaal mee tot rond de klok van 9 uur. En hier is Lou Rawls met You'll Never Find Another Like A Mine. En zo meteen gaan we dus naar de headlines toe. Dit is Start met Bart. Bijna kort voor 8. Je luistert natuurlijk via radiomart.nl. Maar ook via Salto. En natuurlijk via de Ether 107.9. Maar in Zuidoost, in de Bijlmer, hoor je dan, of heb je dan een hele slechte ontvangst in de auto. Dat is natuurlijk al heel bekend. Was al lang zo. Maar goed, You Never Find van Lou Rawls. En zometeen ook Steve Miller met de Joker.

Goedemorgen, beste luisteraars. Het is vandaag 21 mei 2026. Te beginnen gaan we dus naar de headlines toe, want Trump en Netanyahu hebben een verhit telefoongesprek over Iran. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn elkaar telefonisch in de haren gevlogen over Iran. Volgens de Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke route volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Bronnen zeggen tegen nieuwssites Axio en de Wall Street Journal dat het een gespannen telefoongesprek was de afgelopen dinsdag. Aanleiding zou een nieuw vredesmemo zijn dat bemiddelaars Qatar en Pakistan hadden opgesteld. De bedoeling is dat de VS en Iran een intentieverklaring ondertekenen om de oorlog te beëindigen. Daarnaast zou een periode van 30 dagen in moeten gaan waarin onderhandeling wordt over onder meer het nucleaire programma van Iran en het opening van de straat Hormuz. Vanwege dit voorstel zou Trump aanvankelijk een plan om dinsdag weer te beginnen met het bombarderen van Iran en hebben opgeschort, schrijft de CNN. Kort ander nieuws, want RIVM maakt geen rekensom voor coronadoden ondanks wenskamer. Het RIVM heeft niet bekendgemaakt berekend hoeveel doden het had kunnen schelen als Nederland tijdens de eerste coronagolf eerder in lockdown was gegaan. Ondanks een aangenomen kamermotie en toezegging van toenmalig minister Ernst Kuipers is dit effect niet onderzocht. Het instituut becijferde wel dat een paar dagen later ingrijpen tot meer sterfte had geleid. Drie dagen later zelfs dat tot ruim het dubbele aantal doden. Maar de omgekeerde som, hoeveel doden hadden kunnen worden voorkomen bij een eerdere rem, is volgens het instituut een hypothetische. En eind deze maand starten de verhoren in het parlement enquête naar de corona. Het Verenigd Koninkrijk is al twee enquêtes verder. Een van de uitkomsten daarvan was 23.000 levens hadden kunnen worden gered als Engeland een week eerder in lockdown was gegaan. Maar goed, de tijd is daarmee voorbij. Opvraag aan salaris collega's wordt mogelijk middel om loonkloof dichten. Met de lichte vertraging, ook in Nederland, met een invoering van de

met bedrijven verplicht lonen en transparanter te maken. En werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Er is de invoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen voor wat iemand in een vorige functie verdiende. Dat gaat een werkgever daar het salarisaanbod op baseren. Zo blijven mannen dan altijd meer verdienen. Dus dat is logisch. Uit cijfers blijkt dat vrouwen onbetaald krijgen per uur, zelfs als ze in dezelfde functie zitten als mannen. En bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijke salaris vragen bij hun werkgever of de vakbond inschakelen. Nou, wat vindt u er zelf van? Wat is dat natuurlijk niet privacy? Dat je dan aan anderen laat zien, nou ja, niet aan anderen laat zien, dat anderen jouw dingen kunnen zien, hoeveel jij verdient. Nou, ik heb daar geen mening over. Dat laat ik aan jullie over, want we blijven natuurlijk uiteraard neutraal. Maar ja, de stemmingen zijn natuurlijk veel. Ik heb ook mensen gevraagd op straat wat zij ervan vinden als een collega jouw salaris bekijkt, hoeveel jij verdient. Ja, die zeggen van dat ze dat niet erg vinden. Maar de anderen die zeggen dan wel dat ze dat erg vinden, want het is ook een schending van de privacy. Nou, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. U kunt pas reageren, wat is er nieuws? Dan kunt u daar uitgebreid vertellen wat jullie daarvan vinden als collega's de salaris van jou bekijkt. Hoeveel jij verdient. Nou, gelukkig is dat niet zo hier. 020-471-4291 kunt u zometeen bellen vanaf 8:30 met het programma Wat is uw nieuwsrubriek? Het is nu 8:10 en we zullen verder doorgaan met The Joker van Steve Miller. En zometeen ook Bill Haley, Round the Clock, Back to the 50s.

0: Moende in juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata, ga ik bikam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori eti, atori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, malawo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Jereno, wespa anu pi bai di egi osso. We egi also put our money. Not to eat a div to meet the people langanu, tori e chatori, munde e uni, ya, ala langanu e ye piara. Futuru te te fur bagana, na Woud Richemstraat numero aitiere, arkibon, Woud Richemstraat, ya, numero 89 geen, mano pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na huala, adrapunde. Saafri morobong, alik pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fubayu iyi osono. Abundang.
1: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Travers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Travers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Travers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880.

0800-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

op speciaal verzoek van velen. En wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

na donateur Stonfutu Gorokowang no so vertrouwen voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie Wawagi na een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur na alle respecti voor Rei Yugo Peyuwani in een foto Israël. Dat hij na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal voor jou, lek Krakawang voor Mart. Den de tu, speciaal voor jou, dat is

0: haven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, een hele goede morgen. Dit is natuurlijk Stap met Mart.
1: So say,
0: ja.
1: Do you remember Roche? Do you remember?
0: Ja, dat is nu 14 minuten over 8 en we denden door met het programma Stap met Mart. En ik zal zeggen, ja, u kunt uw dierbaren feliciteren, maar natuurlijk ook uw geliefde. Maar ook mensen die helaas zijn heen gegaan, wens ik ze ook heel veel sterkte toe. Het is geen donkere dagen meer, maar het wordt lichter. Dus bij deze 020-471-4291. De telefoonlijnen staan open. Dus ik zal zeggen, bel gerust en doe je felicitatie. Het zonnetje schijnt, morgen wordt het heel mooi weer. Dus dan kan de jassen natuurlijk uitgetrokken worden. Nou ja, nog niet helemaal, maar het is een beetje zo'n lenteachtige zomer. Het hoort een beetje rond deze tijd. 020-471-4291, we zijn tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. En dat is vandaag 21 mei 2026. Dus geen herhaling, we zijn live. Het is vandaag donderdag 21 mei 2026. 020-471-4291. We wachten op de eerste beller. En dan tussendoor kan ik even kort vertellen, want er is ook werkzaamheden aanstaande weekend op metrolijn 52 voor de mensen die naar Zuid moeten. Moeten we dus de pendelbus pakken vanuit Europaplein. Ja, dat is natuurlijk, het gaat vanwege het metroperron. We zijn daar hard druk bezig daar met het met de nieuwe perrons. Want binnenkort stoppen de metro's bij het nieuwe perron. En dan wordt de oude perron natuurlijk gesloopt. Als het goed is, is het metroperron al bijna klaar. Moeten alleen maar nog liften en roltrappen geïnstalleerd worden. Alle elektriciteitspalen en uiteraard ook verlichtingen en noodoproep en dat soort dingen, et cetera. 020-471-4291, we gaan naar de beller toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen meneer Rocher met LIR. Blij dat u er weer bent. Wie beweegt dat bepaalde een pokofier, een beetje gymnastiek. Leuk hoor.
0: Ja, hè? Zeker.
2: Ja, ja, ja. Hoe gaat het ook goed met uw moeder?
0: Ja, het gaat een stuk beter, ja. Jawel.
2: Ja, ja, ja. Nou, alvast een goed weekend. Het is donderdag, maar u bent er morgen niet. Dus alvast een goed weekend voor u.
0: Ja.
2: Ik wil iemand feliciteren, in het zonnetje zetten en een paar mensen de groeten doen. Hortans Kreesburg, die is vandaag jarig. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoeré. Hortans, me wensi alla boe. Lobby, koloko, money, want dat hoort er ook een beetje bij. Maar bovenal, bovenal, lieve schat, goede gezondheid. En je bent een geweldig mens voor mij dan hoor. Hortans, zo lobby, mi goedo nogmaals. En dan doe ik meneer Henk Saruko, lieve schat, de groeten. Meneer Frank Creton, meneer Rufus L, Glenn Kotfried. En die meneer die ook naar zijn programma bel, meneer Ruben Farno, brada kwam Kaikusi, brada kwam Mimba. Zus Bertien doe ik de groeten, Carmen B, lieve schat. Nana Ohim, extra groeten voor jou en beterschap met Claudia. Mevrouw Elfriede van Engel, Nana Brewa, Peggy McDonald en Ilse Adams. En mevrouw Lilian Beekman, ik hoop dat ze alle ook helemaal weer beter is. Dat was het.
0: Nou, dankjewel. Fijne dag verder alvast.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Dag, alsjeblieft,
2: meneer Rocher.
0: Dag. En natuurlijk hoop ik dat Lidin ook in een goede staat weer is. Maar vast wel, denk ik wel. Want ik had de afgelopen dagen ook apps van haar gehad. Dus bij deze. Nou, ik hoop dat je misschien belt, Lilian Deekman. En het zou fijn zijn om jou weer eens te horen op de radio. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Dag Leona.
3: Lilian Deekman ook hoor, en ik wens het beterschap toe. Maar ik bel om te feliciteren, want vandaag is Rodney Bruinendaal jarig. Ik feliciteer hem namens mijn gezin.

0: Mevrouw Loeske Wilder feliciteer ik nogmaals. En Hortans Kreesburg, als het goed is, is ze vandaag 10 jaar geworden. En ik roep, ik neem baar vanaf Fernand. Dankjewel.
1: Alsjeblieft, fijne dag.
0: Dag.
1: 020-471-4291. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dus ik spreek met Carmen B.
1: Dag Carmen.
2: Ja, ik, fijn dat je er weer bent. En ik hoorde net dat het beter gaat met je moeder.
1: Ja, het gaat een stuk beter, ja. Dat wel.
2: Nou, ik wil de groeten doen aan Ellie. En eerst de groeten doen aan iedereen die op luisteren zit.
1: Mm-hmm.
2: En beterschap aan meneer Creton. En beterschap aan de dochter van mama Ohema, Nana Ohema wensen, Marta.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En ik feliciteer alle jarigen.
1: Aha,
2: nou,
1: oké.
2: Dat was het.
1: Nou, alsjeblieft, een fijne dag verder alvast.
2: Ja, en fijne uitzending verder.
1: Ja, dankjewel. U ook een mooie dag alvast toegewenst.
2: Ja, dankjewel.
1: Fijne dag. Dag. 020-471-4291. Soms ben ik ook een beetje moe met regen. Dus bij deze ga ik Betty McLean afdraaien. Met It Keep Raining.

verdrietige nummer inderdaad van The Manhattans. Hoort u net dus, we gaan verder doordenderen met de Search, Sweet For My Sweet. En zometeen hebben we dus Wat Is Het Nieuws, uw rubriek. En dan kunt u daar ook op reageren over jongeren met wapenbezit. En uiteraard ook de oorlog in dat Netanyahu samen met Trump een heftige gesprek hadden gehad aan de telefoon. Laat het even op 024-7142-291 weten. Ondanks...

Inderdaad, wat is er nieuws? Uw rubriek, daar zijn we nu dus. Daar gaan we dus aan starten. Natuurlijk over jongeren met wapenbezit en dat soort dingen, et cetera. Dus ik wacht op de eerste beller, beste luisteraars. En natuurlijk groet ik ook alle luisteraars, natuurlijk. Elfriede en ook, ja. Marta, ik hoop dat het ook goed gaat met jou. En natuurlijk Etje Bakbord, ik hoop dat ik je ook weer hoor aan de telefoon. Op 0471-4291, Dr. Boezart met de Savannah Band. Gégère la femme. Op zijn Frans inderdaad. Ik ben hier tot de rondeklok van 9 uur en Glenn gaat het stokje van mij overnemen met het programma De Tijd van de Waarheid. Dus ik zal zeggen, stay tuned en blijf afgestemd op Radio Mart. Ook zijn programma moet je niet missen. We denderen dus zometeen door. Maar we zijn dus met Wat is uw nieuws? Uw rubriek. Kunt u uw eigen nieuws hier uitbrengen?

0: Marvels. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Rochie. Zou ik mijn tante even kunnen feliciteren nog? Mag dat? Hallo?
0: Voor deze keer, gaat u gang.
1: Sorry hoor.
0: Ja.
1: En, tante Bertine Redoet, alsnog gefeliciteerd met uw twee kleinkinderen. Van gisteren, die 1 jaar zijn geworden. Wat slechte zegen na deze. Oké,
0: okay, Rosje,
1: bedankt.
0: Hè. Alsjeblieft, fijne dag verder. Dag. 0347-14291. We zijn dus met uw rubriek Wat is uw nieuws? Tussendoor luisteren we dus naar Waterfalls van TLC. En natuurlijk zijn er maar 2 dames over in plaats van de 3. Natuurlijk door die auto-ongeluk. U kent het verhaal natuurlijk wel, hè? Het was een heftige ongeluk. Langs de weg, dacht ik. En verloren dus het mag over het stuur. En een van die dames is overleden. Dus er zijn er maar 2 over. Hier is TLC, Waterfalls. Goedemorgen.

0: dus Frankie Valli, Over the Night. Zometeen gaan we dus door naar de met het volgende van Stevie Wonder met Zirdak. December 1963. Goedemorgen, met in de uitzending.
1: Ja, één goedemorgen, heer Roger.
0: Dag, meneer Benansi.
1: Ja, ze bellen niet op, ze willen alleen maar naar muziek zitten
0: luisteren. Ja, dat denk ik ook. Ook prima.
1: Oké, ja. Dat mag ook. Ja, dat mag ook. Maar had je het over dat de 3 degrees, dat een van die dames heen is gegaan bij een auto-ongeluk?
0: Nee, dat is de TLC.
1: TLC?
0: Ja.
1: Zijn het dames?
0: Het zijn 3 dames, ja.
1: Oh, ik ken ze niet zo goed. Ik dacht het de 3 degrees. Want dan wilde ik doorgeven, toch is goed dat ik ze had gezien in de jaren 80. Ik heb het over de 3 degrees, hoor.
0: Die ken ik ook, ja. Jaren 70. Ja.
1: Maar ze zijn er nog, hè?
0: Die zijn er nog, ja.
1: Ja, ik heb ze daarvoor mogen bewonderen in het concertgebouw.
0: Mm-hmm.
1: Omgeving Museumplein daar.
0: Oh ja.
1: Ja. En ook toentertijd, in de jaren 80, ook toentertijd was de formatie nog 1 geheel. Mm-hmm. De Jacksons, dus Michael met al de broers, die heb ik daar ook mogen bewonderen. En de derde die ik wil zeggen, ik heb nog meerdere gezien, maar de derde die ik wil zeggen, dat is Mr. James Brown.
0: Oh ja.
1: Ja, die heb ik daar zo gezien. En nu zie je een paar van ze zijn die ik heb opgenomen. Die zijn er niet meer. Maar ik ben toch blij dat Siedegries er nog zijn. Alleen TCL?
0: TLC.
1: TLC. TLC, die ken ik niet. Verab ken ik die naam. Maar TLC, ik kan me niet herinneren.
0: Maar kent u het nummer wel, wat ik afgedraaid heb?
1: Of wat dan ook. Maar oké, bij deze wens ik de Amerikaanse gemeenschap veel sterkte met het heengaan van een van hun leden.

0: ik zeggen, dat geldt ook voor allen die een dierbare kwijt zijn geraakt. Oké, okay, ik ga het niet te lang houden en ik hou het hierbij. En ik had het ook voorspeld, hè, de vorige dinsdag, wat jij er toch in de ochtend met staat met Mart.
1: Ja.
0: En toen zei, heb ik opgebeld en ik gaf door van in de omgeving Congo en... Congo en nog een land daar zo.
1: Iets met
0: in
1: ebola Afrika. Of zo was het? Ja.
0: Daar tierde dingen, hoe noem je dat, ebola geval.
1: Ja, zoiets.
0: En er waren 118. En nu zijn er over de 130. En men voorspelt dat er nog een aantal heen gaan. Dan zou ik zeggen, het valt bijna onder de noemer pandemie of epidemie.
1: Ja, we moeten uitkijken inderdaad. We moeten voorzichtig zijn.
0: Oké. Oké, het beste. En ik zal zeggen, een prettige dag verder. En de zon gaat schijnen.
1: Ja, zeker. Fijne dag verder, hè?
0: Van hetzelfde.
1: Dankjewel. Dag. 020-471-4291. We zijn met uw rubriek Wat is uw nieuws? Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, meneer Rosé.
1: Goedemorgen. Dag, Lodi. Goedemorgen.
2: Wat ik wil zeggen. TLC bestaat uit People's Left Eye and Chili. Dat was TLC.
1: Klopt. Ja,
2: en,
1: ja.
2: En TLC is bestaat uit Helen, Valerie en Florence.
1: Klopt.
2: Klopt, ja. Want ik ken het van de jaren 80 nog.
1: Ja, ja, ja. Ze waren van de jaren 70.
2: Ja, ook dat nog, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ik ken ze allemaal, want ik heb een LP.
1: Ik heb ze ook staan. Het zijn die drie dames.
2: En ik heb het nu op CD.
1: Met Dirty Old Man en natuurlijk When You See Again.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Dan ga ik ze afdraaien. Dan ga ik zo meteen eentje afdraaien.
2: Nee, doe maar maybe.
1: Maybe, oké.
2: Ja, maybe. Is goed. Prettige dag verder.
1: Fijne dag verder, hè. Dag. 0-3-4-7-1-4-2-9-1. Maar tussendoor gaan we dus naar een ander nummer toe. Dat is natuurlijk Linda Leida. We gaan een beetje naar de Spaanse kant toe. Yo soy la rumba, hoort u nu. Of het is meer Braziliaans. Nou ja.

echt back to the 70s. Heerlijke band, zou ik zeggen. The Moments and the One-Outs. Girls.

Nummer 2 van Cool in the Gang, It's Too Hot. Maar dat, we gaan dus op naar een warme weer. En ik ben ook in de warme stemming. Cool in the Gang.

We gaan naar het laatste nummer toe. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en bedankt natuurlijk voor het bellen. En ja, jullie hebben massaal gewoon muziek lekker willen luisteren. Dat kan natuurlijk, heb ik dat ook voorgeschoteld. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken. Ik ben er aanstaande zondag weer met het programma natuurlijk. Crudeli natuurlijk is Maureen op vakantie. Dus ik moet het met die 2 dames doen, met Uriel en samen met Tara, om de techniek te doen. En vanaf 4 tot 6 hebben we dus Roger op de zondag. Dan heel misschien met Moïsha samen en met de gasten. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En hier is Wonderful Tonight of Wonderful van Sam Cooke hier op Radio Maat. Goeiedag. En ik zou zeggen blijf opgestemd op Radio Maat, want Glenn gaat het stokje van mij overnemen. Of was een prettige dag.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

then on a vakantie in Israël. And you see wawagi na wa sticker fu mart na in skin. Aksi a chauffeur na ala respecti fu re you go pe you wani. Ini na foto fu sarana. Dati na a extra abrawatra service fu mart. Spesuru tu di you lek krakawan fu mart. Dende tu spesuru tu di you dai sabi. Speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

0: een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vaasgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Pateke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415-0620-679620 en 863-4500.

Moende in juni woont Riechemstraat nummer 8 Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim kopra tanga ibi kamio doro dif tu. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori e tiatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u alla malawo langanu. Nana tori is up meet the people. Missi Lucia Fano Burg dange grupu. Jereno, wespa anu pi bai di egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na woud Riechemstraat nummer 18, arkebon, woud Riechemstraat, ya, nummer 89 geen, manu vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na huala, agrapumbe, saaf saafri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fubayu e yi osono.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur na een alle respecti voor rij u go pe u wani in een foto voor Israël. Dat is na een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal toe die u lek Krakawang voor Mart. Den de tu, speciaal toe die u, bij Sabi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

bij de podcast De Verdieping. In deze podcast van het Herdenkings... Welkom bij de podcast De Verdieping. In deze podcast van het Herdenkingscomité Slavernij Verleden gaan wij in gesprek over het verleden, waar we nu staan en wat de toekomst ons zal brengen. We praten over de actualiteit, over wat er leeft in de samenleving en over de doorwerking van een geschiedenis die ons allemaal raakt en die nog altijd zichtbaar is. In verhalen, in structuren, in identiteiten en in de manier waarop we herdenken. Beluister de podcast De Verdieping op je favoriete podcast-app, op Apple Podcast of op Spotify.

One poco in the basket. Een hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij deze uitzending. Het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortvliet. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En we hebben een aantal zaken die we met u willen gaan bespreken op deze ochtend. Om 10 uur hebben wij een gesprek met mevrouw Astrid Elburg. En mevrouw Astrid Elburg is een voorzitter van het herdenkingscomité. En het herdenkingscomité die is in 2027 zijn ze dus officieel belast met de viering en herdenking van het Kitty Kotti Festival en de herdenking van onze voorouders. Even nog nadenken waar ze nog meer verantwoordelijk voor zijn. In elk geval dat werk wat in de tijd gedaan moest worden door het NINSEE. Dat wordt dus overgedragen en het NINSEE gaat verder als kenniscentrum. En ik zie een hechte samenwerking met het herdenkingscomité en het Slavernijmuseum en het NINSEE. Ze trekken samen op en het zijn een groot aantal zaken die op de agenda staan. Er zijn een aantal dingen die reeds zijn gedaan. Dus straks hebben we de gelegenheid om mevrouw Elburg van alles en nog wat te vragen over de processen die gaande zijn. Een van de zaken is de regering die zal haar vertegenwoordigers sturen in het Oosterpark op 1 juli... om ons te vertellen hoe erg ze het vinden, wat er is gebeurd in het verleden. Maar we zullen natuurlijk heel, heel kritisch kijken naar de regeringsvertegenwoordigers, omdat we benieuwd zijn hoe ze kijken naar de onthouding bij het stemmen over een resolutie waarbij slavernij als grootste misdaad werd bestempeld. Dus we zijn benieuwd naar de houding van het Instituut Nederland onder vertegenwoordiging van premier Jette of wie dan ook die op 1 juli daar een acte de présence zal geven in het Oosterpark. We zijn benieuwd wat mevrouw Elburg ons zal vertellen over dat wat er gebeurd is en hoe deze Nederlandse regering nog geloofwaardig kan komen praten daar in het Oosterpark. We zijn benieuwd naar de antwoorden. We gaan ook luisteren hoe dat benaderd wordt door het comité, het herdenkingscomité. Dat is dus na de klok van 10. Gaan we dus praten met mevrouw Elburg. En als u natuurlijk ook opmerkingen of vragen hebt, dan wordt u dus ook in de gelegenheid gesteld om mevrouw Elburg de nodige vragen te stellen. Ik heb zo direct met Virgil Oliveira een afspraak, want het gaat om wonen in Zuidoost. En er zijn opties. Men is bezig met een groot aantal opties. Ik ben benieuwd wat de opties zijn. Hij gaat ons komen vertellen, maar hij is nog niet gearriveerd. Maar laat me alvast lezen wat hij me gestuurd heeft. Easy living begint hier. Stel je voor wonen in een gloednieuwe woning. Slim ingedeeld en gelegen in een groen gebied en aantrekkelijk. Ik ben heel erg benieuwd wat hij te bieden heeft. Ik moet wel zeggen, de afgelopen tijd heb ik toch mensen die continu bezig zijn om terug te keren naar Amsterdam. En af en toe word je gebeld en wordt er gevraagd van, oh, meneer Kortvliet, kent u mogelijkheden?
Ik wil terug naar Amsterdam. Ik ben niet zo blij met de plek waar ik nu woonachtig ben. Ik heb Amsterdam gedwongen moeten verlaten vanwege familieomstandigheden of wat dan ook. En ik wil dus heel graag terug naar Amsterdam. Maar het is zo moeilijk. De woningmarkt die zit helemaal strak op slot. Hebt u misschien tips, inzichten? En vaak weet ik het niet. Maar Furiel zegt, hij weet hoe mensen aan huizen kunnen komen. Ik hoop dat die huizen betaalbaar zijn. Ik hoop niet dat er ingewikkelde procedures daaraan verbonden zijn. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ben benieuwd wat hij de mensen te bieden heeft als het gaat om wonen in Amsterdam. En laat me je ook vertellen, gisteren werd ik gebeld door Ja Prins. Ja Prins die komt uit Van Dijk. En ze hebben een Van Dijk Day. En hij zegt van Glenn, kan je mensen blij maken? Vooral mensen die ook daar zijn opgegroeid en een kaartje willen winnen. Kan je twee kaartjes weggeven voor ons op de radio in verband met Van Dijk Day? We gaan kijken als we de ruimte daarvoor hebben straks om twee kaartjes weg te geven. Hij is inmiddels gearriveerd. En ik zie iemand die stuurt een bericht voor mij. En het gaat om Peres Jongloy. Hij was activist voor onder andere

0: gelijke behandeling van mensen met een gekleurde huid. Ik had dit bericht van Peres straks even lezen, want ik begreep dat mevrouw Miskin bezig is met een activiteit hier in Zuidoost, waar dus de namen van helden straks zullen prijken op de straatnaamborden hier in Amsterdam. En Virgil die zit bij me en die weet alles wat er hier gebeurt in Zuidoost. Dus ik ben benieuwd als hij dit stukje ook weet over de helden. Onze...
1: Jazeker.
0: Goedemorgen, Virgil.
1: Goedemorgen, Godfried.
0: Fafi.
1: Midee, Sarsaf. Groetjes aan alle luisteraars. Oli.
0: Je bent laat, is niks voor jou.
1: Nee, klopt. Ik kon het even niet vinden. Dus okay. Ik was even aan het zoeken.
0: Oké. Is goed. Je wordt vergeven voor het moment.
1: Dank je.
0: We komen hierop terug. Maar Virgil, weet je dat van die straatnamen?
1: Van die Perse jongelooi? Ik weet dat hij zich heeft ingezet voor Ebenezer in Oude Kerk aan de Amstel. Is ja, een verzetheld. Volgens mij is dat een Surinaamse verzetheld.
0: Nee. Dat was een van de eerste zwarte mensen.
1: Ja.
0: Die een, zeg maar, was begraven. Ja. Na zijn, zeg maar, zijn slavernijgeschiedenis. Werd die toch nog begraven in een Joodse begraafplaats. Ja. En dat was eigenlijk voor die tijd bijna onmogelijk. Want we werden niet als mens beschouwd. Dus dat hij daar werd begraven was natuurlijk heel
1: een unicum.
0: En men wilde meer daarvan weten. En ik weet nog, Peres, die was een hele goede vriend van me. En die belde me en die zei van... Glenn, we moeten de zaak van Eliezer oppakken. Want deze man was toch hier in Amsterdam. En er is een geschiedenis hieraan verbonden. En dat moeten we laten zien. En op een gegeven moment... zijn we beland in Oude Kerk aan de Amstel. En hij heeft gezorgd dat die geschiedenis aan het licht is gekomen.
1: Zeker.
0: En zijn broertje Sergio, die is nog steeds belast met elk jaar. Toch de mensen, ja, maar ook met de schoolkinderen daar, de kinderen, de basisonderwijs. Ja. Die kregen de nodige informatie en educatie rondom het slavernijverleden. Dus...
1: Mooi, jammer. Ik heb de heer Peres helaas niet gekend. Maar ik heb er natuurlijk wel alles van meegekregen.
0: Ja.
1: En hij heeft het zeker een gezicht gegeven... dat er in een deel van het slavernijverleden... ook in Oude Kerk aan Amsterdam begraven ligt. En jij bent wat dat betreft ook een lopende encyclopedie op dat gebied. We hebben vaak binnen geen discussies hierover.
0: Dat is niet nodig.
1: Dat je bij bepaalde verwijten doet dat ik er weinig van afvind, maar... Je houdt me wel scherp en ik verdiep me er steeds meer en meer in.
0: Oké, we gaan het hebben over die geschiedenis misschien een andere keer. Maar nu gaan we praten over Easy.
1: Want het Easy Amsterdam.
0: Easy Amsterdam.
1: De nieuwbouwproject in de Amsterdamse E-buurt.
0: Kan je ons vertellen, want ik hoor heel veel mensen klagen soms... over dat het heel lastig is om... weer te komen wonen in Amsterdam. Als je het hebt over je inschrijving bij een dak, heet het tegenwoordig.
1: Geen woningen meer?
0: Nee, het is voor mijn dak.
1: Oké.
0: Dus ik heb begrepen dat het heel lastig is voor mensen om een woning te vinden. Als je soms 10, 15 jaar ingeschreven bij dak, vroeger woningnet,
1: ja.
0: Dan nog is het ingewikkeld. En maar mensen willen eruit, vooral jongeren die bij hun ouders wonen...
1: Ja.
0: Hebben heel veel moeite met het vinden van een woning.
1: Ja.
0: Vertel ons, je hebt nu een mogelijkheid voor mensen... en ik hoop natuurlijk ook een betaalbare
1: zeker.
0: Oplossing.
1: Zeker,
0: vertel
1: zeker.
0: Ons, wat is Ease?
1: Voordat ik over Ease ga beginnen, ga ik even kort over mezelf vertellen. Virgil Vira... Ik ben ondernemer, ik heb meerdere bedrijven en een van mijn bedrijven is mijn communicatieadviesbureau genaamd Mindset Media. Daar doe ik veelal verschillende campagnes voor voor verschillende doelgroepen. Doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn. Denk aan Antilliaanse doelgroep, Spaanstalige doelgroep, Surinaamse doelgroep en Turkse Marokkaanse doelgroep. Op dat snijvlak zit ik qua communicatie, waar veel merken naar mij toe komen, waaronder de gemeente Amsterdam, Concertgebouw Orkest. En recent een projectontwikkelaar in Amsterdam Zuidoost, die in de E-buurt, er is nu een grote zandvlakte. Er zijn nu ook wel een paar huurappartementen van Rochdale. Maar de rest van de zandvlakte wordt bebouwd. En dat wordt een nieuwe woonwijk genaamd Ease. 2 maanden geleden, ik doe dit uiteraard niet alleen. Ik doe dit samen met mijn partner Saskia Bosni van Sabo Advies en haar team. En de projectontwikkelaar kwam naar ons toe. Omdat er een voorrangsregeling is voor mensen die in Amsterdam Zuidoost wonen. Die als eerste een huis kunnen bemachtigen. En dat heeft de gemeente Amsterdam heel goed afgedwongen bij de projectontwikkelaar tijdens de tenderfase.
0: Mm-hmm.
1: Een tender is wanneer bijvoorbeeld een stuk grond braak ligt en er moet iets opgebouwd worden. Dan mogen ontwikkelaars zich daarvoor inschrijven. En als ze zich inschrijven, moeten ze aan bepaalde criteria voldoen. En dat is dat het betaalbare woningen moeten zijn bij dit project. En de bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben een voorrangsregeling. Waarom doet de gemeente dit? Omdat, zoals we kunnen zien, wordt er veel gebouwd in Amsterdam Zuidoost. De samenstelling van de bevolking gaat veranderen. Er komen kapitaalkrachtige mensen. Maar om de DNA en de ziel van Zuidoost te behouden, hebben ze gezegd, de mensen die in Zuidoost wonen en een stap willen maken, die krijgen een voorrangsregeling boven de andere mensen. Dus dat houdt in dat bijvoorbeeld 2 weken van tevoren de huizen eerst aan de mensen aan Zuidoost wordt aangeboden. En vandaar zijn ze naar mij en Saskia toegekomen. En is de projectontwikkelaar ons gevraagd, Virgil en Saskia, kunnen jullie ons helpen om de mensen in Amsterdam Zuidoost te bereiken? De projectontwikkelaar zit in Uithoorn. En die heeft eigenlijk geen onvoldoende affiniteit met de bewoners in Amsterdam Zuidoost. Door onze jarenlange ervaring met onze bedrijven en onze verschillende opdrachten weten wij wel binnen de haarvaten van Amsterdam Zuidoost te penetreren. En vandaar dat ik vanochtend zit bij Mart Radio bij Godfried, om de Surinaamse bevolking, die veelal natuurlijk naar Mart Radio luisteren, en niet direct ook hun, maar ook hun kinderen, kleinkinderen, te informeren over de woonmogelijkheden in Amsterdam Zuidoost. Dus dames en heren, ik ga het niet te lang maken, maar ik heb een heel mooi project, Ease Amsterdam, EASE-Amsterdam.nl. Het gaat om 125 koopappartementen van ongeveer 64 tot 67 vierkante meter, waarbij je één slaapkamer hebt en ook 2 slaapkamers hebt. En onderaan heb je een garage. En de prijs van de woning is €350.000 vrij op naam.
0: Oh.
1: Normaal gesproken zouden deze woningen kosten €500.000. Doordat de gemeente heeft afgedwongen om dit betaalbaar te houden. En betaalbaar is natuurlijk relatief. Maar als we kijken naar wat de overheid als betaalbaar heeft gekenmerkt, zijn dit betaalbare woningen voor €350.000. Voornamelijk voor starters of doorstromers die op de woningmarkt een eigen woning willen kopen en daardoor eigenlijk ook meer waarde gaan creëren. Want ik kan jullie vertellen, aan de overkant heb je Holland Park en dan gaan de appartementen al voor 1 miljoen weg. Dus ik mag dat natuurlijk niet zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat er binnen een jaar een grote waardevermeerdering van deze woning gaat plaatsvinden, waardoor je in de toekomst een stap kan gaan maken naar een eensgezinswoning als je een starter of een doorstromer bent.
0: Maar even voor alle helderheid, want op het moment dat je praat over een starter, over hoeveel vierkante meter praten we? Hoe ziet de woning eruit?
1: Als de mensen kijken op de website EASE-Amsterdam.nl, dan zie je een hele mooie indeling van een 1- en 2-kamer appartement. En die appartementen gaan, als ik mij niet vergis, tot de 6e of 7e etage met een gemeenschappelijke dakterras. En beneden heb je een parkeergarage. Een parkeerplek kost €40.000 extra. Maar voor mensen die zeggen, nou, we wonen in Amsterdam, het is niet meer zo autovriendelijk, zijn er 5 deelauto's beneden. Splinternieuwe auto's die de bewoners onderling gewoon kunnen nemen wanneer ze dat willen. Dat is ook onderdeel van het project, dus je hebt geen woning nodig. 5 minuten lopen naar links heb je Verein Stuartweg. 5 minuten lopen naar rechts heb je metrostation Ganzenhof. Dus kortom, een hele mooie, goede wijk, centraal gelegen in Amsterdam Zuidoost. Niet ver van het centrum van Amsterdam ben je zo met de metro en het Amsterdamstation waarbij je met de fiets of de scooter of kan joggen. En je bent heel dicht bij het Amsterdam station. En ik denk dat je als je, ja, Duivendrecht is ook vlakbij. Dus je bent zo op Schiphol en je vliegt zo de hele wereld over. Kortom, een hele mooie locatie. Mooie nieuwbouwwoning. Energiezuinig. Zo zuinig, ja. Gezien de prijzen die stijgen natuurlijk. We weten ook niet wat meneer Trump aan het doen is met de oorlog. Hoe lang die nog gaat duren. Maar je bent niet afhankelijk van dat soort zaken. Omdat die huizen gewoon heel duurzaam en energiezuinig gebouwd zijn.
0: Ja, maar kijk. 350.000 is best wel een fortuin. En je hebt eigenlijk nog geen volwaardig gezinswoning. Het is een eenkamer of een tweekamer. Dus hoe dan ook, als je verder kijkt dan in de toekomst, dan zou je het toch moeten verkopen als je wilt doen aan gezinsuitbreiding.
1: Ja. Ja.
0: Ik vraag me toch af, want als je toch een woning wil gaan kopen, dan zoek je toch naar iets wat, ja, toekomstgericht is.
1: Ja.
0: Wat voor advies geef je aan mensen die toch daarin gaan investeren?
1: Mijn advies is eigenlijk, we hebben een campagne gelanceerd en die campagne houdt in, de payoff is slim instappen waar de stad groeit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de vierkante meter prijs in waar mijn moeder woont in de Westerparkbuurt, mm-hmm, betaal je per vierkante meter €10.000. Als ik kijk op Eiburg, want ik kijk vaak naar andere woningen, betaal je ook €10.000 de vierkante meter. Als ik kijk naar Amsterdam-Zuid, de Pijp, betaal je €10.000 de vierkante meter. Ik ga nu even een rekensommetje maken. 350.000... gedeeld door, laten we nemen, 67 vierkante meter, is €5.223 de vierkante meter.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is voor, ik denk, 10 minuutjes verderop met de fiets of de scooter ben je in de hartje de Pijp en dan betaal je €10.000 de vierkante meter. Terwijl je in Amsterdam Zuidoost heb je de metro, je hebt de snelweg om de hoek, je zit aan de rand van de stad. En je betaalt €5.000 de vierkante meter. En ik kan je vertellen dat deze woningen in de toekomst, Amsterdam Zuidoost, de vierkante meterprijs gaat al omhoog. Toen ik 10 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost kwam wonen, was de vierkante meterprijs om en nabij de, kon je voor €2.800, €2.500, €3.000, daar zat je al hoger, kon je een huis bemachtigen. Nu gaat de vierkante meterprijs van de nieuwbouwwoningen gaat die naar In Amstel 3, waar de hoge appartementen, de hoge flats komen, betaal je al voor een nieuwbouwwoning €6.000 de vierkante meter. Kortom, een slimme manier om nu in te stappen. Wat mijn moeder bijvoorbeeld had gedaan toen ik mijn eerste woning kocht in Westerpark, stond zij garant op de hypotheek, omdat ik nog niet genoeg verdiende, maar ik had wel potentie om te groeien. En dat is ook gebeurd, dus na 3 jaar heb ik haar van het contract afgehaald. Dus als de ouders hun kinderen kunnen helpen doordat ze een huis hebben of overwaarde hebben, zou dit een hele slimme investering zijn.
0: Ja, maar kijk, we praten over een Zuidoost, we praten over onze mensen en we praten over een doelgroep die misschien soms, als het gaat om de arbeidsmarkt, niet in de positie is om zeg maar in te stappen op basis van wat je hebt aan mogelijkheden qua inkomen en vastigheid. Ja. Dus het zou voor heel veel van onze jonge mensen, ja, echt een drempel worden die niet te winnen is.
1: Nou kijk, alle drempels moet je kunnen overwinnen. Als het niet bij het project East Amsterdam is, is het waarschijnlijk ook misschien bij een ander project in de toekomst over 2-3 jaar, want er wordt nog volop gebouwd. Ja. Ik wil de mensen wel even attenderen dat wij donderdag aanstaande bij Sabo Advies in het bedrijf Verschamelgebouw van de Extramaal aan de Hessenbergweg nummer 8... hebben wij vanaf 7 tot 9 een informele bijeenkomst met een hypotheekadviseur.
0: Okay.
1: Die gaat vertellen over het kopen van een woning. Heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij het kopen van een woning, dat het duur is en dat het moeilijk is. Ja, Amsterdam gaat omhoog. Dus ik zou bijvoorbeeld adviseren, koop een huis in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord of Nieuw-West. Dat zijn wijken die op dit moment nog niet in gelijke trend lopen met de rest van de stad qua vierkante meterprijs. Die donderdag aanstaande in de extra maal en bij Samenadvies hebben wij maquetten. De projectontwikkelaar komt, er komt de hypotheekadviseur, waar je op een laagdrempelige manier informatie krijgt en wat je moet verdienen over het kopen van een huis.
0: Oké, okay. Laten we even daarbij parkeren. Want ja, als we het hebben over de huren tegenwoordig, vooral met name in de vrije sector, weten we wat het kost om ergens te mogen wonen. Praten we over een hypotheek van een bedrag die €350 hoog is. Je bent geen hypotheker, maar kan je een inschatting maken wat mensen zeg maar kwijt zijn maandelijks aan zo'n woning, als het gaat om een hypothecaire regeling?
1: Ik ben natuurlijk geen hypotheekadviseur, maar als ik kijk naar de huurprijzen op dit moment in Amsterdam-Zuidoost die er worden aangeboden, zie ik bedrag van €1.800, €2.000. En dan heb ik het over Amstel 3, over de hoogbouwwoningen, de appartementen die daar komen, dan ben je €2.000 kwijt voor 70 vierkante meter. Als ik kijk
0: een hypotheek?
1: Nee, dat zijn huurwoningen. Als ik kijk naar een hypotheek, en je afhankelijk van je situatie en hoeveel geld je inbrengt, zit je rond de €1.000 en €1.500.
0: Maandelijks?
1: Ja, maandelijks. Maar dan is het wel jouw eigen bezit. En dat bezit, dat verhoogt. Dat wordt meer waard.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar je moet je afvragen van, zeg maar, status die, zeg maar, zeg maar, gebruik zouden willen maken van deze kans.
1: Ja.
0: Wat de inkomen zijn. En dan vraag ik me af als mensen daadwerkelijk, de doelgroep waar we het over hebben, als die in staat zijn om daadwerkelijk
1: ik heb
0: alle gebruik
1: geloof,
0: te maken van deze gelegenheid.
1: Ik heb alle geloof in deze doelgroep. Ik ben ook onderdeel van deze doelgroep. En ik heb 4 maanden geleden heb ik mijn huis verkocht aan een 38-jarige Ghanese jongeman.
0: Mm-hmm.
1: Die in Krainest mijn eensgezinswoning heeft gekocht. En ik zal niet het exacte bedrag vertellen. Maar het was wel een bedrag waarvan ik, als ik mijn huis nu terug moet kopen, kan ik het niet meer betalen. En dat was gewoon een 38-jarige Ghanese jongeman met zijn gezin die het huis heeft gekocht. En het beeld wat er natuurlijk heerst bij Zuidoost is de mensen, het is duur, de mensen kunnen het niet. Maar ik kan je vertellen dat ik voldoende overwaarde heb om een bedrag te kunnen geven, schenken aan mijn dochter of aan mijn zoon om een huis te kopen. En niet alleen ik, zoals mij zijn er meerdere mensen die dat kunnen.
0: Ja.
1: En dat is een andere doelgroep die het wel kan permitteren. En ik vind wel dat we daar veel te weinig over praten.
0: Oké. Okay. Kijk, natuurlijk zijn individuen die zich dat kunnen veroorloven. Maar moeten we kijken naar die brede groep die er behoefte aan heeft, dat er betaalbare woningen komen, weet je, in Amsterdam Zuidoost.
1: Ja.
0: Want anders krijgen we gentrificatie, zoals men dat noemt. En is dat niet het geval op dit moment?
1: Nee, juist door dit project waarbij de gemeente heeft afgedwongen dat de bewoners in Amsterdam Zuidoost een voorrangsregeling hebben.
0: Mm.
1: En als je dit huis bijvoorbeeld nu om wat vrede dan ook niet kan permitteren, dan geen getreur, want de komende jaren komen er nog meer nieuwbouwprojecten. Je had hier ook een project in Gein, genaamd Geins.
0: Ja.
1: En daar had je een startverkoopregeling, waarbij je een bedrag in mindering kreeg op het huis, omdat de woning toch gaat vermeerderen qua waarde. En je, op die manier, mocht je hem verkopen, betaal je dat bedrag terug aan de ontwikkelaar of aan de bank. Dus er zijn allemaal wel regelingen die in samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaars worden ontwikkeld om woningen toch toegankelijker te maken voor een wat bredere doelgroep. Ja. En natuurlijk zullen er ook mensen zijn die achter het net vissen. Maar laten we het vooral hebben over de mensen die de potentie hebben. Misschien niet nu, maar misschien over een jaar of over 2 jaar. Maar het is wel belangrijk om die mensen te informeren en te weten waar ze aan toe zijn. En dat doen wij donderdag 26 mei in de extra maal bij Sabo Advies. En de aanmeldingen, zo meteen, Godfried, zal ik jou een link delen mochten mensen bellen of informatie willen hebben, dat ze zich kunnen aanmelden via de link die ik ze kan opsturen. Okay. En dan kunnen ze daarbij gewoon heel informeel, laagdrempelig aanwezig zijn met een hypotheekadviseur, met een projectontwikkelaar, waarbij je de huizen van dichtbij kan aanschouwen.
0: Oké. Okay. We praten nu over verkoop van huizen. En je begrijpt, ik kijk naar mensen met een kleine beurs die ook een woning nodig hebben. Is er ergens nog mogelijkheid dat mensen vanuit een sociale huur...

0: constructie in aanmerking komen voor huizen binnen dit project? Of is dat uitgesloten?
1: Nee hoor, zeker. Als die mensen gewoon voldoende verdienen. En ik weet natuurlijk niet wat mensen op hun bankrekening hebben gespaard. Of dat ze nog een erfenis krijgen. Of een oom of een tante die zegt van nou, ik heb overwaarde en ik wil dat wel aan jou schenken. En wanneer je genoeg verdient, want ik zie voldoende potentie bij wat je aan het doen bent. De komende 5 jaar ga je carrière maken. En dan kan je elkaar daar ook gewoon helpen. Maar het beste kan je dat vragen aan de hypotheekadviseur die er die donderdag 26 mei
0: aanwezig is. Ja, maar dan hebben we het over kopen.
1: Ja.
0: Ik heb het over sociale huur.
1: En wat is je vraag dan? Dat mensen met een sociale
0: huur... Is er binnen dat project...
1: Oh, nee. Dit zijn echt alleen maar koopappartementen.
0: Puur commercie.
1: Ja. Dit zijn echt 125 woningen. Ja. En het zijn 125 koopappartementen. Maar niet getreurd. Want in de loop van het jaar komen de huurwoningen, de sociale huurwoningen, de middenhuurwoningen en de vrijsectorhuurwoningen, komt er op een mooi pand op de hoek te staan. En ook daar hebben wij beelden van die je allemaal donderdag 26 bij in de extra maal bij Sabo Advies live gaan zien.
0: Maar dwingen jullie ook af bij de projectontwikkelaars die daarmee bezig zijn, als het gaat om sociale huur, dat ook mensen in Zuidoost daartoe de gelegenheid krijgen? Want daar gaat het ook om.
1: Zeker, al blijven dat wel hele moeilijke gesprekken. En heeft dat echt te maken met de politiek, met de plannen die ze daarover maken. Maar dat is wel een heel hot item. En kijk, de verkiezingen zijn net achter de rug, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat de mensen in Amsterdam Zuidoost meer zijn gaan stemmen dan de jaren daarvoor. Want het blijft een heikel punt. Als jij je stem niet laat horen, dan heb jij ook geen representatie aan tafel. Mm-hmm. En dan worden er plannen gemaakt. En dan blijven, ja, als ze bijvoorbeeld zeggen we doen minder sociale huurwoningen, hebben mensen met een sociale huurwoning die een stap willen maken er gewoon last van. Dus mijn advies is eigenlijk ook om elke 4 jaar, wanneer er de stemmen zijn, om gebruik te maken van je stemrecht. Want op basis hiervan kan je voor partijen kiezen die kiezen voor betaalbare huurwoningen.
0: Oké. We hebben sowieso een vereniging als Bijeen die daarvoor gaat, weet je.
1: Dylan Bakker is daar een hele actieve Zuidoostbewoner voor. Die zet zich met hart en ziel in voor Bijeen. Maar Bijeen is onder andere één van de partijen die daarvoor pleit. En die doen het volgens mij heel goed in Amsterdam Zuidoost. Hebben dit jaar ook 2 zetels in de gemeenteraadsverkiezingen behaald. Toch knap nadat Sylvana Simons weg is gegaan. Ja. En dat deze politieke partij toch weer naar boven krabbelt naar alle strubbelingen die ik vanuit de media heb meegekregen.
0: Ja, gelukkig hebben we een sterke vrouw weer, Saskia Meiland.
1: Okay.
0: En die heeft ervoor gezorgd dat Bijeen de nodige stemmen heeft kunnen halen in Zuidoost, maar ook Centrale Staat.
1: Maar vergeet jezelf ook niet, hè, Godfried. Jouw invloed op de media en jouw luisteraars en jouw bijdrage aan Bijeen is ook een hele positieve ontwikkeling voor
0: het aantal stemmen. Ik ben lid, dus als lid moet je je werk doen. Ik heb het beller, een hele goede morgen. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemorgen, Glenn. Je spreekt met Carla.
0: Dag,
2: ik
0: Carla.
2: Ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik zomaar...
0: Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het juist goed.
2: Maar ik heb heel goed geluisterd naar die meneer. Maar wat ik niet snap, en daar zit ik ontzettend mee, iedereen weet dat ze een dak boven hun hoofd nodig hebben. Je betaalt bij een sociale huurwoning maandelijks je huur van 800 en hoger. En als je eindelijk de kans krijgt om te kopen, dan krijg je heel wat toeters en bellen. Wat je moet doen, wat je moet hebben en noem maar op. En dat snap ik niet. Dat stukje maakt me lichtelijk boos. Je betaalt de huur 40 jaar lang en uiteindelijk kan je dat huis niet kopen voor een zacht prijsje. Maar dat kan. Dat wil ik weten. Oké, succes en ik blijf luisteren.
0: Dankjewel, Carla, voor je opmerking. Voor wie wilde reageren hierop?
1: Als eerst wil ik mevrouw Carla danken voor haar kritische noot. En ik heb, mevrouw Carla, ik heb deze gesprekken ook vaak met mijn moeder gehad. Mijn moeder die huurt tot en met de dag van vandaag, huurt ze nog steeds een huurwoning. En toen ik jong was en ik werkte bij Content Uitzendbureau, bestaat helaas niet meer. En toen zag ik dat mijn collega's allemaal huizen kochten op jonge leeftijd. En ik had zo, en mijn moeder vertelde mij altijd, Virgil, je moet sparen. 50 euro per maand, 100 euro per maand. En ik zag de rentestanden en ik zag 2% rente, 3% rente. Mijn vermogen groeit niet. Dus ik heb toen ervoor gekozen, toen ik een huis kon kopen. En nou, ik kon het eigenlijk nog niet. Ik heb mijn moeder garant laten staan. Alle toeters en bellen vallen vind ik persoonlijk wel mee. Natuurlijk veranderen de tijden. Ik praat wel over mijn eerste woning kocht ik volgens mij 25 jaar geleden. En toen ik het kocht... is er nog een beller?
3: Er is nog een beller, ja.
1: Ik kom er zo op terug, mevrouw Carla.
3: Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, welkom.
4: Ja, Glenn met Clyde.
3: Hi, hey, Clyde, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen, goedemorgen, Virgil.
1: Hey, goedemorgen, Clyde.
4: Virgil, ik heb eigenlijk twee vragen. Zien jullie wel de toekomst van de jeugd nu in de woonsector, zeg maar, zoals Glenn gezegd heeft, sociale woning groeien?
1: Ja.
4: En twee, de jeugd die tegenwoordig zeg maar een baan moeilijk kunnen vinden en ook een hypotheek moeilijk kunnen betalen. Het gaat, want ik had begrepen in je gesprek over Tala van sparen, maar je moet het even niet zo zien, je moet het globaal zien dat mensen die het even niet zo breed hebben, ja, en ze kunnen ook niet sparen zoals je gezegd hebt, ja, maar ze willen toch wat doen. Hoe kunnen zulke mensen dan naar een woning krijgen dat ze toch erin kunnen wonen en daarna misschien gaan kopen?
1: Ja.
4: Dat is mijn vraag. Want in principe, kijk, de jeugd is eigenlijk de belangrijkste.
1: Absoluut.
4: Want daar is de struggle eigenlijk. Hè?
1: Absoluut. Absoluut.
4: Dus daar wil ik even een weg van. Want daar, ik krijg geen antwoord daarop. Want ik hoor niks van de jeugd.
1: Oké.
4: De jeugd daarop zit. Ja, dat waren mijn vragen. Ja, bij
3: dankjewel, Clyde, voor je telefoontje. Dat was Clyde. Ga je gang, Furio.
1: Ja, ik ga terugkomen ook op het antwoord van Carla, maar ik ga even naar Clyde toe. In Amsterdam-Zuidoost worden er een heleboel studentenwoningen gebouwd. Er zijn een heleboel studentenwoningen en er komen er nog meer. Bij Krijnes komen er een heleboel studentenwoningen. Schuin tegenover de Albert Heijn, tegenover Krijnes winkelcentrum, zie je ook een hele nieuwbouwproject. Volgens mij is dat van Rochdelen. En daar komen ook heel veel sociale huurwoningen. En er komen ook, nou, ik weet niet of daar studentenwoningen komen, maar verderop zijn ze bezig met ook weer studentenwoningen aan het bouwen. Dus kortom, er gebeurt wel heel veel voor de jeugd. Niet op dit moment dat ze er gelijk in kunnen, maar wel de komende jaren wordt er rekening gehouden dat de jeugd een plek kan vinden in hun eigen stadsdeel in Amsterdam-Zuidoost. Het is een hot item, een belangrijk item. Het antwoord heb ik daar zelf ook niet op, want het gaat echt om de grond van de gemeente, de projectontwikkelaars die willen bouwen, die willen geld verdienen. Dan zegt de gemeente, nou, jullie mogen toch niet zoveel verdienen, want jullie moeten studentenwoningen bouwen. Maar daarop verdienen ze niet zo goed. Dan gaan ze andere soort woningen bouwen. Dus het is continu een strijd tussen de gemeente en de projectontwikkelaars. En het is iets wat zeker de aandacht geniet. Ik hoop dat ik een beetje antwoord op je vraag heb kunnen geven. Er komen heel veel studentenwoningen. Die zijn er ook al. Je hebt bij de voetstrip in Hollandrecht daarachter heb je ook studentenwoningen. Krijnest in dat gele containergebeuren heb je studentenwoningen. En er komen er meer aan. Dus ik zou zeggen, hou de website Zuidoost Woont in de gaten. Want daar zal je veel projecten zien. En loop gewoon binnen bij het stadsdeelkantoor. Vraag naar de afdeling grond en ontwikkeling. En dan kan je echt op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van wonen. En voornamelijk ook voor jongeren.
3: Oké. Okay. Weet je, ik heb praten over wonen. Ik
1: moet nog wel terugkomen op mevrouw Carla.
3: Oké, ga je gaan.
1: Want mevrouw Carla had ook een hele belangrijke vraag.
3: Ja.
1: Mevrouw Carla, als je een huis huurt, toen in het verleden kon je net zo goed op een huis kopen, want de prijzen waren toen hetzelfde. Ik heb gisteren in de media weer vernomen dat de rentestand weer omhoog gaat. Dus dat betekent dat de huizenprijzen onder druk komen te staan. Maar ze zullen nog steeds niet goedkoop worden. Dus mijn antwoord op uw vraag is om toch te sparen, te kijken of je ouders misschien wat achter de hand hebben of een koopwoning hebben. En alleen zo is het eigenlijk mogelijk om vanuit een sociale huurwoning richting koop te gaan. Een betere baan zoeken. Iets doen aan educatie. Ik ben zelf op latere leeftijd, toen ik 32 was, ben ik HBO commerciële economie gaan studeren. Ik had mijn MBO-diploma. Ik werkte. Toen ben ik uiteindelijk een stap gaan maken. Commerciële economie, ja, daar verdien je niet gelijk natuurlijk wat je wil verdienen. Maar in de loop der jaren ben ik wel veel meer gaan verdienen, waardoor ik eigenlijk een huis ook niet gelijk kon kopen. Mijn moeder stond garant. Ik weet niet of de banken dat nu nog doen. Maar na 3 jaar heb ik mijn moeder van het contract afgehaald, want ik verdiende toen wel genoeg bij het Parool, werkte ik toen. En daar heb ik carrière gemaakt en ben ik steeds meer en meer gaan verdienen. Dus mijn advies is, Ja, het blijft moeilijk hoor, maar...

0: crisis, educatie.
1: Dit is een lastig verhaal.
0: Absoluut.
1: Het is een heel lastig verhaal. Want weet je, we praten over studentenwoningen. Ik bedoel, ik heb ook, mijn dochter heeft ook gewoond in een studentenwoning hier in de Paasheuvelweg.
0: Oh ja, Paasheuvelweg, ja.
1: En dat was echt zo'n kleine ruimte waar ik eigenlijk, als ik claustrofobisch ben, dan ren ik elke dag weg uit het huis. Ja. Dus het is voor mij geen, ik bedoel, je komt wel daar. Het is een noodzaak, want je wil alleen ergens wonen en je loopbaan, als het gaat om werk en studeren, voortzetten. Maar komen aan een woning waar je daadwerkelijk een stap maakt in de grote mensenwereld om zelfstandig te wonen, dan is voor mij een studentenwoning, ja, is niet echt een optie. Dus wanneer we praten over studenten, als twee jonge mensen een kindje krijgen, je kan ze niet stoppen in een studentenwoning. En de woningmarkt is zo gesloten, zo.
0: Maar Glenn, ik mag wel hopen dat voordat ze een kindje maken, gaan nadenken over hun persoonlijke situatie.
1: Nee, niet dat soort ongelukjes kunnen gebeuren, maar. Dat bedoel ik niet. Hoe heilig. Ik heb een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, mijn kwijt weer. Ik ben niet op beller direct, Glenn weet het, maar. Glenn heeft net een voorbeeld en Glenn voerde woord toe voor als studenten zijn. Kijk, je hebt het misschien niet goed begrepen, maar ik had het hier over de jeugd die hard werken.
1: Ja.
2: Want nu zijn zoveel wetten gekomen dat de ouders niet bij kunnen staan. Dat was vroeger wat je had,
1: ja.
2: Maar nu is dat niet meer.
1: Okay.
2: Zelf kan je je kind zelf per jaar met je zoveel afstand als anders gaat belasting op je dak zitten.
1: Ja.
2: Dus alles is zo'n beetje veranderd in want ik werk voor IJmeren, als je wil weten, ik werk voor IJmeren.
1: Ja.
2: Dus ik weet hoe de situatie is, maar de jeugd, ik zie het bij mijn kinderen, het is zo'n struggle om een huis te krijgen, om een gezin te stichten, om verder te kunnen wat Glenn net zei. Dus dat is het, die studentenwoning wil ik niet van horen, want dat is een begin en van het begin moet je verder gaan, maar je ziet het. Als ze een studentenkamer hebben of een studentenwoning, dan moeten ze eruit en dan hebben ze niks meer, dan moeten ze weer aan de ouders, zo weet ik veel te waar. Dus mijn vraag is, hoe kunnen ze het oplossen om dus jeugd daarin te kunnen helpen? Dat is mijn vraag weer.
1: Abo, wacht even voordat ik je antwoord geef, want ik moet de laatste bellen nemen. U bent de laatste.
3: Ja, goedemorgen met Regine.
1: Hi Regine.
3: Ik hoorde die meneer aan hem geven dat je op je, dat je moet opletten op welke partij je stemt en zo. Bijeen is genoemd. Wat ik wil aangeven is dat het juist toch die linkse partijen zijn die niet voorstander zijn van hypotheekrenteaftrek. En zoals hij weet, is het voor mensen met een smalle beurs heel belangrijk dat er een hypotheekrenteaftrek is. Is het dan niet zo dat die twee dingen met elkaar botsen?
0: Ik ben het volkomen met u eens.
3: Ik hang op. Doei.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Regine, dank voor uw reactie. Ik ben het volkomen met u eens. We leven in een complexe maatschappij waar belangen, partijpolitiek, polarisatie tegen elkaar botsen. De hypotheekrenteaftrek is er nu nog wel. Het is natuurlijk wel versoberd. Maar de linkse partijen die zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. Dat zijn politieke onderwerpen, discussies. Het enige wat ik kan aangeven is stemmen op de partij die het dichtst bij uw belangen komt. Maar dat is ook geen garantie, omdat wanneer ze weer moeten samenwerken, dat ze weer van hun partijpolitieke idealen afstappen om tot compromissen te komen, om tot een coalitieakkoord te komen. Dus kortom, het blijft een moeilijk iets. En ik denk dat wij onze stem als burgers moeten laten blijven horen op verschillende manieren. En ook gewoon naar de gemeenteraad moeten gaan om in te spreken, om dit heikelpunt aan de kaak te stellen. Want het blijft moeilijk en ik heb zelf het antwoord ook hier niet op. Hoor. Ik vind het ook heel moeilijk.
1: Oké. In elk geval, onze tijd zit er bijna op. We hebben nog 2 minuten. IES, die organiseert een bijeenkomst in het TEM-gebouw.
0: Ja. Ik hoop meneer Klaai daar ook persoonlijk te zien en alle andere bellers en andere luisteraars.

0: informatie willen hebben en over deze onderwerpen van gedachten willen wisselen. Ik ben natuurlijk voor East Amsterdam hier gekomen. Maar neem niet weg dat ik me dit onderwerp wel heel persoonlijk aantrek. En ik jullie wel in contact kan brengen met de juiste mensen binnen de gemeente, waar jullie mee kunnen in gesprek kunnen gaan om dit continu te agenderen. En realiseer je goed dat er veel mensen achter de schermen ook bezig zijn om deze thema's continu bespreekbaar te maken. Want meneer Clyde heeft ook gelijk. Het blijft moeilijk om een huurwoning te vinden in Amsterdam.
1: Okay. Mensen, ik zou zeggen, ga er naartoe. Ik zou bijna willen zeggen, je weet niet hoe een koe een haas kan vangen.
0: Dat is waar. Nee, maar dat is waar.
1: Weet je, dus ga er naartoe en bespreek het. Onze tijd zit er echt op Ikolati.
0: Oké.
1: Motaki, Jodi.
0: Oké. Kies Amsterdam.nl.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal, hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuite die kom praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be schuite. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dangin groupu. Hier en nu, wees pa anu people.

0: you na donateur stonfutu gorokowang no so vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi in Isranang and you see wawagi na nga wasteker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu rei you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesurutu di you lek krakawang fu mart dende tu spesurutu di you dai sabi
1: ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens het inkom. Abrog schoonmaak. Of na ijari iwan kring, iderem iwan kring, iwan wasas kotu, iwan wasa oso. Van mijn inziva oso schrijf de mei city. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan syntiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mei city komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Company.

huis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358. Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle geloop en spa-idé van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten, de bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek.

0: of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olloweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door adjossi Dawang.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait weg.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U den na vakantie in Isranang en u zie wawagi na nga wan sticker voor Mart na NCI. Actie als chauffeur na nga ala respecti voor rei u go pe u wani in na foto Isranang. Dati na a extra abrawatra service voor Mart, speciaal tot die u lek Krakawang voor Mart. Den de tu, speciaal tot die u, dai sabi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, Campina heeft weer iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en...
1: Sorry, luisteraars. We proberen contact te maken met mijn telefonische gast. Het is nog niet gelukt. En natuurlijk, wij maken hier geen reclame voor andere producten. We gaan terug naar Bobby Marley.

0: Goedemorgen. Hoor je me? Ja. Ik weet niet hoe je 11 uur komt hoor. Mijn uitzending is tot 11 uur.
1: Oké. Dan ga je nu zetten onder de knopje.

0: luisteraars, het is zover. We hebben haar te pakken, niemand anders dan onze voorzitter van het herdenkingscomité, mevrouw Astrid L. Burg. En we zeggen natuurlijk een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Glenn en goedemorgen luisteraars.
0: Goedemorgen Astrid.
1: Het spijt me, ik zat met mevrouw Nicole ter Borg aan de telefoon. Omdat ik mij vergist had in de tijd, maar ik ben er.
0: Je bent er, gelukkig, want ik ga je natuurlijk heel veel zaken... Ik ga je bevragen op deze ochtend. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig en met mij natuurlijk vele luisteraars. En natuurlijk zijn er ook een groot aantal van onze luisteraars bekend met het feit dat Astrid L. Burg voorzitter is van het herdenkingscomité. En sommige mensen zijn nog niet in staat om het onderscheid te maken van wat betekent dat nou precies, wat is de rol van het NINSE en hoe verhouden die organisaties zich met elkaar. Maar laten we eerst beginnen met Astrid. Astrid L. Burg, wie is Astrid L. Burg?
1: Dankjewel Glenn dat je deze vraag stelt, want het is heel gek. Er zijn veel mensen die mij kennen, want ik ben al heel lang bezig op de achtergrond vooral veel met onze gemeenschappen. En ik benadruk gemeenschappen, want we zijn niet per se in bubs van mensen, maar we hebben verschillende perspectieven. Ik ben heel erg lang bezig op de achtergrond. Ik ben organisatieadviseur, docent geweest aan de VU, waarin ik veel programma's heb gemaakt om mensen overeind te houden. Ik ben daarnaast ook bestuurder. Ik ben onder andere voorzitter van ons stadsarchief in Amsterdam. Dus ik weet heel veel over het ontstaan van de geschiedenis van Amsterdam. Maar ook ben ik voorzitter van het Muiderslot. En ik heb ook gezeten bij onder andere het Nationale Ballet en de VPRO. Dus ik ben ook al heel lang, sinds 1999, bestuurder. Dus ik zit op heel veel plekken. En ik, dat is, vind ik ook leuk om te zeggen, al heel lang coach ik heel veel biculturele professionals, waaronder heel veel Afro-Surinamers, om overeind te blijven in arbeidsorganisaties. Dus ik ben ook executive coach.
0: Mooi, mooi, mooi. En ik kan me voorstellen dat er veel mensen thuis zitten en denken van, waarom ambieert mevrouw L. Burg dit dossier als het gaat om dat slavernijdossier? Waarom wil ze in deze functie actief zijn? Kunt u ons vertellen hoe u zich verhoudt met dit dossier en natuurlijk het slavernijverleden?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd aan de andere kant geweest van dit dossier. Ik ben altijd bezig geweest met hoe gaat het met ons? Wat is onze mentale conditie in deze tijd, in tijden van polarisatie? Hoe gaan we onze mensen versterken, zodat ze overeind blijven en zodat we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen? Want ik zie heel veel hoe onze gemeenschappen achteruit gaan. Maar ik ben ook altijd, daarom zei ik ook het verhaal, bezig geweest met NINSE. Ik heb daar een onderzoek gedaan, samen met Freek Orsel, heb ik een onderzoek gedaan tijdens COVID naar inclusief herdenken. Freek Orsel en ik hebben een onderzoek gedaan. We hebben wel 40 organisaties gesproken, waaronder wetenschappelijke instituten, maar ook grassroots organisaties, maar ook Caribische organisaties, inheemse, Marons. We hebben heel veel mensen geïnterviewd met een bepaalde methode, om erachter te komen wat hun behoeften zouden zijn bij de herdenking van NINSE. Dus ik ben ook daar heel erg bezig geweest als onderzoeker, om te kijken hoe het gaat met dit dossier. Hoe ben ik hier gekomen? Ik ben een keer gebeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, door de DG van het ministerie, omdat ze deze positie vakant hadden. En ik ben gebeld met verzoek of ik kan praten, en ik wist niet precies wat dat betekende. En ik kon het ook nog niet googlen, want het was heel vers. En toen ik daar zat met de DG en zijn assistent, vertelde hij dat ik ben voorgedragen door verschillende mensen en zijn belangrijke mensen uit onze gemeenschappen. Caribische, maar ook Surinaamse mensen. Die hebben gezegd, dan moeten we iemand met bestuurlijke ervaring, die ook het ministeriaal niveau kan schakelen in verband met een aantal posities. En we zouden graag mevrouw Elburg willen hebben. Ik zou je vertellen, ik was compleet ontroerd. Compleet ontroerd, want ik had dit niet zien aankomen. En ik heb aan de DG gevraagd om mij 14 dagen de tijd te geven om met mezelf te praten, maar ook aan me jeje te vragen of dit de plek is wat ik kan innemen. Want dit is niet zomaar een dossier. Het is ook een spiritueel dossier. Dus het is niet alleen maar iets wat met ambitie te maken heeft, met mensen helpen om verder te komen, om die verbindende factor te zijn. Maar ook, dit dossier is een dossier van sentimenten, maar ook van ressentimenten. Er zit veel wrok op dit dossier. Er wordt veel gevochten op dit dossier. Er zijn zoveel voorgangers geweest die ervoor gezorgd hebben dat we dit voor elkaar gekregen hebben als gemeenschappen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dus toen, na die 14 dagen, toen het bij mij stil werd en rustig van binnen, toen had ik het signaal dat ik naar voren kon stappen. En toen werd ik gebeld en toen heb ik ja gezegd.
0: En dan zeg je ja. En ja. Vervolgens kijk je naar het speelveld. Want het ja. speelveld bestaat, net wat je zegt, uit een grote groep grassroots organisatie, waaronder ook een 31 juli comité. En zo zijn er nog een groot aantal groepen die zich echt maar, zeg maar, jaarlijks hebben laten weten dat wij dit dossier serieus nemen en dat we er iets mee willen. Als we kijken naar de rode draad van datgene wat de organisaties en bepaalde instituten willen vanuit, zeg maar, die daar zaten van de tot slaaf gemaakte. Wat zijn de dingen van de organisaties die jou geïnspireerd hebben om dit op te pakken?
1: Nou, ik zal eens even met het speelveld beginnen en dan ga ik naar de inspiratie van de organisaties, de grassroots-organisaties onder andere. Ik ben geboren in Abrabroetje in Suriname. Ik kom uit een van de armste wijken van Paramaribo. En ik ben erin geslaagd om van daaruit, vanuit een niet opgeleide moeder, om al die dingen te doen die ik net heb opgenoemd en gevraagd te worden voor deze positie. Dat betekent dat ik heel veel sociale lagen heb moeten doorklieven, sterk heb moeten zijn om hier te komen. Dat is één. Het speelveld ken ik dus. Ik ken het speelveld, want ik heb het speelveld al jaren gevolgd en ik ben ook regelmatig bij herdenkingen geweest. Daarnaast doe ik ook programma's voor Amsterdam Zuidoost. Ik ben eens een keertje geweest op een Biggie's Made. Dus ik ken het speelveld. Alleen, natuurlijk door drukte en als je kinderen opvoedt, ben je niet altijd zichtbaar en werk je op de achtergrond. Dus de discussies over wat er aan de hand is en hoe we denken, hoe dingen zich ontwikkelen, die heb ik altijd gevolgd. En ik heb ook gezien hoe bijvoorbeeld Ninsé het herdenken in het Oosterpark naar een ander niveau heeft gebracht. Dat heb ik ook gezien. Ik heb ook gezien en meegekregen hoeveel verschillende lokale comité's er zijn. Niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk over het hele land. Want ik ken een heleboel mensen persoonlijk, van Tilburg tot en met Groningen. Dus ik kende het wel. Ik had alleen geen vooraanstaande positie. Hoe hebben organisaties mij geïnspireerd? En dan moet ik je eerlijk zeggen, wat ik heb gezien is de strijdlust van onze mensen. De strijdlust om iets wat ze belangrijk vinden, om daar onophoudelijk voor te staan. En daarom heb ik heel nadrukkelijk gezegd, we hebben niet alleen voorouders, maar we hebben ook voorgangers. En die voorgangers zijn niet alleen maar de vooraanstaande mensen die we zagen in het nieuws, maar de voorgangers zijn ook de mensen die gewoon op straat bezig waren. En vooral hun dingen organiseerden op microniveau, met elkaar, erover spraken, elkaar meenamen. Dus die inspiratie die ze aan elkaar geven, die heb ik daar ook vandaan. Dat ik denk, oké, dan, het vuur is nog niet uit ons. Als ik daar een bijdrage kan leveren, graag. En dan graag samen ook met dit soort grassroots organisaties.
0: Oké. Ik ben toch enigszins benieuwd, Astrid, want we weten dat het Nancy is toentertijd opgericht en had verschillende domeinen waar het over ging. Als het gaat om het museale domein, het herdenkingsgebeuren, kennis en een aantal andere domeinen. Wat is het verschil nu als het gaat om dat wat Nancy bestreek aan domeinen en de uitgangspunten van het herdenkingscomité? Waarin zit het verschil?
1: Kijk, laten we beginnen om te zeggen dat Nancy tot en met 2027... 1 juli gewoon de nationale herdenking van slavernijverleden zal organiseren. Dus wij zijn partners, we trekken samen op. Ik als voorzitter, herdenkingscomité, maar ook Dave Enswerg van Nancy. We hebben een hele prima samenwerking en we zorgen ervoor dat we ook naast elkaar staan. We vinden het heel belangrijk dat mensen ook zien dat het wel degelijk mogelijk is dat wij als Afro-Surinamers samenwerken. Wat zijn de verschillen na 2027? Nancy wordt een kenniscentrum. Nancy gaat zich bezighouden met onderzoek over dit dossier. Maar ook met het feit dat alle kennis die Nancy heeft opgebouwd. Want Nancy is eigenlijk ook al een kenniscentrum. Nancy bestaat dit jaar of volgend jaar, weet niet precies, 25 jaar. Dus er is ontzettend veel kennis ontwikkeld. Theoretische kennis van onderzoek, maar ook praktische kennis van hoe dingen in zijn werk gaan. En hoe wij die dingen, hoe ze in hun werk gaan, hoe we die verder kunnen brengen. Dus er is veel onderzoek, er is heel veel kennis bij NNC, ook van doelgroepen en onze gemeenschappen. Maar NNC gaat zich daardoor ook bezighouden met onderwijs. Dus onderzoek en onderwijs. Wat is er nodig voor het onderwijs, om het onderwijs aan te vullen, zodat onze geschiedenisboeken aangevuld kunnen worden met de dingen die voor ons belangrijk zijn, maar ook voor de brede samenleving belangrijk zijn. Nou, je kunt je voorstellen, onderzoek, kenniscentrum, onderzoek, onderwijs. En dat betekent ook dat die brede samenleving, waar wij ook op doelen, dat die brede samenleving ook van harte welkom is bij NNC op het moment dat ze die functie vervullen. Nou, wat is de opgave van het herdenkingscomité? Het herdenkingscomité gaat zich ontfermen over de herdenking. De waardige herdenking zoals die staat, nu hier in Nederland. En ervoor zorgen dat het tip-top blijft. En als er dingen aangevuld moeten worden, dat het ook gebeurt. Maar het herdenkingscomité gaat niet alleen maar over Nederland. Het herdenkingscomité gaat ook over de Bovenwindse en de Benedenwindse eilanden. Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire. Ik wil ze allemaal genoemd hebben. Maar het herdenkingscomité gaat ook over herdenkingen en de verbindingen met Suriname. En Suriname is een ander terrein. Want Suriname is een onafhankelijk land. En al die verschillende eilanden en Suriname, die hebben hun aparte focus. Die zijn niet in Europa. Dus de dingen die ontwikkeld moeten worden, de manier waarop er gesproken moet worden op de eilanden en de Suriname, de manier waarop er samengewerkt moet worden, is anders. En wij willen niet vanuit het herdenkingscomité met dat vingertje, dat Hollandse vingertje, aan die mensen zeggen, zo moeten jullie het doen. Dus herdenken is belangrijk. Twee is dat wij gaan faciliteren onderzoek. We gaan stimuleren onderzoek. We gaan dus stimuleren dat er ook in het onderwijs, samen met NNC, want we blijven samenwerkingspartners, dat wij daar ook aandacht voor hebben. Wij, ondertussen vallen al die lokale herdenkingscomité's, die zijn overgedragen van NNC naar het herdenkingscomité. Wij hebben een hele goede samenwerking met de lokale herdenkingscomité's over het hele land. hebben daarvoor een community manager onder andere aangesteld. Zodat het ook goed gecoördineerd kan worden wat er in het land gebeurt. Zodat er een goede afstemming is, ook in die samenwerking. Maar ook in de dingen die in ons land, maar ook buiten ons land nodig zijn om ons te ontwikkelen. Een belangrijke basis te worden van onze geschiedenis, onze gezamenlijke geschiedenis, ook van het verhaal van onze samenleving, het volledige verhaal. Dus wij zijn heel veel op dat soort manieren bezig om alles wat we zijn, wat we waren, wat we zijn en wat we zouden kunnen worden, om dat vorm te geven. En dat is een laatste wat ik hier wil zeggen. We kijken ook naar de doorwerking. Want uiteraard, er is veel onderzoek gedaan, maar er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Onlangs hoorde mevrouw Alana Helberg-Proctor de gezondheidseffecten van slavernijverleden. Daar werken we ook mee samen met dat soort wetenschappers, maar ook met de leerstoelen die er nu zijn. Maar het is iets wat ik persoonlijk heel belangrijk vind. En dat is dat ik heel graag aandacht wil vragen en besteden, daar heb ik programma's voor ontwikkeld, over het versterken van onze gemeenschappen. Wat hebben onze gemeenschappen nodig om goed te kunnen samenwerken? Want we zien dat daar valkuilen zitten. En wat hebben onze gemeenschappen nodig om ons sterker te profileren zonder dat het polariseert? Want er is heel vaak ruzie. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we respect voor elkaar ontwikkelen? En dat zijn eigenlijk trainingen, dat zijn ontwikkelvraagstukken. Hoe gaan we hierover in gesprek? Want alleen als we samen optrekken, vormen wij een bolwerk, vormen wij een goed netwerk en geven we daar ook het voorbeeld aan de volgende generaties. Want we moeten die generaties, dertigers en veertigers, die nu in positie zijn, banen hebben en die het ook moeilijk hebben in deze gepolariseerde samenleving, die moeten we ook het voorbeeld geven. Die moeten we ook samenbrengen en zeggen, jullie zijn de volgende generatie. Wat kunnen wij doen als senioren om ervoor te zorgen dat jullie overeind blijven? Zodat wij weten dat dit dossier duurzaam, dus volgens de volgende generaties, geborgd is.
0: Oké.
1: Dat is wat wij gaan doen.
0: Ik heb twee bellers. Laat me kijken als ik de eerste erin ga schuiven. Ik zeg goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Glenn. Ben ik dat?
0: Ja, u bent dat. Meneer Banansi, welkom.
2: Ja. Wat is de naam van de voorzitter ook alweer?
0: Mevrouw Astrid Elburg.
2: Mevrouw Astrid Elburg, Banansi, die wens jou een goedemorgen toe.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Ik heb naar u geluisterd. En mijn eerste vraag is, neemt u het stokje over van mevrouw Linda Nooit meer of van Erwin Vient? Van welke van die twee, in welke hoedanigheid gaat u verder?
1: Prima, voor die duidelijkheid. Om te beginnen bij mevrouw Linda Nooit meer, die ik prima heb samengewerkt, heel goed heb samengewerkt toen ze bij NINC zat. Zij was voorzitter van NINC.
2: Ja.
1: Wat er aan de hand is, is dat haar termijnen als bestuurder, haar termijnen, die liepen af. Alle bestuurders hebben twee termijnen. Okay? En dan moest er een nieuwe voorzitter komen. Dan moest er een nieuwe voorzitter komen en voor haar in de plaats is Dave Ensberg gekomen.
2: Oh.
1: Erwin Vient, ja. Erwin Vient, dat was de directeur. Dus je hebt een voorzitter, die is eigenlijk de voorhoede, zeg maar, de voorzitter, het boegbeeld van een organisatie. En de directeur gaat over de operationele zaken, die runt de organisatie. En dan heb je altijd een bestuur, ook bij NINC, en dat bestuur wordt geleid door de voorzitter. Dus ik neem geen stokje over. Naast NINC op dit moment is een nieuw instituut geplaatst.
2: Ja.
1: Die niet alleen maar gaat over de nationale herdenking, maar ook over de herdenkingen in de verschillende eilanden en die samenwerking met Suriname. Dus we zijn een instituut geworden die naast NINC staat, maar die alle andere herdenkingen ook nog coördineert.
2: Goed. Mijn laatste vraag is, om het niet te lang te maken, want er is nog een beller, is namelijk, toen der tijd president Rutte, die was in het Oosterpark verschenen, en zijn laatste zin, die ik nog goed in de oren geknoopt heb, is, het is geen punt, Maar het is een komma en ik vraag me af, wat volgt er achter de komma? Gaan jullie als organisatie kenniscentrum het ook opnemen om de regeermacht te gaan vragen hoe het zit met achter de komma? Wat moet er gebeuren en komen jullie aan tafel zodat wij het bespreekbaar kunnen maken? Oké, ik wens u alle wijsheid toe en misschien zien we elkaar een keertje.
0: Oké, Balansi, bedankt. Astrid. Ik ga je zo in de gelegenheid stellen om te vertellen wat jouw ideeën zijn over achter de komma. Ik laat even deze bellen door. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, meneer Glenn. Goedemorgen, mevrouw Astrid. Goedemorgen, de heer Barcel.
1: Goedemorgen.
3: In feite, dat vraag dat me bij ons stelt, dat die ook in zich aan die voor herdenking voor safe sabata komen. Dus eigenlijk badassi stella pras die big bar. Ik dank u beiden, dank u wel.
0: Abo, meneer Marcel, ook bedankt voor het telefoontje. Nou, mensen zijn geïnteresseerd. Hoe kijkt u naar de komma, mevrouw Elburg?
1: Ja, kijk, wat mij betreft, kijk, na de komma, dat is zo'n open ding, hè? Zo'n open einde, na de komma. Wat nu? Kijk, ik wil toewerken naar een uitroepteken op een gegeven moment. Nee? Geen punt, maar komma. Wat de kansen zijn na de komma is dat wij natuurlijk gaan kijken. We hebben allerlei opgaves als herdenkingscomité. Maar een van de opgaves die er niet is gedaan, is gezegd na de komma, is bijvoorbeeld die onderlinge samenwerking. Wat hebben wij gedaan? Er komt ook een Nationaal Slavernijmuseum. We hebben in Zee en we hebben het herdenkingscomité Slavernijverleden. Na de komma hebben we meteen gezegd, we gaan samenwerken. Die drie instituten, museum, Nincee en herdenkingscomité, we gaan samenwerken. We hebben een intentieverklaring getekend na de komma en gezegd, wij moeten het voorbeeld geven. Schouder aan schouder moeten we gaan staan. Dat is één, na de komma. Twee, wat wij doen als wij aan tafel zitten, bij bijvoorbeeld Jetten, want Rutte is al weg, we moeten het doen met een nieuw kabinet. We zijn laatst uitgenodigd door Rob Jetten en minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken, met hun gevolg. En wij zijn met die drie instituten, met onze directeuren en voorzitters, zijn we gaan praten. En wij hebben gezegd dat wij één keer per jaar met het kabinet willen zitten. Want wij willen één keer per jaar willen we in gesprek, en dat bereiden we goed voor, willen we in gesprek over wat onze gemeenschappen bezighoudt. Vervolgens hebben we ook gezegd dat wij het ook belangrijk vinden dat de volgende generaties, die ik net noemde, dertigers en veertigers, in beeld komen. Dus niet alleen maar de mensen die je ziet op de voorgrond, maar ook de mensen waarvan wij denken, die moeten op een gegeven moment warm lopen langs de lijn, zo noem ik het. Die moeten meteen ook in beeld. En wat er na de komma komt, de invulling daarvan is, wij hebben een bepaald budget van het herdenkingscomité Slavernijverleden. En met dat budget maken wij allerlei programma's mogelijk als mensen een aanvraag indienen. En die aanvragen kunnen ingediend worden als mensen kijken op onze website, want het herdenkingscomité Slavernijverleden. En er zijn ook deadlines, dus het is belangrijk dat mensen zich daaraan houden. Dan kunnen mensen als ze bepaalde activiteiten willen organiseren die vallen onder herdenken, maar ook het versterken van onze gemeenschappen, kunnen ze aanvragen indienen. Tegelijkertijd, na de komma, zijn er ook allerlei regelingen ingesteld. Regelingen, je zult het vastgehoord hebben over die 200 miljoen, waarvan er 100 miljoen beschikbaar is voor de verschillende regio's, Caribische eilanden, Suriname en hier. En als mensen goede plannen hebben, goede plannen kunnen schrijven, en als ze die kunnen schrijven, mensen vragen uit de community om ze te helpen, en ze hebben goede ideeën om onze communities te versterken, dan is er geld beschikbaar om te kijken wat wij nodig hebben als communities om verder te komen. Dus geen punt, maar een komma betekent dat wij ruimte hebben om na de komma ook zelf in te vullen. Maar dan moeten we wel gaan samenwerken. We moeten gaan onderzoeken wat zijn de dingen waar wij tegenaan lopen. Op het gebied van ontwikkeling, op het gebied van scholing, op het gebied van community building, community leadership. Maar ook op het gebied van onze jonge mensen. Wij zijn degene die na de comma, omdat wij toegang hebben tot een aantal budgetten, die dat kunnen invullen. Maar dan moeten we die plannen wel samen schrijven en dan moeten we wel samen met elkaar optrekken. Okay. Dus we hebben veel ruimte als we maar ervoor zorgen dat we goed geïnformeerd zijn.
0: Oké, okay. Ik wil toch zeggen, Astrid, want als ik naar Banansi luister en naar Marcel, een van de hoofdthema's als het gaat om dit dossier heeft te maken met reparation, herstelbetalingen. Ik kan me voorstellen dat als er mensen luisteren naar zaken die hiermee te maken hebben, een van de dingen die vaak aan de orde komt is van, wij moeten herstellen. Wij hebben daarvoor nodig herstelbetalingen. Dat moet gerepareerd worden. Nederland die onthoudt zich van stemmen als het gaat om een resolutie die aangenomen wordt, als het gaat om de grootste misdaad, omdat ze natuurlijk die verantwoordelijkheid van herstel niet op zich willen nemen, kan ik me voorstellen. Maar dat is wat mensen bezighoudt. Maar voordat je daarop reageert, heb ik een beller en ik zeg een hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen, Glenn en mevrouw Ernsburg.
0: Goedemorgen, Jan. Welkom.
4: Mevrouw Ernsburg, heeft u voor ons een overzicht sinds meneer de minister-president voorheen, Mark Rutte, die 200 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Waarschijnlijk is dat bedrag, ik weet niet of het jaarlijks is. Heeft u een overzicht welke organisatie in Nederland en in Suriname en de Antillen daar met hun plan geld gehad hebben? Dat is mijn vraag. Dank u wel.
0: Het was Jan.
1: Zal ik bij het laatste beginnen, Glenn?
0: Ja, ga je gang.
1: Oké. Ik heb geen overzicht als voorzitter. We hebben op Curaçao, op Sint Eustatius en in Nederland hebben een werkorganisatie. En onze werkorganisatie heeft een overzicht over een bedrag van 8 miljoen, wat wij als herdenkingscomité Slavernijverleden hebben. Wij gaan niet over die 200 miljoen. Die 200 miljoen is een rijksregeling. En dat gaat uit van, in ieder geval van veel, van BZK onder andere. Daar hebben we geen overzicht over.
0: Ja.
1: Dus het is een vraag die niet bij ons hoort.
0: Ja, maar ik ben ook, ik ben ook benieuwd, hoor.
1: Ik ben benieuwd
0: waarom die vraag gesteld wordt.
1: Nee, maar goed, laten we het even zo zeggen. Maar misschien is het ook helder, hè? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... mevrouw Elburg heeft veel informatie, misschien kan ze ons die informatie geven.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, als u zegt, we willen een overzicht zien van die organisaties die geld krijgen vanuit die 200 miljoen... zou ik jullie verwijzen naar Binnenlandse Zaken. Wij hebben 7,6... miljoen ongeveer beschikbaar, waarvan een deel gaat naar de NMC op dit moment. En wat wij hebben, en met een deel bedoel ik niet de helft of zo hoor, maar een klein gedeelte gaat naar de NMC om die herdenking verder te doen. En wij geven geld aan lokale organisaties, maar ook organisaties op de Caribische eilanden. Ik weet niet per se of onze werkorganisatie werkt met overzichten verstrekken aan derden die dat willen hebben. Dus ik zou willen zeggen, als u dat zou willen hebben, een overzicht, nogmaals, ik weet niet of dat statutair juist is om dat te doen, maar als u dat daarover zou willen corresponderen, dan kan ik, dan zou ik zeggen, kijk op onze website van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. Dan zou je een mailtje kunnen sturen als je zegt, wij zouden willen weten welke organisaties geld hebben gekregen. Maar daar ga ik als voorzitter niet over.
0: Ja.
1: Daar gaat de werkorganisatie over.
0: Okay. Nee, maar
1: dat gaat over de... Ja,
0: ja, ik wil toch, niet, ja. Nee, ik wil toch gaan naar het andere stukje, want het belang dat iemand zoiets wil weten is heel raar. Maar ik wil toch van jou weten, Astrid, als je kijkt naar wat mensen bezighoudt als het gaat om reparation.
1: Nee, dan gaan we naar die volgende vraag.
0: Ja.
1: Dit is het overzicht. Dan gaan we naar die reparations. Het Herdenkingscomité Slavernijverleden heeft niet de opdracht gekregen om zich bezig te houden met de herstelbetalingen, met de reparations. Dus wij zijn niet in eerste instantie bezig met de reparations. Ik weet wel dat het heel erg leeft onder onze mensen. Ik heb veel gesproken met mensen die op dit dossier bezig zijn. Onder andere met meneer Macnac, Richelieu. En zo zijn er heel veel mensen in onze gemeenschappen die zich hiermee bezighouden. En terecht. Ik vind het terecht dat mensen zich hiermee bezighouden en kijken hoe ver ze kunnen komen. Er zijn zelfs berekeningen gemaakt hoeveel wij zouden moeten krijgen per persoon vanuit die reparations. Maar dat is niet onze opdracht. Ik volg ze wel op de voet. Ik volg het wel op de voet, maar daar gaan wij dus niet over. Dat is niet de opdracht die wij hebben om ons hiermee bezig te houden.
0: Dus eigenlijk zeg je tegen ons van als het gaat om herstelbetalingen, reparation, is dat niet een onderdeel uit het dossier van het herdenkingscomité?
1: Nee. Ik weet wel dat er een grote groep mensen, wil ik even ook genoemd hebben, mevrouw Biekman, Ivan Levin, Macnac, zo zijn er een heleboel mensen die zich verenigd hebben. En die op basis van 10-puntenplan ook van CARICOM zich hiermee bezighouden. En nogmaals, ik vind het terecht.
0: Oké, dus dat is dus helder. En het moment dat het de organisatie waar jij de voorzitter van bent, daartoe wij nodig hebben om enigszins druk te zetten, want jullie gaan elk jaar één keer praten met de regering. Is het niet iets wat op de agenda moet van de Nederlandse regering? En hoe zouden jullie dat willen plaatsen op die agenda?
1: Nou, sterker nog, de Nederlandse regering weet het niet per se via het herdenkingscomité. Omdat wij nog maar net bestaan. Wij zijn officieel opgericht in januari 2025. Dus we bestaan net. Maar het thema van reparations is al heel oud. Dat zit al heel lang en ook bij de Verenigde Naties komt het op de agenda. CARICOM enzovoorts. Dus onze regeringen die krijgen dit soort dossiers, hè, iedere keer een nieuw kabinet, overgedragen. Dus ze zijn daarvan op de hoogte. Ik weet, wat ik niet helemaal zeker weet, maar wat ik aanvoel is dat hier geen aandacht aan besteed wordt. He, het is dus wel wordt het genoemd iedere keer. Maar ik weet wel dat mensen daar niet zo mee bezig zijn.
0: Dat is wat ik
1: voel. Dus dat betekent dat die druk vanuit de verschillende organisaties van ons, want we hebben allemaal verschillende rollen. He, wij hebben een andere rol. Maar wat er wel gebeurt, is dat het altijd wel aangestipt wordt als zijnde een van de dingen waar onze gemeenschappen zich mee bezighouden. En in ieder geval aandacht voor vragen. Het wordt altijd aangestipt.
0: Oké.
1: Als onderdeel van de zorgen van onze gemeenschap.
0: Oké. Een van de zaken die binnenkort plaatsvindt op 1 juli is de herdenking in het Oosterpark. Mm-hmm. En we hebben dus heel veel mensen gehoord hier op de radio die

0: vinden dat de vertegenwoordiging van Nederland zich moet verantwoorden voor het feit dat men dus als het ging om de resolutie niet hebben gestemd of zich hebben onthouden van stemmen. En men vraagt zich af hoe dat zich verhoudt met die excuses. Als je dus je stem niet laat horen daar en aangeeft dat er een grote misdaad is gepleegd. Hoe met deze herdenking zal er worden omgegaan met dat gegeven?
1: Nou, ik zal je vertellen dat ik persoonlijk vind ik dat dit is een politiek iets. Het is een politiek iets en een herdenking is ook een politieke uiting, zou je kunnen zeggen. Politiek maatschappelijke uiting van een onderwerp wat mensen heel belangrijk vinden. Wat ik weet is dat, en dat hebben we gezien ook in het Caribisch gebied, dat er uitgesproken is dat het kabinet vindt dat de gemeenschappen geraadpleegd hadden moeten worden voordat in ieder geval Nederland zich... Nee, wacht even, ik haal twee dingen door elkaar nu. Even goed op een rijtje zetten. Wat er gezegd is, we hadden jullie moeten raadplegen, de gemeenschappen moeten raadplegen, vooraf. Voordat wij daar bij die VN-resolutie zaten. Dat is er wel gezegd. Binnenlandse Zaken heeft zich daarover uitgesproken, ook op de Caribische eilanden. Als je het hebt over de herdenking op 1 juli... ik weet dat wat mensen komen, zoals altijd. Maar ik ga natuurlijk niet over de agenda, over wat ze daar zeggen. Daar gaan wij als herdenkingscomité Staveneden niet over. Wat er wel gebeurd is, is dat het wel... Tijdens de ontmoeting met Jette is het wel op de agenda geplaatst. Want dit vinden mensen heel belangrijk. Maar welke keuzes ze maken, daar gaan wij niet over. Snap je? Dus wij kunnen als herdenkingscomité niet zeggen, wij willen dat jullie wat zeggen. Maar het zou niet gek zijn, kan ik me voorstellen, dat daar iets over gezegd wordt.
0: Ja, maar je zegt dus...
1: Door de vertegenwoordigers van het kabinet.
0: Ja. Sorry hoor.
1: Juist omdat ze tijdens hun reis op de Caribische eilanden daar wel iets over gezegd hebben. Kan ik me voorstellen dat ze dat in overweging nemen.
0: Dat er ook op 1 juli een verklaring wordt afgegeven waarom Nederland, de mensen die Nederland vertegenwoordigden daar, zich op die manier hebben gedragen.
1: Ik weet niet of het in de vorm van een verklaring komt, maar ik zou me kunnen voorstellen... dat ze weten dat dit leeft in onze gemeenschappen, want dat hebben we heel nadrukkelijk ook tijdens onze aanwezigheid op het Katshuis kenbaar gemaakt.
0: Oké. Er zijn, als het gaat om het herdenkingscomité, zijn er zetels vergeven aan eilanden en Suriname die in de persoon van meneer Sunder heeft zich enigszins aangegeven dat Suriname niet zou deelnemen als het ging om die positie, om daar ook een zetel in te nemen. Is dat inmiddels opgelost? Heeft Suriname nu wel een zetel?
1: Ik ga bij het begin beginnen. Sinds mijn benoeming in 2024... ben ik naar Suriname geweest en ik heb met verschillende organisaties in Suriname gepraat. Want ik ben persoonlijk van mening dat Suriname ook bij dit dossier hoort. 2025 ben ik er ook weer geweest. Er was een expertmeeting georganiseerd door Lindsay. Daar heb ik ook gesproken. En daar heb ik verschillende partijen gesproken, ontmoet. Van NACS tot en met meneer Sunder tot en met verschillende organisaties. En wat wij gezegd hebben vanuit Nederland, ik voorop, is dat wij gaan... Suriname is van harte uitgenodigd. Overigens vergeet ik ook te zeggen dat ik ook een ontmoeting had met een zestal Gramangs in het binnenland in Para. Ja.
0: Ik heb maar 2 minuten. Ik heb nog maar 2 minuten, Astrid, dus je moet het echt afronden.
1: Dan ga ik zeggen. Wat er aan de hand is dat wij nu... Suriname is van harte uitgenodigd. We zijn in gesprek met Suriname op dit moment. We hebben gezegd, we gaan het niet door hun strot drukken, maar zij mogen komen wanneer zij denken dat het zover is. Maar zodra er iemand wordt voorgedragen, zodra wij...

0: daar beslissingen over genomen hebben als herdenkingscomité. Dan houden we alle kanalen ook open met jou, Glenn, ook als mediakanaal, om dat officieel bekend te maken. Okay. Maar voorlopig kan ik alleen maar zeggen dat we sterke banden hebben met Suriname. In gesprek zijn met Suriname.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Maandag 1 juni aanstaande start Keti Koti Maand 2026 met Keti Koti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32. En Keti Koti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroots.

0: Ja, undoro bakana wang aflevering fu a udena Freeman Grom. En minus af zeef saja in a sani fu een salto, want no no de mibe musiere brada kaikusi. Maar mino mineiere. Dus mo breti ef kununa oso seiva leiere. Want mi ne no e yere abigi brada. Want de bedoeling is dat mi nanga embo mekwa programma an tide. Maar een ja mi no sabi era ma brada kaikusi ef ibe kan belko in a studio. Ja. I was with Koneini Bigi Brada.
1: Ja, brada, kom je bij mij de jas op de zee? Al mij denk bijna uitzending?
0: Ja, iedereen na uitzending.
1: Oké, dan ben ik bijna naar de lobby spekje wang wang. Hoe odi? Alle luisteraars en ik. Alle luisteraars natuurlijk welkom in dit gezamenlijke programma. Deze gezamenlijke uitzending van Radio Freeman Grong en Radio The Voice. En populair genoemd het programma van Radio Free Voice. Dat is natuurlijk iets wat in de verste toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Ik groet nogmaals alle luisteraars en ik wens alle luisteraars een hele goede luisterstemming toe. Ik begin alvast Radio The Voice te bedanken dat ze weer aanwezig zijn en dat ze weer bereid zijn om dit gezamenlijke programma te maken. En ik groet natuurlijk ook de collega's van Radio Markt die ja, in de voor ons hun programma's hebben gebracht. Dat denk ik aan Rosé. En dan denk ik aan het programma Tijd voor de Waarheid. Daar kom ik zo op terug. Even wat opmerkingen daarover maken. Maar laat me toch beginnen.

0: om alle luisteraars te vragen dat wij op dit moment in Nederland, zoals u weet, wij gaan zelf onze plek maken in Nederland. Dat doen we ook al. Dat doen we gewoon op basis van onze eigen geschiedenis. En dat doen we op basis van onze eigen Afro-Caribische spiritualiteit. En we beginnen alvast alle mensen, alle nazaten, alle solidaire, want die hebben we ook, alle vrienden, die hebben we ook in Nederland, te vragen om alvast aan je werkgever of alvast aan je school te melden dat op 1 juli aanstaande dat we hebben de nationale herdenking, van het slavernijverleden, het Nederlands slavernijverleden. Want wij hebben eigenlijk geen slavernijverleden. Wij zijn slachtoffers. Wij zijn nazaten van slachtoffers van dat Nederlandse slavernijverleden. En dat we de mensen laten weten dat we op die dag vrij zijn. We gaan niet meer wachten totdat Nederland, de Nederlandse regering, officieel deze dag gaat uitroepen tot de Nationale Vrije Dag. Zou mooi zijn. Want vaak horen we onze mensen zeggen, ja, we willen gaan roken, want het is nog geen vrije dag. Nee. We gaan de Nederlandse regering en de Nederlandse overheid gaan we pushen daarin. Wij gaan dus alvast vertellen dat we op die dag werken we niet. Of je ons wilt betalen of niet, het zou mooi zijn natuurlijk dat je ons betaalt. Maar als je ons betaalt of niet, 1 juli nemen we vrij. Want op die dag gaan we nationaal onze voorouders herdenken. Dus dat gezegd hebbende. En ik wilde ook, ten aanzien van ik heb een mevrouw, dat was een goede gast. Zuster, mevrouw Astrid Elburg, hele goede gast. En natuurlijk, zij weet natuurlijk niet wat de minister-president gaat zeggen op 1 juli, wanneer hij komt naar het Oosterpark. Het is ook begrijpelijk. Maar de nazaten, de bezoekers, die weten wel wat hun agenda is. Ze vragen zich ook af wat ze moeten doen op die dag. Of ze de minister-president vriendelijk moeten aankijken. En of ze naar de minister-president moeten luisteren. Want de verhaaltjes, daar hebben we niks aan. Op de plek waar je de zaak moest regelen als Nederlandse regering, dat heb je niet gedaan. En dat heb je ook bewust ook niet gedaan. En tegenwoordig, ik hoor heel veel stemmen om mij heen, om veel mensen tegen, die vinden dat met ingaande 2027, want dan gaat het Nationale Comité, dan gaat de herdenking overnemen. En dat de grassroots vragen dat ook permanent wordt opgenomen. Dat iedere keer weer, het zou mooi zijn als met ingaande dit jaar zou zijn, dat iedere keer weer er een vertegenwoordiger van de grassroots wordt uitgenodigd om ook het woord te voeren. En ook namens de grassroots ook een krans te leggen. Omdat de grassroots vindt dat de officiële herdenking in het Oosterpark niet alleen een zaak moet zijn van grotere organisaties, van hele belangrijke mensen, allemaal mooi en waar, maar dat de grassroots permanent moet worden uitgenodigd als vaste spreker. De grassroots zal dan zelf uitmaken wie ze op dat moment uitvaardigen en dat ook de grassroots op krans mag plaatsen. In het verleden heeft Nancy ook wat pogingen daartoe gedaan, dat weet ik, maar dat het iets structureels wordt en dat het iets permanent wordt. Een laatste ding wat ik ook wilde opmerken ten aanzien van 1 juli, want veel mensen die ze vinden van ja, na 1 juli in het Oosterpark, dan moeten we naar Museumplein gaan en alle soorten dingen halen ze aan. Dat is natuurlijk een goed recht, een vaste recht. Maar wat ik ook wil vertellen, is dat 1 juli na de officiële herdenking, als er nazaten zijn die vinden van, weet je, ik ga niet naar Museumplein, Niet omdat ik dan tegen Museumplein ben, maar ik wil gewoon de dag doorbrengen in het Oosterpark, bij het Nationaal Monument, dan mag je dat. Je mag dat vrij doen. Ik zou zeggen, neem je drankje mee, neem je bonnetje mee. En neem ook vooral je plastic zak mee, zodat wanneer we aan het einde van de dag, wanneer we weer weggaan, dat we geen rommel achterlaten in het park. Dat het park gewoon ook netjes achterblijft, want het is ook ons park. Dus joh, in aflongen meteen naar Museumplein. Je kan zeggen, nee, ik blijf in het park. Want in het verleden hebben onze broeders en zusters van Bonnie ook laten zien dat dat kan. Dus dat toch gezegd hebbende, want tegenwoordig, je hoeft niet, tegenwoordig mag het en-en. Je mag en naar Museumplein gaan en je mag als individu of als groep mag je bepalen van, ik blijf vlak hier in het Oosterpark tot vanmiddag 8:00. Ik blijf gewoon bij het monument, omdat ik de vibration en de spiritualiteit van mijn voorouders wil ik toch blijven voelen die dag, want daar zitten ze. Ze zitten niet op Museumplein. En blijf ik daar. En dat mag. Dus dat gezegd hebben we. Nogmaals. Gegroet alle. Oh ja, er is ook een belangrijk ding. Wat vandaag aan de orde is gekomen. Daar wil ik toch ook iets over zeggen. De lijst. Binnenkort komt er een nieuwe buurt. In Amsterdam Zuidoost. Heel goed gegeven. Geen huizen worden gebouwd. En ik heb begrepen dat men is al begonnen met het maken van een stratennaam. Of een stratennaam, dus namen van mensen die de straten die naar mensen kunnen worden vernoemd. Ik heb gehoord mijn medemakker Peres Jongloy, maar ik wil toch die lijst nog even aanvullen. Ik zal in de toekomst nog contact opnemen met deze commissie om dus te kijken. Ik noem bijvoorbeeld mensen als Mahele Holband, mensen als Marlene Seder, hè, mensen als Orlando Lond. En dat zijn mensen en mensen als Erwin Groenhart. Dat zijn mensen die de winticultuur, de wintispiritualiteit in de Bijlmer hebben gevestigd. Ik was erbij, ik heb die dingen meegemaakt. En ik noem natuurlijk ook mensen als Bert Sterk. Bert Sterk, dat was een van de beginfasen. Dat was een maatschappelijk werker, een witte man. Maar hij was toegankelijk voor alle Bijlmer bewoners destijds. En dan noem ik mensen als Hein Mers. Bekende straathoekwerker destijds. Ik noem mensen als Rio Maatrijk. Lieve Hugo, dat zijn allemaal mensen die hebben meegedaan. De Bijlmer hebben groeten, helpen maken. Mensen als Harold Aktwijk, Ben Moengra. Ben Moengra, dat was de man die het onderwijs. Hij samen met een bekende vriend, die naam is me even ontgaan. Dat waren de mensen die zich ontfermden over het onderwijs van onze kinderen destijds. Ik noem Patjon. Ik noem meneer Pont. Ik noem Roy Rusty, zeker. Ik noem Pa Emma Bolly. En dat zijn mensen die, als je de straat een naam wil geven van mensen die echt hebben bijgedragen aan de Bijlmer. Er zijn veel meer. En die lijst gaan helpen aanvullen. Welke beslissing wordt genomen, daar ga ik niet over. Maar dat wil ik dan toch gezegd hebben ten aanzien daarvan. Omdat ik als getuige weet ik dat deze mensen zich hebben ingezet voor de Bijlmer, want toen was de Bijlmer nog niks. Het was alleen een plek met flats. Al die andere dingen die bij zijn gekomen op de schouders van deze mensen hebben we toen gestaan. De mensen die ziek zijn, ik wens ze allemaal beterschap toe. Coïssibaga zou ik zeggen. De mensen die jarig zijn, die feliciteer ik. Ik denk ook aan zuster haar taartekorse was jarig. En ik feliciteer ook Dieva en Joël met hun moeder. Die ook een van deze dagen jarig was. En ik condoleer alle mensen die iemand verloren hebben. Ja, het is nou eenmaal zo. Maar we gaan natuurlijk verder. En natuurlijk alle overige luisteraars wens ik een hele mooie dag toe. Ook de donateurs bedank ik. Het is een hele belangrijke groep voor Radio Fremangrom. Ik bedank ze voor hun steun die ze aan ons geven. En ik hoef het niet altijd te zeggen, maar ze weten dat hun steun goed gebruikt wordt. En de mensen die ons alsnog willen steunen, die kunnen dat doen op NL93 ABNA 0563 457 821. En we bedanken ze natuurlijk heel hartelijk. Ik heb een korte quote ook voor deze uitzending. Dat is namelijk: 6 en 9 lijken op elkaar, maar het zijn twee verschillende cijfers. Nogmaals, 6 en 9 lijken op elkaar, maar het zijn twee verschillende cijfers. En weet u, een citroen en een lemmetje die verschillen ook van elkaar, maar ze zijn beide even zuur. Ik heb ook een paar dingen wat ik ook even de vinger op wil leggen. Dat ik zie weer, ik heb gisteravond weer op televisie gezien. Het probleem van de asielzoekers speelt weer hoog op in Nederland. Dat speelt ook al een tijdje. Maar gisteravond zagen we weer dat de Ter Apel, dat was helemaal druk. Mensen konden niet naar binnen. Mensen werden afgewezen. Uiteindelijk gingen mensen ergens anders slapen. Ja, dat is een heel lastig ding. Maar altijd zo'n ding in Nederland op de hals gehaald. Naar Jacob Papoei, Mendes Makondre. Jullie gaan in die mensen hun landen, die mensen tegen elkaar opsteken. Jullie gaan in die mensen hun landen, die mensen tegen elkaar opzetten tegen hun regering. Dat hun regering niet goed is, dat hun regering niet democratisch is. En al die nonsens. Dus wanneer het daar uit de hand loopt, natuurlijk komen die mensen hier in het land van de ophitser. Logisch. En wanneer die mensen hier komen, dan plotseling, dat kan het niet. Weet je, het is ook een beetje weary. Maar ik heb een oplossing. Laat de Nederlandse regering sturen afgestand naar Paramaribo. En ga daar met de Surinaamse regering praten. Ik kom overeen met de Surinaamse regering voor 1 miljard of 800 miljoen, weet ik veel. Dat vangen wij die mensen daar op. Dat zou misschien ook goed zijn voor de toekomst van de multiculturele Surinaamse samenleving. Dan zetten we die mensen ergens, dan gaan ze planten of weet ik veel. Want we willen toch in Suriname willen worden, schuur van de wereld worden. Nou. Nederland, je hoeft dat advies niet over te nemen, maar denk erover na. Stuur iemand naar Paramaribo. Of begin hier bij de ambassade bij meneer Panka te praten. Dan kijken we wat we overeen met elkaar kunnen komen voor een fix bedrag. En dat je zorgt dat je iedere maand die mensen daar uitkijkt. Dan is het probleem hier opgelost. Want als het ook hier te druk wordt, dan hebben we straks onze kleine kwakkoes en onze kleine afenaisas. En onze kleine pamoes en mamoes, die hebben dan geen plek meer in Nederland. Die kunnen dan geen werk meer vinden. Want al het werk gaat naar de Oekraïners. Dan zeggen jullie hebben daar ruzie gezocht met die Russen. Dan kom je ons hier belasten. Dan kom je hier meedoen in het belastinggeld wat wij moeten helpen verzamelen. Ga terug naar Oekraïne. Ga daar vechten met die Russen. Laat ons hier met rust. Onze kinderen willen ook hier werken. Onze kinderen willen hier ook een huis hebben. Weet je, we zijn daar wel goed. We zijn daar wel social. Maar eerst ons. En dat is wat ik toch daarover gezegd wilde hebben. Ik zie ook dat in dit moment in Congo heb je weer die uitbraak van die Ebola-virus, weet ik veel. Ik weet het niet, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat het weer een opzet is van die Europeanen om die mensen daar te verdunnen. Nou, want dit is gebeurd al in de geschiedenis bij die inheemse volkeren daar in Midden-Amerika en Caribisch gebied. Met die vergiftigde deken. Ik weet, natuurlijk weet het niet, ik kan het niet bewijzen, maar ja, wie door een slang gebeten is, is altijd bang voor een worm. Dat is om het zo te zeggen. En ik heb ook gezien dat in Togo, daar hebben ze die mensen hebben alle grenzen opengetrokken. Zeg, hey, alle Afrikanen mogen hier komen, wat voor visum. Maar die dingen zijn door de Europeanen gemaakt, zijn visum. Die mensen van Togo en ook andere landen, ze zijn bezig. Ze zeggen, we willen geen grenzen meer hier, man. Je bent Afrikaan, je bent op dit continent, je mag vrijkomen. Klaar. Wat voor nonsens is dat de grenzen? En ik heb gezien dat er ook in Cuba, ja, er is een groot schip aangekomen met heel veel hulp uit Mexico. Er is ook andere hulp onderweg. Ja, maar tegelijkertijd worden ze bedreigd door de duivel. Ja, de duivel elders. Van elders, ja, die mensen krijgen geen rust. Om een eigen leven te leiden. We hoeven niet het leven te leiden wat de duivel voor staat. Waarom? De mensen willen leven zoals zij dat zelf invullen. En zo op de manier hoe zij dat zelf bepalen. Laat die mensen nou eens een keertje met rust, man. Is het power de mensen van Cuba? Omdat de mensen van Cuba, wij Surinamers, de mensen van Cuba hebben we altijd gezien als familie en als vrienden. Als we in nood zijn, ondanks dat niks hadden, waren het hun die ons hielpen. Daarom, ik moet je eerlijk zeggen, mijn hart bloedt wanneer ik Surinamers hoor aan de kant van de duivel hoort doorstaan. Terwijl die Cubaan onze vriend is. Die andere mannen komen alleen maar halen. Die Cubaan kwam brengen. Je moet altijd huldigen de mensen die komen brengen. Je moet niet de mensen huldigen die komen halen. Wat voor rotzooi is dat? Wat voor nonsens is dat? Hou op met die gedachtegangen, man. En ik heb ook gezien dat de Oya binnenkort die over Salto gaat verhuizen. Dus we gaan naar Oba. Daar bij Oosterdokkade. Maar goed, in de komende tijden gaan er meer informatie hierover komen. En dan gaan we dat uitleggen. Een ander belangrijk ding is dat de grassroots organisatie die op 30 juni, dat is het comité, 30 juni, 1 juli, ze organiseren ieder jaar weer op 30 juni op Surinameplein herdenkingen. En ik heb begrepen dat de gemeente en het stadsdeel daar ja, niet willen meewerken dat tijdens het hijsen van de vlaggen dat het verkeer 2 minuten stilstaat. Het gebeurde vroeger in de tijd van koud. Maar ik weet niet waarom het nu niet meer mag. Dus die mensen onder leiding van die bestuurders daar, die mensen dat organiseren. Ja, die mensen zijn bezig met de gemeente en met het stadsdeel daar. Zeg, hey, laten we dat ding weer regelen hoor. 2 minuten, 8 uur, wanneer we bezig zijn met de herdenking, moet gewoon het verkeer stil. Het is maar 2 minuten. We kunnen niet bezig zijn met iets herdenken wat jullie zelf, die rotzooi die jullie zelf hebben gemaakt. En dan rij je maar gewoon door met die tram, je rijdt maar gewoon door met die bus. Hé, hou dat ding op, man, 2 minuten. Het stichte herstellen radio Vrieman Grong en natuurlijk ook Radio The Voice. We staan achter deze mensen. Het moet gebeuren. Het ingaande van 30 juni aanstaande moet 2 uur moet die tram en die bus moet gewoon 2 minuten stilstaan. En het verkeer moet 2 minuten stilstaan. Daarna mag het verkeer wel doorgaan. Dus de mensen van 30 juni, 1 juli comité, doe je ding. We staan achter je en het is gewoon een rechtvaardige vraag. En ja, over Suriname wil ik gewoon kort zijn, want ja, dus, dan begrijp ik het ook niet meer. Maar ik wil Suriname toch een beetje gaan oproepen. Zeg, hey, stop nou met die vergader, praat en zweef tikkie democratie. En ga gewoon vestigen de democratie waar niet het parlement of de regering, maar waar het volk gewoon de hoogste orgaan is. En natuurlijk moet het volk zich daar organiseren om die macht te kunnen uitoefenen, beter te kunnen uitoefenen op al die mensen die daar de boel lopen te verzieken. Dat is voorlopig wat ik wilde zeggen. Ik ga even naar een pokoe, lieve luisteraars. En dan kom ik weer terug bij u in dit gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Vrieman Grong bij Radio Vrieman Grong. Tot zo.
1: Ja, misschien dat ik mijn telefoontje de.
0: Geen telefoon op dit moment, kwam je, zet die
1: Ja,
0: stoppen alsjeblieft.
1: dus Abrada, of als Sasa.

kan bel, liever je bel Timora Latti, want ik kan je niet in de uitzending zetten. Al zou ik dat willen. Ja, Brada Kaikusi, middenbens denk ik dat ik nou zo snel ik wil tappen, dus ik moet even snel een poko zoeken. Dan zet ik deze even.

Iya, untuk robakana arti dosu srimanggrong, minus absensi.

0: Minus habe brada kai kusi dek ba enda inna.
1: Ya, bide bide bide ete kwami mba.
0: Iya, nee want
1: okay,
0: want.
1: Okay, dawa doro.
0: Salto ab wan soort nyonyo san ja. En dan assis asan je fallen weg.
1: Oké.
0: Okay. Maar in ieder geval, ieder moet ik even naar haar ding. Dus dan, ik kan tak je biggie brada.
1: Oké. Okay. Ja, lieve luisteraars, daar Udoro Baka in het tweede gedeelte voor een uitzending, dus deze gezamenlijke uitzending van Radio Frimangrong en Radio The Voice. Ik ging zo net een beetje snel en vandaar dus dat het allemaal zo gebeurde. Maar ja. De manier waarop deze uitzending wordt gemaakt, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Maar lieve luisteraars, gaat u nu weg? Blijft u afgestemd? Want dan ga ik verder met het tweede gedeelte van dit programma. Zoals u weet, hebben we dus op 1 juni, dan start de 16e Ketikotimaan. De 16e Ketikotimaan 2026. En het thema van dit jaar is samen doorwerken. Ik had laatst een uitnodiging gehad van Nancy en het Nationale Herdenkingscomité onder leiding van mevrouw Astrid. En daar is het thema schouder aan schouder. En ik had ze ook het voorstel gedaan om dit jaar dan het thema te vergroten. Tot schouder aan schouder samen doorwerken, maar daar heb ik ook geen reactie over gehad. Dus het thema van deze start van de Ketikotimaand is samen doorwerken. En de dresscode is blauw-wit. Ik kan me herinneren in de eerste uitzending hierover bij het programma Tijd voor de Waarheid had een zuster gebeld. En die had gevraagd om de dresscode voor deze Mimmerwaka, deze herdenking te maken blauw-wit. En dat was meteen overgenomen. Omdat zoals u altijd hoort, deze organisatie, deze 1 juni wordt altijd georganiseerd door Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de grassroot. Dus als de grassroot ideeën heeft, en het is goed, wordt het altijd ook meegenomen. Dus dat gezegd hebbende. Het is zo dus dat om 2 uur is de verzameling bij het Stadsarchief aan de Vijzelstraat nummer 32. En om 14:15, dan is er een welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Eer en Herstel. We gaan de mensen verwelkomen. En om 14:30 vertrekt dus die Ketikoti Mimrewaka onder politiebegeleiding. En onder begeleiding van Lia Veller. Iedereen kent Lia Veller. Dat is de grote mevrouw van Mama Juru. Belmer activist. En ze is natuurlijk ook hoofdpropagandist van de politieke partij BIJ1. Dus het is niet de eerste, de beste. En onderweg zullen we zaken tegenkomen die te maken hebben met de tijd dat Amsterdam nog eigenaar was van dat concentratiekamp daar. En daar zult u uitleg krijgen van de Black Heritage Tours. Die doen dat al jaren onder leiding van Jennifer Tosh en Shaki Leito. Dit jaar doet mee als breastbandgroep Brotherhood onder leiding van de heer Sabayo. Ik heb me laten vertellen dat dat een geweldige groep is. En zo gaan we dus lopen. Deze keer is de route niet zo ver. Het blijft daar in de omgeving. Want er is heel veel daar in de omgeving wat te maken heeft met dat tijdperk. De Gouden Bocht, de Gouden Driehoek, weet ik veel. Inclusief het pand waar de burgemeester woont. En we hopen dan om zo tegen 14:30. Tegen 15:30, zeg ik het goed, hopen we dus dan aan te komen bij de burgemeesterwoning, waar 10 minuten later de herdenking zal beginnen, de jaarlijkse herdenking.

kwart over drie tot vijf uur zal er wasanu zijn onder leiding van Sisa Linda Blue. Dat is al een paar jaren zo. We doen de wasanu. Dat is om die cultuur, om die spiritualiteit over te dragen aan de jeugd. Zeg, zo hoort het, zo doen we dat. Dus zo moet je dat ook zien. Het is tegelijkertijd herdenken, maar het is tegelijkertijd overdracht. En het is tegelijkertijd ook laten zien hoe rijk die spiritualiteit is, hoe rijk die cultuur is. Hè? Hoeveel niks meer, vroeger werden we verteld dat het allemaal niks was, maar we trappen niet meer in die dingen, wij weten wat goed voor ons is. En dan zo rond kwart voor vier, dan hebben we het welkomstwoord. Dat zal gedaan worden door de MC, dat is Anita Plauwel. Dat is ook niet de eerste, de beste. Dat is de mevrouw van de Sophie Redmond lezing. Dat is de mevrouw van de, ja, van de Senatome Dictée. Dat is de mevrouw van de Pomwedstrijd. Ja, deze mensen, is ook de mensen van Double 7 FM. Deze organisatie heeft ook ervoor gezorgd in de tijd dat er een Sophie Redmond plein is in Amsterdam Zuidoost. Dus u ziet het, deze dame is niet de eerste, de beste. En ja, we zijn blij met haar. En zij gaat het welkomstwoord voeren. Zij gaat de bezoekers welkom heten. En zij gaat verder de zaken strak maar rechtvaardig in handen houden. Dat alles goed verloopt volgens planning. Natuurlijk, waar georganiseerd wordt, heb je altijd verschillen van een paar minuten of... maar we laten ons daar nooit in de war brengen. We houden gewoon koers, we houden gewoon vast aan wat we gepland hebben. Maar we houden natuurlijk ook rekening met de dingen die... Want tussen organiseren en wat zelf in de praktijk afspelen, dat is altijd een klein verschil. Maar dat weten we, we zijn ervaren organisatoren. Daarna krijg je dus de spirituele opening. Dat is onder leiding van Nana Epua Mensa, Marianne Markelo. Ik zou zeggen goede krant, goede wijnboer, pinkkrant. Iedereen weet wie Nana Epua Mensa is. Dat doet ze al jaren. Dat zij zorgt voor de spirituele begeleidingen. Want dit is ook belangrijk. Zoals ik het al zei, het is en herdenken en het is overdragen aan de toekomstige, aan degene... generatie die voor ons komt. Zo, je moet het niet zo doen, maar dit is de lijn, dit is de basis, dit zijn wij. Wij richten ons leven in volgens onze eigen spiritualiteit, niet meer van de spiritualiteit van die beul. Want dat is niet goed, die beul heeft het nooit goed met ons gehad. Dus al die dingen die die beul ons wil opleggen, het is niet goed, we gooien die dingen in de gracht. Dit is wat Sasa en Jaya ons hebben achtergelaten. Dat is heilig. Dat dragen we over. Daarna hebben we de Kondresingi. De allerkleinste jeugd die bij ons zal zijn. De mensen van Cisarinia Overman en Cisa Glione. We hopen dat die mensen ook komen. Dat onder leiding van die kinderen de Kondresingi wordt gezongen. En daarna heb je 1 minuut stilte, dan heb je het thema Mimreding. Bij dat thema gaan we al de mensen waar we op hun schouder staan, mensen die vooral wat betreft herdenken, wat betreft groot maken van dit dossier in Amsterdam, die gaan we benoemen. Want we zijn ze niet vergeten, niet omdat ze er niet meer zijn, dat zijn we ze vergeten. Nee. Dat dragen we ook over aan de jeugd. Van, vergeet nooit je voorouders. En we willen geen voorouders hebben van wat die buur ons heeft aangewezen. Nee. Wij willen onze voorouder is Pa Alexi en Jaja. Niet Jules Verne en die toestanden en weet ik veel. En Jozef en weet ik veel allemaal die dingen. Nee. Onze voorouders, dat is Pa Alexi en Jaja. Dat houden we vast. In Afghanistan next no taboe. Wij weten beter. Dat is, want Jaja en Pa Alexi hebben ons nooit kwaad gedaan. En tegen die de beborschuit mocht zijn lezen doen. En tegen die hebben ze zich ontfermd over ons. Dat we groot zijn geworden. Dan zijn we gek om hun te laten. Om
om te nemen wat jij ons wijst. Hou weg met je schuldvermen, of je weet ik veel wat. Dat is niet van ons, of je Abraham krijgen. Dat is voor ons het kwaad. Vergeten we niet. Dus dat is dus een memorandum. En dan krijg je speeches. Deze keer zullen een paar speeches zijn van de burgemeester. En de voorzitter van, de directeur van Nancy die gaat praten. De voorzitter van Wisten, Glenn Godfried. Gaat ook iemand namens, dat wat wij noemen de inheemse. Dus tegenwoordig moet je dat niet zo zeggen. Maar het is een verzamelnaam, daar gaat ook iemand wat zeggen, dat is mevrouw Flep. En er gaat ook iemand die heel veel, iemand die we als toekomstige leider zien. Dat is Ozet Ankri, die gaat ook het woord voeren. En natuurlijk gaat het woord ook worden gevoerd. Door, er is een verrassing, maar dat gaan we dus nog even open laten. Er is ook cultuurdrum van München. En dat is ook wat we tegelijkertijd herdenken, maar tegelijkertijd overdragen. Dus er gaan ook van Renata Galdij gaan er ook poëma's zijn. Zij gaat ook de proclamatie doen. En zij gaat, dan hebben we dus de kransleggingen. De verschillende organisaties, mensen die een bloem willen meenemen om te leggen, doe dat. En we hebben ook de grachten toestand. Het ritueel wat we organiseren om bloemen in de grachten te werpen met takmoffel, met gebed. En dat doen we voor de voorouders die tijdens de reis in zee werden gedumpt. Hè? Op een of andere manier ook die voorouders zijn we niet vergeten. En natuurlijk, we hebben ook een groep die onder leiding, dat is de patiëntenfamilie, onder leiding van Tisha Meinaert, die gaat enkele sokopsalmenliederen ten gehore brengen om onze voorouders die ook aanwezig zijn, want dat geloven we, dat voelen we, om hun een beetje te pleasen, zeg, hey, jullie hebben veel geleden. Maar we weten dat jullie lijden. Het is niet voor niets geweest. Wij zijn jullie nazaten en we laten zien dat wij jullie niet vergeten zijn. En daarna komen we weer tot het slotwoord. We bedanken de mensen en we doen een beroep op de mensen. Als je komt, als je iets hebt meegenomen, kauwgum of sigaret, al die dingen. Of je hebt een extra bami voor jezelf meegenomen. Neem alsjeblieft een kleine plastic zak mee waarin je afval daarin zet. Niet op de gracht gooien. Dat wanneer we klaar zijn, dat de gracht vol zit. Nee. Zo gaan we dat niet doen. Natuurlijk, de gemeente heeft daar eigen mensen die schoonmaken. Maar wij gaan onze eigen afval gaan gewoon meenemen. Omdat we dat willen laten zien dat het waarachtige mensen zijn geweest die hier een herdenking hebben gehouden. Dus dat is het. En wat ik nog moet zeggen ten aanzien van deze Kitty Kottiman. Er zijn nog een aantal activiteiten waar we nog niet helemaal op kunnen ingaan. Want heel veel zaken moeten nog in de tekentafel. Maar ik kan u wel alvast vertellen dat op zondag 21 juni is er in samenwerking met OBA Amsterdam Zuidoost is er een Kitty Kottie lezing. En de lezing zal worden verzorgd door Dr. Anders Patty Gomez. En op 28 juni is er ook in samenwerking met Scheepsvaartmuseum. Dat is daar aan de Oosterdokkade. Nee, het is geen Oosterdokkade. Ik ben even de plek vergeten, de straat vergeten. Maar het is in de buurt van de Oosterdokkade. Goed. Daar is er ook een Kitty Kottie lezing onder het thema samenwerking met die mensen. Want zij organiseren ook activiteiten. Dus Stichting Eer en Herstel doet dan mee met die mensen tijdens al die zaken. Ik ben even de naam vergeten van waar het is, maar iedereen weet waar het Scheepvaartmuseum is. Want ik heb gezegd Oosterdokkade, maar dat is het niet Oosterdokkade. Alles zit verder, dat is waar de OBA zit.
Dus ik heb het al gezegd. Regel 1 juli, regel je vrije dag samen, zelf. Want we gaan niet meer wachten totdat de overheid kitty-kotty dag gaat uitroepen tot vrijdag om vrij te zijn. Nee. We doen dat zelf. Omdat we vinden dat we 1 juli gewoon daar moeten zijn. En dat we 1 juli doen. Ik kan me herinneren samen met Peres en met Vincent Sucra. De beginjaren van Opokondremang hadden we een actie op de Dam. Dan hadden Peres en Vincent Sucra die hadden een bepaalde trui ontwikkeld. Een bepaalde slogan. Surinamers werken niet. Dat stond op de voorkant. En op de achterkant stond Surinamers werken niet op 1 juli. Maar die dingen heb ik ook meegemaakt. Dat waren de eerste voorzichtige activiteiten op de Dam. Daar bij het monument op de Dam. Om die zaken te regelen. Een laatste opmerking wat ik wil maken. Dat gaat over de terminologie. Terminologie als reparation terminologie. Want die mensen hebben ons geleerd dat we negers waren, dat we Kriolen waren, maar dat is niet waar. We zijn gewoon Afro-Surinamers en dat is gerelateerd omdat onze voorouders komen niet uit China of uit India, maar onze voorouders komen ergens vandaan uit Afrika. We praten niet meer over kolonie, maar wij praten gewoon over concentratiekamp. Wij praten niet meer over plantage, want dat was het niet. We praten over werkkampen. Voor ons is plantage iets anders. Voor ons is Bersaba een plantage. Voor ons is Cola Creek een plantage waar we lekker kunnen zwemmen. Of Bosse Kondre. Dat is voor ons een plantage. Maar wat die mensen daar, die Nederlandse regering en die Joodse mensen, wat ze daar hebben gesticht, was geen plantage, dat was een werkkamp. En die mensen die daar de naam gingen dragen als planters, het waren geen planters. Onze voorouders waren de planters. Die andere mensen, dat waren beulen. De mensen hebben zo'n pas aan, ja, dan hebben we morgen, gomorro. En wij praten ook niet meer tot slaaf gemaakt. Al die nonsens. Wij weten dat onze voorouders zijn dwangarbeiders. Zelfs ze dwangarbeiders gemaakt en niet betaald. En wij praten niet meer in de termen van die slavendrijver van slavenhandel. Afrika is geen slaven voortgebracht. We praten in termen van Afrikaanse mensenhandel. Dus al die nazaten die zogenaamd modern meedoen en wetenschappelijk en al die nonsens van slavenhandel. Ik schaam me wanneer ik die dingen hoor. Nee. Het is geen slavenhandel, het is Afrikaanse mensenhandel. Want als de slavenhandel dan kan doen, zei Wani. Ik kan nachtsasa chiri vrij, niks gebeurt. Dus dat is die nieuwe terminologie, die terminologie die in ere is hersteld. Door ons. Reparation. Toen niet erop met je kolonie. Het was gewoon een concentratiekamp. Wat voor kolonie? Het plantage. Het was gewoon een werkkamp. Eenmaal 24 uur werken. Met niks. Dus dat willen we toch hebben. We geven de mensen dat mee als stof tot nadenken. Ik ga het hierbij eindigen, lieve luisteraars. Het kan zijn dat we volgende week weer zijn, want de mensen van Bijeen hebben laten weten dat ze misschien de volgende week er niet zijn. Dan moeten we kiezen tussen of herhaling van een uitzending van hun. Of wij maken gewoon een verse uitzending weer. Gezamenlijke uitzending. Dat moeten we nog bekijken. Zodat ik dat met Kwame Mbah kan afspreken. Maar voor deze keer ga ik het hierbij laten, lieve luisteraars. En ik ga zeggen, tamboem, wakaboem en denk erom. Blijf alert, want Satan die gaat echt rond als een priesende leeuw. Hallo broedu, na uno ailuru, maar we gaan hem geen kans krijgen. Maar kom in, mooi uitzending verder en nog bedankt dat je weer op die plek wilde zijn. Odi, en brada kai kusi gaat off signen. Thank you.

0: Iya, fosa nyusu ana kong, pokok ba ana fosa nyusu kong berada nggak sisa. Dus ik moet wel een beetje bijpraten, dus yo kisi stilte. En ana baka anyusu da yo arki wa aflevering baka fu arki a tori. En te son san nego boom, kan dem nanga poko of wat dan ook, het ligt niet aan mij. Want de man de gaso voor mij gaan ze verhuizen en dat wel een soort broeiasande. Dus mocht het zijn dat een jezitak eeuwens aan neerklopt, ligt het niet aan mij, maar het ligt gewoon als systeem van de man die bezig is Froisi. Want Samir do gona een dapje naar Centraal Station, naar Aoba en dapje de Salto Ode. Dus, daarom heb ik me denk ik dat deze aan broeia ja zo. Dus mocht het zijn dat is je dat even broeia aan heeft, dan ligt het niet aan mij. We gaan naar nieuws en dan bakken nieuws dat je arkeo aflevering voor arkeo.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van 80 miljard dollar. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Maandag 1 juni aanstaande start Ketikotiman 2026 met Ketikoti Memrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32 en Ketikoti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fugrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroot.
4: Ja, ondoro bakana arki dosu en frimangro. En daar yo arki wan aflevering kukomik teleka einde. Fu en ja, fu arki, fu radio The Voice. Lexa bigi brada en kaikusi soro no. Madame Odraya a poku fu a programa disi.

0: Odi.
1: Iya, ungdoro baka eme baru nuwa Odi. Inna nefu ananas kedewang pong. Utuang ot bigi Odi me kogomiti abigi ma fu anaturu. Abigi ma fu unu angafu aladen terasani sande jaso tapu aplaneiti disi. Utuang bigi Odi me bar unu inna nefu den bigis ma fu unu. Den voorouders en spesrutu de wang sanyama hebi adaka tibo. En ya, leksa brada kaiku sisor uno da wogo nu e arki atori. Te sole isi kande isda oso. Ajer leki mi falle weg of wat dan ook. Mo do ala mi bes, want fademan di si ofro isi kumopof ja. Da mi fintak da studio bruya ptun so. Maar we gaan onze best doen, brada danga sisa. En usabi taki de wabwang een stensel. Omtrent den gebeurtenissen in Sranang. En no ude in mei. Dus daarna... na den san samsa den dee dat ina dat monsoor unu en u ap dis te danke na bigisisa sinester ja en tangi fu me tangen ook to fu di agimi a sandisi want e yepi fu een taki heb genoeg dinges om te komen praten op de radio. Dat we beginnen aan 1 mei 1869, Surinaamse codificatie, 5 wetboeken die de grondslag legden voor de rechtsorde in Suriname in 1869. Dat want aki ana uno Afrikaanse smak konanga desa anti waarschijnlijk na den beulen voor den bigisma konanga den soort sandisi. En dan in 1932 de eerste viering van de dag van de arbeid in een Suriname. Weg ermee, ineens na wa arbeid, ik katibo den bigisma voor uno bon gruwelijk. En dan 1932, daar komt er een dag van de arbeiders.

1970, premier Julius Sedney proclameerde Dag van de Arbeid tot een nationale feestdag. Dat ik zie dus 2 mei 1957, officiële opening, Centrale Bank van Suriname. 1941, Julius A. Weidenbosch geboren. Hij was politicoloog, politicus, lid van de Assemblée. Hij was niet gekozen premier en vice-president, gekozen president van Suriname. 1943, politicus Paul S. Somaharjo geboren. En 3 mei 1946, door zware regens trad de Saramaca buiten haar oevers. Op sommige plekken stond het water 1 meter hoog. Aan beide zijden van de rivier stonden alle scholen en polyklinieken onder water en het pluimvee dreigde te verdrinken. En volgens mij als hem zijn dat die Epsabakana insrana, want laatst bij die overstroming bij de drapede toe. En in het programma samen met Kina Arkidosu een raso, had ik gezegd, dat densma tapu den grachten in Srana. En if den gracht tapu, dat want ik awatra nomang, go in een Surinaamse rivier. Dus dat wordt awatra ota anga. En suma o gisuma asanat over ferry gi afvolk. Maar afvolk ook toe. Nu moest ik ook op bank om een soort doti peding en gracht die dat bende. Want dan dat Yusuf is ook een probleem. Dus dan gaan we naar 4 mei 1818. Traktaat tussen Engeland en Nederland om de oprichting op 3 november 1819 van het gemengde gerechtshof mogelijk te maken. Snelle berechten zouden verboden mensenhandel tegengaan. Toch kwamen er jaarlijks 3000 Afrikaanse mensen erbij. Nou, ik zou maar dat ik kusje ben taki. Als aan het schrijven slaven, maar onze mensen zijn geen slaven. Het waren mensen die in een koninkrijk te leefden. Dus nu kon taki tak de man gogotek slaven uit Afrika. Afrika had geen slaven. Op de hele wereld was er geen slaven, Brangasisa. Na de libismasa, ik doe de ogri tegen jou. Na de ekonangan een soort achterlijke soort sanatie. Dus nooit meer pura woorden uit Umofo. Ja, onze voorouders zijn tot dwangarbeiders. En woorden meer betreft in plaats van slaven. Want we zijn geen slaven van niemand. En als we slaven zijn, dan zijn we slaven van onze scheppers. Maar niet van de mens. Wat heb je dan nog meer? Dan heb je 5 mei 1719. Plantage de nieuwe lavend van de heer Neil. Planten voor het eerst. Op ruime schaal koffie, katoen en cacao. 1724 eerste koffie.

1733 eerste cacao en 1735 eerste katoen naar Holland een verscheep. Bronnen van onschatbare rijkdommen. En suma praan a cacao, suma praan den katoen, Afrikaanse mensen. En dan, a systeem van de smarisi etaki. Da ajersi, na anu spot roko, den roko. Ze moeten zich schamen, Baradanga Sisa. 6 mei 1887, onderwijzer, regerend meester van de vrije metselaars in Suriname, Nicolaas van Meerten, begraven in de Oranje Tuin. Nicolaas, dat moet Amus Dewang, een jobo, wat man. En dan in Oranje Tuin is zo iemand begraven. Wat mij betreft, Diki Agrebi voor zo alibisme. En dan een. Ja, laat hij dan teruggaan naar Nederland, dan ik hem aan weer het draapje de. In 1922, Pieter Humphrey Polanen geboren. 1948, Simon Sanchez en zijn strijders in de verijdelde staatsgreep vrijgelaten. 7 mei 1803, Suriname wingewest van het Verenigd Koninkrijk van Brittannië en Ierland tot 27 februari 1816 en in 1966 kunstwerk op het Valiantplein gemaakt door Stuart Robles de Medina in verband met 100 jaar staten onthuld door de 100-jarige oma Nasi. 8 mei 1866, 9 uur in de ochtend, eerste zitting, koloniale staten. 1938 S. Helstone, Willem Bos Verschuur, G. Roet, Morgan van Holten, Riedewald, Burleson, Groenberg en J. van Eer richten de Surinaamse Arbeidersfederatie op. 9 mei 2014, Michael Jackson, die CD van hem, Escape, kwam uit. In Suriname geboren producer, componist en pianist Georgie Tuinvoort, die 11 keer de BMI Songwriters Award won, 4 keer genomineerd werd voor een Grammy Award, werkte eraan mee. 10 mei 1933, Anton de Kom, gedeporteerd uit zijn geboorteland, na 3 maanden gevangenschap, want men vond dat hij een volksoproer was met 2 doden en 22 gewonden. Politie schoot op demonstranten die zijn vrijlating eisten. Dus, Brada en Anton de Kom in een Egi Kondre via geboren. Dan mag die meneer niet opkomen voor tak, dit is maar Libi, de Libisme zijn Libi in Sran en Angarostu.
dan ga je zo iemand een opsluiten. En misaptak de amand dat die den poeren uitstranen. Mekakom bakana Nederland. En dan volgens mij dat Tweede Wereldoorlog ben kon. De amand die zich gegooid vet tegen den Duitser. Ik zou zeggen dat hij niet moeten doen. Want het is niet ons gevecht. Maar het zit waarschijnlijk in deze grote broer. Een soort Adena systeem ving. Voor ik kom op die een FFF, you know, de boom bezig. En dan maakt het volgens mij voor deze man niet uit. Maar bij de rechtvaardigheid. 1940 Goslar tot zinken gebracht in de Suriname rivier. En volgens mij tel ik nooit het aboto dat de in Alibadati. Ze hebben het nooit weggehaald. 11 mei 1874 bij gouvernementsresolutie La B nummer 9 werd bepaald dat het plein aan de westzijde van de stad ter gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van de Nederlandse koning Willem III voortaan een plein van 12 mei zou heten. Wat doet koning Willem III? Dus hij doet dat ik op 1 en 2 ook toe. Wat zou je maar kunnen doen in de inheemse kondre? Want ik lees de zand die ze hebben gedaan als ze zei. Dat zijn ik als eigen zielig. De zand heeft ze in een kondre voor de smaak. Maar nee hoor, ze komen helemaal in het land gewoon van de inheemse. En dan hebben ze daar met die mensen niks te maken. Of ze het leuk of ze het niet leuk zou vinden. Dus dat die dat deed, die mag op je iemand voor taki. Gewoon even wat tussendoor. Ieder mag takkie omtrent je egisani. En ik blijf erbij. Daarom maak ik salto. Nou aan gimme. Zijn tijd. Dan denk ik. Ik vind dat zo laf. Want uno mag tak over uno egisani. Ik heb er niet om gevraagd. Dat mi bigis ma ben gwein katibo. Daarom dat woord tak no takkie. Santek desma. En nou, waarschijnlijk mag je daar niet over praten. In ieder geval 1923 fluitist, trompetist, dirigent Richenel E. Snijders geboren. 13 mei, even kijken, Fusan Kondre, Fumiyu Nomang. Tantiri. Dat is een lied geweest van de heer Kwame Dandilo. En dat we gaan na 14 mei 1910 politiebeambte Schoonhoven verraden het complot om via een staatsgreep Suriname onafhankelijk te maken. Dus dat is dat, dus dit is maar bevestigd vanaf 1910. En dat was onder leiding van de Hongaar. Wat doet de Hongaar helemaal in Suriname? Maar in ieder geval onder leiding van de Hongaar Frans Killinger. En de Surinamers E. Sporks leden. J. Hoeks en drie broers. Arduin en Jatan en ze kregen de doodstraf. Omdat Desma die zie bij want achterna ben de onafhankelijk, waarschijnlijk voor Nederland. En dan hebben ze die mensen gewoon een vermoord. Ze moeten hun mond dicht houden. 15 mei 1899
William E. Jugal, geboren in Nikeri. Hij was de eerste gediplomeerde Hindustan. Hij was ook EBG-onderwijzer, politicus, NPS-bestuurslid, minister van Onderwijs, Volksgezondheid en waarnemend gevolmachtigde minister in Den Haag. En hij stierf 20 juni 1980. Dat we kon na 16 mei 1940 staat van beleg afgekondigd en perscensuur door gouverneur Kielstra, wat helemaal niet nodig was omdat alle kranten tegen Nazi-Duitsland waren, maar met de macht om de pers te censureren werd hij feitelijk een dictator in Suriname. 17 mei 1908 stierf pater François. Haar rekken organiseerde de missie onder de Chinezen, bestuurde onze geschiedenis en folklore, schreef vervolgverhalen zoals Kojo, de brandstichter, de Surinamer, later als historische roman uitgegeven. Kojo is geen Surinamer. Kojo is een Afrikaan die naar Suriname is gebracht. Dus te lezen in Lukubung sa je lezen Berdanga Sisa. Want Kojo bende Bakapching voor een sma. Zijn er maar voor Afrikaanse continent. En zijn er maar in een soort hel drapen de naar Suriname. En dan ama aba recht. Want je mag opkomen voor je recht. En dan ama kan dus afeni even van tak op bronja zo. Dat uno ben moet go poor dens ma uit Afrika toch. Dus maar nog actief kon in Suriname. Dus ik kan nooit zeggen dat ja, Kojo na bem doe asanat. Nee, ama aberech, hij mocht het doen. Dat uno bem go tek desma uit Afrika. 18 mei 1906, Paul Seyflu in Utrecht geslaagd als arts. 1929 de Nieuwe Leidse Courant schreef onder ander dat een professor dokter Anders Vlu door koning Fahoud de eerste van Egypte onderscheiden met de tekenen van de orde van de Nijl. Op de eerste plaats een minuut, ik had telefoon voorlopig brada of ze zag met me bij een kalender. En dat is al boerja op tjunso. Moet je nog een gelegenheid voor op bel dadelijk. Maar ik kan niet allebei een doen. Dus allemaal is wat onderscheiding voor van Kogno Fahoud van Egypte. En in 1929 Suriname werd officieel lid van de FIFA. En me komba katapu een koning Fahoud van Egypte. De sanat no bij de tapa Afrikaanse kant continent nanga den soort nendisi. Dus waarschijnlijk dat die denk Arabiri go voer den grond rapede. En dat hij doet lek den na den bede de farao en noem maar op. Farao angades maar dat die waren kusharige mensen. En me breedte dat den bigis maar dat voor unu. Mek beelden voor den schrijfje. Dus dat kon de trafolko kan bla bla bla bla bla herde. Maar a beeld is voor jou suma bende dape. 19 mei 1817, eerste onderwijswet ingevoerd. Alle wrede en onverstandige lichamelijke kastijdingen werden verboden. Toch bleven de
Tamari in the sweep, and toe.

de gewone tuchtmiddelen van de onderwijs. Lucas aanschrijft ja, aan slavenkinderen. Ik weet niet, hè, welke land heet slaven? Ik zou het niet weten. Je hebt gewoon die mensen gedwongen om te werken. En dat het is maar beetje zipting, dat was het verboden dat die kinderen naar school mochten gaan. Dus Bradengas is aan ons potsani, de Afrikaanse is maar met meer. Dus daarom ik om lobo den bigisma voor ono. En om leven meenangen den bigisma ook te voor ono. Want nogmaals, met jaren 1 juli, we gaan naar het Oosterpark, we gaan naar een tegenwoordig een drapeden. Even kwijt hoe dat heet. Bradanga Sisa. Maar dat denk dat moet een beetje meer plechtig. Van mijn legers aan uit. Omos libi moren mee naar den bigisma voor ook tijdens 1 juli en noem maar op. Niet alleen 1 juli, dat de rest voeding een jari. Dan gebeurt er verder niks omtrent den bigisma is een voor een uno. 20 en. Ja, dus 20 en mei. 1885, Justus Gongrijp op Clevia geboren, land- en bosbouwkundige. Hij was hoofdbureau boswezen in Suriname, lector van aardrijkskunde aan de Universiteit van Delft, hoofd-FAO. En hij deed ook een missie in Thailand. En hij schreef zo 100 publicaties. En hij stierf 3 oktober 1974. En waarschijnlijk Gongrijpstraat is naar deze man, denk ik, benoemd. 21 mei, oprichting van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname. 1948, het aantal leden van de staten van Suriname werd bij gewijzigde staatsregeling opgevoerd van 15 tot 21. Dan gaan we naar 22 mei. 1954 nieuw in steen opgetrokken gebouw van de buitensociëteit het park geopend. Het gebouw is ontworpen door de Nederlandse ingenieur Peter J. Nagel, die vanaf 1951 met zo'n 70 bouwwerken het stadsbeeld van Paramaribo moderniseerde. 23 mei 1904, Bernard W.H. Bosverschuur in Paramaribo geboren. Hij was een politicus, onderwijzer, statenlid, vakbondsleider en kwam op voor de minder bedeelden. Een van de grondleggers voor onze onafhankelijkheid, want zijn leus was baas in eigen huis. En hij stierf 4 januari 1985. Dat week is in 1916, dus de, nee, ik neem dat niet zo, 24 mei 1916, laatste schip met immigranten uit India kwam aan in Paramaribo. Dus 1916. Ik misschien even actie misschien
zeiden met de man bij Moskou voor Aladdin's Madisi naar Insrana. Ze hebben nooit aan de mensen die wij tegenwoordig de inheemse noemen, nooit overleg gepleegd met die mensen. We willen een paar mensen nog gaan halen in Azië om hier een te brengen. Nee, de man aan niks te maken aan het ding. Oorspronkelijke bewoners hebben liep dappen. Hoe die mensen gaat voelen, wat ze daarvan gaat vinden. Het interesseert ze niet, Bradang Aziza. Het is hetzelfde toch, Yabi Oso. Dat hij maar poer je uit je Oso. Dat hij mij potras me in je Oso. Wie gaat dat leuk vinden? Niemand toch? In ieder geval, Bradang Aziza. Johannes S.P. Kraag. Was NPS'er, statenvoorzitter, minister van Sociale Zaken en van 29 oktober tot 16 september 1991. En hij was niet gekozen president van Suriname. 25 mei 1785 was er een grote aardbeving in Suriname. 1878, de 28-jarige bioloog Dr. Anders H.D. Benjamins werd benoemd tot inspecteur van onderwijs. Tot 1 maart 1910. 1936 voor Vuursbank Corporation opgericht door ORG voor Vuur, nu bekend als de Haakrem Bank. Altijd milop zorgen met de Melissa de kalender die zie. Want vaak met akitak sran en awa segi kondre en awa enkri en voedingsan is nepsa maar aardbeving bij de. En soms vraag ik mezelf af, if nading en smasabelib dape sa wekarti de inheemse, samen aan de Afrikaanse en smasadien maar poorfu Afrikaanse continent kopoti in sran. Soms denk ik, ik heb niet het bewijs ervoor. If an audience manati is in Mekagrong is sicky. Want hun bloed is daar gevallen op dat soort gronden. En ja, des mano abis timoro man is. Maar de ete daar kan de samenwerking. Dat de aardbeving is koinsranang. Dat is maar berekend dat je dat wo. Meka aardbeving kon dat zeg ik erbij hè. Meka aardbeving kon dan nog een increase aan in een wans manier doen worden in Oekondre. 26 mei 1951, cultureel centrum Nikeri opgericht. Het bestuur bestond uit voorzitter G. Viaria, secretaris mevrouw Smit en de leden. Van Petten, dokter Anders Samson, dokter Anders Menke. Dokter Anders Menke stierf 1 april 1958. En toen hebben ze het omgezet in de Stichting Cultureel Centrum Nikeri. 27 mei 1920. De 36-jarige dokter Anders Paul C. Flu werd directeur van het laboratorium van Weltevreden op Java. Werd benoemd tot hoogleraar in de tropische hygiëne aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zijn oratie werd gehouden op 11 juni 1921.
Dat we gaan naar 28 mei 1819, pokkenepidemie uitgebroken. Meer dan 10.000 zogenoemde Afrikaanse mensen stierven door het niet toedienen van de inenting die in 1813 door de geneeskundige heren Kadil en Wolfing ingevoerd was. En de epidemie heerste tot een augustus. Ik wist niet dat Suriname een pokkenepidemie en ik vind het ook bon. Dan ligt van hem aan Edwin Ono, die ook toe in Congo, geloof ik. En is zo'n ziekje kon dat bij. Dan is maar een tja den soort ziekje go erop. En dan is maar... Na, omdat zeker de one des agroen goede voedings maar... Dan, ik zou zeggen, ga die mensen vragen... Even desma dat ik in pay zo men niet in pay en toe, maar nee. Desma, dat ik het over nu niet even heb, dan als je zegt. Me koe tak als aan lig vast aan de. De Europeaan, hè. Alles aan in Afrika, de wank is gratis. En dan heeft de Afrikaanse mannen wanneer, dan komen ze met een heleboel ziekte op die mensen. De natrobifu zetten de mensen tegen elkaar. Alleen maar om voor agron goed doen, maar agron goed dat hij naar agron. Dan een creator met takasan moest de drapen. Dus uno Afrikaanse sma, je hebt genoeg volkeren hier op deze aardbol. En dan moet dat geen precies zo, die gewoon scheid hebben aan ons. Hoe we gaan voelen, wat we daarvan gaan vinden en noem maar op. In ieder geval, want we hebben het toe, drie en Sanif Taki, dus 29 mei 1937, uit vrees voor zijn groeiende populariteit, sloot gouverneur Kielstra, Louis Doedel, vakbondsleider en Suriname eerste politieke leider op in de psychiatrische inrichting Wolfenbüttel en Suriname vergat hem helemaal. En die een onafhankelijkheid Benkong, waarom hebben ze deze meneer niet uit die loma of zo weggehaald? Om in regering nog doe als aan dat die bradengas is. Dus, en dat vind ik, neem ik hun wel kwalijk. Maar misabete die een weiland die de bouters, beko aan de macht, de apoer aan man dat die uit een soort lauwman in de richting. Terwijl Amano weer wel lauwman. Dus om te zeggen, alleen een soort sanisalibisme doet tegen uno. Hè? Alleen omdat je voor je eigen dingen opkomt. 30 mei 1863. François Harikken was de eerste Surinaamse Rooms-Katholieke priester in Paramaribo geboren. En dan wil ik weten als deze meneer, ik denk niet dat deze meneer een Afrikaan was, want priester, priester, ik kon doen de rapide. Ik heb een priester die offerteert Unusani omtrent Winti, omtrent Mama Aiza, misschien ook Tata Loko, dan zou ik zeggen, maar gewoon je kon broeien, maar en dan wil je die mensen maken tot verkeerde.
gekapte Europeanen en noem maar op. 1925, Eduard J. Bruma geboren. Hij was advocaat, hij was schrijver, politicus, statenlid en hij was ook PNR-voorzitter. De eerste voorzitter van C47 en minister van Economische Zaken. En hij stierf 6 november 2000. En de laatste is 31 mei 1964 SLM, dochteronderneming, de Surinaamse luchtvaart, bespuiting, maatschappij opgericht. Directeur was George Freira ter bestrijding van de waterhyacint in het Stuwmeer en hij bespoot de SLBM in 1965. Dus dat ben dit in gebeurtenissen in Suriname in de maand mei. En ik ben dankbaar voor een Sisa Sinester. Want na een gimme een den zand DC, den stencils DC. En ja, als je dan hier bij Radio Freeman Groom komt, en dan heb je 3 uurtjes. Dat betekent dat je moet ook genoeg dingen hebben. Vier kan een euro. Maar in ieder geval, Berdangasisa. Dat bij de gebeurtenissen in Suriname. En de gebeurtenissen. De eigenlijk telekade heeft die de Berdangasisa. En er wordt daar niet meer over gesproken. Kom, Luko, even mijn kamp uit een poko. Hoe laat is het? We hebben nog een zeker een 11 minuut. Want ik heb niet eens een poko klaargezet, maar dat geeft niet, Baradanga Sisa. Want ik heb ook mijn mond, ik kan gewoon praten. Ja, maar dat mannen wan zingen, dus dat mij boos zingen, Baradanga Sisa. Maar in ieder geval, mobility, if wil ik wel leren daarvan.

Iya, udah nok stays na arki dosu frima grong berada nggak sisa. And walosan ana de ana fu taki. And wansan isang ana graag miwan taki. En dan is de vraag wie houdt wie voor de gek. Minister, even na verleden jaar of die jaar.

0: voor dat Rutte bij de president voor Nederland. En dan hoor een spits draait bij ergens. Dan in Izmir, dat er komt een komma daartussen. Maar wat ik zo hypocriet vind, die president van Ghana, Fini, dat hij aka tibosa de Afrikaanse sma met mee. Moest, dus alle aiergen ontapen, moest Fini, dat nou een boon gruwelijk zijn. En dan kan ze stemmen. Maar dan Spanje, Katibo Uno, Fransman, Ingrisman, de Nederlanders. En dan nou afdeng dat die no bewaiere niks voor atori dat die. Maar dan net al Rutte nog bijna kwam zijn. Zijn excuses en weet ik veel wat allemaal. En dan een komma de inatorie. Daarom zeg ik, wie houdt wie voor de gek, bradangasisa. Dus eigenlijk, hè. Ko uno samen. Ko op die uno sani. If this man o wani of the nek de wani, ik zou zeggen. Mek des ma show dem meter op. Want efa sem sani, on tras ma ko bodu ko taki teika den jo, ta enis komt alles ha iedereen na buiten. Ma waarschijnlijk, teleka defti de, des ma neshi uno, net of wij geen mensen zijn. Dus ik, luko alles ma mag denki fa awani, maar ik zou zeggen, den bigisma fu uno sanyamaye bikatibo. Zijn al 30 jaren dood. Den stien de ete. En desma dat ina next aan. Tak yo contact excuses na nga de wandati. Ano mi ikatibo. If ibe katibo mi da ibe kantege mi. Ey maner kwa mi mba sorry. Maar if you want to sorry, te ik er een bigisma voor uno, sani, dat go na den kondre pe den bigisma nyama ebi katibo. Drape de imgo, of kan de mei vrede tak des mous puku den, yorka o la den baka, want den bigisma voor uno, vooral te asan e kontak op tap uno, sani, da uno no mag taki brada nanga sisa. We moeten onze mond dicht houden. En ook toan trasani, trap er niet in, hè. Omtrent den sani, zou alles maar e taki. Lek sam so nu tak wan koma din, wan soort taki sang Rutte ben taki. Ze zo voor de gekke houwerij, Bredang Aziza. Schoon voor de gekke houwerij. En moro betre uno Afrikaanses, maar laten we zelf onze dinges gaan doen. En liefdens magi den creators. Ko uno roko nanga makandra. Ko uno lop makandra. En ko uno gogopot makananga walosot sani tap den passifu uno. Want dat is ook wel weer iets dat een dat we dwarsboom aan een makandra. En zo lees je een dwarsboom en eko ook toe door bribistructuur. Want ja, nou voor uno die interest maar bribistructuur dan als ik bijvoorbeeld min of one nou een keer buitenlandse bribistructuur, ik wil Afrikaanse spiritualiteit. En dan heb je dan genoeg van onze mensen die mij dan als een soort vijand van hun zijn. Maar dat bedenken ze zelf, hè. Hoe kan ik dat zijn, Google met Densma voor mij? Omdat Densma, de wani, de in de bribi structuur dat die. dan if mino nowani, dan da ben ik slecht. Ik dit, ik zus. Ik ben een trotse persoon. En als trotse persoon wil ik niks hebben van buitenlanders. En helemaal geen spiritualiteit. Want zij hebben deno rokonanga a spiritualiteit. Die den bigis ma fu uno bende in een katibo. En wansan is ami eteka suche nam de gado fu den sma kwalik. Gij zult niet doden. Je hebt toch aan die mensen 10 geboden gegeven. Maar hebben die mensen zich gehouden aan die geboden? Nee toch? En dan zei je ko aksimi. Dat ja, je moet de 10 geboden. Je moet gaan lezen wat de 10 geboden naar voren brengt. Soort lezen van wat. Dus, en ik ben mijn moeder dankbaar dat aan ook kweki unu naar de rotzooi dat hij. Want boem voert voor unu naar zo ook kweki, dat uta hangen in den sani. En dan, kan je nooit, het is maar beter tegen den san dat hij. Maar genoeg maar het ook tegen den san, dat schrijft met man het ook tegen den san dat hij. Dus liep me, dan kon weer me eten. En dan kon hij me dat God gaat me straffen. Want dan moet ik je actie, you know. Pagado ben de die den begis me voelen bij de incatibo. Want hij heeft toch aan hun onderdanen, aan het tegen de wet, maar hij zult niet doden. Als je weet hoe dat ze hebben miljoenen Afrikaanse mensen vermoord. En ik ben aan de kant van mijn bigisma. Ik ben aan de kant van de Afrikaanse slachtoffers. En het zou ook niet een rijmen dat Afrikaanse mannen den foslibisma op de planeet die zien. En dat den boemvoer of den smaf miloptakas aan het ik moet uit Afrikaanse vrouwen, die albino's. En na pas den sma dat kom. En dat de Afrikaanse sma zijn de om een jaar ik bata pa planeet die zie. Moesten gaan wachten totdat een of andere Jezus is gekomen. En dan pas zijn ze dan vrij. Dus bradang asisa. Je mag dus aan Johanni. Wans aan mijn aksuru noko weer mi ede. Want ik kan tak nanga mi futi de gogo mi tamara mateng. Mi no wan no wa enkri buitenlandse bribi strukturu. Mi wan Afrikaanse spiritualiteit. En als je dat niet leuk vindt, is niet mijn probleem. En if you lo bang, moet je zelf weten. Maar na teo dede yok mopo uit je sting, da yo shitaki den sansa de leer, je bestaat niet. Maar teranga jesi fu boom voor fu uno. Met tekel o tek yo te yo mopo uit je sting, wat we dood noemen. Want je gaat dan een paradijs, maar dat teo dede is dat nou een kri paradijs no de. Dus gewoon den die debris e bakayu, nanga yu egi fatu. Dus ik zou zeggen, arki atori, nou sa jeb makandra, voek mopo uit den soort zang die si zang niks te maken heeft met ons. Dalek an yonsu oko, en a baka an yonsu, da we go doro jaso de na arki dos u frimangrong.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kotti Maand 2026 met Kitty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo fukrani wi afo sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroot.
4: Men is zo gewend aan traditie.
5: Pastafari, no.
4: Maar het oude moet weg en de nieuwe komt in. Huh? Lego

Ja, wijsheid verdrijft stommiteit. En woonvoervoerde dena stommiteit, bradanang sisa. Gebruik je verstand. Want we doen naar de nakomelingen voor de smasanjang hebikatibo. En hoe jullie doen die voorouders pijn. Dat we gogo teki een desma een bribistructuur. Onze voorouders wouden dat niet. Na dwing je den sma. En te iwan jiwan sma wang een wan godsdienst. Dat je ook te lek alibisma in de cijfer ook toe. If you if I follow for you, auto on dit apa asem sanisa jude, en het mag niet zo zijn dat een ik bakatibomi en anotak two of three day ikatibomi 400 zoveel lange jaren ikatibomi en dan een dat sana a reden tak ineens om op jou een bribistructuur. Bon voor ono nou een bribi bepaalde sani, hè. Je reket aki den sma gi Afrikaanse sma. Den bribistructuur omdat deel op Afrikaanse sma. Nee. Ono nou sap ala de san sam sa tijdens akatibo, hè. Om een Afrikaanse sma. Kotik mopo uit akatibo. En dan nga sande kotik mopo na nga ding eigen spiritualiteit. Trouwen baka. Etek wa hertra gedante. Da je reken dat ik nou een bong osnap drape. En alle den sande si den een jobo. Mek mee na nga Afrikaanse sma. Va Afrikaanse sma beroko. Na nga de egi spiritualiteit. En zo doen de boonvoeruf den kotik mopo eta katibo. Maar if den sma dat die nou, zan kotik mopo eta katibo. Behoor den bezig na nga bengados futra sma. Dat de bode ete in katibo. Maar de sma roko na nga de eigen spiritualiteit fukotik mopo eta katibo. En asan dati, den trouwen si. Want het is toch niet zo tak ano spot lobby de sma lopi yo. En dat de sari yo, dat de giyo wan kado. Vele van ons denken ook niet verder, hoor. En dat is een beetje een kwalijke zaak. Want je na bakafichin voor de sma sa nyama ebi katibo. Je moest dena asei voor de sma dati. Want nou we denken wale soort sani. En het meest gruwelijke woord wat ik ooit heb gehoord... Is dat zo afonu etaki? Taka boom, takatibo ben de. Want dan sofa si ukoler af sumana gado. Fanga, te wetak den sanati. Fanga ta wan kasete bandje of zo, dan moet je het een paar keer steeds draaien. Nou, behoorlijk dong en achterlijk sani wetak drapen nga. Omtrent de sandati. If I ben de zo. Tak Afrikaanse sma ben moest go eerst in katibo. Dan pas een of andere goto. Oroko na nga de. Sot gado na you dan. Sot gado na you. Dus barana nga sisa so leisi. Mino kan tak na de wetman disi de wetman dati. Maar je nou een biggie is, maar je nou een volwassen en je bent geen kind. Dan amanko amangia san dati.
bisa tak den bigisma baka katibo no be wan desa andati. De no be wan desa andati e baradan wasisa. Na bun duwengi desmatek desa ni wale is na tapa sem kalender sami elis di uno. 2000 fude mananga in de langa Japong guasra na fugo bakker desma vi mus bakker tuarda den daarom ek met aan ta kere brada nga sisa echt bon voor fono ne gebruik u verstaan. Hoezo dat katibo ba, 18 zoveel? Dat ineens 1000 en kom je 2000 voor de man aan in een lange Japon. Ik kom bekeer des ma. So many. En bekeer des ma in sang. En Samina man begrijpt ook toen het voor de sma. De man, die Afrikaanse sma wan Bijbel toe. En dat jouw pagina in een Bijbel dat die gaat over Exodus. En dat Exodus nou heeft te maken, ik geloof daar niet in, wat mensen zeggen, dat de man zei ka den schrift den jo, begonnen in Egypte. Ze hadden hongersnood. En dat de Afrikaanse sma. Ze belief drapen de katibo den. En dan agado voeden. Of gewoon gado. Bekom het een keer zo. Konanga omen. Plagen. Omen zo zande kon. Gromi denk Egyptenaren. Hoe haal je het in je hoofd dat net ik bakatibo Afrikaanse sma en aan of 2 day, 3 day, 4 day, 400 zoveel jari. Dat je go jidesma no wambuku. Dat is maar go lazy if desma ber besap lazy ook toe. Want ja, een heleboel van ons waren in die tijd ook analfabeten. Dat je ook die desma wan boeken, pewan katibo ook to schrijven. En dat is maar, Lisa San Godoro, dat is mijn kontapa pagina. Pe agadwa dati, konanga omen plagen tap desma. Dat kan je niet maken, if net Afrikaanse sma, ikatibo desma. Agado for you. Pa ben de Google je desma. En dat je die desma nou een boeko. Zo wat men de Bijbel noemt. En er is er een pagina daar, geheten Exodus. Dan luka ijverigheid. Voor zang agado dat Google doe die desma. Maar bradang als is, Exodus. Je kan dat ding daar weggooien, weet je waarom? Dat ding daar is niet zo. Umbigisma die bij Libi zei Alibada Neil. Die een soort volk dat die bij Ab Angri. Zijn zij naar het oude Egypte gegaan. Ugozuku Yepi. Umbigisma Yep ding. En niet lang daarna. Denk dat die bij de Afrikaanse sma. Te in de Afrikaanse sma een... kondre. En in afbrief

Mi, gukoluku da Yusref Sashi. Dus je ziet aki, de mei baka ono, nanga u igi fatu, kontoni de mei do asanat nanga ono. Maar omdat wij gebruiken ook niet onze verstand, we vinden een heleboel dingen als vanzelfsprekend. Want if you know, en moest go lezen net met ik mopo uit Akatibo, dan je go lees Exodus. En dan tegelijkertijd, je vindt dat je moest dek je gado. Maar dan moet je jezelf afvragen, zeide met gado dat hij go jef desma, want desma vindt dat Egypte bij Akatibo den. Amana doet dus om een ijverige zani, om een plagen, om een die, om een dati. Maar dan waarom heeft hij het niet voor onze Afrikaanse mensen gedaan dan? Tak, als een plagen gegooid op de wet man. Want na de wet man, een katibo Afrikaanse sma. Nooit Afrikaanse sma, kisa je pifu agado dati. Dus Bradanga Sisa, we moeten echt niet kleindenken zijn. Nou, een enkele man of Gino, een enkele briefstructuur omdat de loop je. Den gea briefstructuur voor je kan kopen voor die view. Want daar zijn ze bang van. Omdat de man shit in ons katibo. Dat Afrikaanse maar bij roken aan de spiritualiteit voor den. En wat de moro begibo wees, is nog altijd Haiti. De man had die feti. Nanga de, anga de spiritualiteit. En de win a feti dati. So dan o a vergader, doge vergader, dus den beulen voor uno o goge vergader. En dat doet ook natuurlijk atori voor een Haiti. En voor voorkom, want er Haiti, dat de man abif poer je voor de rapede. Dat je pot je in wansani, peden sabitak den kan controle je. Den kan controle je. Want je bedje gado nou. Dey kan begi futi de gogo mi tamara mate yo te ina katibo. Maar, desma fu Haiti, gebruik Afrikaanse spiritualiteit. Sma es sud gotab deng, ma akuguru nepsal in den sting. So le isi kande asane dry gogo mi ti amang, san sud kontab den sma. Dus, De man be confrede di uno Afrikaanse sma spiritualiteit. En dan, en luku de man ultimi man begrijp. Tak, atekal dat dit den. Dus mi man begrijp alweer man, dat ey, kopoor de ey das aan dat ey. Maar luko Haiti nanga ano nanga Haiti uang, maar dat is het meest bekende. In Suriname was het ook bijna overal waar we waren, waar onze voorouders waren. Dus mafeti nanga Afrikaanse spiritualiteit. Maar omdat dief een Haiti was een grote iets, Bradanga Sisa. En dan nu, dat de man lekker tak dat de man go vergader. En dat de man e vergader atori tak sang. Luku sa desma da pede in Haiti do. Uno konanga soang omen kanono nanga de sanat mar to sut tap ding dene fado. En asane dry baka tak uno no abiflong. Tuurlijk gaan ze toch op het idee komen, Bradanga Sisa. Koop voor de Afrikaanse sma voor de spiritualiteit.

En er zijn om een dominee kong, de ma in de lange Japon, voor kong bakker Afrikaanse sma. En dat is zo ook geluk. En dan hedendaags die de day, na asem Afrikaanse nakomeling, effecti tegen Afrikaanse spiritualiteit. En het meest achterlijke wat ik ooit heb gehoord, is dat een FKTBO no BND uno boosap gado. Dus desmasa etak de woord tot op a facilitati. Je moet dat ding of neem op wat jij zegt met je mond. Dat gaat weer beluisteren. Die actie schrijft if anouan achterlijk zani yu e taki. Taki ya, abun takati bobende, nesu uno bosab agado dati. Tuurlijk ino bosab agado dati. En ino kan gofeni tak kati bobende, dat je dat goed vindt. Want daardoor iko sab gado. Dus, uno sa e praxeer, e wakken dan aan de denkie dat die, had Afrikaanse mensen dan geen goede of geen God? Hadden ze geen spiritualiteit? En, if you want it, if mino loba gado dat schreef, ik vind hem een gemeene God, want voor zijde, Lexami bet tak net ook ba in Exodus. Tak je go je wan groep want if en tak Egypte naar de katibo den. Maar wat heeft Afrikaanse mensen gedaan dat de we moest gwen wan katibo en jij komt ze niet helpen. Tak die de nakomelingen voor de smazanya maar je bij katibo. En worden ze zo naar spotu. En helemaal gaan ze dingen bedenken, want dat hebben ze gewoon bedacht. Voor contacti taki ja, ifkati bono bende, uno bosap gado en bla bla bla. Je is mensen die dat ding op die manier zeggen, jullie sporen niet. Uno edese in de rokoboom. En je kent je eigen geschiedenis niet. Te yogo luku je eigen geschiedenis. Dat je schrijft ook onder achter als je goed leest. Dat na plagia de libisma meki tap yusani. Tap yusani. Google doen je onderzoek. Fasani kon jasode in Europa. Je hebt twee groepen. Ze hebben vaak in Afrika. Dat na de Romeinen. Nanga ding een vergiet even wat van de trouwaning. En dan van daaruit, den tek den sani, tjaka Europa. Maar in Smarati, voor Athene dat die Romeinen, anga den Grieken, waren niet op uit voor gogo die Afrikaanse smaman keri. De ben wana a godsdienst. Sa uno bigisma be abi. En den tekasan dat ook toe aan. Maar eenmaal asan kono in Europa, heeft men heleboel dingen van gemaakt. Want as a denkie disi, en dat is je ook toe afro onvriendelijkheid, vader, zoon en heilige geest, dat is iets uit Afrika. Maar het is gewoon vader Asaru. Moeder Aset. Zou je elkaar ook toe mama Aisa. Nanga amaboy voeding heru. Daar komt dat ding vandaan. Overdanga sisa. En dan. Ik kan te kassan gokon. Tjako in Europa. Maar dan ino moes. Deze vrouw onvriendelijk. Dat je die vrouw aan de kant zet.
En dan yo colleerden libisma over de vader, de zoon en de heilige geest. En dan er wel eens me bekroegeri als aan is dan gaan man. En als je dat me klemmen in atori dat hij begon die heleboel van die onzinnige dingen. Ja, maar dit, maar zus. Maar dat ook weer doen, hè. If this machine, dat eigenlijk je atleet die, dan om je soort bocht. De meki al bradang asisa. En wat volk, zijn ons dat in geschiedenis. Alatra volk zou kunnen dat je. You obribi den, omdat you no sap you egi sani. Ano diari Afrikaanse sma de tapa planeet disi. Het is al miljoenen jaren Afrikaanse sma de ja. En Afri blaka sma anga ukus e de wiri. Ze leven niet alleen op deze planeten. Ze leven op meerdere planeten, bradang asisa. En ja, zo ook toe een Afrikaanse smade. Maar, zo lees ik aan dat voet die de Google Meet dan maar aan maten. Dan ga den sma voor jou. Den sma voor jou, bribi eerder den beulen voor uw voorouders. Dan tak je, if you kon nga wang story, dan geloven ze jou niet. Desma no man denki tak an de Europeaan hoorde na spotu. Maar de uno schrijf persoonlijk et taki dat denken ze dat wel van ons. Hè? Dus uw eigen soort mensen. En als jullie zo doorgaan, berlang asisa, na Yusuf e bruya yu egi ede. Want logica no de indensan sa we taki. En ik eigenlijk ik smeek jullie om nooit meer te gaan zeggen. Dat abunta katibo bende. Want zo iko leesap gado. Dus je hebt niks te maken aan de voorouders. Tak. Dem kap dem bigis mafutu. Kap de ano. Kot ma demas ma penis. Kot de vrouw Bobby. Des ma tongo. Des ma lip. Dus ala de san dat Afrikaanses ma bemus gobo leef. Fos de be kan kolees ap wangado. Dus de wet ook deze aanatie, luister goed wat je zegt. Hè? Luister goed wat je zegt, want het slaat nergens op. Dit soort achterlijke takkie dat die. Want dan wou ik liever dat de biggest maf me nooit nog jou aan katibo en ik ken die God niet. Ik had liever dat. Maar, we tak deze aan niet, omdat jullie niks gaat onderzoeken. Jullie, velen van ons zijn niet iedereen. Kan je eigenlijk, ja, je bent nog een baby, zeg maar. Want een baby, die moet je gaan leren om te lopen. Zinderlijk zijn. Jullie kan ouder voor hem zien. Nou, dat geef je die kinderen mee. Maar jij als volwassene, je moest gebruik je verstand, want je bent geen kind meer. Want als aan dat die, ik heb het vaak gehoord, omtrent, atakifu, ja, uno no ben sap gado. Dat ben je hier. Zoals iedereen was met tak de sanati. In afgogo denk je moro fara en noem maar op. Die persoon kent zijn geschiedenis niet.

0: Die persoon weet niet dat op het Afrikaanse continent vanaf dag 1 was daar altijd spiritualiteit. Maar Google look naar de trapprezen. Google look in Europa. De Google look ook in Europa. Ko abi spiritualiteit. Ook in de abi godsdienst en noem maar op. Pas de abdens aan dat die. Alla de fees salies ma e abi. Vooral ons aan lek van hemelvaars en noem maar op. Go lezen naar het land wat een Egypte nu heet, maar het was Tamar, hè. Dan neem je bril mee, even een shibum. Dan look hoe zijn biggies maar voor uno. Teken pot op den een skotusje. Zijn schrift pot op den stong. Ga dat eens een keer. Ga een keer misschien niet met vakantie naar Suriname. En ga daar. En wawang. Ano alamala wawang. Voor de wetman. Er is zogenaamd een onderzoek. Een heleboel komen tot die conclusie. Dat bribistructuur komt uit Afrika vandaan. En de Romeinen en de Grieken hebben dat gebracht naar Europa. En toen was alles nog blakka. Maar gegeven moment kan de Assange behad de wet maai. Tak. Ayer christelijke sanisarie kon potpotjes. Maar dat het allemaal te maken heeft met blakasma. Met Afrikaanse mensen. En waarschijnlijk uit jaloezie, de man een wet alasani. De wet alasani. En dan tide, Afrikaans, maar tide, no sabi, tak desma e baka eng in ne egi fatu, want de tek desanif jubigisma, en desanif jubigisma ben blaka. Didn't take this and that he didn't charge this and kona Europa that they might wait alasani and nana a wait sani sa they might make for alasma make you a one complex want you have niks anders geleerd dan dat het zo is maar omdat jullie onderzoek zijn niet. Omdat jullie onderzoek zijn niet. Megisma. Kan put you in Sadewani, brother Massisa. Hallo, was with Konaini?
1: Hallo, goeiemiddag. Kami Bafai Gonanga Yunanga. Ayat Kurufu.
0: Ja, hey, go boy, Arabigi, brother Fonseca, faf you.
1: Ik
0: ben hier ook. Ja, ik ben ook. Toe. Ja, hij zegt dat de mis doen bakken aan microfoon. Is het maar, jongen, nou, eigenlijk meteen een paradijs.
1: ja, Lippie. Ja, Lippie, kwam ik wel toevallig met Arkeo, hè. Dan had hij de maat en schreef je hem in. Dus mag ik ook hebben over assimilatie tijdens 500 jaar terug. Is van Afrikaan naar de missionaris van de man manipuleerd is maar in Zuid-Amerika de Egypte en de man dwing je dus maar voor go in de man on een brieven structuur no zo de man hier de man libi de man put de man in brandstapel naar alle de keizer in Mexico naar Peru dus dat de man kon doen de man in geloof aan Christen door de manier om een miljoen inheemse in de Caribische eilanden naar Zuid-Amerika. Maar per mij wan go, en er desmaal van Afrika de man brief was de man over aan geloof, want er desmaal dat bij Abdeng en brief is onder structuur in een universum, in een spiritueel

0: in de voorouders, die hebben een strenge kennis voor het spiritueel. Maar die hebben ook gezien, ze hebben een abi, de hoofdbeschaving voor deze man. De makosita komen dus jari, alle de continenten, dat is Zuid-Amerika en Afrika, de man. Pijmik, alle is een piramide. Dat is de man ook nog een brokken de man. Dat systeem, de post die opdracht naar de missionaris voor. Brokken de sma kracht in de sma macht die. Maar dan moet je een tori actueel samsa. Niet een appgroep. En want toen ik hier zo deed niet appgroep. Maar de sma moet uit de dorpen, de Marwina. Nanga komen wij naar para. Na zo'n komst sa, hoe arkiboon, a oorlog zei sa Iran en vooruit naar Israël en Amerika, dat die Iran bombardeer Israël, dat de man put in een appgroep, kijk wat ze doen. Ze vermoorden Gods kinderen in Israël. En moet ik met gade luku daar zang, is maar de onweten, is de zelfman die ze, ze plegen genocide, nanga ala de inheemse in Zuid-Amerika, dat de man no sabi a historia voor de schreef. Dat de man kon nanga was het argument taki om wat die saif sa, walo ono messi, nanga missionaris, nanga bepaalde man, dat de man goede in de dorp, de inheemse dorp in Sernang, dat de man tja voorkondige a geloof die de man, dus voor brie was de man, draai de man voor stang, dat de man zelf no sabi de eigen historia, nanga de eigen, spirituele achtergrond. Dus dat is maar een briebi, taki, Israël na, dat op Tjindapé. Maar dan mij reageer, met dat brada, alvast is, aan of de man zou ik haar. De man na, 70 jaar terug, de man kon in de konder dapé. En buitendien de konder dat bij de, wang, heel tras het kondre. Nou, heel tras het wereld die dapé. En maat, ik hoor ook toe, niet Noord-Afrika. Dus die niet chat te zijn kon gides, maar dat die de maanden toevallig dan ons maar bij met dat meneer Fonseca, die opo, ah jongen. Dus hij zei dat dat bijna werkelijk. Met dat weer aan de service, maar dat die zijn plekken genocide in Zuid-Amerika, in Afrika, Congo, West-Afrika. Weer aan de service, maar dat die een babadeer, alle des maar dat in een gebied voor het Midden-Oosten. Want die daar kon dat die hebben een president van de Tweede Wereldoorlog, dat de confirma pres dat en alle de staan niet de Bijbel, dat staan niet, dat maar schrijven, door elkaar Zuid-Amerika naar Afrika. De maar zelf nee, bribe in dat boek, de maar schrijven, die desma voor zwart desma. Dus alle de staan, ik kon leren desma, zijn een juiste historie. Want we tegen elke gevoel desma, dat is de historie. En dat naast aan, ik zei het dat Jan Onoede, na tapa pasi dati ube abeti de mate. Kom mi mo dat bi bon on a gidor. Ma me dwa ro ko yara, me opo de ai.
1: Ja, nee, dat mis a fi. Ja, 100.
0: En dan mi kom me rek op tak wal of de ko wees. Want die barikata in de dorpu, ze worden gemanipuleerd. En ook to yara, ala de vergaande regering in Senang, de ordes ma na baka. In plaats de ma gides ma ontwikkeling, de ordes ma na baka, als je naar de man doet, dan moet je gewoon je de politieke partij moro. Konanga je eigen sani, konanga je eigen programma, je eist dat lukunom. Wat passie je mij ja? Dat mij kan go, chami handen zwaar. Wat om behoorlijke mini half van Jimmy. Dat mij kan go varen, chami handen zwaar. Dat ontwikkeling kon. Make this the younger of me, dat na a toekomst. De backup zijn zijn ekon, op een score gij de behoorlijke score. Ik zei toch, dus we moeten eisen nu. We moeten eisen, dan moet ik denk politiek figuren kon orde voor de gek dappen. Voor misleiding. Dus dat de moest dus eigenlijk, als dat niet, zei ik, pikie denk, de gij de advies. De moest mobiliseren de schrijf, organiseren de schrijf. Dat we zo de historia, dus aan 500 jaar, voor denk, Europese kolonisten hebben kon belanden daarbij. Dat was Tjade Sankafis. Maar die bezig nu voor Tjade Sankatoro. Wat je wel zuiverheid kon nu. Dus alle de sanse de maïdoa zijn aan manipuleer. Doe om eens aan die. Hoor desma voor de gek. Legi desma. We kan wat tegen actie. We kan wat tegen kracht. Als sanse de maïdoa zijn aan. de orders van Aspotu, zogenaamd is van moest oorstellen toch, dat ik kan om een inheemse kleding dragen. Als dat nou een effect, de orders van Aspotu, alleen kierkie den tori voor deze man. Dus we kunnen onze krachtige, we kunnen onze krachtige organisatie nou. Want als dat moest komen,
1: ja. Biggie Brada, ja. Isaba station EO toch? Evangelische, Isaba evangelische een San San de Gata tapa radio of tap TV toch EO mi bridene. Dan minus had mi best hebben dat mi kon fadon drape, maar namelijk luku dag namelijk ja, jersera na jong. Teleka heeft die daar, Biggie Brada.
0: Ja.
1: Dus de mij moet langer langer uit Europa. Dat je maar ik gides maar aflevering samshi. Dat je bij gide inheemse even mekaar even zo. Wan boto, wan mooi boto. En dat je soorten dat je dis na Jezus gejou, volg Jezus. Nou, mijn breken tak jong. Ze heeft zang aan de libisma, die zie.
0: Ja.
1: Dus ik go tawam wang skip na dens ma wang boto. En in no chara asan go omdat je leeft mee met die mensen. Nee, de man be want tak des ma be moest de kabribi structuru en dat God ze dit heeft gegeven en bla bla bla. Maar daarom ik des ma moest gebruik de voorstelde no. Tenminste, kan ik nou een vorm of zo. Maar als je bij kan gaan, zo een mooie boto. En ik denk dat ik Jezus. Eventjes mooi, Jezus. Voor de kaboto dat ik weer bakken. Mijn Jezus, mooi. Maar ik wil een boto dat ik graf samen met dat ik toch.
0: Precies.
1: Maar ik ben blij dat ik mijn toe heb. Want ik heb een
0: volgers naar mij. Alleen voor mijn YouTube en Facebook. En zodoende was mijn aiko open vooral dit dorp. En die vrouw, dan wordt dat ja, zijn Gods kinderen in Israël. Dat die zo'n vrouw dan in haar appgroep, dat alles maar look zei ze. Dat is mijn aiko open, met dat ook onderzoek zijn moren vini. Dat was dat de missionaris zei kon je in uw dorp, de mij tjaro in de gwe. De mij verswak oestree. Dus daarom ik, na dat na reden ik de mij in. In de dorp. Met een sanatie om stopping. Met een zolang om stopping, om een café te zien. We gaan morgen dus jaren, we gaan morgen achteruit. Met een gemeen ating, een primitief sans zou je doen, om stopping. Om gemeen ating. Dus als aan educatie, dan een studie die de jongeren zijn kon, de bakker chief voor nu, die moest gaan, die kwam boe opleiding. Met wat mij gaan alle Zuid-Amerika konden, met je alle voorbeeld, en met goeie in de missie, en met pijn nog bij mij, pijn goeie in de missie. Dan neem ik aantekening, neem ik foto voor de sanisamsa, de gebeurtenis, neem ik video, alles aan, neem ik en dan met Johnny Bakker, met Johnny kennis over, met hoe Aika opo, met hoe wiki en met kostetak boem voor de bel me, de actie me informatie nog, me opo de ID station, als een roko. Nelijk van je doet een roko dat in een studio, je doet, je zet die roko voor, ja, je doet, alles je doet, en dat na akrachtie. Na intersom e gya krachti. Dus nelek familia na nga moner Sabayo, na nga mo Frau Joanita Lensfeld, e opol den desma ay, da so na we kisa krachti, da asom gomoro fara. Mat asan di afrou yere ay as a historia. Afrou se skreki, des afrou temi da desma anof dape. Mi tak nei, da se kutak yar todo,
1: di Hitler
0: duwa soy for head, da de Englishman, veel wat pressief dat ik kom naar Midden-Oosten. Niet dat ik abi, wat de Hollander door, dat ik als ernaar, wat ik dat Holland bij afsernaar. Dat is nou zo, dat is mijn eigen opono. Maar kom je bij mij nog ori moro fara, wat kan je wat is mijn belly eten? Dus nou, wat alles wat ik de toer is bakken. Te kwam zoiets krachtig de moro fara.
1: Ja, you ook too.
0: Ja.
1: Ja, wat ik bakken, ay, oké. Mijn mama is aan een nadang, ay, you.
0: Ja, je ook toe naar een garden, je ook toe allemaal met een krachtie.
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Ja, brother Nangasisas. Te june go onderzoeken, Sani. Alas maka hoor je voor de gek. Milop taki, in een brief nek sami etaki. mago luku ef desan deso. Want na asandati we kong, asandati une duenge, dadatomataki ala laus makang kong, dadie forter you dis nanga dati, and dayan yo teke an, dayan komit wan tras mabaka, yo lege asanat eda, yo sref kande ofen itak ay werkelijk, maar dan hoe jij of ik kan i meet me, dan moet je dat no asanat ne klopsa yo etaki. Lukono, ko no hor makandra na spotu. Asan sare meikar medo ooste. Wat sla dat nou weer op? Wat sla dat nou weer op? Abonnaming, hè? Aier gebied dat na Afrika, bradanga sisa. Aier gebied dat na Afrika. Hoezo tak de man dat die, zeg maar, een minuutje, een voorbeeld met een minuutje van Afrika zijn ze. Dat hoezo? Want mijn volk was dan niet, of de moest pre-voetbal, of de moest doen dat die, dan zijn ze ineens Aziaten. Dus bradang as is, des masang ekadens ref den, ju vindt dat de belief dat, en man, Afrikaans, maar belief fos drape de. Omdat hij heel gebied dat na Afrika. Wang president van 1929. Meneer Vergita staan dat. Die heb ik een keer gelezen. Amma het tegen de smafing. Die de ma poer de smaf. Ja, de sma ben blakka. En ook die de sma kom bakka en is alas ma weti. Denk ik kun je ze akel wale wan sorio. En anen di si ano wan bunen. Medo ooste. Dat wan taki. Bun furfu unono sartak aier gebied dat na Afrika. En na Afrikaans is ma belief dape. En dape be de Sumerië. Sumerië. En ga zo maar door. En drape de, des manati be skrif sa ni tap klei tablette. En des ma sa be lip dap e. Des manat be de dem, e behore tot dem oro konisma in tap a plane disi a bradanga sisa. Omdat, kan de dem manu a forteru de sa, dat die afeti, sa kan je nog herinneren, taki een, volmina Saddam Hussein, ja. Takama be ap omen wapen, dus vandaar dat de man bombardeer ama, maar dan uiteindelijk, de man shi takama no ba no wa enkri wapen. Maar ja, spiritualiteit mi lop dati, want den dat spiritualiteit zor mi tak nee bradak wa mimba, na den klei tablette de man be wango go fufuru. Omdat omen sani skrif tap den an, tap den klei tablette, sang waarschijnlijk de Europeaan. Afanoudo. Dus, agronta politie is één grote leugen, jongen, bradanga. Hallo, was met konijni?
2: Goedemiddag, Kwamimba.
1: Ah, Sisa Elsa.
2: Ah, goedemiddag. A meneer zei takin, a president, na meneer Nasser.
1: Na Nasser, no?
2: Voor Egypte.
1: Ja, abe meka opmerking dat je dat... Dat die ma poor desma ja desma ben blaka en ook die desma kombaka en is desma weti.
2: Den beelden de geluid de pe amai taki. Ten mi fene baka mi telefoon dan moet sene gunu. Maar sa nu ari akhir kort san fonsin kataknet in a app group fin da afro a en him so fro et taki luku sa de dunanga de kotskindre of so. Dus smakondre. Dus drape we si a bigi acht anaf fo enzim so fo wan den blakas man tu. Den kerki tu. Uno ap kritik tapa kerki ma aler sa yegi. Dus ma abon bigi achterstand. Dus ap to. Dus is belangrijk informatie lang a dus ma fo leisi de jongere tu. Want dus ma no sabi tu no sabi eigenlijk a hersan disi he. U moest sta erbij stil en u moest contact of asan sabi yu du na nga a hergemeenschap. De jullie zijn beschermd, dus man roeide uit. Dus denken we in een slachtofferrol. Dat die denken machtig, dan nu de roes maar uit en de hele wereld is bang om te zeggen, want als jij wat zegt, dan word jij bestempeld als antisemiet. Tien de man te me lukwaan film dan, luisteraars, bij de militairen, ik teese op zien. Een Joods, een Palestijnse jongetje, ze teeseren hem dood. Weet. En ten eentje aan de jongetjes gaan zien, die misbruikt hem biseksueel. VN heeft het al geroepen, de doen wel over in een man, brie dat naar Joe en doe dat aan dat. Dus de dingen wat hij toen heeft gedaan, ze zijn 10 keer breder. Je gelooft, soms moet je die dingen weghalen, je kan het niet geloven wat je ziet. Dat een mens, dat en nog bij niet zomaar een mens die wreedheden is ondergaan, die is 10 keer erger. Daarom onvergeet hoe lang je het in een mevrouw die lang is, Jules. Ik een regering die is vader, een stempel is, dus maar dit moet weer. A masra voor mevrouw die al is in Goos, a toch nou een vrede racistische Zionist, nou een Joodse man. Daarom a volks kon attack, een euro kon aan de GroenLinks. A man zo recht bij, te je gewoon aan te vragen, en dat die, maar de man betakken, we willen niet meer horen, we willen niet meer die en die werken. Dus a mij verwijs naar die lange is in Goos, a toch kon aan een missie, ons sap, ons score, ons ma. Luko van San Fusser aan toezetza. A regering is ook een euro kon aan de menonita. Maar a bedrijf is euro kon aan de menonita. A regering is euro kon aan de menonita. Dus mag paran en reageer. Kan je dus maar voor ons op zijn 35 naar 40.000 hectare. Dus maar zijn de boel in de getal om leg. Dus maar is naar 20, dus zo'n voetbalvelden. Alla de zijn dat die. Dus maar smak aan de voor ons te komen in naar para. Dat de stap de mofo. Dat ten je wat tingo later in de buurt. Dat de wit maar ja gigwe. Na Sansomtje in Zuid-Afrika, ik kom met z'n naam aan draak. En aan ook blakas maar wat in hem, zo wala maar op hij eden als z'n naam. Want ons had den groep de menen niet in aan die soort smarati. In ideologie. Geweten nu de. Dat ben je mijn boodschap. Maar tango zo door een naai boskop, want dit is maar voor mij, is ribi.
1: Ja, ja, na niks anders voel door je resisa Ilse.
2: Met dat die grant aan
1: mij. Ja, zeker weten. Mo draai wat ook even voor Bob Marley.
2: Zeker. En u nog geef op mensen, u nog geef op. Krantani.
1: Ya, mek mama isanga nana dange. Modrai wan pokuf ji uno pe bigi brada en Bob Marley esi omtrent uno spiritualiteit dat den krachtig fu uno e libi.

Iya, un gado el Libi berada sisa want award ja mopo eit on sa de karti de medo oost man de neng Afrikaanses ma be lib dape en so de be kari akrachti sa we unu e kar heru en efan efano deso hu dan dat heru de te insrana heru heru mino dena inime on dat teno de mono no sombo drea popo dat di unu dus dat want aki ebrada vrehenga sisa ook mo po uit Afrika na nga u eigen spiritualiteit. Nou, eigen spiritualiteit. Maar nogmaals, en de zeker zou je edu, want je zou wel eens, zonder dat je het weet, met duivels te maken hebben. Tangita kute kute fu arki, aanstaande zondag, ika arki mi ala zonde na Radio Raso, tussen 5 en 7, dat we gaan door naar Arki Atori. En mijn tak de story die zie omdat me tegen terras maar af want zo lees je dat des mij denk ik mijn tegen nou hè Chris maar if je doet me wat aan dan me tegen jou maar if je nou doet me niks mijn tegen jou maar het is normaal voor u tak des on ik zou zeggen tot een volgende keer want ayuru gue oké.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkes-Zoër. Het gaat om de uitlatingen die Markkes-Zoër voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie Wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na een alle respecti voor Rei Yugo Peyuwani in een foto voor Israël. Dat hij na een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal toe die jou, lek Krakawang voor Mart. Dende toe, speciaal toe die jou, bij Sabi.
1: ACT, Andries Caribbean Tours. Iere tek opalanyi gwaser nang ano no tete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsima er grontapa longtu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Disna Botosa en Lucifer het Surinaams verbond Botog zondag 21 juni 2026 na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op onze Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan naar daarna schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaamse Verbond onder vermelding van Schuitje Varen Botog en let

0: 06178-08890 Nel Maricitani 06271-12646 en Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen

wijzen en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band. Black Harmony, Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Na donateur Stonfutu, Gorokowang, Nosso vertrouweling voor Mart. Jullie zijn aan vakantie in Israël. En je ziet Wawagi naar een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur naar alle respecti voor Rei Yugo Peyuwani. In een foto voor Israël. Dat is. Na extra abrawatra service voor Mart

Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijmegen. Salsa vribom. Jereno, na schwiti dim kopraat aan ik bekam je odoro diftu. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori eti atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dang in groupu. Jereno, wespa anu pi bai wi egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tja tori, munde e juni, ja, ala langanu e je piere. Futuro te te vuur bakanna, na Wout Richemstraat nummer 18, arkebon, Wout Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, na wanat neki, ode, na voila, adrapunde, salsa afri morobon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

guano mi wa wande. Buye lo tu mi. Mano mi wa wande. So, we were on South Denasani. Bart op straat. Programma zonder vaste zendtijd. Hij kon anytime. Onverwacht. Dwars door de programmering. Kan dit voorkomen. Gewoon een Denki Kong of een Todi Deftaki. Dan bespreken we het. Op die manier. Gewoon op straat. Op mijn telefoon. Ik spreek het in. En zenden we het uit. En hopen dat er reactie uit voortvloeien. Of dat u het ook gaat doen. U mag het ook gaan kopiëren aan gedrag die zie. Tik je telefoon, bel Johan Tori. Natuurlijk niet zomaar een Tori. Tori moet inhoud hebben, hè? Van belang zijn, een eye-opener. En dan kunnen we het uitzenden, ja. Je voelt je dat nou, die zijn een soekotrobi, die zijn een belediging. Maar die is dan een wake-up call. Zo. So. Vandaag wil ik het hebben over de herhalingen op Maart Radio. Ja, door gebrek aan personeel, door gebrek aan motivatie, door gebrek aan inzicht, kunnen wij soms, vaak, programma's herhalen. Het heeft ook zijn voordelen, hè, die herhalingen. Want je moet niet vergeten dat sommige mensen het niet hebben gehoord. Ik heb het laatst al verteld. Ook de Hilversumse omroepen, allemaal, grote omroepen ook. Die krijgen miljoenen subsidie en hebben geld tot in de oren. Mijn aftakpe. Maar de Lajamon is zodanig toch de herhaal. Omdat het maken van een programma, tijd, energie en nog een paar andere dingen kost. Dus je wil dat er zoveel mogelijk mensen het beluisteren. En één ding is zeker, het televisie- en radiolandschap is veranderd. Mensen luisteren niet zo vaak meer direct, maar ze luisteren indirect, de archie terug. Ze gaan on demand luisteren, wanneer het hun uitkomt. Te denk op een Aroko of te denk Bawakana Strati. Te denk Baluku de voetbal of Goluku Bold and Beautiful of Nafasanning. Dan de go arki terug, sabe de eerder of sabe de SD. Midrineti moest de manting wanneer het hun uitkomt. Dat is arki taksami missie. Dus dat is een tendens all over the world. Televisie, radio, mensen gaan terugluisteren. En dat is een goede ontwikkeling ook hoor. Want ik denk, die is druk, no. Mensen hebben rust nodig. En wij van Mart, we werken met vrijwilligers. Nog steeds, na 40 jaar, hoe een pijs met die salaris. En dat is een chapiter apart. Nou, trattori bakape, direct mee aangoet tot de aanval. Want u laat het aan ons over. Van ja, ook als ik moet niet naar pressie, mina abjono, wij hebben niet. Mina abi, mijn arki gratis en naar mijn radio. En mijn arki temiwani, o temimang, telekakba, toon de moren dagba. Zo zeggen sommige mensen het ook cru. En we gaan een paai voor radio in Suriname, we gaan een paai. De radiostations moesten het hebben van commercie, reclame. En dat me kwam toe. Nou, de moro tiede na dee. Want toe programmamakers. Goed doet Rassani. Vanwege het feit dat ze op een gegeven moment moe worden. Dat is live. Dat is zwaarde. Maar de herhalingen die zijn, laat me dat zo zeggen, ze zijn noodzakelijk. Eén, omdat we weinig personeel hebben, gemotiveerde personeel.

Leda, imus abis masang wa opo furkum mante koi na studio 6 euro, ma poi ni oso taxi wa begin 7 euro. Moeilijke uren, maar ook andere die 's nachts actief moeten zijn, denk dat ook te schaars. Nachtprogramma's vroeger deden we het around the clock, maar ook toe. Die Uno en Jimmy, Lidmark Radio en de man, is hier wat dingen kortje. Tijden veranderen, niets is blijvend. Sabe de fossi na fossi, tide na tide. Andere levensomstandigheden, tra sane complei, libi condiri. Sommige mensen die kunnen het niet meer zelf betalen. De one no trasma moet spaien, die ding. Dus daarom doen wij ook nog steeds een beroep op degenen die het wel willen begrijpen en kunnen inzien om een donatie te doen, zodat we Katang, Godoro en vergoed, Poma vergoed, zo'n programmamaker, onkostenvergoeding en dat soort zaken. Salaris, unoma, tenowete. Dat is een andere zaak. Dat natten we draaien volledig naar reclame, bij reclame voor bij organisaties, actie KLM. Heeft een sponsor, maar dat ik nee, maar het is te klein. Om is maar ook een boek te maken reclame. En zo zijn er ook andere bedrijven, de Philips, de Jumbo, de Trump. Maar ga je bij groente, Trasani, levensmiddelen, toch zijn er in staat. En Nowani in sommige opzichten voor sponsor, zodat u kan zeggen: hey, salaris heb je aan Mart. We moeten het zelf doen. En een manier om het te doen is beetjes bij beetjes. Je poti, mi poti, atrawan pot toe. Als aan het kong, om een paar vijf, om een paar uur. Om een zorgutak, nyande, tede, sukru en al die andere zaken. Ik hoop dat u dat nog steeds begrijpt. Zo, aan de andere kant zien we ook van luister, soms gaat het niet alleen om geld, hè. Ik ga ervan uit dat u ook denkt van de klimaatprezi, zo maar klimaattoilet voor Mart. Zo maar stofzuigerprezi, het idee. Wie zijn de boodschappen gaan halen? Wie is bereid om de ruiten schoon te maken voor een gebouw? Ik noem maar een paar dingen, hè. Suma is zorg goed dat de sponsors spij op tijd. Suma is in de brief gegeven. De aanmaningen, zo lees je. Want dat is ook een edatie soms, hoor. Je moet achter ze aanrennen. En zorg goed dat de no vergeti, play vergeti, dat speelt ook. Sommige adverteerders, lafarts, zijn er ook tussen. De Asansueri, contra een bepaald bedrag dat de long. In plaats van den Godoro of kon treffen een betalingsregeling. De long, dat ook gebeurt. Doet zien zo teleurstellingen naar Wansee. Maar kortom, er zijn ook een paar goeie. Er zijn ook een paar mensen die die hard doneren. Tel ik de dede. Trouwens, wie is de dede toch de doneer Godoro? Ook dat hebben we gezien of merken we. Dus we moeten het ook zeggen. Er zijn een paar mensen en een groep team. Maar een groep dat hij hoort maakt naar Libië. En daarom zijn wij u ontzettend erkentelijk. De donateur zei begrijp. Takere, wees me nog de eens naar DC, wees me nog de eens naar Dati. Maar, nou, organisatie, sa e wikikong, e gimmipje zo satisfactie. Te de opo, dat ik kan Jeremis Revi. Of is het zo informatie samen met Sabete. Dat is Mart. Je moet nagaan dat sommige mensen vanwege tijdverdrijf, verveling, eenzaamheid, al die dingen spelen. Graag luisteren naar de lokale omroepen. Kom nou tak Mart, maar allemaal. Na voor ferie, de na nou een presego, de ferie en radio nou een metgezel. Makkelijk stoi niet also. Bel, kom. Maar zoema naar de smaak, mopo naar de also.

0: sago in een studio, zullen ze bereiden voor met programma's over bepaalde onderwerpen. En soms, ik kies die tegenspraak en nog een paar andere zaken. Beledigingen zullen ze ook nog. Gelukkig valt het mee, maar die dingen zijn gebeurd. De vraag is er af en af dat mijn moppen mee zo kon. Kortom, er zijn mensen die het begrijpen. En die zijn we dankbaar. Dus herhalingen, ja, het moet. En we gaan door met ze. Alleen voorzichtig dat we nou herhalen. Soms zijn we ervan nodig voor herhalen. Dat kan. Familie is al lang overleden. Familielid. Maar berichten draaien bij elkaar. Ook dat kan soms voor sommige mensen nieuws zijn, hè? Want in de besabi tak asma no demor. Ook dat gebeurt. Een bericht. Orugiyu, maar een jongetje aan trouwen. Maar het hoort niet dat we een bericht draaien voor asma no demor. Maar mensen werken fout en mekkie. In dat systeem, in dat automatiseringssysteem voor UNO ook toe, sluipen er foutjes in. Dat was het. Ik zit al in de metro. Dat was een aflevering weer van Maart op straat. Bij mij ligt niet meer aan die nou aan zee, maar met jouw inzichten naar tracé. Zodat die ai, je zie, je ede, kan op tien somoro. En al op tien somoro respectie, begrip, naar medeleven, meedogen, mededogen naar van elkaar. Ja, organisatie Marza Epusu. 40 jaar op Sagwe Moro. Angalanga. En ook toen dat hij ook bouwde. Matangano. We gaan Angalanga. Hartelijk dank voor het willen luisteren. Graag tot de volgende keer. Bart op straat. U kunt het ook doen. Uw eigen informatie inspreken zoals ik dat doe. Bijna. Je zo'n lauwman. Maar nee. Nou, ook weer leven. Het wordt uitgezonden. En iemand kan er iets van opsteken. Anomi wawande. Nog. Anomi wawande.
1: Deze metro gaat richting Centraal Station.
0: Boeie rondomi. Manomi wawande. Nou, heeft het gehoord. Een metro die zich naar Centraal Station. Maar nu als je over van de Maandenweg zweeft weer richting west. Daar bouwen ze of midden. Tot de volgende keer. Tambuara.

0: Een van de toppers, Waylon Luther Vandross, 1981. Toen zat ik nog in de Optimist aan de Lijnbaansgracht 203. Samen met Winston Ronde, Beverly en nog een paar andere groot geworden mensen nu. Oma's en opa's in die tussentijd. En ook bedraaide een soort pogozizie. Luther Vandross was nieuw. Tenminste, voor een bepaalde groep. Want Luther is al een tijdje bezig, hoor. Maar breken door naar zijn eerste solo. Dit was zijn tweede solo LP tijdperk. Don't You Know That. Prachtig nummer. Blijft nog even mooi. Fantastisch. En dan zie ik de mensen zo erop bewegen. Ja, dat was een mooie tijd. Dansvloer. En alles mee dansen natuurlijk. Maar sommige mensen kunnen mooie bewegingen maken. Een mooie tijd. Deze zanger is er niet meer. Overleden. Al volgens mij in 2005. Aardig tijd geleden. Ramin de Zeker. Maar Lieb Marki Nabaka. Dat is het leuke ook ervan. Hè, luisteraars. Zo lees je. Let me langa you. You know of denk aan de ook toe. You kona grondapu. Maar you liep you spoor. You liep Marki Nabaka. Dat is het fijne. En zo hoop ik ook dat Mart op een gegeven moment Olibi spoor Nabaka. In de vorm van een gebouw. Of programmamakers. Nyuang, Yongwang, Trawantek Abragwe. En win om een prijs. Of verdien om een money. Make a more biggie like Sadeno. Dat is een hoop, een droom. En als mens mag je dromen. Je moest zo. Je nou kan liever zo zo. Je nou kan liever een toekomstperspectieven met elkaar. Je liever die idee met een lukus op Satamara. En ik kwam een paal van ma, zijn mekip ching, de libeng, meka groei, als als je vens revi. Nee, je hoopt dat een boy trouwen zijn of een meisje. Trouwen zijn in de maatschappij, ze kan meki trots. Vier dagen, ik ben blij en zo zo. Ik doe mijn best, mijn zorgen. Ik heb een beetje het idee. Ja, laatst vanochtend, ik lees van Sani. Ik ben een pa. Ik wil op de tjing in een park. Naar een rugtas. In een boesboesie. Ik wil op ding. Maar dan zorg dat ik daarbij heb op tjing aan dringi. Dat ik daar bakken. 5, 7 jaar, zoiets. Ik ben een pa. Ik wil op de tjing. Ik heb bakken 2. Den man zorgen de moro of den one de moro. Jij nu. Hoe wreed, misdadig of nonchalant moet je zijn om zoiets uit te halen? Maar dat geeft al aan hoe verschillende mensen zijn in Nagrontapu, Minangayu. Pedi Dibri, ook toi ben presi. Eri Jeri Estreangado. Zorg dat ik het niet doe. Ik ben een man en een pa. Ik ben een topje in de busbusi. Jij nu? Ik denk dat ik safe alles man. Dat is zo die we hier te gaan doen. Die we testen zo lees dat ik het niet doe. Tenminste, voor de gelovigen onder ons. Want weet dat God is almachtig. Zoals mijn taki. Minder denk aan man. Je hebt alles maar. En doe alles aan of de na alle presie tegelijk. Want wat daar in Gaza gebeurt. Nou zo bagasi dat heeft Sudan. De Sikis aan de no Ebola. Zullen ze nou maar doen, die? We probeer lap hoe zorgen dat ik de vind een vaccin. Maar die libri kan aan zijn toe. Sorry, dat klopt ja. Tiron toe dat in Sudan, in Vakonden en Congo. Tiron. Luisteraars, ik kan zo beginnen. Maar er zijn ook andere dingen te doen. Andere dingen te vertellen. Net hoe hier Arkibaka of Mart op straat. Waar ik het heb gehad over herhalingen. Hè. Laat mij u zeggen dat het voor de een vervelend kan zijn, omdat die ARCA-programma bij Jerenkba, de Kaschwitz, kunnen we een station. Maar we looken op internet en we zien dat behoorlijk, maar tang ARCA-programma dat, want ik denk dat bij Jerenkba. Voor sommigen is het nieuw, omdat dat zenden uit op een tijdstip bedenken bij mijn ARCI. Die begon nou wel. Dat is het effect van herhalen. De een vindt het oud, maar die andere vindt het nieuw. En u weet het ook, hè? Mijn aftegi, een nieuws, de manting of de netti, nou, continu de herhaling. Zoals we zeggen, we hebben gezegd, doen niet je matras en tijd dat hij, met maar doen aan dat het op de juro. Veel mensen hebben het toch al gezien. Nee, die mannen gaan ervan uit dat om de 5 minuten of om de 10 minuten komen er nieuwe kijkers. Daar gaan ze vanuit. En het kost miljoenen hoor. Het hoeft maar te vallen mee naar de herhalingen. Sterker nog, ik ben naar archief voor Mart. En mijn heren aan het programma samen met Tak-Tak. Hé, hey, dit is goud waard, man. Dit is Muscadoro. Tegenwoordig de karing afwanding in a computer terminologie de karing met een kon en tapu het zijn belangrijke dingen te op een archief zodanig dat ik kan leveren een nieuwe ontwikkeling naar de poko ook luisteraars vergist u niet er is een beweging. Op internet horen we veel van die AI-liederen. Creativiteit van mensen die verstand van zaken hebben. De Mekdeegi Pokuno Sondro, muzikanten. De Wan Kandweng, die kan ja een computeropdracht. Play on bass, Jimmy. Play on guitar. Ik was maar zingen, Jimmy, like Norman. Ik ga zingen, like Luther Vandross. Daarmee ook. Beweging kom ik hem horen mooi. Die dingen gebeuren nu en soms weet je niet eens wie de artiest is. De Joel of Als ding. En sommige zijn prachtig om te horen. Mooi hoor. Maar je vieri dat het is nou een robot. A poco ne raak je. En de artiesten, de muzikanten van vroeger, omdat ze hebben gespeeld met gevoel. Ja, een drummer, een basman, een singiman, een singing aan een gevoel vanuit een innerlijke. En dat is dan fasie. Dat is allemaal pour et moro in je systeem. Je voelt het. Het raakt jou ernstig zodanig dat je fall in love, bij wijze van spreken. Of je beweegt, je begint dansen, je begint move. Vanwege een gevoel aan de na poko. En ik hoef je niet te zeggen over de Orozol poko. Ik kan hem zoeken en dadelijk draaien. Met hoe je een pis gevoel aan Gwedape. Don't take it so hard. Van Robinson, no? Zanger dat beding. Don't take it so hard. Aan mij zingen voor. Van raken gefrustreerd of pijn. Zang. Overmeestering omdat dat vrouw. Kwego liban gewoon traman. Dan maar zingen poer. Maar dat is mij tegen een mattie, vrienden en kennissen zeggen. Hey, no teka san so je bi jong. No teka het zo. Jong liba san go. Maar tak jong, fai kan karis ref voor mattie. Teo kon tegen mij tak no. Mijn teken zo hard in de sap familie bij loba vrouw. Dus dat is een korte story over een samenvatting over een poko. Maar bij mij gaat het om, en daarom vroegen die poko's ook aan. Sommige mensen hebben de trauma's maar overgehouden. Hè? Soms maar, ja, te de heer, poko, de draaien we direct. Omdat is dat ik naar mijn vrouw ben zien, poko is Jimmy Jong. Naar Jimmy, ja, man, bedraaien, poko is Herdy. Tijdens hoe scheiding of wat dan ook. Dat is nou wat heren worden. Het is pijnlijk. Maar hij liep. Marki Nabaka. En dat was op die introductie voor Missy. En zo begin ik meestal met de programma's. Met overdenkingen. Allerlei, alles hier kan gaan. Daarom ben ik hier gekomen eigenlijk. Zo lees ik even ferie naar Osso. De brede tak aya, wasan if dubakayok. Takanga de luisteraars en de luisteraars of takanga ibaka ook toe. Ze gaan je voorzien van de nodige informatie. Dus, laten we het nu doen. De kwartiertjes die ze ja, kwartier zijn dit jaar later. Na kwart over drie ongeveer. Heb ik een afspraak met Roy Jongafat. Om ons te voorzien van de nodige informatie. Dus de lijnen zijn nu even een kwartiertje vrij. Maar Bakalati, de hokjes nieuws, reclame. En Roy aan de lijn. Fufateru faego nangasaranang. Heeft Bidja Lenkon ja of nee? Wat zijn de vooruitzichten? Gaat het met het land? Is er sprake van stagnatie? Saego boom, sanego boom. Kortom, hij woont daar. Dus in Omekushi of Jere Faengeshi Saranang. En het was in het nieuws, luisteraars. En dat nou toen Sisari zei niet, maar misreven berekend, klopt het? Is het waar? Ano ofromo nyonsu. Ano nyonsu sosofu tjabruyako inakondre. Maar ze hebben gezegd, 45% voor de smasei libi in Saranang wangwe. Donc mopo ina kondre gwe. Pedego dat deno sabi ze serevi, maar de man mopo nomo gwe. Ze hebben geen hoop. De vier suiti. Is het waar? Hoe lees dat bericht toe? Hoe jera van bericht? Kan dat kloppen? Of is het gewoon... want dat wordt gezegd, hè. Mensen proberen een regering... Sandino, ze trouwen vergif. Contact lukuja. Ja, IMF, tak toe, tak wacht. Suriname is nog niet ready... voor kisa bij money voor olie naar een maatschappij die naar sapsadoangen. Ze zijn nog niet klaar voor. Klopt het ja of nee? You ab je eigen nieuws, je eigen denken en je eigen vieren. Dat is smart. En we leave you, make you konang je eigen denken, eigen vieren. Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, heer Norman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
1: Ik ben niet op straat. Ik ben in mijn keuken.
0: Zo is dat. Heel goed. Goeie zaak, goede plek.
1: Achter mijn pc. En luistert naar u.
0: In de keuken achter je pc. Wat een combinatie.
1: Ja, ik gebruik mijn keukentafel als mijn bureau.
0: Oh, oké, dat kan ook.
1: Ik heb een open keuken, dus dan heb ik een mooi uitzicht.
0: Oké.
1: Het is niet... dicht. Dus dan zie ik dwars door mijn woonkamer een gracht, bomen en treinen passeren.
0: Nou,
1: maar daarover bel ik niet.
0: Het klinkt luxueus, jongen.
1: Ja, ik heb hard voor gewerkt, dus mag ik van genieten.
0: Mooi, goede zaak.
1: Ik word als het lukt, een van het jaar 80. Breng mij ook ongeveer af is naar Martape.
0: Ja, waarom op die zaal die jaren, dat kan.
1: Alles maar die Iwan Kontja, het zijn de Egis op in een jang.
0: Ja, dat kan.
1: Op zijn Nederlands ga ik het vieren.
0: Oh ja, de kare American Party.
1: Ja, maar die Amerika heet ook naar Dutch Party. En zo dan net u. Maar goed. Alle grappen op elkaar, meneer Norman. Dit treft mij zeker. Geen slaapplek voor dakloze moeders in Zuidoosten. Dat kan toch niet, meneer Norman. We hebben een bestuur in Zuidoost. Al jaren. En dit gebeurt weer. Dit is niet de eerste keer dat vrouwen met kinderen in garages of boksen slapen. Dit kan niet. Het beleid in Amsterdam wordt nu gevoerd door de burgemeester en wethouders. De stadsdelen zijn ambtenaartjes. En zijn gewoon ambtenaren. De stadsdeelvoorzitter en de hoe dat andere drie of vier mensen die daar dagelijkse leiding hebben. Hebben ze dit niet uit het volledige gelezen of geleerd? Dat dit niet kan. 24 uur worden we overdonderd door vluchtelingen die hier buiten slapen. Tot nu toe hoor ik vanmorgen. En dan vraag ik me aan, waar zijn al die organisaties in Zuidoost en in Amsterdam? Want ik zou zeggen, neem het voorbeeld in 1975, toen Surinamers hier kwamen, hebben Surinaamse instellingen woning gekraakt. Ze hebben Surinaamse instellingen, de overheid hier lokaal en landelijk gewezen. Er moet pensioen zijn waar mensen kunnen opgevangen worden. Leren we daar niet uit, meneer Norman, dat dit niet kan? Dat 20 moeders met hun kinderen waarschijnlijk bij vrienden of familie in hun boxruimte moeten slapen of in de garage. Waar is ons zelfbewustzijn die we hadden al die tijd in Suriname, in Nederland? Surinaamse organisaties hebben gevochten hier in de jaren 50, 60, 70, 80, zelfs in de jaren 90, 80, 90. Surinamers die hier kwamen, uit het land gevlucht waren om politieke redenen of omdat er, de ziekenhuizen daar hun geen hulp konden bieden. We hebben voor gevochten dat deze mensen hier een opvang kregen of bij familie, maar dat ze behandeld werden in ziekenhuizen. Maar tegenwoordig hoor ik geen enkele organisatie. Nou, op de plank of op het bureau van de burgemeester te gaan slaan en zeggen, wat gebeurt er hier met 20 vrouwen en kinderen? Het doet mij, misschien kom ik hard over, meneer Norman, en een beetje boos. Maar we moeten eerst naar onszelf met kijken wat we moeten doen. Het bestuur hier in Amsterdam onder druk zetten. Waar zijn al die organisaties?
0: Mm-hmm. Ik ga naar de andere, Jan. Straks kan je verder gaan. Maar ik moet iemand anders ook erin laten.
1: Oké, dank je wel.
0: Anders weer even een ding. Dank je.
1: Ik kom later.
0: Ja, goed zo. U heeft gewacht. Welkom.
2: Ja, goeiedag, met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
2: Ja, ik heb geluisterd naar meneer Kwabimba, het vorige programma. En ik hoorde die meneer, die ging een lijstje opnoemen, een namen opnoemen van Afro-Surinamers die, bijzonder zijn geweest in de geschiedenis. En toen kwam hij bij een Hindoestaanse naam, zag hij een Hindoestaanse naam. En toen maakte hij de opmerking van, jij weet niet waarom die mensen naar Suriname zijn gebracht. Ze hadden dat moeten vragen aan de inheemse. Want je gaat ook niet zomaar, iemand komt niet zomaar in jouw huis. Komt gewoon zonder toestemming in jouw huis. Ik vind die meneer niet meer bij de ahistorisch hoor, die meneer. Echt waar. En hij zegt echt tot haat en geen eenheid tussen verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. En hier, dat doet hij helemaal niet. Kijk, hetzelfde zegt misschien die Markensauer. En dan valt iedereen over hem. Ik val ook over die meneer. Maar ik denk, meneer Kwabimba zal ook over die meneer vallen. Maar hij moet goed opletten op wat moeens worden met wat hij eigenlijk zegt. Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Sorry, ja. Het spijt me in deze tijd.
0: Oké.
2: Okay. Het gaat niet meer.
0: Goed.
2: Dus dat wil ik even gezegd hebben. En die mevrouw Lenny Koer, die zangeres, die is al 80 jaar geloof ik. Die is uit protest naar Israël gegaan, hè. Want ze vindt, ja, die oorlog wordt hier naartoe gebracht ook, hè. Zeg maar, is een Joden krijgen ook last. Ze worden gediscrimineerd, sommigen of wat. Ik geloof iemand was dat er optreden onderbroken, hè. Een live optreden van haar. En ze is uit protest weggegaan. Maar ik bedoel, in feite doet Marcus Sauer en anderen hetzelfde ook. Want zij brengen ook het probleem hier wat daar speelt. En ik ben blij dat er protest tegen die meneer ook is. Want jij krijgt ook een protest als een aanklacht heeft hij tegen aan zijn broek. Begrijp je? Dus dat vind ik ook goed.
0: Oké, okay. Anne, ik moet naar een andere.
2: Maat,
0: maar je hebt je punt gemaakt, Anne. Ik moet nu naar een andere.
2: Ja, is goed.
0: Ja, dankjewel hoor. Je hebt je punten gemaakt. Wie is deze beller? U bent de laatste voorlopig. Wie...
3: Goedemiddag, meneer Norman. Met mij, Lodi.
0: Welkom, meneer Lodi.
3: Heeft u het nieuws gehoord gisteren?
0: Nee, welk?
3: En het nieuws luidt: Rusland en Noord-Korea gaan nauw samenwerken met... Rusland. Ze gaan nauw samenwerken met Rusland. En ze gaan de olie en gas bevorderen.
0: Olie en gas gaan ze bevorderen?
3: Jazeker, ze gaan... kopen, want weet je, Trump is sanctie gelegd toch op Rusland. Voor de olie en gas. Maar hun gaan het gewoon kopen.
0: Maar die twee hebben toch al een verstandhouding. Noord-Korea zet toch ook militairen in?
3: Maar nu gaan het verbeteren.
0: Ze gaan het versterken en verbeteren?
3: Jazeker. Oh. Want ze hebben een oorlog in 1949, China en Rusland. Maar vanaf die tijd zijn ze bondgenoten geworden. Weet u nog wel?
0: Je hebt het over China en Rusland.
3: En Rusland, ja.
0: Maar je zei Noord-Korea.
3: Ja, die gaan ook olie en gas kopen bij Rusland. Die is ook communistisch. Dat weet u toch?
0: Ja.
3: Noord-Korea is ook communistisch. Dus Rusland is een bondgenoot. En ze gaan het juist de contacten met een bondgenoot versterken. Dus dat wil zeggen... Rusland gaat goed geld verdienen. Weet hoeveel ze verdienen per dag aan olie? 150 miljoen per dag.
0: Per dag?
3: Zeg maar op per jaar.
0: Nou, straks wordt Rusland rijker dan Amerika.
3: Natuurlijk. De economie in Amerika die gaat dalen vanwege die oorlog, hè? Dus en met die 150 miljoen per dag. Je zult horen op nieuws. Binnenkort gaat er een Nederland ook weer. Van Zelensky.
0: Ja, maar even een vraag. Hebben China en die Rusland, Poetin en Xi Jinping... ze hebben elkaar ontmoet, no?
3: Net naar China gegaan.
0: Na Trump?
3: Na Trump, ja. Maar hij is gegaan om de banden te versterken.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ik moet naar het nieuws. Dankjewel, tot straks. Tot later. Joep, nieuwsluisteraars. Tot de volgende. Tot later. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarscijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een recordaantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.

0: Enschede, 1 juni, Woud Richemstraat, nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en ook, na zwitte die mko praat, dan ga je bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be zwitte. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, malawo, langanu. Nana tori is up, meet the people, Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Hier en ook, wespa anu pi bai wi egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e jepiara. Futuur te tv uur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar nog vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapombe, saaf saaf rimorabon, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu wi eyi oso no. Abundan.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.

0: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings. If you na donateur ston futu rokowang no so vertrouweling voor Mart. You den aan vakantie in Israël. En you see wa wagi na wan sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij you go de Yuani in een foto voor Israël. Dati. Na extra abrawatra service voor Mart. Speciaal to the you, like Krakawang voor Mart. Ben de tu. Speciaal to the you. Dei sabi.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam van Blessy Blessy Day.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg

bass lineup, Corona Band, Samaku, Young Kosher, Sankofa, DJ Face Base, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

Colonie Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Colonie Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Colonie Suriname. Corona.

0: Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Bericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur

Ricardo Panca en Roseline Daan hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname-mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U trappen. If you na donateur stond voet toe, Urokoang nos een vertrouweling voor Mart. U deed aan een vakantie in Isranang en u shiwawagi nang awa sticker fu Mart na inski. Aksi a chauffeur nang ala respeki fu rei yugo pe yuwani ini a foto fu Isranang. Dati na extra abrawatra service fu Mart spesirutu di yu lek Krakawang fu Mart. Dende tu Spesrutu Giu. Dai, Savi.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: I can't help the way I feel. Jong. Dat is een beetje emotie, ja, jong, luisteraars. Opgenomen in 1970 in Memphis. 3 november 1970. Johnny Robinson heeft voor u gezongen. Don't take it so hard. Golden oldies. You see, een true story, ja. Sari tot en met. Hoe pijnlijk het kan zijn. Well, sommige mensen die... Dat ik nog lang. De minikara. Mien van Gwemek. Mien en Sari. Tegendeel. Mijn brede. Het is 20. Grootspraak. Die mannen heb je ook. En vrouwen natuurlijk ook hoor. Maar dit is naar Johnny Robinson. Zang. Kreeg. Like a baby. I started to cry. En was zingen. Zo pijnlijk was het voor hem. Liefde. Love. Liefde. Zijn lobby kan doen. Dan gaan soms maar. Maar bij mij ging het om de emoties. Aan overtuigingskracht. Youssef en Sarah, man. Ten oeite. 1970. Ah, we doen dat op zat doen. Met haar baby, gewoon een andere baby. Ja, luister, dat waren de love stories. Maar inmiddels zoeken we contact op. Met het serieuze uit Suriname. Nieuws, actualiteiten en misschien ook bijzonderheden. Hij is er.
1: Norman.
0: Welkom.
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, welkom Roy. Lang niet gehoord, lang aan de belly, maar je was in een andere sfeer. Je kon ja tegen elkaar, rustig, je kies die schrift bakken. Ik ga ervan uit dat je nu breed weet wat er in het land gebeurt. Hoe het met je gaat, is de vraag natuurlijk. Vaigonanga, you know.
1: Met mij gaat het goed, redelijk goed. Ik let op mijn gezondheid.
0: Mooi.
1: Is dat misstaat dit? En dan heb je jongen wie kop houdt dat gewoon. Elk moment die kan gewoon de Rina of zijn oma nog zabi.
0: Zo.
1: Ja, maar dat kost wel een misstaat ook. Gewoon dood neergevallen in de huis. Ik heb hartstilstand gehad.
0: Wauw.
1: Zou het eens worden. Ik heb het goed verwerkt. Ik heb ook goed afscheid van haar kunnen nemen. En het is goed gegaan en ik voel mijn gezondheid wel. En ik ben in mijn land, in mijn liefdevol Suriname. Mijn paradijs, is dat niet dan? En we leven en we kijken wat er gebeurt. Wat wil je weten, my boy?
0: Wat ik wil weten is hoe het gaat met het land. Wat zijn de weersomstandigheden? Want hoe beheren? Bij Jalengo Kong, dat is er nou zo extra.
1: Het is een deel van het land was even gezonken na een zware regenbui. Ik heb er zelfs ook hier last van. Maar dat is de realiteit. We weten dat het te maken heeft met klimaatverandering. En dat weer kan je niet stoppen, daar kan je niet tegen vechten, daar kan je geen beleid op voeren. Dat je zegt van, we moeten weer veranderen. Je moet je wapenen tegen het weer. En we zijn gezegend met goed weer. En een paar maanden van het jaar hebben we een beetje last van wateroverlast. Maar als de autoriteiten en het volk zich goed gedragen... En alles openhouden en geen wasmachines en trucks en weet ik veel allemaal in die trend te gooien dat dingen verstopt raken. En als de overheid haar beleid zodanig organiseert dat ze voorbereid is op een regentijd, dat ze niet wacht tot het regent en dan de problemen gaat oplossen. Als de voorbereidingen goed zijn, het volk, de mentaliteit van het volk beter wordt, dat we geen dingen weggooien zomaar. Dan gaan we geen last hebben van wateroverlast op deze manier als er een regenbui komt. Want La Niña gaat blijven komen. El Niño gaat ook blijven komen. Ze gaan ook droogtes krijgen. Begrijp je? Daar moet je op voorbereid zijn. Dat is gewoon een gegeven. Waar het om gaat in Suriname is het beleid. De mensen die al 50 jaar het land regeren. Is niets veranderd. Sorry.
0: Er is niets veranderd.
1: Nee, er is niets veranderd, boy. Er is niets veranderd. Er is echt niets veranderd. Het gaat gewoon door. Het is zelfs zo erg. Laat me dit ervan zeggen hoor. Kijk, je kan mevrouw Simons en de team, ze zijn nauwelijks nog geen jaar bezig. Toch? 25 mei waren de verkiezingen. En niet 25 mei heeft ze het land overgenomen. Een paar maanden daarna heeft ze het land overgenomen. Ze heeft plannen gemaakt. Ze heeft beloofd wat ze gaat doen. Ze heeft gezegd wat ze gaat doen. Maar als je kijkt op basis wat ze heeft gezegd dat ze gaat doen, wat ze heeft beloofd. En is er weinig van terechtgekomen. Geloof me, er is weinig van terechtgekomen. De hele Suriname, de meeste Surinamers zijn teleurgesteld in de manier zoals mevrouw Simons het land bestuurt. Toch? Ik zelf had gezegd van, weet je, laat me er toch de gelegenheid geven om een jaar te kijken wat er gebeurt. Maar je hoeft niet een jaar te wachten om naar bepaalde dingen te kijken die moeten gebeuren. Snap je? Wat ze wel heeft gerealiseerd, zo snel mogelijk. Ze heeft koopkrachtmaatregelen versneld ingevoerd. Er is gewerkt aan herstel van bepaalde onderwijsproblemen, toch? Ze heeft aangekondigd dat de digitalisering van de overheid, dat, om anticorruptie te bestrijden, is op de agenda gezet. Allemaal mooie voornemens. Er zijn stappen gezet om staatsinkomsten te verhogen. Er ligt een beleidskader voor onderwijs en zorg, toch? Wat is er nog meer? Dus koopkrachtmaatregelen is versneld ingevoerd. Er is gewerkt aan herstel van onderwijsproblemen, maar het is nog niet helemaal goed. Digitalisering als anticorruptiemiddel op de agenda heeft ze dat gedaan. Er zijn stappen gezet om staatsinkomsten te verhogen, waarvan ik nog niets zie. Snap je? Stappen gezet. En er ligt een beleidskader voor onderwijs en zorg. Maar het is nog niet heeft waargemaakt. Er is veel campagne. Tijdens de campagne zijn er regeringsbeloftes gedaan die nog niet zichtbaar zijn als afgeronde resultaten. Ja? Onderwijs is nog niet gerepareerd. Structurele anticorruptiehervormingen zijn nog niet in voorbereiding, maar zijn nog niet uitgevoerd. Er is een zorghervorming, een plan voornemen om de zorg te hervormen. Het zijn allemaal voornemens. De economische diversificatie moet nog echt van de grond komen. Dat is een van de belangrijke dingen die we moeten doen om straks die olieinkomsten op een goede manier te gaan besteden. Dus er zijn nog een heleboel dingen die openstaan, snap je? Maar waar je mevrouw Simons wel al op kan afrekenen, zijn die belangrijke zaken zoals personele bezetting van ministeries, van staatsbedrijven. Toch, dat wordt gezegd, geen vriendjespolitiek. Maar dat gaat door. En ook zorgen dat we gaan letten op onze uitgaves en gaan letten op ons verdienmodel. Wat schetst mijn verbazing? Dit zijn feiten, hoor. Ik heb nog geen echte kritiek op mevrouw Simons, omdat ik geef je alvast de feiten. Waar het nu om gaat, is dat in het parlement de comptabiliteitswet, die is aangenomen in 2024 door onder de regering van Santokki en Brunswijk, dat die wet ervoor zou zorgen dat we financiële discipline zouden hebben. Dat we onze begroting op een goede manier zouden behandelen, zouden inrichten, zouden maken, zouden opstellen, zouden beheren. Dat we onze staatsuitgaven op een goede manier zouden controleren. En dat we de inkomsten die zouden komen uit oil en gas, zouden een deel daarvan volgens de wet zouden parkeren.
0: Ben je er nog? Where are you going now? Wees weg, maar we gaan hem weer bellen. Ja.
1: Ja, sorry Norman, ik viel uit.
0: Ja, maar je weet waar je was gebleven?
1: Ik was gebleven bij die dat fonds.
0: Ja.
1: Dus wat is nu aan de hand? Wat is nu aan de hand? Het parlement gaat nu beslissen om die wet die in 2024 is aangenomen, omdat de invoer dan van de werking daarvan uit te stellen tot 2029 op verzoek van de regering. Dat betekent dat de controle, de discipline die nodig was om te zorgen dat we ons geld wat we straks verdienen, dat we dat op een goede manier zouden besteden, dat gaat weg. Het is een open goal nu om geld uit te geven. Snap je? En dat kan niet. Die comptabiliteitswet van 2024 moet je gebruiken om die 2 jaren die je hebt, nu tot 2028, om te oefenen met je comptabiliteitswet, om het zo goed mogelijk uit te voeren, toch? En dan wat doe je nu? Je stelt die oefening, stel je uit tot 2029, om dan pas te gaan kijken hoe we disciplinair moeten omgaan met onze financiële situatie. En dat is onacceptabel. Is onacceptabel. Begrijp je? Ik weet niet wie daarvoor gaat zorgen dat het niet doorgaat. Maar als het parlement dit aanneemt, dan wordt het echt een bende. En daar vraag ik aandacht voor. Laten we kijken, toch, dat we ervoor gaan zorgen als Surinamers dat deze regering geen stommiteiten gaat uithalen die we straks moeten gaan corrigeren. We moeten nu ingrijpen. Ja? Het heeft geen zin om te wachten tot 2030 om weer een andere ploeg te krijgen die diezelfde S gaat uithalen, BS gaat uithalen, snap je? Dat moeten we niet hebben. Het is die tijd er niet meer voor. Suriname is nu op het punt beland waarbij we ontwikkeling moeten hebben. Het geldt alleen maar voor de bestuurders. Het geldt ook voor de burgers. De burgers moeten ook nu bewust worden van het feit dat ze niet kunnen kiezen op basis van loyaliteit en populariteit. Ze moeten kiezen op basis van inhoud. Snap je? En zolang ze dat niet doen, gaat Suriname in 2030 hetzelfde tegemoet. Want wat doet mevrouw Simons nu? Mevrouw Simons is bezig haar basis te leggen voor 2030. Haar basis te leggen dat ze langdurig bezig zijn. Terwijl onder de regering bouwden ze 10 jaren lang, 2010 tot 2020, Suriname economisch er goed voor kon staan, hadden ze die inkomsten die toen hoog waren op een goede manier duurzaam ingezet voor de ontwikkeling van Suriname. Hebben ze niet gedaan. Welk vertrouwen moet ik nu hebben dat mevrouw Simons en de team het wel gaat doen? Maar in Rusland naast, dat is even erg. Er gebeurt geen ene M daar, jongen, brada, jongen. Het zijn alleen maar vriendjes, politiek dingen die worden geregeld. De VES heeft vandaag het commentaar gegeven. Toch? Over die complementariteitswijziging die ze willen doorvoeren. Ja? De secretaris van de VES, meneer Swami Girdari, zegt, ja? Dat het onderdacht is en het grote risico's met zich mee kan brengen voor het financieel beheer van de staat als deze wijziging doorgaat. Hij waarschuwt dat de regering met de voorgestelde aanpassingen de deur openzet voor onbeperkte staatsuitgaven met mogelijke gevolgen voor inflatie, armoede en financiële-economische instabiliteit. En vandaag wordt die wetswijziging behandeld in de Nationale Assemblee. Ja? Dus, boy, als mevrouw Simons dat daadwerkelijk meende met het land, had ze nooit zoiets voorgezegd, had ze zoiets nooit voorstellen dat kan gebeuren. Want ze wil ruimte hebben om populaire dingen te doen om weer gekozen te worden. Dat hebben we door. En die mag die dingen gewoon zeggen zoals ze zijn. Snap je? Jammer. Want we hebben allemaal het vertrouwen gezet in deze mevrouw. De eerste vrouwelijke president van Suriname. Maar jongen, dit is brada. Ongeïnspireerd. Als ik naar mevrouw Simons luister. Kijk, mevrouw Simons kan misschien zomaar goed zijn als VP. Niet als president. Ze heeft geen charisma. Ze heeft geen uitstraling. Ze heeft geen... Jongen, boy, ik weet het niet hoor. Jammer. Want we hadden vreselijk veel van de vrouw. Maar ik kan je zeggen, het gaat niet lukken met mevrouw Simons. We gaan de oorlog niet winnen met mevrouw Simons. Echt niet. Ja, we gaan niet winnen. En de NPS naast er. Meneer Rusland heeft geen... Ik weet het niet hoor. Die man heeft laatst, die heb ik hem horen praten over benoemingen die waren gedaan op bepaalde ministeries. En die door zijn hand zijn gegaan. En dan komt hij aangeven dat dit niet zijn verantwoordelijk alleen is, want dingen worden van tevoren voor een vorm uitgezet en heeft alleen maar uit te voeren. Dan zit je daar als Jan L. Snap je? Jij bent verantwoordelijk voor het feit dat een partij, een directeur zit op een post. En als die post, en als het dan een vriendjesding is, moet je tegenhouden. Toch? Het maakt me niet uit als meneer Breuswijk vindt dat zijn broer moet worden gezet op een post. Dan hoor jij als VP dat tegen te houden. We hebben integere mensen nodig. We hebben deskundige mensen nodig die volgens een bepaalde procedure worden geplaatst op een post. Door een sollicitatieprocedure. Toch? Door een sollicitatiecommissie. Je moet aan de tand worden gevoeld van wat je kan en wat je kan betekenen in zo'n functie. Maar dat gebeurt niet. Dat is dan gewoon aan mijn loek. Dat meneer Jan Afat moest gaan om de directoren voor staatsolie. Ja, maar je Jan Afat op staatsolie. Maar jongen, wat nou voor drie of staan staatsolie? Maar dan moet je niet daarbij. En dat gebeurt door die hele linie. En zolang dat niet gebeurt, zolang dat niet verandert, Norman, gaat Suriname zo blijven draaien. Het heeft niets te maken met NPS, VAP. Het zijn alle politieke partijen die hebben 50 jaar hebben geregeerd. Ze doen allemaal op dezelfde manier. Politieke loyaliteit, het politiek systeem van Suriname. Laat me dat zeggen tegen je. Ik heb laatst een presentatie gevolgd van meneer Eckhorst. Karel Eckhorst, onze geweldige financiële deskundige. Geweldige man. En hij had gezegd, hij zou presenteren wat we 25 jaar na nu zouden moeten doen om te zorgen dat we succes hebben. Dan begint hij zijn pleidooi. Alles wat ik nu ga zeggen, die ontwikkelingen die moeten komen, korte termijn plannen, middellange termijn en zo, dat valt en staat met de politieke wil en daadkracht. Norman, 50 jaar hebben we gezien wat politieke wil en daadkracht betekent voor Suriname. Dat de politiek, die dat moet bewerkstelligen, dat niet heeft gedaan. Dus wat belemmert de ontwikkeling van Suriname? De politiek. Want als er geen politiek wil is, politieke wil is en politieke daadkracht. Dat de motor moet zijn van onze ontwikkeling. En als dat ontbreekt, is dat het probleem. Is dat de ziekte van Suriname. Dan moeten we dat weghalen. Dus mijn voorstel zou zijn, toch, laten we dat politiek, je kan de politiek niet uitschakelen door te zeggen van laten we geen politieke partijen meer hebben in het land. Dat werkt niet in een democratie. Maar je mag wel het politiek systeem aanpakken. Want ons politiek systeem is ziek. En dat houdt onze ontwikkeling tegen. Dus je moet niet gaan kijken naar andere dingen. Het politiek systeem moet worden gehervormd. Anders gaan we in 2030 diezelfde BS krijgen. En als bestuurders, als Surinaamse deskundigen, Surinaamse academici dat niet beseffen, de juristen hebben werk om te gaan kijken hoe we een politiek systeem moeten ontwerpen voor Suriname dat werkt in deze moderne

0: tijd van digitalisering. Snap je? Niet die poppenkast die we nu hebben. In 2030 gaan we hetzelfde krijgen. Dan misschien gaan ze mevrouw Simons afstraffen. Dan gaan ze voor de VAP stemmen met een andere combinatie. Wat krijg je? Zelfde BS. Andere, dus zijn andere vliegen gewoon. En dat moeten we niet hebben. Dus het politiek systeem moeten we veranderen. We moeten niet meer stemmen op NPS, op NDP en op ABOP. Er moet iets anders komen. En dat is het belangrijkste waar de deskundigen van Suriname aan moeten werken. Je moet gaan werken aan het helpen, ondersteunen van de NDP of NPS met je krachten. Want je gaat een eenling zijn met goede bedoelingen. En je vervalt in iets waar je niet in wil vervallen. En daarom besluiten de meeste integere mensen om niet in de politiek te gaan. Om niet aan te sluiten bij geen enkel verzoek om minister te worden. In geen enkele regering van deze origines. Want het gaat je alleen maar schaden. Hoor je wat ik zeg? Norman, het gaat je schaden. We kunnen na 50 jaar deze conclusie wel trekken. De politiek van Suriname deugt niet. We deugen niet in de politiek. Niemand van ze, geen enkele uitzondering. 50 jaar lang was dat op hetzelfde niveau. We staan zelfs lager in op de maatschappelijke ladder dan toen we voor 50 jaar geleden. Snap je? En ja, dus met de jaren, meer dan een hoop dat politieke partijen ja, in Senang of een andere situatie. Senang kunnen allemaal de pot op, stuur ze allemaal in een baan om de maan langs te cirkelen daar. Toch? En laten we nieuwe inzet, nieuwe mensen, jonge, frisse Surinaamse burgers en een combinatie met oudere mensen die het menen met het land. Laten we iets gaan doen.
1: Ja, maar zijn ze er, die nieuwe mensen?
0: Ze zijn er, ja.
1: Ja, want wat in het nieuws was laatst, en daar schrok ik van even. Ik weet niet of het een nepbericht is of klopt. Misschien heb je het ook gelezen. 45% van de bevolking wil weg uit het land. 45% van gwe. Mopoy na kondre gwe. Kan dat kloppen?
0: Het zal me niet verbazen, Norman. Omdat die 45% heeft gezien dat wat ze hebben beloofd in 2025, toch? Bij die propaganda van de verkiezingen. Wat ze allemaal hebben beloofd, was hoopgevend. Eerste vrouw als president, die heeft een heleboel dingen gezegd, man, I boys, is voorbereid, ze weet wat ze gaat overnemen. Dat is maar gewoon dat om mijn commissies aan mij zit komen, om mijn scanteams die bezig zijn, om mijn DC, om mijn dati. Terwijl ondertussen, wat loopt die commissie en met die money? Je weet het al? Wat loopt die commissie en met money? Wat directeuren van een mediabedrijf, ja zo. Amana directeuren van bedrijf, plus amana directeuren geplaatst door de politiek, wat ik al niet goed vond. Maar dan zie je ook nog een lid van de raad van commissarissen van SNF. Gewoon politiek besluit dat amana nou aan desk. Boy, ben je meteen jaren. Dus je ergert je dood. En ik heb mina, maar plaats van je bloeddruk, dus mina mag erger misleefd om ze voeren. Dus waarom met een keer rustig aan? Meteen gevaarlijk rustig, tak ze nang, nono de, onsiki. Want dat ervan nodig, waarvan ons nu een losje rug waarvan nodig voor genees kunnen. Waar we een maatschappelijk werkers van nodig, waar we een psycholoog en psychiater van nodig, Senang Siki. En Senang moest kiezen Dresi. En Dresi aan de NDP, Dresi aan de NPS, Dresi aan de VAP. Nou, Dresi nog een traal alternatief. En daaraan moeten we werken, want dit wat er is, gaat zo blijven. Het gaat niet veranderen. Ze gaan elkaar blijven regelen, blijven steunen. Ze wachten op 2028 om zichzelf te verrijken. Ze zijn schaamteloos. Schaamteloos. De belastinghervorming had al op gang moeten komen. Die Chinezen betalen geen btw de meeste van die supermarkten. Toch? Waarom? Omdat we niet controleren, we handhaven niet. De mensen krijgen tjoekoes om het zo te laten. Als ze aan toch tjoekoek. En tjoekoes aan niet. En nog spa-mentaliteit voor zijn naam. Daarom meteen aan de regering wang. Het zijn alleen maar bestuurders die moeten hervormen. Het volk, de burger zelf, is ook schuldig aan een heleboel stress die gebeurt in het land, man. Aan meteen. Moet je wel ervaringsstories dat ik niet radie. We hebben in het verkeer hebben we een heleboel verkeersterroristen en verkeerscriminelen. Ja? Mensen die de regels niet naleven. Er is een verbod om ergens aan de Kwartaweg, Eerste Rijweg, als je vanuit Munder komt, dan, als je vanuit AZ komt, dan kan je op de eerste rijweg komen door linksaf te slaan richting Benispark of rechtsaf te slaan richting de stad. Maar je mag s'morgens tussen zo laat en zo laat mag je daar op die straat niet rechtsaf gaan op de eerste rijweg, omdat je dan het verkeer hindert. En er is een stoplicht verder op de Kernkampweg en de Quartaweg die daarvan last heeft. Maar elke morgen gaan die mensen gewoon naar rechts en ze blokkeren het verkeer. Niemand kijkt dat loer, dat trakt niet aan mij. Ik moet op foto zien, richting mij ofzo. Dan man, ik ga fout, ik ga bocht paar mannen mag go. Maar hij was al helemaal over die weg. Dus ik kon niet zo is gegaan. Maar die volgende man die kwam, heb ik gezegd, nou, je moet die weken snel. Maar dan pijn maar dat hij mag komen, dat kan je mag komen. Dan moet hij hem dat jammer de tramai go toe. Dan moet ik dat gaan, zwaar man. Ik alle mij denk je zo ook nog over uit. Maar die man die mij als eerste had geblokkeerd om door te gaan, die dus vrij kon gaan, die kijkt me aan en zegt tegen me, ja, maar ik ga pas in af je pa, jongen. Maar ik ga mij daar bij mezelf, weet je, laat me niet zeggen, want die, hij kijkt me zodanig aan, dat als ik hem zou antwoorden, hij ging kijken, amana batterij, stap uit de auto, ik wat niet zoet me. Want ik pas in af mijn pa, mijn zo raam, dat amana fout en amana man verstand, dat mijn zo raam, dat was aan zijn, boom, dat man kon agressief op me. Dat is Suriname op dit moment, brada. De burger zelf maakt er een potje van. Ja? En we hebben twee hervormingen nodig. Hervorming van het politieke systeem en hervorming van de burger. De burger. 45% gaat uit het land. Ik kan het vertalen naar werknemers die weggaan. Of verpleegsters, onderwijzers, vakmannen trekken weg, ja. Want het is een chaos in Suriname. Ik vind het ook. Iedereen kiest er ook al, want allemaal zijn gelukkig. Ik zie de gelineerd naar de regering. Ik asfalteer passeren. Halfvuil op. Ik weet je, alles wordt verdeeld onderling. En dan wanneer ze niet aan de macht zijn, dan klagen ze daarover. Maar wanneer ze aan de macht zijn, dan doen ze hetzelfde. Daarom heb ik het ook nog, man. Ik ben pessimistisch, ja. Ik ben geen feit, hoor. We hebben dit op een pad voor ontwikkelingsreis. We hebben dit op een plan voor. Was aan een anti-ontwikkeling. We hebben elkaar een anti-ontwikkeling. Maar we hebben dit op een paspoort voor ontwikkeling. Schreef. Om voeten door een passie. Schreef.
1: Oké. Roy, zou wat doen? We willen de luisteraars reageren op z'n eieren, ja. En na 4 uur, dan kom je terug nadat je alles hebt gehoord wat hoe de mensen reageren. Op hetgeen wat je hebt verteld. Zullen we dat zo doen?
0: Dus dan moet ik nu afbellen.
1: Nu kan je afbellen. Dan gaan ze reageren door de EG-analyses.
0: Dan
1: bakken dat
0: niet. Dan ga ik naar Maart Radio
1: luisteren. Ja, dan kom je straks terug. Arregen?
0: Dat is goed, afgesproken.
1: Oké.
0: Ik hoop dat ik helder en duidelijk was.
1: Ja, aboe. Tot straks.
0: Oké.
1: Joep. Ja. Luisteraars, wil die kwartier dus op je jou. Sayu Jereja. Heb je andere inzichten? Andere informatie? Of dit na analyse zijn je ook toe, Abi? Dat kan. 020-471-4291. If you is je travasie, we je graag. If you no jere zijn bij ons jere, we arken je ook toe. U bent nu aan de beurt. 020-471-4291. En Roy Arki. En later, de AIU, Bajiu reactie. Dao, Jipiki, Tapsa Yutaki. Oké? Tot zo. Dit is Mart. Ongecensureerd. Onpartijdig. You. Deno. Aan het woord TV Belkom. En natuurlijk als u niet belt, dat want ik idee helemaal eens naar zijn hier. Er valt geen spel tussen. You. Ook toe op een bepaald gevoel zang. Kan de ene machare komen onder woord toe. Maar kan de Roy tak gigba. Maar mocht het toch anders zijn. op tra informatie, tra inzichten.

0: Dat wil je ook toe. 020-471-4291. Ik kan ook tot dat jullie hebben mooi morgen. Dus je neemt wel leert dat je een Libisch aan zou halen, maar dat niet komt. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Dat mag ook een reactie zijn. Twee bellers hebben zich aangemeld. U bent de eerste en die andere is in de wacht. U gaat het kort houden. We luisteren naar u.
1: Met Anne, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Oké. Dat blok heeft gezegd jaren geleden dat Suriname een veel meer staat steek is. Nou, die man heeft, kan je geen ongelijk geven nu, geloof ik. Dus in plaats dat men in Suriname aan een beter imago is gaan werken, beleidsvoerders, hebben ze het gewoon naast zich neergelegd en arrogantie aan de dag gelegd, denk ik. En de gode Igifasi, Minabasi, Noa, Bakrano Muskontai, Misamimdu, daar komt het op neer. En ik bedoel, als je toerisme wil promoten of bevorderen, ga een likje verf aan de overheid gebouwen doen in de Paramaribo. Die dingen zien er niet uit, joh. Hè? In de ontvangst, maar dat het zo aanvassie, toch? Dat wat aan de criminaliteit doen. Ik las een artikel vandaag, hoeveel honderden mensen op begraafplaatsen slapen. Hè? Dat is gewoon krankzinnig. Daar moet mevrouw Jenny, onze tante Jenny, wat aan gaan doen. Oké, dat wil ik even zeggen.
0: We hebben u gehoord, dank u. U bent erin, welkom.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman met L.I.R.
0: Welkom,
2: ja, deze meneer, hè, ik ben zijn naam vergeten. Hij heb ik in december gehoord toen u op vakantie was. Hij was zo boos op mevrouw Simon. Nou ja, ik, president Simon, ik kan het begrijpen. Ik kan hem ook een beetje begrijpen. Maar Santokki heeft het toch niet beter gedaan. Die mensen zijn nauwelijks nog geen jaar. En hij was zo boos in december. Ik weet niet, het was op een vrijdag of een maandag. Maar ik moest naar de tandarts, dus ik kon niet terugbellen. Want daar was de reclame, daar kon ik niet terugbellen. Hij zei van de kom ik kwam money naar Gopasi Dinde. En ik schrok dat hij dat zei, naar Gopasi Dinde. Want we gaan toch allemaal een keer.
0: Ja, maar inhoudelijk, heeft hij nonsens gezegd? Of zeg je van nee, ik zie het anders. Ik zie wel vooruitgang. Ik zie toekomst voor Suriname. Daar moet je op ingaan, Ellie.
2: Ja, we moeten mensen ruimte, de kans geven. Ze zijn nog geen jaar. Natuurlijk is het dingen beloofd, meneer Norman. Maar we moeten mensen een kans geven.
0: Dus nog even wachten, zeg je tegen die meneer.
2: Nou ja, dan lang wacht. Maar ik denk niet dat die mevrouw geen dingen doet, toch? Ze is toch, ze kan toch niet alles in één keer doen.
0: Ellie, maar volg je Suriname op de voet? Volg je het land? Zie je ontwikkelingen? Zie je bewegingen waarvan je zegt van, prima, dat gaat goed. Zijn er dingen wat je ziet?
2: Ja.
0: Inhoudelijk
2: best? Het is nog niet zo wat het wezen moet, maar ze doen hun best. Laat me het zo zeggen.
0: Oké, ze doen hun best.
2: Ja.
0: Oké. Even geduld, hoor ik je zeggen. Even geduld nog.
2: Ja.
0: Prima. 020-471-4291. Luisteraars. Solisie, te onboskopo man kon aan aan jongens voor informatie of voor inzichten. Dan, solisie, ja, tira boskopo man. Dat is wel zo. Zo ude, zo libide ook toe. De boodschapper, meestal wordt opgehangen. Maar laten we nu inhoudelijk ingaan op wat hij heeft gezegd. Zijn er toch dingen waarvan u zegt van dat heeft hij niet genoemd? Ano tak takwang, kom ik noem maar wat hoor. Takwang jong broodje meki. Dat a gezondheidszorg gomoro buno. Dat a criminaliteit zakagwe. Ano takeng. Ano tak. Dus dat, daar hopen we op dat u andere inzichten heeft en dat u daarop kunt ingaan. Welkom, graag in de uitzending.
1: Nou, ik bel voor de laatste keer met Anne. Nou kijk, ik denk niet dat je jaren nodig hebt om corruptie aan te pakken en vriendjespolitiek. Want meneer heeft net gezegd dat nog voortgaat, hè? Dat die politiek. Dus daar heb je niet 5 jaar voor nodig om dat aan te pakken. En ik hoor van pro-bouters mensen altijd klagen over 5 jaar Santokki. Nou, Bouters staat 40 jaar ongeveer daar en met tussentijd van een Venetiaan en zo. Maar als Bouters het beleid...

0: geweldig was. De mensen zijn zo pro-boten. Waarom zitten ze nog, waarom zijn ze toen niet gaan helpen om het land vooruit te brengen toen ook? Ze zijn zo verschrikkelijk pro-boters. Boters heeft alles goed gedaan bijna, kan je zeggen, voor hun. Dus dat verbaast me. Sorry hoor, neem me niet kwalijk. Ik hoor van feiten, meneer. Sorry. Maar is goed.
1: Goed. Anne, horen we vandaag niet meer. Anne heeft 3 keer gebeld. Dus ik ben aan het idee. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag, meneer Norman. Meneer Fonseca.
1: Fonseca, welkom.
2: Ja, meneer Norman, met de Kodi. Mi Arki, meneer Roy. En dan misschien dat meneer Roy, mijn oren kort, allemaal uit dat wafalk put. En dat put misschien nog wat wijze woord samen dat daarbij. In alle de voorgaande 60 jaar, die politiek voor z'n Anne leuk, als aan de mij met een volk kwetsbaar. De mij beïnvloed dat volk. De man in plaats van de mij is bouw aan kondre. Lekse rooi taki. De mij plaats is of religieus politiek. Van het een komt het andere. Dat de mij organiseer commissie. Voor het tramman dat bij. En de is een man. Kimboja mag moeten haït hier. Dat zodanig je ziet dat. Amai durf dat. Deze namaat doen. Dat. Maar zij interview meneer Saya, nou een journalist of een journalist of een programmamaker. En dat ben je naar radio station voor Rotterdam. In plaats van corrigeren, maar dat ze naar mijn doen. Dan is het ook jongen, als je daar aan het als je dat zo aan het aan het kondre is tenig. Dus dat na mentaliteit voor zijn naam, voor ons konfijn, ons refi op aba ene. En Sami, wat tjakkel naar feestje meneer Norman, naar de luisteraar. A heel politiek partij is er nou, als stelsel, om ons café af. En het jaar ook wel allemaal is een politieke partij, zogenaamde politieke leider. Look rondom UNO in Zuid-Amerika, dat betekent mijn stem, je een presidentskandidaat. Je stem, je links of rechts presidentskandidaat. Dan, de president Nodwemboom, dat is volk een castratie. Midden naar Indonesië, de man bij de kloorie voor Holland. De man schaft alle de primitief systemen af. Demand dat je kiest een presidentskandidaat. Als je niet doet, dan moet je een strategie doen. Lukken we bij de laatste in februari. De president heeft bepaald dat de prijs gaat lucht toe, om een procent. Demand dat je een strategie doet. Demand dat je een foto brokken aan de auto. Binnen 4 uur. Binnen 4 uur aan een matrekker zijn terug aan verhoging. Dus dat zou je zien in zijn naam. Als je primitief gaat doen, dan gaat de politieke partij van die omhoog schaffen af. Dan de man moet stemmen wat president kan je dan? Je stemt je links of rechts. Dus afvallig moet je de bewust nog in zijn naam. Als je politieke partij van die, dan moet je het onder elkaar. Je gaat naar social media, dan moet je kostdienst. Als je wat enorme doen dat in zijn naam in de jaren 60, 70. Maar vervaag, alles moet je kostdienst in zijn naam. Zij de mek ako ontstaan, dat door politieke partij. De mij koop want to my om, de mij go in naar binnenland, de mij go in, mag je voor me, de mij go in de depressie, de eenheers van voor me, contact de Engelsman, de mij kies van to leider, de mij paai de man, dan maka de mij pan, depressie voor de Engelsman dape, de mij mek alama ko pour go to nanga udu. Maar nooit de mij tak, me kwam tak $2 miljard. Kom je voor 200 miljoen, dan mi bouw. Oso gidesma nanga scoro, nanga infrastructuur. Mi bouw wa mooi sa gidesma, wa mooi gemeente huis. Nanga wa landbouwproject lek desma, prande gewasse. Nee, zo dat saati des, de man is waarde desma. Maar de mij tek dorosie, ma minonita. De mij tek wa apti hap. Te de mij tek apti hap, de mij praten onderling. En het moet gezegd worden wat je ziet. Dus als heel politiek goed doet, dan moet je schaffen af. Heel Zuid-Amerika, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Bolivia, Chili, zijn allemaal presidentskandidaat. Midden-Azië, Maleisië, Singapore, Filipino, Indonesië, de moet je een presidentskandidaat. Te amame kwam fout, de moet je een jagen. En te ik kies een presidentskandidaat, dat amai kies de ministerie, de juiste ministerie, en de ministerie nu mag de gelieerd in een politieke partij. De man moest de deskunde.
1: Dus?
2: Dat wordt draaien konden. Maar als we beginnen aan de socialisie, wordt dan deze tjari, wordt taki, deze tjari, a konden nog café zien. Dat is wat ik moet normaal.
1: Samiere itaki, dus een politiek systeem moest tientje na konden.
2: Am kenki, even nog kenki.

0: mana norma wa waktu dosa carin wata angan politik partai wa fet under makar ano lek keke asistem an wa bigi na follow meka follow de bowes de mai fet na nga de servi
1: op yere yo grata ngi bidrage keke asistem dat me yere ja vo mi abe de on the slogan voor wat de politiek partij is en nou wat toe dan of zo toe aan minnen zabie precies maar wat change a systeem dat heb ik gehoord dus nu hier het wakka adjo nee minnen maar kota pande maar misabie you know mati voor lero yang lero bij mek programma voor si maar minnen maar ko even tapande maar ik haar in en net wie bent u? Welkom, je bent een wereldburger you sabie bel net wie bent u? Welkom.
2: Armand,
1: kan je inhoudelijk ingaan? Zijn je hier het idee?
2: Nee, want ik ben het eens hoor.
1: Wat ben je eens?
2: Alles in Nederland, je woont hier. Iedere dag. Ja? Ja, ik ben het eens met allemaal. Alleen vragen over Suriname. Je hebt daar ook familie. Er is geen familie daar. Ja? Ja? We wonen hier, ja. Allemaal.
1: Ja, wat, ja. Wat doen opa? Hè? We moeten blij zijn dat we hier wonen.
2: Ja.
1: Maar niet in Suriname.
2: We
1: hebben het over Suriname nu, hè? We hebben het niet over het Nederland.
2: Ja.
1: Oké.
2: Wat gaat er naar Suriname?
1: Maar goed. Huh? Hoe hebben je gehoord, meneer Mane?
2: Ja.
1: Inhoudelijk me bedenk ik ook in tapsa hier, hè. Maar je hebt je visie, je denk je, dat kan ook. Maar goed, luisteraars, ik vind dat de lijnen, wat de Surinaamse deskundigheid betreft, de belangrijkste voor ons aan op inzichten, hoe nou jere ding. Ze zijn stil, maar misschien bakade tijdens... Dan dotaxareren. Terwijl nu is ook een mogelijkheid. Tot straks. Roy gaan we zo direct bellen op, om in te gaan op hetgeen hij heeft gehoord. Nieuws. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbikeverboden laten zien dat maatregelen niet werken.

0: veroordeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridwan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

0: aceiti. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guasir nang anu notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: If you na donateur stonfutu rokowang no so vertrouweling voor Mart. You den aan vakantie in Isranang en you see wa wagi nanga wan sticker voor Mart na een skin. Aksi a chauffeur nanga ala respecti voor rei you go de you wani in een foto voor Isranang. Dati na extra abrawatra service voor Mart. Special to you, like Krakawang voor Mart. Then de tu, special to you, Teisabi.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Adair.

0: en met zaterdag. Maar Radio Baya wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Yari. Jullie Wiering.
1: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro.

0: huis Ricardo, Gravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300415 0620 679620 en 863-5358.
1: Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuiten die kon praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be schuiti. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano Burg dang in groupu. Hier en nu, wespa anu pi bai wi egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakana, na woud Richemstraat nummer 18, arkibon, woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen, manu vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saaf saaf rimorabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hey luisteraars, welkom terug. Zo direct hebben we weer contact met de heer Roy Jongevat. Hij zal ingaan op wat hij heeft gehoord. Sonora Parabarera. Bro, etiquette.

0: Yes, we hebben weer contact met Paramaribo, de heer Roy. Jonge Vat, Roy.
1: Ja.
0: Heb je dingen gehoord waarvan je zegt van dat wil ik even verhelderen? Of zeg je van nee, niks bijzonders, maar goed.
1: Ja, nee, ik heb mevrouw Ellie gehoord.
0: Ja, ja.
1: Die zei dat ik in december boos was op mevrouw Simons. Het kan dat ik boos was op mevrouw Simons waarschijnlijk. Hè. Maar zij zegt dat ik mevrouw Simons de gelegenheid moet geven, want ze is pas een jaar bezig. Dat heb ik ook gezegd. Ik beoordeel er nog niet op economische zaken, op financiële dingen. Ik beoordeel gewoon op dingen die ze heeft gezegd vanaf het begin bij die propaganda van de. Dat ze alvast de benoemingen toch transparant zou laten verlopen volgens een profielschets. Is één grote belofte die geen jaar nodig heeft om te worden waargemaakt. En zo heb ik een paar van die beloftes genoemd die geen jaar nodig hebben om te worden beoordeeld, snap je? Dus dat was op mevrouw Ellie de antwoord. En die andere meneer, die zei dat het politiek systeem moet veranderen. Dat is mijn pleidooi, dus ik ben het helemaal met hem eens. Het politiek systeem moet veranderen, omdat we al 50 jaar met dit huidige systeem hebben bewezen dat we het niet kunnen. En het ligt aan de manier zoals politieke partijen zijn ingericht, hoe ze functioneren en hoe ze beleid aan het formuleren zijn voor het land, snap je? En dat gaat niet goed. Dus dat systeem maakt dat Suriname niet vooruitkomt. Dan moeten we daaraan iets gaan doen. Snap je? En niet gaan kijken naar andere zaken. Politiek is belangrijk, omdat je daarmee het land moet regeren, de democratie in stand houdt en al dat soort zaken. Maar politiek op de manier zoals we dat 50 jaar hebben gedaan, het systeem, heeft voor Suriname niet gewerkt. En wij zijn mensen, als ze dat gaan evalueren, en ze zien van, hey, jong, omgo linksaf, maar linksaf, na Ravijn. Omgo rechtsaf, maar pas tegen Morovara. Dat doen doe. Is dat bijzonder emoties, maar wel met wijsheid, met besef, met bewustzijn. En geen klaar dieper dan mevrouw Simons. Mevrouw Simons kan het niet helpen waarschijnlijk dat ze dit heeft. Omdat het politiek systeem maakt dat ze niet anders kan. Maar ze heeft wel beloofd dat ze dat anders zou doen. Snap je? Het is het niet gelukt tot nog toe. Laat me dan zo stellen. Het is mevrouw Simons nog niet gelukt om waar te maken wat ze heeft gezegd. Misschien klinkt dat een beetje positiever, maar ik ben niet bezig mevrouw Simons aan te vallen. Ik ben bezig om het systeem aan te vallen. Snap je? En mevrouw Simons is onderdeel van het systeem. En zij is in staat om het politiek systeem te veranderen. En dat is ook aangegeven bij die verkiezingen. Ook Inca-systeem. Toch? Maar niks nog geen keer. En van Jari, Chatoufou, beoordelen dat bepaalde facetten voor Akentjes hebben beloofd. Maar in Jari Zamsa, hoe kan beoordelen wel dat point toe. Kim Chesani, dat is gevaarlijk belangrijk hoe ze ernaar kan zitten komen. En dat is aan het nu doen. En dan mag je daarover praten, dan mag je kritiek erover hebben. En dan moet je ook, en we willen ook aangeven hoe het moet. En het moet niet zo. We moeten met z'n allen gaan nadenken hoe we welk nieuw politiek systeem in Suriname willen introduceren, gedragen door het hele volk, dat Suriname voor uitgang zal bieden. Dat is wat we willen. Dat is wat ik wil. In elk geval, ik denk, alle Surinamers ook. En niemand wil negativiteit voor Suriname. Maar we moeten eerlijk kijken in de spiegel. Eerlijk zijn. Alles NDP, jouw partij. Kijk eerlijk. En zeg me, wat heb je gezien dat er tot nu toe is veranderd in het land? Dat significant is. En waar het volk iets aan heeft. Als je dat hebt gedaan, dan kan je voor jezelf concluderen wat er is. En hoe we verder moeten. Snap je? Gewoon eerlijk. En we hoeven geen vingers te wijzen naar niemand. Toch? Maar mensen zijn verantwoordelijk voor dingen die ze doen. En als je ziet dat bijvoorbeeld, wat ik heb genoemd, dat die comptabiliteitswet, de werking daarvan wordt uitgesteld tot 2029. Alleen maar om meer financiële ruimte te hebben om populaire dingen te doen voor het volk. En als ze geen populaire dingen zouden doen, maar daadwerkelijk bijvoorbeeld tot 2029 zouden gebruiken om de productiesector te stimuleren, gaat niemand er moeite mee hebben. Natuurlijk gaan we er wel moeite mee hebben, want die comptabiliteitswet van 2024 garandeert dat de toekomstige generaties niet benadelen. Snap je? Want er is een stabiliteitsfonds, spaarfonds, dat daar prominent ook in die wet aanwezig is, die daarvoor zorgt. En als je dat gaat uitstellen, benadeel je de toekomstige bewoners van Suriname. Met 2 jaar, snap je, dat mag je niet doen. Je moet deze 2 jaar benutten om je begrotingsdiscipline toch te trainen. Om te kijken als je inflatie kan beheersen. Om te kijken als je die koers, toch, die wisselkoers kan beheersen. Als je ervoor kan zorgen dat je de inkomsten van de staat kan vergroten in deze periode. Dat had ze in een jaar al kunnen doen. BTW beter laten functioneren. Toch? De belastingdienst beter inrichten, herstructureren. Het ministerie van Financiën professionaliseren, digitaliseren. Er zijn een heleboel dingen die gedaan moeten worden en kunnen worden. Niet zichtbaar voor de bevolking, maar die resultaat, zichtbaar resultaat kunnen leveren. Ik ben geen financiële deskundige, maar het is geen rocket science om te zien dat het financieel economisch niet goed gaat. Vooral met die oorlog in Iran. Toch? Ik weet, als wij daar al last van hebben, ik denk het wel, want ze hebben een benzinecap. Prijs voor de benzine hebben ze een cap gesteld voor alle benzinestations. Dus ze hebben daar al maatregelen getroffen die waarschijnlijk goed zijn voor de Surinaamse bevolking. Complimentjes daarvoor. De dingen die ze goed hebben gedaan, maar complimentjes daarvoor. Maar de dingen die ze niet goed doen, moeten ze beter doen. En als ze het niet kunnen, moeten ze plaatsmaken voor anderen. Snap je? Dus zo simpel is het. Zonder emoties zeg ik tegen je. Mevrouw Simons is nu een jaar bezig. Als we een jaar evalueren, heeft ze dingen gedaan en dingen niet gedaan. Ze heeft dingen beloofd dat ze zou uitvoeren. Die ze zou uitvoeren. Die ze niet heeft uitgevoerd en die ze wel heeft uitgevoerd. Als je die balans gaat opmaken. En je zou 100 dingen hebben die ze heeft beloofd. Laat me zo stellen. Deze van die 100 dingen heeft ze misschien 4 gedaan. Is bitter weinig. Snap je? Maar positief heeft ze gedaan. Als je het via de positieve bril wil bekijken. Maar ze heeft meer beloofd dan ze heeft gedaan. En okay. Daar gaat de kritiek over.
0: Okay.
1: En het is geen negatieve kritiek. Het is opbouwende kritiek. Mevrouw Simons moet het gewoon beter doen met het team. Dat is het.
0: All right. Laatste vraag. De kwestie Mennoniten. Is er iets gebeurd? Is er meer duidelijkheid in die theorie? Heb je het gevolgd?
1: Meneer Lex van Dijk is komen uitleggen op de radio dat hij die mensen in dienst heeft genomen. Omdat hij geen Surinamers in dienst krijgt. Die willen gewoon niet werken in die branche, die landbouwsector. En hij heeft ze in dienst genomen. En hij zegt tegen mij, het is geen makkelijke groep om mee te werken. Maar hij heeft geen keus. En als je die mensen vrij laat om te doen wat ze, om te doen wat ze willen, dan gaan ze misbruik maken van hun aanwezigheid. Wat ieder mens, wat de instelling is van ieder mens. Als je de ruimte krijgt om dingen te doen, ga je die dingen doen. Snap je? Maar hij zegt, hij houdt ze in het gareel. Voor de rest, meneer Goedschaal, ik was bezig om die mensen op te sporen. Nou, hij weet dat een deel van die mensen bij meneer Van Dijk zitten. En waar die andere mensen zitten, weet ik niet. En wat ze doen, weet ik ook niet. Maar het is toch van de soorten dat dit ding nog steeds speelt. Terwijl er gewoon moet worden ingegrepen en duidelijkheid moet komen voor zowel de Mennonieten als de mensen die daar last van hebben, denken te hebben. Snap je? En als die dingen waar zijn, wat die Mennonieten doen, dan moet dat worden gestraft. Die dan kan gewoon even niet aan die positie, dan moet je gewoon. Dan straf je, dan pak je op. Dus, weet je, sensatie voor niets, volgens mij. En dan zo worden die mensen ook in een slecht daglicht gesteld. Natuurlijk hebben ze een negatieve reputatie vanuit het buitenland meegenomen. Wat de dingen die ze hebben gedaan in andere landen, achtervolgen ze. Maar je moet iemand de benefit of the doubt geven als die mensen goede landbouwers zijn. Gebruik ze nuttig. In plaats dat je die mensen zo criminaliseert in de pers. Snap je? Ik ben er geen voorstander van, hoor. Dat je die mensen zo criminaliseert in de pers. Want die mensen hebben nog geen stem gehad. Die mensen hebben geen woord kunnen zeggen. Kunnen verdedigen. Dus het is niet goed. Het moet worden opgelost. En voor de rest is het rustig rond die mensen. Begrijp je?
0: Ja. Er was sprake van een importstop van groenten uit Suriname naar Nederland. En ook, misschien ook andere landen. Maar hier in ieder geval geen sopropo en koosbaan die de Nederlandse beheren. Omdat veel pesticiden worden gebruikt. En hier in Nederland hebben ze de zaak scherp in de gaten. Lastig voor de boeren. Maar meer de praatgroenten dat in Asserlang. Maar is het niet een gevaar dat mensen soms groenten innemen zang eigenlijk Nobunji Minangayu? Of zeg je van nee, het is niet zo erg, het valt wel mee. Wat weet jij, Inatori Dati?
1: Nog een keer, ik heb het laatste niet gehoord.
0: Groenten uit Suriname.
1: Ja, die groenten. Ja. Luister nou.
0: Mm-hmm.
1: Het is al tijden zo dat die groenten in Suriname die we gebruiken, ik het idee heb dat niemand controleert hoe giftig die dingen zijn. En als je van het buitenland naar het buitenland exporteert, wordt het wel gecontroleerd. Dus als die groente is verboden, heeft het een reden. Er ligt weer aan het mechanisme in Suriname. Het bestuur van het land, de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, doen niet wat ze moeten doen. Snap je? En je ziet heel wat mensen in Suriname, maar dat is een van de dingen, ook met die vissector nu. Dat er geen regulering is, dat er geen keuring is, omdat de overheid komt bemoeien. Iets wat al jaren goed draaide. Komen ze bemoeien waardoor de vissers problemen krijgen met Europa. Als er geen keuring, goede keuring is, kunnen ze ook niet exporteren. Dus dat speelt ook. Wat ook speelt is die goudordening. Dat het niet goed loopt nog, dat er afspraken worden gemaakt. Maar ja, je hoort je daar zijn de royaltycijfer over die kleine goudzoekers. Maar wat betekent het concreet? Ik weet het niet.
0: Oké.
1: Okay. Begrijp je normaal?
0: Goed, dan weet ik het. We zijn volledig geïnformeerd op dit moment. Hoe is het met onze vriend hier in Nederland, Carlos? Amati View, ja, van Veen?
1: Carlos maakt het goed. Hij maakt het goed.
0: Oké, dan ben ik bellen.
1: Hij met zijn gezondheid.
0: Ja.
1: En heeft het gereisd, hij is goed bezig. Dus aan mij komen, aan mij door.
0: Oké, dan moet ik bellen of de EDC. Voel ik of hij bemoeien aan zijn na het. Ja of nee?
1: Ja, maar hij bemoeien aan zijn na zeker.
0: Hij bemoeien. Oké, heel goed. Dankjewel voor je bijdrage hoor. En tamboe.
1: Oké, graag gedaan hoor.
0: Oké. Okay. Hoi. Joep. Hoi. Luisteraars, dat was de heer Roy Jongevat, Nieuwsumang, Surinamer, tenminste Libidja Langa. Ik ben baka ongeveer 20 jaar, ik ben Libidja Pinsena baka. Hij kijkt naar de samenleving, is kritisch. Nieuwsu heeft hij gedaan, STVS, radio, heeft mensen opgeleid op allerlei niveau. Dus hij tang, lukusernang, potsernang, onderon vergrootglas. En die mensen moeten er zijn. Dus maar zei Lucas Serna kritisch net met zo'n tip. Door te komen zijn Arki Radio 10 ook toe. Dat je als steen van volk kon volop in beeld, in geluid dan dat radio daar 10, 90 minuten no, minusabi. En een collega Sintja, Benjamin door, misschien moet ze toch even bellen en te vertellen hoe kritisch er naar Suriname wordt gekeken door de Surinamers zelf in het land naar aanleiding voor changes aan Kong in Akondre. Misschien. Dus Sintja, als je je geroepen voelt, kan ik aan jou op je insight informatie. Maar ook, je kan go globaal toe. Hè? Je kan ook weer grondtappen toe. Eventjes snel, zijn er de hot topics. Zijn kan de unotaki, uno bespreken tijdens een paar radio of uno de op de hoogte. Dan horen we je ook graag. Want Sintja is op de achtergrond, maar hij wat je grondtappen. Hij loopt wel lang toe. Is Sintja dat? Is ben jij dat, Sintja? Nee?
2: Nee hoor.
0: Dan is het Ram, Jan, maar dan wachten we ook op Sintje. Maar Jan is in die tussentijd aan het woord.
2: Ja. Nou, ik heb de mensen hier gehoord en de mensen en meneer Jongevat uit Suriname. Kijk, het systeem wat men bedoelde, Mokinka systeem in Suriname, dat was een ordo. Na VAP, wo poor VAP, dat na kinka systeem. Dus de poor VAP, maar a politiek voor Zernang, sinds last meer heb ik wat man ook 40 jaar, min ook 48 jaar als Zernang, meneer Norman, februari diepsa. En Amundi is 53 jaar, media Holland. A kinki Zernang, na probleem no denen na bestuur, a kenki no denen na politieke partij, a kenki denen na de kiezers. De kiezers, de verkiezing, de mij kies money, de mij kies nyang, de mij kies pakket, alle de soort van dat. Dus daarom, de politieke partij, gien nyang, dringen, dan appreciëren. Nanga wan bos roko wan fraga plus IDG 100 SRD tak de mahpoti de fraga na yud jari of yu oso dat wan tak baka verkiezing yule kiezers no hap no wang no wang sane aksimor wan tik te kickback en dat na problem a problem hano fu kinki. A regering die ben de Kenka regering of VAP regering, maar nog Kenka systeem. Want dat schriftsysteem, ik weet, hangen langer. vanaf 80 tot 89 bijna, 87, want dictatuur ben je. Maar schriftsysteem Bogodoro regel, voorstrong in als er naar geschiedenis. Zo min mantro minister in als 7 jaar dat hij. En dat idee, de man die daar liep, was dan 90 jaar in al. Dat is een pensioen op basis van een wet die ik vorig jaar. Dat is een salaris voor de minister, president, van de manning, DNA-leden verhoogd. Dus dat is het systeem dat hij, mevrouw Simons, de president, nog kenken. Want over 5 jaar gaan we weer naar verkiezingen bakken.
0: Oké, okay. Janu Jere Jo.
2: Ik heb een systeem voor. Sabe dat ik geen systeem heb. Ik heb geen systeem, zijn VHP-gwe, dat de doel schrift staan niet.
0: Hoe Jere Jo, Jan, graag dank ik je bijdrage. Taboom, wie hier aan de andere kant?
3: Hi, Minor, man, hoe gaat het?
0: Goedemiddag. We doen ons best.
3: Hi. Ja, Norman, ik geef je een tip. Omdat die like radio man, dat soms ook een mooi ook toe. Hoe jere taki fadesma israanang reageer. En te satra, a programma 90 seconden, op radio 10 ede. En toevallig, vorig wiki satra, abego ook toe over afasifa, aigo in a kondre. En bijna alle den bellers ben de iets tak aan ego bul in a kondre. En if me loco stanus be skrifi ne mita ramsharan afro dat is mina wan fen fu en omdat i mita ramsharan in pen sa ai skrifi sneller dan in tongo de bit mita ramsharan skrif wan sani but it makes sense malasani sa afro dat is skrifi afro dat bong een schrijfje, schrijf ook toe een column. Bij een column is dat je een jaar later niks nog een keer. Want die volgens mij, want de coalitiepartij bekoel ook toe. Een man zei dat een keer, die nou noem je maar kieseling. Bekoel een trafas node.
0: Rijman?
3: Ja, Rijman. En volgens mij, een traman, meneer... Ik voel me nog een contact aan in dat ook toe. Atra coalitie, NPS.
0: Rusland?
3: Ja, Rusland. Een nieuw passie, lassie. Maar je ziet dat je, als je van Nita, je schrijft haar column, dat je niet nog een keer, omdat mevrouw Simons, ben heb je een vervoer naar de bestuurscommissie, dus alle de Sanisa VHP bedoelt. En dan is het dat mevrouw Simons het doet ook toe. En is de limbo, of na trijs de limbo, weet een programma ook toe, voor refereert voor een column voor Nita Ramsharan. Hoe sorry dat ik loop, me loop mevrouw Simons. Maar ik heb een kritiek moest geven. Ik moest geven een kritiek. En afvind ik dat mevrouw Simons ook kan gaan. Wat kenki a systeem, maar dat ki efa luku. A systeem no kenki. Dus meneer Roy, ben naki a spikrita pen kop, de aigi en kritiek, hoe sorry dat ki no. Noti no kenki. Dus me hoop dat mevrouw Simons go arki en mevrouw Simons go luku moro betresa a kando. Want ja, natuurlijk, je tak wajari chato, maar is niet heug niet, Santoki best nog wat jaren. Maar een kritiek ben de heftig. Toch? Dat je Santoki no doboen. En achteraf, is het ook bepaald dat Santoki no doboen heen. Maar nu, mevrouw Simons, ik ga kondre abra. En dan, en je te qua kondre abra, dan heb je gepaard naar een verantwoord toe. Want een kritiek is ook toe die een water overlast vinden. Mevrouw Simons, je bent zichtbaar. En vanuit de communicatie ook toe, hij maakt een woordvoerder van een interview. En dat is prediker in eigen parochie. Want Norman, die mi ben wan begrijp politiek, hè. Dan mi ben luku jaso ala den programma de go over politiek. Me arki ala den programma naar NPO Radio 1. En dan zo je raken geïnformeerd af dieping idee. En dan je idee in staat formuleer je eigen mening. En ke wan president de in wan kondre. In omloop a president. Ipota president dape fudu a broko. Gio kondre. Doe nog al loop nooit wan president. Ik kan loop kan de afasita ke. Apwa uitstraling. A charismatisch. Maar eigenlijk na broko ipoteng fu adu. Maar saye si vaak na sranan sma. Dat a emotie e plei somen parte. Dat je afasie van de loop van president, dat wist a president het doen verkeerd zijn. Dan het durf voegie a president kritiek. En dan dat je, je is het dat je a president het doen zak. Awani. Dus onu lekseren na sma, u moest go lees moro voor u moest een loko politiek van ai goja zo dat je u libi, de libi in wan kondre. De mening en lai, het wist suma odena stuur. Want let me, if you look alone no, over yet today, if you sub om in kritiek dit af yet, maar door a kritiek, met yet os sabi, tak den opoten zomaar dape, den poten dape voor dubroko, en if yet net doen boe, dat de mag lever kritiek, dat dat no want tak je broko asma, maar je gi a kritiek, tak je asa verbeter, en dat we moest doen aan alle politici, zowel jazo,
0: Graag dank je, ja, analyse is hier. Tabuara, aidaar, wiedaar, welkom, goeiedag.
4: Goeiemiddag, meneer Norman.
0: Meneer Lodi.
4: Wat ik wil zeggen, ik ben blij dat Tante ook de president is. Want weet u waarom? Alleen is Tante president. Nou, wie is man?
0: Maar ik ga Tante ook de kaba. Hoe let ik morgen over zijn toekomst?
4: Nee, maar laat man de Wisman toe.
0: Nou, Lodi kon aan een boontoria, kon aan een mooie analyses, maar je gaat terug, bakat op Sansang.
4: Ik heb het gehoord van Poeten Biggisman.
0: Ja, ja, ja, Lodi.
4: I learned money, that I'm with you.
0: Lodi, zou je een look of face in nou? Samen soep samen met elkaar onder de goa face, samen soep samen.
4: Nou, gewoon alle regering, maar geen VAP.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Jere Jolodi. Graag dank je bijdrage. Laten we naar iemand anders gaan. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Luister als u
5: moet komen.
0: U kon een mooi visier. We verwachten een bepaald niveau. Tap een bepaald level. Maar zo deze we hier staan samen. We zullen vragen hoe als er aftak naar Fassans mee kon jij in de studio today. Welkom, meneer Burleson. Welkom.
5: Meneer Norman. Mino had me in de kitte. Want... Afgelopen of moeder, we bedenen uitzending. En daarna, ik ben me kon opmerken, maar in een film, filmschrijfie, aangesproken. Maar ik dacht niet zo aan, ik kon een zena, lang het ook de mooie aan.
0: Dat is een goede zaak, mijn Fanny.
5: Nee, nee, maar precies zo, ik dacht toch, of een woorden van.
0: Ja, ja, ja, ja, klopt.
5: Oké, nou. Sinds wij ze dat in Nederland zeiden, minus hebben nooit meer Utah, ik ga naar Rusland, maar je taak over Poetin.
0: Ja, ook toe, ook Amerika, klopt, ja.
5: Nee, you ga Rusland?
0: Nee, nee, nooit, Miko, nooit.
5: Maar je taak over Rusland, dat is allemaal lastig.
0: Oh.
5: Sinds wij ze voor jou Nederland, aan Nederland. Maar goed, dat is wel tegen jaren.
0: Oh.
5: En mijn abbe nieuws over dat Johan. Same old story. Ogo, tego, tego. Zoma bij abbevee dat zijn over de december droog. Want ik wist, volgens mij met EO, yo. I want to take over op Uratown. I draw to take over op. Adroi kom bakken, na yo, op sami taigo alesi toch, na yo. En de jongens hadden nou, over een 10 jaar die vol, olesi ook weer, en dat voel ik kom bakken. If you respect me, I mean, Lori, you are a seedwise for you next.
0: Ja, maar we hebben over landgenoten. Er, Rusland, ja, een landgenoot voor Rusland. Maar landgenoten hebben de Insernaam voor Sikolibija 40 jaar lang. Toch de Lukusernaam. Dat is een goede ontwikkeling. Maar ik vraag me ook af, heeft de Abba juiste informatie omdat de Dapper ter plekke?
5: Mami, you are media, maar you are probably constant media, internet, Instagram, TikTok, cargo.
0: Ja, ja, ja.
5: Er bestaan geen afstand meer.
0: Dat is waar, oké, goed. Maar je ziet dat aan Tigri wel, aan Tigri. Je ziet dat opmerken Tigri wel.
5: Me leg je uit dat hij met een bladkant in hem of 58 minuten. Ik heb geen schade, maar doen ons mannen.
0: Oké, duidelijk.
5: Doen ons mannen nou met mijn Portugal al 3 keer geleden.
0: Ja.
5: Noah Edati, ja.
0: Noah Edati.
5: Het kost niet eens 10% voor de prijs van Suriname. Nou man, als je niet spiegel met je roa auto, met je roa scora, om ben je scora. Meneer nou man, mijn rea is kus voor haar garf, bijna 9 bar kilometer.
0: Zo.
5: Als ik kus, haar garf is er even. Noa is dat hier, Noa is, was haar zelf aan mij op, nou, dan ben je vroeger. Hindustani, onenomen. Alla precipico, restaurant, cargo, Hindustani, assassin of the
0: night. In Portugal?
5: Me leg je uit, if you gonna Abu Vaira, Kotera, you gonna Motogodo, you gonna. Villa Mora, Igo Karkong, Hindustani. Ozmi Mori Sende Hindustani. Ugo take back on the Ghanian.
0: Alexina, dat is een sneezy edutu. Dat is een sneezy edutu toch? Overbevolkende de Sende Guadorosi.
5: Daarmee las je uit. 20 jaar geleden waren die Chinezen er al. Nu hebben die Hindustanen het overgenomen van de Chinezen. Restauranten vroeger door altijd nog Hindustanen hebben.
0: Ja. Nou, hier in Nederland ook, toen meer in Pakistan, Zuidoost vooral, de Nigeria. Ook de restaurant, de Tek Abraya, de Surinaamse restaurant. Samiere.
5: Ja, dus is het, als het nou grover is dan niet, maar zo voer is maar. En ik had dat zei, wanneer zijn aan de land. En we zien baden.
0: Klopt.
5: We zien jagen de poortappel. Als jij een blijven, man. En ik tag nooit meer lang. Maar nog afgezien. Nog afgezien. En wie had je wel understand? Dan maar nog maar ik op baga. Dan maar dat nu aan het
0: hangen. Hoe graag hang ik hier bijdragen, hè? Hij tamboe. Ja, met dat restaurant. Minister, naar dat naar meer foto of naar restaurants. Helpt u mij even. Welkom in de uitzending. Goeiedag.
6: Ja, met de Lisbeth, met de restaurant. Met de restaurant, ja.
0: Ik zei restauranten, toch?
6: Nee.
0: welkom, mevrouw Lisbeth. Bent u beter? Want ik vind dat u een beetje roestig klinkt. Klopt dat?
6: Ja, vreemdadig, man. Ik had bijna 39 graden koorts, jongen.
0: Zo.
6: Dat raad tegen mij, tak. Ik had dat raad tegen mij, tak. Jongen, moest de bel niet bekwaaien. Nee, dat bijna. Het is nog een stinkje. Maar je bent een normaal. Goedemiddag, iedereen. Gaan we op mijn programma, toch? Op deze dag, toch? Donderdagavond.
0: Ja, klopt.
6: En dan hebben we one-bellers. Op bepaalde momenten snap ik het helemaal. Want, sorry, toch, wordt het zo niveauloos. Noah inhoudt nog dat bij. En normaal heeft dat herhaald. Ja, Allah, hun die staan niet. Het is puur alleen in die Stanislavisma en dat soort dingen. Ik hoor me voor minder uit die uitzending, ja, hè? Maar goed, ik hoor niet door dat die... Maar, ja, dan, ik heb niet bom met een programma, dan heb ik abellers, maar ik zou mijn groep zelf samenstellen. Toch, want bloedsma, want soms word je er gek van die inhoudloze reacties. Het slaat nergens op, je leert er niks van. En dat is jammer. Ik vind, met Arki Radio moet ik iets beter worden. En vaak wil het niet lukken. Maar goed, ai, luister nog. Mevrouw Jennifer Simons. Kijk, ik was heel blij. Tenminste, laat me zeggen, ik moet heel blij zijn met de eerste vrouwelijke president. Alleen moest er geen Jennifer Simons zitten. Dat is het probleem, toch? En ik heb mijn eigen partijvoorzitter, die meer aan samenwerking, die ben leggen uit. Niets gaat veranderen. Niet zomaar igopoti stressi in wanisi. Je hebt zomaar een naam, nou, orwane over poepenjantje. Nou, is dat wat je wil als vicepresident? Nee, toch? Niets gaat er veranderen. Omdat die vrouw is onderdeel van een structuur. Al 40 jaar is ze onderdeel van een structuur. Dus het wordt moeilijk voor haar om het land te besturen. Gelukkig, meer dan de helft leeft niet meer. Maar die wanden, die hijgen er niks. Wat moet je nagaan? Waarom? Sintja noemde het al, toch, die commissies. Heel veel kritiek op Santoki, commissie. Wat doet zij het? Commissie hier, commissie daar. Al die benoemingen. Kun je je voorstellen dat je Ramon Abrahams niet nut van de eerste orde? Die wordt weer benoemd tot adviseur van staat. Dan vraag je af. Nou ja, die man is ook al bijna 80 jaar. Dan vraag je af, maar hoezo? Heb je geen andere jonge kader binnen je partij om te benoemen tot adviseur van staat? Maar Abrahams, of zit je klem en moet je die benoeming doen? Ja? We hebben een Paquito. Paquito wordt benoemd in de raad van de maritieme autoriteit, de MAS. Wat voor ervaring heeft hij? Wat weet hij? Nou, en als je die man dan die kritiek krijgt, dan zegt die man, ja, abevaren tapuawawa, sarasara, botanawansvisboto. Kan je voorstellen? Dus dat is dan zijn deskundigheid om benoemd te worden. Dus je ziet dat niks is veranderd. Niks. Dus, en ik vraag me af, Op mevrouw Simons denkt, weet je wat, ik glij rustig door naar 2028. Daar is er genoeg geld om mee te smijten, want dat is een modus operandi toch van de NDP. Smijten met geld, met agba. Daar zitten we morgen weer te kijken. En zij, ik kom terug op, zij is de exponent geweest van moord, verderf en doodslag. 40 jaar lang. En weet je wat het is? Al die dingen. Ze heeft nooit afstand genomen van die dingen die een, en niet zomaar een dieptepunt, hè. Die zo'n diepte, een gat hebben geslagen in die bodem van die samenleving. Ze heeft nooit afstand ervan genomen. Ze heeft het altijd, ze heeft het 40 jaar lang gefaciliteerd. Dus ik ben helemaal niet onder de indruk van mevrouw Simons. En een stiefzoon van Boutersen, die wordt ook benoemd. En een of andere raad of weet ik veel. Weet je wel, een jongen die moord. Die hele, ik noemde ze al toch, die Nepo. Die ene zit, ik weet misschien komt die straks vrij. Die Nepo-krimis van Boutersen. Mijn Nepo-baby toch, die ouders. Die Iguina stream die ouders, niks mis mee. Maar dan hadden die zien aan Nepo-krimis. Toch? Dus als iemand me kan aangeven wat er is veranderd, dan zeg ik inderdaad niks. We kunnen nog niet zien. Kijk, Aan de andere kant, als het puur om bepaalde beleid dingen gaat, economie op gang brengen, dan wil ik zeggen, ja, dan moet je meer tijd voor hebben. Dat sowieso. Maar al die andere dingen die ze doet hier en daar, die benoemingen en van vrienden, friends and family, wat is er veranderd? Niks. En weet je wat mensen, weet je wat zo jammer is? Want kijk, mevrouw Simons is geen domme vrouw. Oh, dat kunnen we even, laten we daar eerlijk in zijn. Maar wanneer mevrouw Simons 20 jaar of 25 jaar afstand had genomen van die figuren, die onderwereldse figuren, die ze om haar heen heeft, gehad en nog heeft, wanneer ze afstand van hun had gedaan, dan was ze in de vette jaren president van Suriname geworden en niet nu op haar 71ste. Norman, goedemiddag.
0: Dankjewel voor uw bijdrage hoor, aan een beterschap. Inderdaad, Lodi, ik vind dat ik een time-out voor drie maanden even heb, want je is helder. Ik vind dat je kon aan toe berichten op een bepaald niveau op je station Tsjeng. Dus Lodi, ik een time-out drie maanden langer. Dan wil ik even iets hier, want dit is nog kan. Je tjara station kun je nog een soort fascist aan. We vragen hoe af dat ik je appoint aan in een bepaalde groep. Maar in het jaar is het mooi. En net eigenlijk met koefers wie vadong. Dan gaan we aan zijn takkie. Dus Brada Lodi, drie moment time out tisis refi. Wie ben daar? Welkom. Goeiedag.
7: En goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
0: Ja. Dennis, welkom.
7: Ja, meneer Norman. Ik heb geluisterd. Ik luister vaak naar Maarten. Vooral als je in de middag in de uitzender bent op de donderdag. Weet je wat zo mooi is, meneer Norman? Vaak hoor ik, ik luister naar luisteraars, anderen zijn hier 50 jaar, 40 jaar, toch? Maar die mensen weten het zo goed over Suriname hoe het moet. Maar mijn vraag is, er wordt commentaar gegeven waarom ze nooit de koffers pakken en zeggen van ik ga om Suriname te helpen opbouwen en wezen hoe het moet, meneer Norman. Want al die knappe koffers zitten hier. Mensen met schoolpapieren, diploma's, tikbiggy papieren, maar gaan niet terug. Ben ik er nog?
0: Ah, je bent er, we luisteren aandachtig.
7: Ja. Dus dat verbaast mij. Ik luister me normaal altijd als je er bent. Wordt er gebeld. Knappe koppen. Leggen uit hoe het moet, meneer Norman. Maar waarom zeggen ze niet, is goed, ik ga voor 2 jaar gaan kijken en ga mijn krachten geven. Dat wil ik graag, meneer Norman.
0: Nou, je hebt het ter sprake gebracht. Ik weet niet of mensen daarop willen reageren, maar de heren...
7: Ja, graag, ja.
0: Oké.
7: Al is het maar voor 2 jaar dat ze gaan.
0: Ja.
7: En als ze zeggen van, nou, ik heb mijn best gedaan, het is niet goed, ik kom terug. Ik ben goeie bouwakonder op me aan, nee, leuk. Maar je hoort ze, men geeft precies hoe het moet. De president is dit, dan is die benoemd. Precies geven ze het aan, maar
0: okay.
7: Ga een beetje aan, dan word je ook benoemd. Misschien zegt de president van, ai, dit is de juiste persoon. We hebben die heeft de papieren.
0: Okay.
7: Ik geen break. Maar vanuit Noordzee, commentaar geven, dan gaat het niet werken, meneer Norman.
0: Prima, Dennis heeft gesproken.
7: Ja?
0: Grand dank voor je bijdrage, Dennis. Ja. Goed, inmiddels gearriveerd in de studio Etienne. Hij is iets met me komen bespreken hier, omdat hij ook technisch bezig is voor Mart. Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over Meet the People. En dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. €44.486.28 donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, in een kiezen zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. People, meet the people. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken. Op feestjes, hier en daar en overal. Op boottochten zijn we de Dapangapchi Radio Studio voor UNO. De cruise, hoe de dappe, kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, hoe, meet aan ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook, hè. Want tegenwoordig ga je gewoon in je zaak, je pin, boeru, trouwe, klaar, direct. No, tak taki. Dus dat gaan we doen. We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest.
8: Ik heb hem getest. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, alles werkt. En ik wil zelf een eerste reportage gaan doen bij de, in Lelystad, waar ik dan mijn vis ga vangen. Zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima, in de vang.
8: Kwikwietijd, die komt er weer aan.
0: Kwikwietijd? Kwikwie?
8: Ja, je kan hier. Kwikwies daar vangen, ja.
0: Oh.
8: Het water moet 21 graden zijn.
0: O jee.
8: Anders overleven ze niet.
0: Zo. Ik heb een laatste bellen, want volgens mij wacht hij al een tijdje. Maar ik kunt maar 1 minuut van gebruiken. Gaat het lukken?
9: Ja, gaat lukken. Ja, Norman, goedemiddag.
0: Welkom, goedemiddag. Sorry voor het wachten, hoor.
9: Nee, is niet erg. Ik ben Arki, meneer Jongevat. En Abetak NDP, NPS. Maar later, derde, is dat FIAP ook toe. Is dat toch? En dat na objectief, hè? Meneer, mevrouw Sani Ebel, en dat Sofia P. moest VAP ben Gwe, die zien meneer Jan en zo. Is ook de vorige regering. Weet je wel? Dus het moet gelijkwaardigheid zijn. Want dan is het toch zo niet goed. Want je programma volgens mij erg is interessant. Maar dit is aan de Sinoboom. Want dit is mij belde dat Sofia P. moest. VAP ben Gwe, inderdaad, ja. En de apartheid is ook niet goed. Is ook en smaak vind je mevrouw moest ik afstand, want oké, ik ben jong aan dat minuut sabi kan, ik ben jong, ik ben dan een beetje politiek bezig en zo. Maar de militaire ko, hoe was sabi, maar moest die duidelijk, aangezien ze het beter weten, de intelligentie. Dan, ik mevrouw Simons met de drap ik, babi.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal oplies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. A9 naar Alkmaar tussen Vels en Akersloot 20 minuten vertraging. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland heb je 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soujazzstage.nl sojazzstage.com. It's more than jazz.
13: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
14: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is de vertraging 1 kwartier. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 1 kwartier vertraging. Dan het ongeluk op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Die is afgesloten ter hoogte van de Lorentsluizen. En dat gaat nog uren duren. Het verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Op de N247 van Amsterdam naar Horen tussen de A10 en Broek in Waterland heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, dat was leuk.
3: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
4: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
0: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
12: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibon, Masafsravi, Morobon. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede maart Meet the People inzamelingsactie. U draait weg.

Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust.

0: langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de best.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Eze Siboom, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Kuleluku. Ano mi wa one day. Ano mi wa one day. Muyeye long to me. Ano mi wa one day. Beste luisteraars. Norman hier na lange tijd weer, Maart op straat. Programma zonder vaste zendtijd. Vandaag vanaf station Lelylaan. En ik moet u vertellen dat ik een ingeving heb gehad naar aanleiding van een droom. Ja, zo'n dring. Ik moet je praxeren. Zo'n dring. En ik heb het maar zeiden, ik heb het helder zo. Zeiden, ik heb het erin bezig. Mijn vergeten. En het hoofdthema van erin. Dat uiteindelijk mijn barpoero. En dat heb mijn wiki. Die met dat desondanks. Wel, een woord dat die desondanks. Ik ga kijken even pieping in woordenboek Google. Dat is ja betekenis van. Dat neem ik even op Google toe, look. En dan te je looken de gestoon denk je. Dan kan je ook toe confieren dat desondanks je hem doet aan zijn toe. Ik laat u even in de spanning, omdat het is nou een aanleiding voor, een inleiding voor een nieuw begin. Een nieuw begin in een vertrouwelingskwestie. Want een kwestie dat geschreven, hè? U hoort mij niet. Wanneer ik een paar morgen zodanig op een radio, we wachten, we lopen. Soms moet je mensen met rust laten. Maar af en toe een bekendmaking doe. De look van motivatie. Ik moet automatisch onder de luisteraars voor Mart. En ook toe de Rokomang. Want ik niet tegen dat ook toe onder de Rokomang je vier die tak als aan de Sribi. En meestal nou als maar. Ik trek gewoon kaart.

0: Ja. Beter gesitueerde Surinamers zijn de in staat hoe lever aan bijdragen dat die. Gelukkig, want toen de. Maar nego, lek van ons go. Vanwege het feit, misdoen naar Bezerra. Dus aan Bezerra eten wel met Tango Doro. Soms maar ze denkt dat hey, wat is die man aan het doen? Maar met doe via mijn telefoon, dus ik ga ervan uit dat ik met iemand gesprek met gaan trouwen. Ja. Beter gesitueerde Surinamers, omdat zeiden we dat ik met nadruk op de beter gesitueerde Surinamers. Niet iedereen kan 50 euro per maand missen. Maar je hebt zeker weten, ook beter gesitueerde Surinamers die dat wel kunnen. Sterker nog meer dan dat. Maar we gaan de wansa man. Dus juist aan om man. Na vichiri radio no no ba itaki naf arki gomoro faro ati no man. En hoe neem je kwalen kefi no man. Want je situatie moet het toelaten. Voepot 50 euro ala moena wansi voor je baya gebouw voor maart. Sterker nog. 50 euro dat hij. Ano jie jieng, je jueng, na lin je linweng. Dus anytime you can do een beroep, tap maar takere no to demi wan mi money baka, mi be vergis mi, to na situatie fi mi be moroboom, mi wan mi money baka. Dat we kar vertrouweling. Je moest maar vertrouwen tap maar tak we bribi you, en we e bribi to tak you no take you money so maar baka, if you no de na no to. So is dat. Vertrouwelingskwestie. En je brieven toe dat je money is geparkeerd. Na zo'n pensioenfonds dwing, wel een soort organisatie, verzekeringsmaatschappij, noem maar op ziekenfonds. Je hebt vertrouwen erop dat de parkeer je money. De wet man, de wet organisatie. Die staan een blag aan. We gaan een markt. Zijn we 40 jaar ik ba. En desondanks, we go doro. A word desondanks, jong chibreng. Want a kan comfort in na campagne sa o opokono. A campagne di si o waka, ala si ina kondre, ook tu go go mit, kwaku na o atru trabigi, penamente sa ikonde. Sei de a word desondanks ontsta, nou, een lange beretorie.
1: Maar. Huisstraat.
0: Nou, een lange beret drink. Maar toch, je moest vertering. Adrien Taxo, me ben de bezig een flyer. Ik zoek ook hoe kisisma, sofara, voor stort een bijdrage, praatpapier. Na straat. Daarna praat hij. Ik heb een commit naar een homofrouw. Ze praat die toe. En ook de praatpapieren voor actie. Ik heb een actie. Niet tegen mevrouw, zeg maar, waarmee bent u bezig? Wat bent u aan het uitdelen? Mevrouw, ik ben aan het uitdelen voor een radiostation in Suriname. Ik ben speciaal naar Nederland gekomen. En vraag aan de Surinamers of ze ons willen helpen zodat onze station door kan gaan. Ze hebben het ook moeilijk, een vrouw uit Suriname. Dat is dom, ik loop het ook zo, concurrentie, ik me ja. Maar behalve het feit dat ik begin denken in concurrentie, toch wat ingeving tegen me. En geef het tegen me dat nee, dat is een vrouwelijke concurrentie. Waka samen naar een praat. Dat we praat gezamenlijk. Telekudoro in een café. Furu. Naar soso. Mansma. Blagamalik midja. Maar allemaal op een beker in de anu. Shoppen, drinken, maar toren, die toren, takken, zo lachen met elkaar.

0: feest. Dan afroop zag ik naar café. De kati. Want de hier de mindere mensen die een beetje beschonken zijn. Maar vrouw, dat ik kans heb toch. Want ik naar mijn voordeur. Dan is hij afroop go, tak mijn hobaka. Een beetje teleurgesteld. Want niemand was geïnteresseerd in haar verhaal. Toen was maar, dan werd ik geïnteresseerd.
1: Vergeet niet uit
0: te checken. Toen ben ik enorm. Dat keer, nu wel ik go. Met mij go nou. Dan heb ik go in een café. Nogmaals, alleen maar mannen die op me lijken. Met een beker in de hand dring ik gezelligheid door het takkie. Dan heb ik go. Wat hoeft de man dat? Ah, zeg. Dan je kon nou. Afro ook zoek versterking. Oh, je vier kon nou. Met dat ja. Omdat Mino en Frede voor vertellen hoe een verhaal zeiden om ons ondersteunen organisatie. A belang voor media, radio, televisie en alles erop en eraan. En een eigen gebouw. Mine vrede vertellen hoe een verhaal. Ja, jongens, zij denken, joh, je denkt je overhalen met dat nu wel op proberen. Dus dan moet je horen een pleidooi dat je van hier tot daar. Ik denk dat je dat gaat bedanken aan mij. Want de bestel, de arki mi. Maar in een arki, mijn China was maar gewoon een bakasaka of arpoeru, wat money. Of doe een poging. Maar sa op tjara een bepwee. Zamana takere mino arka faral is moro fara mio guerra, ik ben op vakantie hier. Dus mio jompo in mio wagi, wa moi wagi. Wa ouro ten gadi lak. Mama jompo sdo in mi. Da man tak bargi mi. Sei de mino doner. Omdat me libi in Canada. En mina belang fu doner. Ei bari, eh? Da sdo in wagi ba. Dan barpoor je baka. Met dat, desondanks, toch je kan doneren. Want Mart is ook toe te ontvangen via internet. Ook toe in Canada. Toen was hij stil. Maar staat er ooit niet bij Morovara. Maar mijn bari, dan jompo wiki na Sribi. Desondanks. Antwoord dat hij was genoeg. Ook voor u. Desondanks de probleem van Abi en de teleurstellingen. En kan de stand zijn op voetbal. Desondanks. Hij moest de mogelijkheid geven. Hoe start je bijdrage ook toe? En bieding bribi. In een verhaal. Dat ik voel nog doen in onze revie. Voor wacht het ook alweer. En midden bereid. Voor go zo vaar dat ik mijn man. En Bagadati is er draag over. Die ontrouwen, want Norman heeft ook niet het eeuwige leven hoor. Want die Asakaba ook toe. Nou, de. Mijn tegen eerlijk bij mij go. In de bus, 63. Mijn tegen alleen niet aan. En mij go naar afscheid voor een dierbare collega's aan leveren. Mooi bijdrage. De heer Johan. Cameron, die de afscheid ving, me go dappe. En ook toe, de Bribi in maart, leveren een mooi bijdrage, mooi programma's. Maar, Alivi, Willy Ben, vrij plotseling, hartaanval, agwe. Dus, na een verhaal die zie, nu overtuig je dat je zijn arti. Ook toen nog Abba eeuwige Libi. Anytime minna you can go. Maar, de weg we gaan aan genoegdoening. Dat we doen, we leveren een bijdrage. En we liever hebben dat je trouwen. Leuk bragaasa, dit is bij de. Een speciale aflevering voor het programma. Mart op straat. Met als titel.

that's on banks. And I named that it. That's on banks, I work to this year. You must probeer onthouding. En go zoeken in een woordenboek. En look what thing you can gebruiken, ja of nee. Luisteraars, ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage. En graag tot de volgende keer. Dit was een overdenking. Ingegeven vanuit een droom. En dromen zijn soms bedrog. Maar zo leest hij. De controle. Tambon. De ontrades baga. Relogu. Ano mi wa one day. Ano mi wa one day. Buye elon to me. Ano mi wa one day. Adiosi.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In drie vliegtuigen.

0: Vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nigamstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

applicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Picotti Fidei.
1: Moende in juni woont Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwiet die hem kon praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be zwieti. A tori eetje, a tori de mat programma man. Woko baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mala wo, langanu. Na na tori is up meet the people, misi Lucia Fano, Burg, dang in groepu. Hier en nu, wespa anu pi bai wi egi osso. We egi also put our money. Na tweede dief to meet the people langanu. Tori echa tori. Munde e juni. Ya. Ala langanu e ye piara. Futuro te te vuur bakana. Na Wout Richemstraat nummer 18. Arkibon. Wout Richemstraat. Ya. Nummer 89 geen. Mano pergiti. Wanyang. Wanat neki. Ode. Na voila. Adrapunde. Sasa fri morobong alik pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro fu bayu e yi osono.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars thuis, van harte goedenavond. Ik wens u een goede avond toe. Thuis waar u bent, op straat, aan het werk, waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Ray Dell. Ik presenteer u het programma The Music Train. U hebt net kunnen luisteren naar de intro van mij. De intro bestond uit een nummer van Curtis Mayfield en Taylor Dane. En op de saxofoon kon u luisteren naar de persoon van David Lindley. Goedenavond. Blij dat u bent afgestemd op uw favoriete en uw familiezender Radio Maart. Hier in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Nogmaals dankbaar dat u tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op uw familiezender. En daar zijn we allemaal blij mee. Wij doen dit allemaal voor u thuis, waar u zich ook mag bevinden. Van deze plaats uit wil ik ook mevrouw Hortense Kreesburg van harte feliciteren met haar jaardag. En in de tweede uur zal ik een verjaardagspokoe voor haar afspelen. Mevrouw de secretaris, als u op luisteren bent, nogmaals van harte gefeliciteerd. En u krijgt de felicitaties van allen. Vanavond gaan wij een artiest behandelen. En natuurlijk zult u zich weer afvragen van wat gaat hij weer behandelen. Het is ook de afgelopen tijd gebleken dat ik heel veel mannelijke artiesten heb besproken. En natuurlijk moeten we ook aan de dames, aan de vrouwen denken, de moeders. Dus vanavond gaan wij een dame of een vrouw in het zonnetje zetten. En vanavond hebben wij hier niemand anders dan de zangeres Sade Adu. Helen Folaseid Adu, geboren in Nigeria op de plaats Ibadan op 16 januari 1959. Ze wordt kortweg Sade genoemd. Ze is zangeres van de gelijknamige Britse band. Sade, die werd geboren in Ibadan. Dat is een plek in Nigeria. Als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Toen haar ouders op haar vierde scheiden, verhuisde ze met haar moeder en een oudere broer Banji naar het Verenigd Koninkrijk.

Ze woonde eerst in Colchester en vanaf haar 11e in Holland on Zee. Dat is een plek in Engeland. Sade raakte geïnteresseerd in paardrijden en kocht een paard van het geld dat ze met haar zaterdagbaantjes verdiende. Deze hobby komt terug in de videoclip van Never As Good As The First Time. En daar gaan we nu naar luisteren. Never As Good As The First Time. Een nummer van Sade, uitgebracht in 1985. En afkomstig van haar album The Best Of Sade.

Sade luisterde naar soul, zoals die werd gedraaid in de disco bij een Amerikaanse legerbasis. In 1977 begon Sade de driejarige opleiding aan de Londense kunstacademie St. Martin's. Tussen de bedrijven door zong ze in de door bassist, tevens gitarist Ray St. John opgerichte Latin soul band, dat is genaamd Arriva. Het nummer Diamond Life, de oorspronkelijke titel van Smooth Operator, is van zijn hand. Sade met het nummer Smooth Operator.

Smooth Operator. Smooth Operator was dat van niemand anders dan Zadé Doe. Toen Arriva in 1980 ter ziele ging, werd er een nieuwe band opgericht. Pride werd de band genoemd. Zadé, die inmiddels haar eigen boutique had geopend en actief was als model, vormde met Barbara Dickinson het achtergrondkoortje Nix Moxum. En zij was de leadzanger. Tenminste, Nix Moxum was de leadzanger. Pride bouwde een live reputatie op in Londen en New York. De band trok de aandacht van Spandau Ballet manager Steve Dagger. Sade had de kunst van het songschrijven ontdekt en richtte met Pride-leden Paul Spencer, Denman, dat was basgitarist, Stuart Matthewman, gitaar en saxofoon, en Paul Anthony Cook, drums, een eigen band op die haar naam droeg. Dus die band droeg de naam van Sade natuurlijk. In december 1982 debuteerde Sade in de hoofdstedelijke jazzclub Ronnie Scott's en kreeg zij al snel meer aandacht van de pers dan Pride. Nou, kan je erop wachten, hè? Dat al snel ter ziele ging. Later kwam toetsenist Andrew Hale erbij. In 1983 tekende Sade een solo-contract bij Portrait. In 1986 overgenomen door Epic Records. Tekende zin van Paul Cook, die net voor de release van debuutsinger Your Love is a King, die werd uitgebracht in 1984, uit de band was gezet. Your love is king. Your love is king, Sade.

Your love is king, today. I do. Ja, wij gaan deze uitzending vervolgen waar wij gebleven was. Wij hadden het net over Mr. Paul Cook, die net voor de release van de debuutsingle Your Love is King werd hij in 1984 uit de band gezet. Omdat er geen nieuwe drummer was, keerde die meneer, hoe heet hij weer, Paul Cook, nog even terug om de single te promoten. Na een BBC-sessie met Blair Cunningham, voorheen in de Britfunk-formatie Haircut 100, werd Paul Cook vervangen door Dave Early en percussionist Martin Ditchman en trompetisten Terry Bailey en Gordon Matthew Mann. En die boden verdere versterking bij live optredens. In juli verscheen het album van de band Diamond Life. En de tweede single When I'm Gonna Make a Living. De derde single Smooth Operator zorgde voor een doorbraak. Smooth Operator hebben we al net kunnen beluisteren. Live versies werden via een introductie van de bandleden gekoppeld aan de instrumentale nummers zoals Snakebite en Red Eyed. Snakebite en Red Eyes zijn nummers van Sade, maar die zijn meer instrumentale nummers. Op 21 september 1984 gaf Sade als openingsact van Veronica's Rock Night haar eerste concert op Nederlandse bodem. Het werd live op de radio en televisie uitgezonden. Tot december 1984 toerde de groep door Engeland en het Europese vasteland. In 1985 kreeg Sade een bijrol als nachtclubzangeres in de film Absolute Beginners, naar het boek van Colin McInnes. Het nummer dat ze vertolkte,

gitarist van college collega band Working Week. Op 13 juli stond Sade in het Wembley Stadium tijdens Live Aid. Wembley Stadium kennen wij als het grootste voetbalstadion in Engeland. In het najaar van 1985 verscheen Promise. Promise is een tweede album met daarop nummers uit de beginnersperiode zoals Swedish Taboo, It's a Crime en Never as Good as the First Time. Swedish Taboo gaan wij nu naar luisteren. Nou, hopen dat die op een normale manier kan beginnen. Ook een prachtig nummer van Sade. Adieu. Swedish Taboo.

de clips voor de nummers zoals u daarnet heeft gehoord. The Sweetest Taboo, It's a Crime en Never As Good As The First Time. De clips voor deze nummers waren gelijktijdig opgenomen. Het albumtrack Jezebel groeide uit tot een live klassieker. In april 1986 gaf Sade haar tweede concert in Nederland met een vernieuwde bezetting. Zanger Leroy Osborne, gitarist Gordon Hunter en trombonist Jake Jacques, die Terry Bailey verving. Sade brak een concert in Frankfurt af. Frankfurt is een plek in Duitsland, omdat de pers haar voortdurend lastig viel. Op 28 juni 1986 trad ze op tijdens een anti-apartheidsconcert in het Londense Clapham Common. Na afloop van de Promise Tournee verhuisde Sade naar Madrid. Het duurde tot 1988 voor er weer een nieuwe plaat verscheen, Stronger Than Pride, die op de Bahamas was opgenomen. De singles waren de titelnummer Paradise, Nothing Can Come Between Us en Turn My Back On You. In november 1988 kwam Sade naar Nederland met Blair Cunningham en James McMillan als vervangend van Dave Early en Gordon Matthewman. Op 11 oktober 1989 trouwde Sade met de Spaanse filmregisseur Carlos Pliego. Het huwelijk eindigde al snel in een scheiding, waarna de zangeres terugkeerde naar Engeland. Bij wijze van therapie brak ze eigenhandig een huis af om het steen voor steen weer op te bouwen. Nou, geweldig. Ook het groepsgeluid werd in zekere zin afgebroken en heropgebouwd.

0: Het resultaat daarvan was te horen op het album Love Deluxe, dat eind 1992 uitkwam. De rij singles werd voortgezet met No Ordinary Love, Feel No Pain, Kiss of Love en Cherish the Day. Voorafgegaan door een aantal kerstoptredens in Parijs, begon Sade in 1993 aan een wereldtournee waarbij ze op 16 april Ahoy aandeed. De bezetting werd aangevuld door drummer Trevor Merrill, trompetist Rick Brown en percussionist Carl van den Bosch. Onder andere bekend van de jazzformatie Incognito. Martin Ditchman deed alleen nog mee op studioopnames. Op 3 oktober 1993 werd in het Openluchttheater van San Diego, dus Amerika, de concertvideo Sade live opgenomen. In 1993 spande Paul Cook een royaltyproces aan tegen Sade. Als gevolg daarvan werden zijn drumpartijen verwijderd uit het Best of album dat in 1994 verscheen. Ondanks de juridische strijd die 4 jaar duurde, is Paul Cook trots op zijn bijdrage aan nummers uit de beginperiode van Sade. Hij heeft zijn eigen platenlabel Diamond Live Records genoemd. In 1995 verhuisde Sade naar Ocho Rios. Dat is een plek in Jamaica waar ze in het huwelijk trad met producer Bob Morgan. Op 21 juli 1996 werd dochter Ila, zij werd later transgender, geboren. In 1997 kwam ze in het nieuws vanwege overschrijding van de maximumsnelheid en omdat ze een politieagent zou hebben beledigd. Nou ja. Ze moest voor de rechter verschijnen, maar kwam niet opdagen omdat haar dochter op dat moment in het ziekenhuis lag. In 1995 maakte techno-producers Kenny Larkin en Stacey Pullen een illegale remix van Give It Up onder de titel Surrender Your Love. Dat waren illegale remixes. Ze brachten het uit op een white label waarop ze met pen en naam Sade schreven, in de hoop zo uit de problemen te blijven. Deze remix werd populair in de dance scene. Toen Mix Mag Magazine bekendmaakte dat Larkin bij Remix betrokken was, oefende Sade druk uit op Larkin om te stoppen met de verspreiding daarvan. Ondertussen gingen Paul Spencer, Denman, Stuart Matthew Mann en Andrew Hale door met zelfstandig uitbrengen van platen. In 1996 verscheen het debuutalbum van Sweetback. Het was opgenomen met een keur aan gastzangers en zangeressen. Een succes werd het toch niet. Het publiek hoorde liever de stem van Sade zelf. Nou, na de scheiding van Morgan keerde Sade terug naar Londen en bracht ze in 2000 een nieuwe plaat uit. Verwacht werd dat ze zou inhaken op de nu soul, maar in plaats daarvan bevatte Lovers Rock subtiele reggae-invloeden. By Your Side en King of Sorrow, die kennen jullie allemaal, waren singles gepromoot door diverse televisieoptredens. Over de clip van King of Sorrows vertelde Sade tijdens een interview voor het MTV-programma The Lick: ik speel een moeder die de eindjes aan elkaar knoopt. Het is een rol die dicht bij mezelf staat. In de zomer van 2001 ging Sade op tournee door Noord-Amerika. De DVD Lovers Live werd wederom opgenomen in Californië. In 2004 bracht Sweetback een tweede plaat uit. Stage 2 was wederom opgenomen met gastvocalisten, waaronder Aya, die door sommigen de nieuwe Sade werden genoemd. Stuart Matthew Mann schreef mee aan Aya's solo debuut. Sade werd geridder en droeg haar titel op aan alle zwarte Britse vrouwen. En op 8 december 2004 verleende ze haar medewerking aan een benefitconcert voor Darfur. Dat is een plek in Afrika, in de Brixton Academy. Speciaal voor dit doel schreef ze Mum, waarvan in 2005 een studioversie werd opgenomen. Ja. Na een periode van bijna 10 jaar bracht Sade begin januari 2010 een album uit, genaamd Soldier of Love, uit. Een jaar later ging de tournee van start, waarbij John Legend in Amerika het voorprogramma verzorgde. In 2018 bracht Sade 2 nummers uit, die beide op solo, op soundtrack albums terechtkwamen: Flower of the Universe voor de Disney-film, A Wrinkle in Time en The Big Unknown voor Windows. De door de Brit Steve McQueen geregisseerde filmbewerking van een televisieversie uit de jaren 80. Ja, en dat was zo een beetje het verhaal van Mrs. Sade Adu. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben en dat jullie dat leuk hebben mogen, als leuk hebben mogen ervaren. Wij gaan tot de klok van 11 uur muziek van haar ten gehore brengen. We gaan nu naar eentje van It's a Crime. Het kan zijn dat ik de nummers van Sade niet helemaal zal presenteren in uw huiskamer, omdat de tijd ons dan parten gaat spelen. Maar in ieder geval is dit het nummer van haar en dat is getiteld Is It a Crime?
1: This may come as some surprise.
0: I guarantee.

Dit nummer is getiteld Paradise. Je moet je voorstellen dat er heel veel nummers van Sade bestaan. En daarom dat ik ze niet helemaal afdraai. Ik hoop dat u begrip daarvoor zult opbrengen.

By Your Side. Prachtig nummer. En ook, van een pracht, en ook gebracht door een prachtige vrouw. Sade.

En deze is wat mij betreft een uitblinker. En dit nummer is getiteld King of Sorrows. Jij nu. En daar vertelt Sade over... over een tijd van, dat ze ook moest vechten voor het leven. En waar zij als alleenstaande moeder toch de eindjes aan elkaar moest gaan knopen. Gaat u maar lekker luisteren naar King of Sorrows. En ik doe de groeten aan Mr. Henk Saruko. Ik hoop dat u op luisteren bent, want dit programma mag ik bij de gratie van u voortzetten. King of

Sorrows. En na 4 minuten zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En na de klok van 11 ben ik weer bij u terecht. Blijft u opluisteren, alstublieft.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele Martgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Natilisen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuite die mko praat, dan ga ik bij kamio door de dief toe. Voeta de de, afos wan be schuite. A tori e tja tori de mat programma man. Wo kom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu, we spa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso wo pota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tja tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18, arkebon, Woud Richemstraat, ja, nummer 18, geen, maar nog vergeti, wanyang, na wanat neki, ode, na huala, adrapumde, sa vri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yu oso no. Abundan.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart, hier aan de Woud Richemstraat nummer 8. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. Het afgelopen uur heb ik het verhaal van Sade bij u in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u daarvan heeft mogen genieten. Maar niet dat alleen. Ik heb ook de muziek van Sade bij u thuis in de huiskamer mogen brengen. En ook dat, ik hoop dat ook dat bij u goed is bevallen. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur... dat ik dan soulmuziek voor u ga presenteren. En mijn naam is Riedel. Tenminste, dat is een pseudoniem van mij. Mijn werkelijke naam is Raymond Dalvoer. Maar op de donderdag is dat Riedel. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. En ik wens u allen van harte welkom. En niet alleen dat, maar ik wens jullie ook een fijne luisterstemming toe. We zitten even stil bij. We gaan even stilstaan bij degene die ons zijn voorgegaan. En wij wensen

alle nabestaanden heel veel kracht toe en sterkte. Allen gecondoleerd. Zij die ziek zijn, wensen wij ook heel veel beterschap toe. Mocht u gauw de oude worden. Voor degenen die jarig zijn geweest, of moeten jarig worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte hiermede. Groetjes aan de heer Creton. Meneer Creton, als u op luisteren bent, van harte beterschap van deze plaats uit aan u toegewenst. Voor ik verder ga met het brengen van muziek, wil ik eerst de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita, en alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Natuurlijk heb ik favorieten daartussen. En Unom Jarujere, want Usabtak Minanga Henk, Aboy Aum Albert, Aum Etienne Wicks. Ja, dat zijn gewoon drie handen op één buik. Maar Unom Jarujo. Maar ik doe aan allen van jullie ook, waar jullie ook zich mogen bevinden, de vrijwilligers van de Radio Maar, de hartelijke groeten. En ik doe ook de groeten aan alle overige radiomakers die op, zeg maar, die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Ik doe tevens ook de groeten aan mijn buurman. We wonen in één portiek. Nou, portiek, ja, hoe zou je het wel noemen? Ik woon niet in een flat, maar goed. Buurman, Feide Feitang, u bent op luisteren. Ruudje, Tolle, de groetjes. Oom, van wie Martin en Baja? Boyke Bergwijn, met Baja om BJ Odi. Ja, man. Wesley in Suriname. Erik Siga Isselt. Wavi. Kapitein buitendienst Jerry Welden en Nelson. Julian Meynals. Onze jonge luisteraars. En we gaan nu richting Suriname. Nou, we komen terug naar Nederland natuurlijk. In Suriname hebben wij mijn broer en mijn zus. Die wonen in Paramaribo-Zuid. Ik doe van deze plaats hun de hartelijke groeten. Ze zijn ook op luisteren. En ook aan dierbaren van mij daar aan de Tewayari-weg. En dat is gevestigd in Paramaribo-Zuid, idem dito. De Tewayari-weg heb ik erg goede dierbaren. Meneer Rudy Tonk, u bent ook op luisteren. Henk Plein, bent u op luisteren? Erwin Holter is in Suriname. Shaki, we komen terug naar Nederland. Dan doe ik de groeten aan Oud DJ Jackie van Rotterdam. En ook aan Swa Dino. Swa Faide Faitang. Mijn Barry wa Sweet Odi. En natuurlijk, de secretaresse is jarig vandaag. Straks niet meer. En voor haar gaan wij een mooie, bij wijze van uitzondering, draaien we een pokoe jeng. Speciaal voor mevrouw Hortens Kreisburg, alstublieft.

0: Verjaardag pokoe, verjaardag pokoe, het is groot bassijn muziek. Die hebben wij bij wijze van uitzondering bij u thuis gebracht. Naar aanleiding van het feit dat onze trouwe luisteraar, mevrouw Hortense Krisburg, vandaag 56 jaar is geworden. U mag het zo laten, maar u mag het ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoonnummers. Maar voor we daar naartoe gaan, ga ik even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond meneer Belvoor. Ja, meneer Lodi.
0: Meneer Lodi.
1: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best en gaat het ook?
1: Mooi, ik ga graag een nummer afvragen.
0: Oké, en dat is?
1: Charlton Moore. My wife wedding.
0: Charlton Moore, my wife wedding.
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen, Mr. Lodi.
1: Ik wil luisteren wel, ja.
0: Oké, dank u. Doei, doei.
1: Fijne avond.
0: Hetzelfde. Doei. Even kijken, we hebben nog een telefoontje. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Meneer Dalsa.
0: Ja, ja. Mooi man.
2: Mevrouw Hortans en alles wat er verjaardag is. Want ik heb ook mevrouw Hortans voor Mikey Botai.
0: Voor Mikey Botai. Dan gaan we dat aan het einde doen.
2: Ja, verjaardag.
0: Verjaardag, no?
2: En ik heb wel weten, dat goed patentie.
0: Mikey Botai.
2: Dat is goed, Iwan Krollers.
0: Iwan Krollers.
2: Ja, van dat goed patentie.
0: Dat goed patentie. Nou, dat goed patentie, je draait je mevrouw Krisburg.
2: Hoe zou draag je mevrouw Krisburg naar voor Mikey Botai?
0: Oh, en dat... Vaar voor dat, nee?
2: Friari.
0: Friari, oké. Want dat is een soul uurtje, hè? Dus maar dat... Oh. Dat
2: wel... Ja, die mevrouw Hortan.
0: Oké, gaan we dat doen. Mister... We vergeten niet een baga, jongen. Ay, jongen, me kon graan, jongen. Maar ik kan vergeten niet, dus, want dit is nou mijn... Dit is een naam, brada.
2: Ja.
0: Hey, succes met je knieoperatie, hè?
2: Nee, ik moet toch... het is niet alleen de knie, de heupen.
0: Heupen, ja, oké, mooi, mooi, mooi.
2: Dat heet plaats, dat
0: is maar bij potjes. Ja, abuma, meneer Adjoja. Doutaki.
2: Ja,
0: succes. Oké, doei, doei.
2: Ik luister.
0: Oké, alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Adjoja. En voor hem hadden we de heer Lodi. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van... Hoe die goede man ook weer. Mr. Ray Williams. Ray Williams kennen wij van zijn nummer Growing Old. Maar aan de andere kant van... vroeger hadden we singles. De B-kant van Growing Old was... En dat is een nummer dat is getiteld... Emily. Ray Williams.

0: En dat was Ray Williams met zijn nummer Emily. Mooi nummer ook van hem, dat trouwens. Meneer, hoe heet die goede man weer? Meneer Lodi, het nummer dat hij aanvroeg, of had aangevraagd, van Charlton Moore. Charlton Moore, My Wife Wedding. Die kan ik niet vinden. Misschien dat u... dat u strakjes weer terugbelt om, om de juiste titel of zanger aan mij door te geven. Ja, want sommige dingen, sommige nummers kun je gauw vinden op het platform, maar andere weer niet. Dus ik hoor u straks wel weer. Ik zie dat u terugbelt en dan ga ik dit even op hold zetten. Goedenavond, je bent in de uitzending.
1: Ja hoor, hoe ga je?
0: Ja, meneer, meneer Armand, nou, u bent beland in een soulprogramma nu. Dus eigenlijk zou je overdag moeten bellen.
1: Wat zei je?
0: We zijn nu bezig met een soulprogramma, meneer Armand. Dus dan moet u overdag bellen als ik weer in de uitzending ben. Smiddags om 5 uur.
1: Goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Dada, doei doei. U bent in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, goedenavond.

0: Met mij,
1: Lodi. Hey man.
0: In een pokoe, hè?
1: Charlton Moore.
0: Ja.
1: Hey, ja, Charlton Moore en het nummer dat u aanvroeg kan ik niet vinden, My Wife Wedding.
0: Nee, doe dan maar. Roy C.
1: Roy C.
0: Oké,
1: gaan we doen hoor.
0: Oké, ik blijf luisteren.
1: Dank u, dank u.
0: Oké, doei.
1: Dat was de heer Lodi. En voor hem had je meneer Armand Manet. Ja, en zo gaat het allemaal toe in de uitzending. Maar geen getreuren. We gaan gewoon vrolijk verder. Met eentje van, hoe die goede dame ook weer, Betty Swan. Little Things Mean a Lot.

0: I know they're just little things, but I need these little things, 'cause it's the little things that mean an awful lot.
1: Miss Betty Swain was dat met haar nummer Little Things. We gaan vliegensvlug verder met een aanvraag van Mr. Loddy. Het nummer dat hij heeft aangevraagd is er eentje van Roy C. She kept on walking.

She Kept On Walking, gebracht door Royce en aangevraagd door Mr. Loddy. We gaan helemaal naar Rotterdam. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rotterdam van meneer Gio. En meneer Gio heeft een nummertje aangevraagd. En het nummer is er eentje van Whitney Houston. Ja, ik ga hem toch afdraaien. Ook al is het een ballad. Maar die meneer neemt zijn tijd en moeite en belt vanuit Rotterdam. En hij heeft een nummer aangevraagd van Whitney Houston. En dat is getiteld I Will Always Love You. Alsjeblieft, meneer Gio uit Rotterdam.

0: Whitney Houston, I Always Will Love You, aangevraagd door Mr. Gio. U bent het huis, en wees je van harte welkom.
1: Hi, Georgia.
0: Hi, man.
1: Ik de wedding van Judy Robles.
0: Judy Robles?
1: Ja.
0: The wedding.
1: The wedding.
0: Oké, Miss Kriveen, mooi tori.
1: Oké,
0: jongen. Dat was de heer Adjodja. Adjodja, mooi man. Ja, we hebben net geluisterd naar Whitney Houston. Met haar nummer I Will Always Love You. En dat nummer werd aangevraagd door de Gio uit Rotterdam. Wij gaan naar nog een aanvraag. De aanvragen die blijven binnenkomen vandaag. En dat is een aanvraag van de heer Humphrey. Humphrey heeft een nummer aangevraagd van The OJ's. En het nummer is getiteld Sunshine. Alsjeblieft, de heer Humphrey. The OJ's met You Are My Sunshine.

0: Yo, Jezus was dat met Sunshine. Aangevraagd door de heer Humphrey. En we hebben nog een aanvraag. Ik kom niet aan mijn eigen speellijst toe. Maar dat is geen getreur. Volgende week donderdag, dan gaan we gewoon daarmee verder. We hebben een verzoekje binnengekregen van de heer Adjoja. En zijn verzoek is er eentje van Julie Rogers. The Wedding.
1: Girl with a very beautiful song. From the number 4 spot in the charts, it's Julie Rogers with The Wedding.

0: En dit was een speciaal verzoekje van de heer Adjoja Julie Rogers met haar nummer De Wedding. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Goedenavond.
1: Hi, dank u wel, Barada.
0: Mooi man, Barada Humphrey. Grand tangi.
1: Barada Humphrey.
0: Ja man.
1: Maar mij mag actie van pocket, no?
0: Tjago, met Archie.
1: Oké, dan voor een guilty, voor Barbara Streisand en dan een handicap moxie.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, maar. Misabi, ja. Ja, ik ga mijn best doen. Brada Humphrey. Abo. Oké, bye. En dat was Brada Humphrey. Mooi tori, man. Zo, Dubaga. Wat is. Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer tot 12 uur is Ray Dell. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van William Bell. En het is getiteld I Forgot to Be Your Lover.

zijn. Dit nummer is aangevraagd door meneer Adjoja. En het nummer dat hij heeft aangevraagd is eentje van Garnet Mims. It won't hurt half as much. En dit nummer van Garnet Mims is uitgebracht in 1966. Aangevraagd door Mr. Adjoja. En hiermee ga ik ook

afscheid van jullie nemen. Ik bedank jullie voor de tijd en moeite genomen om afgestemd te blijven op Radio Maart. Jullie zender, jullie favoriete zender en jullie familiezender. Ik wens jullie een fijne voortzetting van de nacht toe. Wees goed, ga goed om met elkaar. Leef in vrede met elkaar. Toon respect. En zorg goed voor de kleintjes, want zij gaan het morgen overnemen. Radel is signing off. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen. Doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar weet je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.